Robin White en The Secret Rendezvous. Bracht ons aan het einde van de Soul Dance Train. Daarvoor trouwens Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Zover de Soul Dance Train voor vanavond. De laatste plaat is altijd een mooie ballade. En die is vanavond van D'Angelo. En die heet Lady. Ik wens je een fijn weekend. Tot volgende week. Dan hebben we een nieuwe Rendezvous. Maar die is niet secret. Tot dan.

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza's stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelderdoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook, die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

0: mooie plaat, hè. Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè. Puh, die tranen schieten me in de kont, echt waar.
1: No, senor.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53e editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt het vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Goede Zone FM.
1: Oh, die.
0: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53e editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt het vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gazastrook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws.
2: Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigde de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jack, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Een race uit het verleden.
1: Welkom vanuit het Prinsdom, de 54ste editie van de Grote Prijs van Monaco. U ziet de startopstelling aan u voorbij komen. Daarachter de geconcentreerde hoofden van de coureurs die zich nu teruggetrokken hebben onder hun helmen in hun eigen cockpits. En die toch wel zoiets zullen hebben, althans een aantal hiervan, die het wel prettig vinden dat het nu nog nat is. Een aantal zullen toch zoiets hebben van, oh, dat het toch maar droog was. We weten allemaal Alain Prost, de grote Alain Prost vroeger, was een man die zich helemaal niet thuis voelde in de regen. En wellicht zitten er op deze startwit ook weer een aantal Prostjes. Ik denk dat Alesi een man is die er wel tevreden over kan zijn. Zo ook Giancarlo Fisichella, die vanochtend gereden heeft en toen eigenlijk best wel vlot was. De situatie beneden op dit moment lijkt het droog. Maar goed, de mazzel is, daar hebben we iemand voor. Hij loopt daar inmiddels rond. Zijn naam is Allard Kalf.
2: Ja, het regent in ieder geval niet hier in Monaco op dit ogenblik. De baan, met Jos hadden we het al eerder over. Wat achter op de startopstelling is het wat droger. Maar hoe verder je naar voren loopt, hoe natter het eigenlijk wordt. Een man die daar heel veel pech van heeft is dan ook nog Heinz-Harald Frentzen. Want die staat met zijn achterwielen op het wit van een zebrapad. Dus die zal misschien bij de start helemaal geen grip hebben als hij wegrijdt. En ja, in het spoor van Damon Hill, daar lijkt het iets droger dan in het spoor van Michael Schumacher. Dat zou dus een hele interessante eerste bocht kunnen worden. Iemand die dat helemaal niet meer uitmaakt is Andrea Montermini. Montermini die tijdens dat kwartier dat we daar straks gereden hebben keihard afging bij het uitkomen van de tunnel. Nou, de auto is zodanig stuk dat Montermini inmiddels zich aan het verkleden is en het in Barcelona opnieuw mag proberen.
1: Montermini er dus niet bij. Jos Verstappen wel. U ziet de wereldkampioenschap standen voorbij komen. Waarbij Williams Renault natuurlijk verder aan kop staat. Hetzelfde kan gezegd worden over Damon Hill. Maar toch deze plek, deze wedstrijd hier is een aparte wedstrijd. Met name natuurlijk toch omdat het een circuit is wat eigenlijk misschien wel niet meer thuis hoort in de moderne serie van circuits. Waarbij veiligheid altijd voorop moet staan. Men heeft hier geen uitloopstroken, men kent hier geen grindbakken. En het is gewoon ja, racen tussen de vangrails. En ja, als het dan fout gaat, dan is het natuurlijk snel gebeurd. Dan is een weg zomaar geblokkeerd. En dat hebben we natuurlijk in de beelden voorafgaand aan deze wedstrijd ook kunnen zien. Het punt waar Jos Verstappen eraf ging, was hij zeker niet de enige. Mika Hakkinen start overigens dus in de T-car, in zijn reserveauto. En we zien hier dat er, dat zal bij de meeste wagens zo zijn, regenbanden onder de auto's zitten. Het zijn niet de nieuwe monsoon regenbanden die er ook zijn. Want dat is echt voor als het heel hard regent. Er zitten eigenlijk gewoon vier grote geulen in waar heel veel water doorheen kan. Men heeft hier gewoon de Goodyear Eagle regenbanden onder zitten. Het wordt wel spannend als het droog blijft. Wanneer ga je naar binnen? Wanneer besluit je dat het droog genoeg is dat je toch weer die profieloze slicks erop kan zetten? De motoren worden gestart en dat betekent dat men zich hier zo direct gaat voorbereiden op de formatieronde. De ronde die ervoor moet zorgen dat je als coureur nog even alles kan checken. Daar ziet u Damon Hill en rondom die auto lijkt het inderdaad droog. Ik heb net al wat teams gezien die heel slim die vinnetjes die ze normaal hebben, die luchtaanjagertjes waarmee ze de motor koelen, even op de grond gezet hebben, daar waar de achterwielen staan. Of het echt zal helpen, weet je niet. Maar in ieder geval is men nu onderweg voor de opwarmronde. Je ziet inderdaad dat er wel natte plekken zijn, maar ook droge ruststukken. En dit is natuurlijk een moeilijke bocht. We kennen hem allemaal. We gaan nog even goed kijken of er ook mensen zijn die wellicht een gokje genomen hebben. Want ook die zullen er zijn. We gaan kijken als ze zo direct hier langskomen rollen. Of we kunnen zien of er iemand op slik staat. Als je het doet, ja, als je het doet, is dit natuurlijk wel zo'n wedstrijd. Het is nu droog. Het is hier het laatste half uur bijna 1,5 graad warmer geworden. Snel op de computer kijkend zien wij dan inmiddels dat het hier nu bijna 18 graden is. En dat was 16,3, dus het schiet aardig op. Als je het doet, is dit wel zo'n wedstrijd. Het regent op dit moment niet. En het is en blijft natuurlijk altijd een gok. De situatie hier lijkt op dit moment dat het niet gaat regenen. Maar ja, er zijn zelfs Formule 1-bazen die een eigen piloot hebben. En die piloot hebben weer toegang tot een aantal weerberichtssituaties. En Allard heeft met zo'n piloot gesproken. Allard, zeg het dus.
2: De piloot van Tom Walkinshaw die zegt het is nu droog. Het blijft voorlopig droog, maar er zit...

zal toch niet waar zijn? Maar ik denk het wel. Nogmaals, kijk, als ze zo direct aan ons voorbij rollen, dat gaat met een rustig tempo. Is Jos Verstappen hier degene die de gok neemt? En heeft hij zijn arrows op Slicks gezet? Slicks die hem met name in de eerste paar ronden niet zullen helpen. Maar als die regenbanden hun werk doen, waar ze volgens het team van Goodyear 12 liter per seconde erin kunnen laten stromen. Ik ga even voor overhangen te kijken hoe het zo is. De kop in ieder geval niet. Coulthard. David Coulthard heeft trouwens een hele vreemde helm op. Dat lijkt een reservehelm van Schumacher te zijn, een oude. En daar rolt Jos Verstappen vlak voor mijn commentaarpositie. En ik kan u melden, 110.000% zeker, dat Jos Verstappen op dit moment hier, en dan kijk ik even snel rechtsaf, de enige is die op Slicks staat. En hij neemt dus risico. Spannend. De Grand Prix van Monaco. De 54ste editie. Met pole position voor Michael Schumacher, Damon Hill erachter. En Jos Verstappen die dus op Slicks van start gaat voor deze wedstrijd. Maar hij komt wel goed weg. In het midden zit hij. Ook Hill had een goede start. En Hill is er voorbij. Hill stond inderdaad op een beter stukje. Is er voorbij en rolt het veld iedereen. Aan de buitenkant Verstappen op zijn Slicks. Toucheert daar. En McLaren. En die McLaren is Hakkinen. Dat was een kleine touché. Het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Hij zat aan de buitenkant op zijn Slicks. Je kunt het duidelijk zien. Hij heeft slikbanden. Hij zat aan de buitenkant bij Mika Hakkinen. En dan moet je gaan remmen. En dan heb je op je slikbanden helemaal 0,0 grip. Ja, en nu kan je makkelijk zeggen dat het een slechte keuze was. Einde verhaal voor Jos Verstappen in de eerste bocht in Monaco. Maar ook is daar Giancarlo Fisichella het haasje. Ook hij is eruit. De wagen van Verstappen hangt in de kraan. Dat betekent dat we hem niet meer terug zullen gaan zien. En daar Schumacher, ja, zo'n wedstrijd, dames en heren, is niet zomaar gereden. Michael Schumacher staat ook stil. En zijn wedstrijd zit erop. Vanaf pole position vertrokken. Damon Hill had de betere start en Hill leidt bij de Benettons erachter. En daar Schumacher helemaal alleen. Overstuur, terug corrigeren. Dat is allemaal in Mirabeau. Een linker voorwiel eraf. Over de curve zoals ze gaan, daar de auto weg. Paf. Einde verhaal voor Schumacher. Wordt dit het verhaal van de 10 kleine negertjes? En ook bij het omhoog gaan is er veel gebeurd hoor. Daar de wagen van Fisichella, maar er staat er nog één. Er staat er op dat lange rechte stuk naar boven nog eentje. Verstappen dus eruit. Fisichella eruit, Schumacher eruit. Dat is de opening na één rondje. Monaco 1996. En Eddie Irvine ligt vierde. En daar is het Barrichello, denk ik. Ja, Rubens Barrichello eraf. Oeh, is dit een pacecar situatie waard of niet? Want Hill heeft een dikke voorsprong hoor. 4 seconden en meteen de snelste ronde. Staan hier nog auto's langs de kant. Links in die knik staat er nog één. Maar wie is het? Wie of wie is het? Erg moeilijk te zien. Het kan Ricardo Rosset geweest zijn. Nee, die is over start-finish. Die Casalo omgeklommen naar de 8e positie. Johnny Herbert op dit moment 9. We nemen het even met u door. Hill, Alesi, Berger, Irvine, Frentzen, Coulthard, Villeneuve op de 7e plaats. 8 Salo, 9 Herbert, 10 Hakkinen, 11 Brundle, 12 Panis, 13 Katayama, 14 Badoer, 15 Rosset en 16 Dinis. En we zagen bij die start duidelijk dat Jos Verstappen naar de buitenkant moest. Daar kwam hij een McLaren tegen, maar daar houdt dan op een gegeven moment gewoon de baan ook op. En dan heb je met je Slicks 0,0 grip. En is die gok daar dus wat dat betreft verkeerd uitgepakt. Aan de andere kant, als je dan even uit de melee blijft en je kunt wel je rondjes rijden, wordt het natuurlijk snel droog. Voorlopig zijn we er toch flink wat auto's kwijt, want er zijn er maar 16 over start-finish gekomen. Irvine kijkt in zijn spiegels en ziet daar Heinz-Harald Frentzen. Dat is het gevecht voor de 4e positie. Wie missen we? Wordt even spannend. Montemini is sowieso niet gestart. Dus daarmee brachten we het aantal starters op 21. Pedro Diniz is er ook nog bij. En hier een kleine touché tussen Irvine en Heinz-Harald Frentzen.

0: Dat is het geluid van de wagen van Damon Hill die aan ons voorbij komt. Hij heeft een hele grote voorsprong op Jean Lazy die tweede ligt. Daar is Berger als derde. En dan eens kijken nou hoe dat nou zit met die helm bij David Coulthard. Ja, vreemd maar waar. David Coulthard heeft een andere kleur helm. Pedro Lamy missen wij op de computer. Lamy is er niet bij. Dat betekent dat het hele team van Minardi er al uit ligt. Lamy en Fisichella. En dat we nog 16 auto's in de koers hebben. Nou, dat ging hard hoor, ineens. 1 Hill, 2 Alesi, 3 Berger, 4 Irvine, 5 Frenzen, 6 Coulthard, 7 Villeneuve, 8 Salo. 9 Herbert, 10 Hakkinen, 11 Brundle, 12 Panis, 13 Katayama, Badur, Rosset en Dinis. En dan zijn we dus inderdaad kwijt Verstappen, Barrichello, Lamy, Fisichella en Schumacher. Montemini was al niet gestart. Uit accelereren van de bocht. En kijk die wagens aan de achterkant strekken. Ja, want het is natuurlijk wel droog in die zin dat het niet meer regent. Maar het is gewoon drijfnat. Nog steeds op de baan. Berger, de man die derde ligt. Ongelooflijk dat we er nog maar 16 over hebben op dit moment. En is dit een voorbode? Wordt het hier een slijtageslag vandaag? Of is het dat eigenlijk al? Jos Verstappen is op dit moment terug in de pitbox. Staat te praten. En staat druk te gebaren. Met zijn engineer. Dat hij het gevoel heeft dat hij zwaar gepiepeld is. Doordat hij aan de buitenkant gezet is. Door Mika Hakkinen. Daar is de volgende. En het is Ukio Katayama. Ukio Katayama eruit. Aan de zijkant in de vangrail terechtgekomen. De man met het startnummer 13. Althans, hij lag op de 13e plaats en hij heeft startnummer 18. Beide McLaren nog steeds in de strijd. Mika Salo op positie nummer 8. Daar Martin Brundle en we zijn aan boord bij Eddie Irvine. Luister naar die toerentallen. Of de wielspin is. Dat kun je mooi horen in dit soort situaties. Dat die wielen doorspinnen. Wang, hoor je ineens het toerental dan doen. En het hele veld schuift er in elkaar. Hè? Achter Eddie Irvine ziet u een hele batterij auto's rijden. En dit kon wel eens echt het verhaal gaan worden van de 10 kleine negertjes. Want het is gewoon een kwestie dat je er moet zorgen dat je er blijft en dat je er bent. Nou, Jos Verstappen met pet en al in zijn pitbox. Even voor de duidelijkheid voor u. De pitstraat is verboden gebied. Pitstraat is verboden gebied voor allerlei reporters. Oh, en Frenzen. Oh, oh, oh, wat een risico. Schuift er naar de buitenkant. En kijk eens naar die helm. Inderdaad, dit is een Schumacher helm die Coulthard op heeft. De sterretjes bovenop, de kleuren aan de zijkant. Vraag me niet waarom, maar het is absoluut... Kijk, Coulthard. Want normaal heeft de man daar een Schotse vlag zitten. En dat is iets wat we denk ik toch wel even onderzocht willen hebben. Want ik vind het erg interessant. Kijk maar, op het de kleuren en al. Michael Schumacher aan boord bij Mika, hier. Hatta, bij David Coulthard. Waar hij al niet op moet letten. Irvine houdt de bol op hoor. Oh, ze zijn allemaal sneller en heel verbeterd. De snelste ronde brengt hem op dit moment naar 1.49.6. Vreemd gezicht hoor, aan boord. En daar de volgende, Rosset. Ricardo Rosset op het punt waar Jos Verstappen eraf ging. Op het punt ook waar hij er al eerder afgegaan is. En aan de overkant zie ik een nee-schuddende Tom Walkinshaw. Want dit betekent niks anders als dat de man hier gewoon op dit moment zijn biezen kan gaan pakken. Maar ja, hij heeft allebei zijn coureurs voor het eerst het nat opgestuurd. Omdat er geen onderdelen zijn. Er is een probleem op de fabriek en kan geen nieuwe onderdelen maken. Daardoor mochten ze niet rijden. Dus vind ik het persoonlijk, als ik even hard ben, niet raar dat die gasten nu in de regen allebei betoet gaan. Als je ze had laten rijden, waren er misschien vanochtend dingen stuk gegaan, hadden ze helemaal niet kunnen rijden. Zo rekent Walkinshaw. Maar het is natuurlijk een duidelijk probleem bij het team op dit moment. Dat, ja, het duurt 80 manuren voordat er zo'n vleugel gemaakt is. Dat is gewoon 2 weken werk, als je het even uitrekent. Nou willen ze in de Formule 1 nog wel eens een beetje doorwerken. Maar het is minimaal 1 week werk. Ja, met het ritme dat ze nu stuk gereden worden, kan je dat natuurlijk allemaal niet bij elkaar repareren. Frentzen nog steeds aan de start van Eddie Irvine. Een prachtige vecht daar. Waarbij Frentzen een hoop risico heeft, maar hij is snel. En dat weten we. Damon Hill alweer over start-finish. In 49-4. Hier David Coulthard. Dus laat u nogmaals niet foppen door de kleur van de helm. En Jos Verstappen zit nog steeds in de pitbox bij het team van Goodwork. Praat nu met Frank Gurney. En hier de hele batterij. Het is een ongelooflijk lange rij. En dat betekent gewoon dat Irvine op dit moment de langzaamste is. Irvine is de langzaamste en houdt de rest op. En Irvine doet hier ontzettend goede zaken voor Damon Hill, zeg. Damon Hill mag aan het eind van de dag een fust champagne sturen naar Eddie Irvine. Want Hill kan uitlopen, want Frentzen is vele malen sneller. Kijk maar, Frentzen links, Frentzen rechts. Natuurlijk zitten Berger en Alesi daar wel tussen. Maar het gat tussen Hill en Alesi is al 13 seconden. En het gat tussen Berger en Alesi is een dikke 2 seconden. Maar Irvine ligt nu al 26 seconden achter op Damon Hill. Dat betekent gewoon dat mochten er straks pitstops gaan komen, Damon Hill meteen alweer in die top 3 blijft. Normaal zit daar toch een heel veld achter. Hier het verschil tussen Hill en Alesi. Waarbij je dan toch mag afvragen. Hè? Alesi, de grote god in de regen. 1.51 om 1.49. Daar zit nogal wat tussen. 1 Hill, 2 Alesi, 3 Berger, 4... Ja, deze hele batterij. Irvine, Frentzen, Coulthard, Villeneuve, Salo, Herbert, Hakkinen en Brundle. Ze zijn er allemaal. En dan is er pas een heel groot gat naar Luca Badoer. En er zijn nog maar 14 auto's in de strijd op het moment dat wij amper 11 minuten aan het koersen zijn. Jongen, wat een opening. Johnny Herbert. David Coulthard. Zit daar nog voor. Hakkinen erachter. Hakkinen die toch wel geschrokken zal zijn van die crash vanochtend. Waarbij hij een hele Mercedes opvouwde. Oh, hij kijkt. Hij probeert het wel hoor, die Frentzen. Prachtig. Hierachter is dat gevecht gaande bij de Virage Antonino. Dus daar zijn ze weer. Maar je kunt hier zo moeilijk inhalen. Eigenlijk zijn er maar 2 punten. En het probleem is grip hè, bij Irvine. Kijk maar, ze staat te malen op het moment dat hij omhoog moet. Maar wat eigenlijk Frentzen moet doen is even iets rust nemen. Ietsjes afstand en dan toeslaan. Hij kan ook weer niet te veel risico nemen natuurlijk. Pedro Diniz is gespind. Of is eruit. En daar is Ricardo Rosset. Die terugloopt in de pitstraat. En Major Tom en de zijnen hebben het gehad voor vandaag. Dat betekent dus dat het team naar de volgende wedstrijd, als die eerste officiële pitstop in racecondities moet gaan komen, dat dat pas weer de eerste pitstop wordt na het ongeval in Imola. Pitstop waar ze toch wel een beetje bang voor waren. Diniz is einde verhaal. Ze dachten eerst, we nemen niet zo'n grote haak om die auto op te tillen. Ze zeiden ze, nou doe die kleiner dan maar. Oeh, Frentzen, wat neem je een risico? Maar wat laat hij hier weer zien dat hij goed is. En Frank Williams wil hem graag hebben. Maar ik denk met wat hij in onze voorbeschouwing gezien heeft, dat men ook bij Ferrari wil aanstoot deze Heinz-Harald Frentzen. En dit zijn de weersomstandigheden waarin dat soort coureurs zichzelf kunnen laten zien. En wat was er gebeurd als Jos Verstappen hier nog had gereden op zijn slikjes? As is verbrande turf. Dat is niet anders. Maar dit is een gok die je neemt. En dit is een gok die hij moest nemen. Hij heeft gehoord en zegt, we hebben problemen, we kunnen niet harder. Dus ga ik gewoon proberen zo snel mogelijk rondjes te rijden. En daarmee onderscheid je je wel van de rest. Het lukt alleen niet. Zwa. Dan is de ronde van Hill naar 1.48.752. Neergezet in de 7e ronde van de wedstrijd. Nou, de dreiging is er. Alleen wanneer gaan ze er voorbij? Dat is de vraag. Want dat Frentzen sneller is dan Irvine is geen geheim. En hoe lang kan hij het volhouden? Hoe lang kan hij rustig blijven? En wanneer heeft men gepland om die pitstop te maken? Want het is hier nog steeds erg vochtig. Vochtigheid van 81%, temperatuur nu 18 graden. Dat betekent dat het nog steeds aan het opdrogen is. Maar het is niet heel schokkend. Brundle aan het einde van die rij. Daar de confirmatie van die snelste ronde van Damon Hill. Is inmiddels 14 seconden los van Jean Alesi. Berger moet ook iets afhaken. Zit op 3,4 seconden. Maar al deze coureurs hebben een kans om punten te pakken. Urva naar buiten. Ziet je ook andere lijnen rijden dan normaal gesproken. Normaal rijden ze helemaal langs dat kantje. En nu wil je op het droge gedeelte bovenin. Daar waar het stroef is. Daar waar normaal niet gereden wordt. Want daar waar ze normaal wel rijden op die ideale lijn. Daar ligt natuurlijk toch heel veel rubber. En daar ligt ook wat viezigheid en olie. Noem het allemaal maar op. En daar loopt Michael Schumacher. Moeilijk te zien waar of waar. Het zal ergens achter op de kade zijn. Want er lopen hier heel veel en heel rare paadjes terug naar de paddock. Maar voor ook voor Schumacher wordt er niet gescoord. En dan is die pole position, die 12.000 carrière, de 116e pole position voor het team van Ferrari. Is dan hier gewoon binnen één ronde door de weergoden teniet gedaan. Eddie Irvine rijdt voor wat hij waard is. Eddie, let's go steady. Dat is het spandoek wat er hier voor hem hangt. Steady gaat hij op dit moment. Ook was er hier een hele ploeg Hollanders met een knaloranje bus uit Bakhuizen, Friesland. Met Jos de Bos erop. Maar Jos is er wel, maar de Bos is hier op dit moment gewoon even niet. Laten we zorgen dat die situatie binnen het team, laten we hopen dat die situatie binnen het team snel verandert. En dat hij kan gaan testen. Is inmiddels alweer onder het Leushotel door. Want dat ligt hierboven. Hij rijdt hier feitelijk onder de keuken door. Richting de chicane althans. En de vraag is natuurlijk, hoe is het allemaal met Verstappen daarbij? Hij zit nog even bij het team, maar we kunnen wel melden wat er gezegd is. Althans wij niet, maar Alain Kallevel, zeg het maar.
1: Jos, die een redelijke start had, zei hij. Toen hij ging remmen, ging het nog allemaal goed. Maar hij zei, ja, ik werd gewoon geraakt door Mika Hakkinen. En toen ging ik een beetje te ver naar links. En daar hield inmiddels de baan op. Nou, we hopen Jos dat zelf ook nog even te laten vertellen. Maar dat is de reden dat het allemaal misging in de eerste bocht. Met die beslissing die van het hele team kwam om op sliks te starten.
0: Het is natuurlijk inderdaad een keuze die niet alleen bij Jos vandaan komt. Dus een gok die je met z'n allen neemt. En het enige wat je dan hoopt is dat je in de eerste bocht buiten de rotzooi blijft. Dat was dus niet het geval. Irvine staat nog steeds onder ongelofelijke druk. Met achter zich aan Heinz-Harald Frentzen en nog steeds David Coulthard, die een helm op heeft in de kleuren van Michael Schumacher. Daarachter Villeneuve, Salo, Herbert. Hier Hakkinen. En achter Hakkinen rijden dan nog Panis en Brundle. En zij zijn eigenlijk de enigen die nog serieus in competitie zijn. Want ook Dini's ligt eruit. En dat betekent dat we nog 13 auto's hebben die hier serieus voor de punten kunnen gaan. Waarbij Damon Hill een erg goede kans heeft om deze wedstrijd voor het eerst in zijn carrière te gaan winnen. Frentzen lijkt mij wat rustiger nu. Frentzen lijkt iets bekoeld te zijn.

0: 10 grenzen die er is. En bij het eerste foutje van Irvine ook toe zal slaan. Het lijkt alsof hij iets meer afstand neemt. Gooit er een van de tear-offs weg die op de vizieren geplakt zijn. Zodat ze goed zicht kunnen houden. Maar het blijft wel ongelooflijk dicht bij elkaar. Met uitzondering dan van de top 3. De situatie hier op dit moment is dat Damon Hill de snelste ronde neerzet en hij leidt. Met 15 seconden voor Jean Alesi. Die is tweede. Derde is Gerard Berger. Vierde is Eddie Irvine. Vijfde is Heinz-Harald Frentzen. Zesde is David Coulthard. Zevende is Jacques Villeneuve. Jos Verstappen is dus naast de baan gekomen in de eerste ronde. Zo ook Michael Schumacher. Voor ons het moment om er even tussenuit te gaan. En daarna zijn we terug met 70 rondjes nog van de Grand Prix van Monaco hier in Monte Carlo. Eddie Irvine, want Gerard Berger moest de pits in. Kreeg benzine, geen nieuwe banden. Zat even te kijken met zijn stuur. Probeerde de wagen in de versnelling te krijgen. Nogmaals, toen bleef hij zitten en hij is zojuist uitgestapt. Gerard Berger dus uitvaller en ook voor de WK stand voor hem dus 0 punten. 0 punten voor Berger erbij vandaag. 0 punten voor Schumacher erbij vandaag. En ook 0 voor Verstappen en Barrichello. Al met al zijn er toch alweer flink wat kampioenschapsjongens of mensen die punten gehaald hadden voor dat kampioenschap alweer buiten de boot gevallen. En opvallend is natuurlijk ook dat Eddie Irvine in het begin zover liet liggen. Maar als we dan kijken, hij heeft vanochtend tijdens die extra training in de regen niet gereden. En lijkt dan nu misschien zijn ritme gevonden te hebben. En daar ziet u Gerard Berger zitten in de pitbox bij het team van Benetton. Hij is dus uit de wedstrijd in de 11e ronde van deze race. En het lijkt alsof David Coulthard hier goede kansen krijgt. Het goed is, zijn ritme loopt wat weg bij Jacques Villeneuve. En heel verbeterd, continu de snelste ronde. Zijn voorsprong op Alesi is nu 17 seconden. 17 keiharde secondes. En daarmee is tot op heden de wedstrijd wel even gedevalueerd tot een processie. Men rijdt achter elkaar, je kan hier moeilijk inhalen. En natuurlijk is het een Grand Prix waarbij er meer te zien is dan alleen rijdende auto's. Want links en rechts de fraaie gebouwen en dergelijke. Nou, er is hier nog altijd heel populair. Er zijn hier naar schatting op dit moment meer dan 100.000 toeschouwers. Ieder plekje wat benut kan worden, ieder balkonnetje zit vol met mensen. Ieder hotelkamertje is verhuurd en zelfs de berg beneden aan bij het grote kasteel zit helemaal vol met mensen. Hier zitten wel uitvallers. Berger, Dinis, Rosset. En daar 0. De eerste ronde allemaal. Schumacher, Verstappen, Lamy, Fisichella en Barrichello. End of story, einde verhaal. Geen punten. En voor een aantal betekent dat een korte wandeling naar huis. Want veel van de coureurs wonen hier. 8 stuks in totaal. Irvine nog steeds met op zijn staart. Nu nog maar 2 man, want er is nu toch een gaatje aan het komen. Villeneuve haakt iets af. Zo ook Salo en zo ook Herbert. De rondetijden van Irvine, Frentzen en Coulthard zitten in de 1.50'ers van Hill en Alesi in de 1.48 en in de 1.49. En als ik dan ineens denk aan al die fans die hier voor Jos Verstappen naartoe gekomen zijn, die hier op die tribune zitten, die vandaag gekomen zijn, die vanochtend Jos Verstappen in de vrije training, in de warm-up, niet hebben zien rijden omdat Walking Short niet wilde. Toen kwam er een extra regentraining, daar hebben ze Jos Verstappen ook niet zien rijden. Ze hebben hem de pits uit zien rijden naar zijn startopstelling toe, naar zijn startpositie toe. Vervolgens is die wedstrijd van start gegaan en hebben alleen de mensen in de eerste bocht hem nog gezien. En de rest heeft hem gewoon niet gezien. En dan regent het ook nog. Irvine, Frentzen en Coulthard verbeteren allemaal hun persoonlijke snelste rondetijd. En als we naar de baan kijken, dan zien we dat hij toch niet heel erg meer glimt. Dat betekent dat hij droger en droger aan het worden is. En daar is Damon Hill. Och, och, och, wat is hij ver vooruit, zeg. Hij zit 46 seconden voor op Irvine, die derde ligt. Dat betekent dat hij bijna 2 pitstops kan maken. 2 veilige pitstops. En dat betekent dat ze op dit moment bij Williams waarschijnlijk tegen Damon Hill zullen zeggen: ease on down the road. Rustig aan. We hoeven ons niet gek te laten maken. We hoeven ons niet op te laten jagen. Want Alesi zit er 17 seconden achter. Maar ook die zal toch echt een keer moeten stoppen. Jos Verstappen nog steeds opgesloten achterin zijn pitbox. Pratend met Ron McDonald. De man die de auto normaal gesproken voor hem opzet. Maar als je het op sportief gebied bekijkt, zijn ze toch eigenlijk een beetje voor Jan met die ongelooflijk korte achternaam hier naar Monaco gekomen. En is het niet anders voor ze dan dat Walking Shaw en Frank Durney beide nu net als u en ik, gewoon naar deze wedstrijd zitten te kijken. Zonder dat zij er enig zwaar competitief gevoel bij hebben. Diniz tikt daar Rosset even aan. Pedro Diniz is terug in de pitstraat. En Frenzen rijdt toch heel duidelijk andere lijnen dan in de Irvine, dat kun je zien. Frenzen duikt er hier weer heel dicht tegenaan. Dat betekent dat hij daar toch wat meer grip gevonden heeft. Maar kan er voorlopig nog niet voorbij. En het gat wordt groter en groter. Het is nu 18,5 seconden tussen Hill en Alesi. Frenzen zit te zwaaien en te wapperen. Dat is logisch, hij heeft geen vrij zicht. Maar Irvine is een stugge man natuurlijk. Daar kom je niet zomaar voorbij. En die krijgt natuurlijk nog steeds iedere keer op zijn rondebordje P3. En hij wil natuurlijk ook, als het kan, zo goed mogelijk presteren voor het team van Ferrari. Ieder punt wat je binnentrekt is natuurlijk handig in de stand om de constructeurstitel. Waar de teams natuurlijk nog altijd hard voor werken. In de pitbox bij het Footwork Hard Team begint men op dit moment al zachtjes een aantal zaken op te ruimen. En wat dat betreft in de drukke box zitten ze allemaal naar de televisie te kijken wat er gebeurt. Veel informatie, veel data en andere zaken zullen zij vandaag niet meer te zien en te horen krijgen. Beide coureurs zijn uit de strijd. Ze zetten hetzelfde geld voor het team van Minardi, waar Giancarlo Fisichella en Pedro Lamy met z'n tweetjes langs de kant van de baan kwamen staan in de openingsfase van deze 54ste grote prijs van Monaco. Door de chicane, uitaccelererend daar langs de haven. Het is op dit moment natuurlijk wel droog. Die baan die glinstert wel een heel klein beetje. Maar de vraag is, hoeveel grip is er dan? Hoe is de situatie buiten op dit moment? Want is het nou nog 81% luchtvochtigheid? Voelt het nou nog nattig aan of droogt het langzaam op? Albert Kalf.
1: Het voelt op dit ogenblik nog zeker nattig aan. En als we dan kijken naar Irvine, Frenzen en de mannen die erachter rijden. Ja, na het zwembad, daar is het echt heel voorzichtig gas geven. Op het moment dat ze iets te veel gas geven, breekt die auto uit. Er is hier gewoon helemaal geen grip. En dat is niet alleen op dit gedeelte van de baan, maar op nog vele gedeelten zoals hier.
0: Het verschil tussen Hill en Alesi in beeld gebracht. En u ziet dan dat Alesi wat beter in zijn ritme begint te komen. En Hill met 48.159 wel de snelste rondetijd op zijn naam heeft staan. Daar staat hij. Maar op dit moment rijdt Hill wat rustiger de tijden. Zou die al tegen de achterblijver aangereden zijn? En dat zijn dan in dit geval Badour. En Brundle, zit hij er al tegenaan? Ik denk het wel. Het zal niet veel meer schelen. Want Badour heeft een achterstand op dit moment van 1 minuut en 38 seconden. Als je dan de rondetijden neemt die heel rijdt, 1.49, zit hij er gewoon vlak achter. Hetzelfde wat er nog steeds aan de hand is met Heinz Radvinsen. Hij zit vlak achter deze Eddie Irvine in de scharlaken rode Ferrari. Frenzen iedere keer een andere lijn kiezend. Wellicht ook om te kijken. En Coulthard, in mijn optiek, zit Coulthard daar gewoon te wachten. Kijkt en denkt, laat ze hun gok maar nemen. Laat hun maar het risico nemen dat ze er misschien met z'n tweeën aftetteren. En dan leg ik ineens derde. Hij kan het makkelijk bijhouden, dat is een ding wat zeker is. De baan droogt op, dat is duidelijk. Want de rondetijden worden toch steeds sneller en sneller. Men verbetert vrijwel allemaal zijn persoonlijke rondetijd. Damon Hill nu in de 1.48'ers. 1.48.072. Tijd van Damon Hill neergezet in de 15e ronde met een gemiddelde snelheid dan van 110,8 km per uur. En Frenzen die de drukte weer op lijkt te zetten. Kijk maar, Berel, ja, rechts daarnaast. Hij kijkt en probeert en ja, Irvine zit te malen met die auto. Trappen, trappen, wheelspin, wheelspin. Frenzen nu aan de binnenkant. Hij moet geduld hebben, hij moet wachten. Zijn verjaardag gevierd hier. Kreeg van het team van Mercedes een fraaie taart toegestuurd. Ze komen weer langs, start-finish. Ricardo Rosset. Die het voor gezien houdt. En door de pitstraat teruggaat naar het motorhome. En de wedstrijd verder vanaf daar zal gaan bekijken. Confirmatie van de snelste ronde van Hill aan boord bij Eddie Irvine. En luister naar die toeren. Met name bij het uitaccelereren van bochten. Daar kan je natuurlijk horen op het moment dat hij het vermogen er volop zet. Dat die auto staat te malen. En daar Damon Hill die een ronde aan de broek geeft aan Luca Badour. En dat was dan ook een verklaring dat hij waarschijnlijk zojuist ietsjes minder hard zijn rondetijdjes draaide. Het is Badour die dus nu op één ronde achterstand in de wedstrijd zit. In de 40. Waarvan u ziet dat ook daar weer op zoek naar extra wieldruk, extra down voor zijn vleugeltje achterop gezet is. Tot op heden doet Monaco toch weer zijn eer aan. Een prachtige locatie met prachtige gebouwen. Voor de rest eigenlijk een circuit wat niet meer thuis hoort in deze serie. En eerlijkheidshalve altijd wedstrijden die nou niet echt bol staan van de spanning. Iedereen herinnert zich nog altijd het moment tussen Senna en Nigel Mansell. Daar waar Senna Mansell afhield. Maar dat was ook maar 10 rondjes. En je moet er hier gewoon in totaal 78 afleggen. Helemaal terug naar de eerste versnelling hier bij de Leeuws. Rechtsaf door Mirabeau. En nog steeds Eddie Irvine zwaar onder druk. Klein zou het Frensen en David Coulthard die allebei weer wat goed maken. En Villeneuve is nu 2,9 seconden los. Allard Kalf, zeg het maar. Met Jos Verstappen in de deur.
1: Jos, ik denk dat je een heleboel verhalen had kunnen bedenken, maar niet deze.
2: Nou, een heleboel verhalen. Ik had een hele goede start, denk ik. En ja, je kan hier geen kant op. En ik bleef, voor mijn gevoel bleef ik gewoon heel rustig langs de McLaren zitten. Alleen voordat hij instuurde kwam hij even helemaal naar links. Toen raakte hij mijn voorwiel en ik schoof zo tegen de vangrail aan.
1: Hoe teleurstellend is dat nou om in de eerste bocht uit te vallen?
2: Ja, hoe teleurstellend. Kijk, elke uitval is teleurstellend. Alleen ja, het is heel teleurstellend als je, als je gewoon voor je gevoel heel rustig bleef. Terwijl je niks geriskeerd hebt en toch fout gaat.
1: Even iets anders. Ik begrijp dat er deze week getest gaat worden. Zijn er nog wel neuzen over, hè?
2: Het goede is er wel één over.
1: Oké. Nou, we zien elkaar straks. Heel veel succes.
0: Damon Hill over start-finish. Verstappen die dus naar eigen zeggen van de week gaat testen. En dan wellicht dan kan doen wat hij tot op heden heeft moeten doen tijdens de vrijdagtrainingen en dergelijke. En dat is de auto leren kennen. Dingen proberen. Daar heb je normaal gesproken test voor. En inderdaad zijn er mensen die het aan het begin van het seizoen gezegd hebben. De eerste paar wedstrijden waar iedereen met zijn nieuwe auto komt, dan is het allemaal misschien nog wel koek en ei. Maar op het moment dat iedereen dan heel veel gaat testen, zoals pas geleden weer gebeurd is, ja, dan ga je toch wat verliezen. En kijk die Frenzen en zegt, wat maakt hij het daar, Eddie Irvine, lastig. En wat zal hij hier zijn zelfbeheersing ongelooflijk goed onder controle moeten houden. Om toch niet dat ene tikje uit te delen. Om toch niet dan toch maar dat zetje te geven. Want ook daar denken die gasten gewoon aan, hoor. Die neuzen zijn sterk. Kijk hier, een driftende Irvine. Frenzen erachter, kijkend rechts links. Maar kijk maar naar het hoofd van Irvine. Hij kijkt alleen met zijn ogen.

0: En de problemen bij Heinz-Harald Frentzen. De vleugel van Frentzen is gebroken aan de voorkant. Heeft hij toch een touché gemaakt? De vleugel bij Heinz-Harald Frentzen op de voorkant ligt eraf. En David Coulthard schuift door naar de vierde plaats. Frentzen zal naar binnen moeten. Het team staat klaar. Heeft het ook gezien. Men heeft de neus klaar. Daar is dat moment. U ziet wat omhoog vliegen. Paf. Wellicht bij het uitaccelereren omhoog toch iets te enthousiast geweest. Misschien net even tegen de achterkant van Irvine aangereden. En Irvine heeft meteen op dit moment even niet al te veel druk meer. Frentzen aan de buitenkant, u ziet hem daar rijden. Hij kan alleen maar hopen dat hij zo de pits haalt. Hier het moment. Aan de rechterkant rijdt Frentzen en Coulthard schuift er aan de linkerkant voorbij. Maar daar was het al gebeurd. Coulthard 4 en Villeneuve inmiddels naar de vijfde positie. En Villeneuve was één plekje voor Jos Verstappen van start gegaan. Daar is hij. Zesde Salo, zevende Herbert. En daarachter Olivier Panis, Mika Hakkinen, Martin Brundle. En daar een hommelende. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, die snijdt op die band. Dat kan nog een extra probleem zijn. Je ziet dat die vleugel niet los wil. Ik denk ook dat er namelijk een kabeltje in die neus zit. Er zit vaak een kabeltje met een dingetje wat weer wat opneemt. Ja, overal zit telemetrie en overal probeert men data te verkrijgen. Dat zit dan in de neus. En dat kabeltje zorgt er dan weer voor dat die neus net niet helemaal afbreekt. En er maar een beetje bij bungelt en bijhangt. Maar Frentzen zal absoluut naar binnen moeten. En is ineens de man die het gevecht aanging. Is hij gedegradeerd tot de man die naar binnen zal moeten om te kijken of hij zijn probleem op kan lossen. We zitten nu in de 18e ronde, daar is hij binnen, hij wordt omhoog getild. Ah, die band die wordt verwisseld. Meteen bijgetekend, dit betekent meteen een verandering voor de tactiek bij het team. Alles bij elkaar zou dit zo'n 21 seconden in en uit moeten kosten. Ah, gaat goed door dit. Prachtig teamwork, zeg. Ach, ach. Ja, zo krijgen ze niet vaak bij Quickset hoor. Ongelooflijk goed gewerkt door het team van Sauber. Om Heinz-Harald Frentzen erin en eruit in 33 seconden. En alles bij elkaar rond die eerste kontje of 13, 14 stil. 14,8 heeft hij stilgestaan. 33 met in- en uitrijden van de pitstraat. En wat gaan we nu doen? Want ik denk dat we toch zo langzamerhand er tegenaan zitten. Dat de coureurs beginnen te roepen van jongens, haal die regenbanden maar uit die bandenwarmers. En stop er maar sliks in. En bij de volgende keer dat we binnenkomen, doet u maar een setje sliks. Heel met de snelste ronde, 45,789, 113 km per uur gemiddeld. En hij heeft 21,5 seconden voorsprong op Jean Alesi. Alesi achter Badour en dit is in het voordeel van Hill. Waar gaat Badour aan de kant? Ik denk bij de toe-tip bar, daar waar ze zo direct naar beneden rollen. Hier zal Badour de rechterkant gaan houden. Hallo Badour, doen we nog mee? Hij houdt de linkerkant, ook dat mag. Als je maar aan de kant gaat. Alesi er voorbij richting de herpin bij het Leus Hotel. Nou zo'n lastige plaats waar je voor je in het weet dik in de schade staat als je een keer een uitremactie wil wagen bij iemand. 1 Hill, 2 Alesi, 3 Irvine, 4 Coulthard en 5 Villeneuve. En als je zijn startpositie meerekent, de man komt vanaf de 10e startpositie. Heeft hij inmiddels 5 plekken gewonnen. We hebben hem dat eerder zien doen toen hij helemaal achteraan moest starten. Maar goed, met zo'n regenrace weet je het nooit. En is het allemaal een beetje de loterij. En zeggen ze waarschijnlijk bij het team ook, jongens. Halverwege gaan we wel eens kijken waar we staan. Want er kan dus van alles gebeuren. En van alles is er tot op heden gebeurd. Met name in de eerste ronde toen Schumacher, Verstappen en Barrichello als grote namen uit de wedstrijd rolden. Later was het Gerhard Berger in de pits. Maar ook Lamy en Fisichella zijn de eerste ronde niet doorgekomen. De drukte van Jewelsen nu weer bij het team van Sauber om al die rotzooi op te ruimen waarmee Heinz-Harald Frentzen naar binnen kwam. En inderdaad worden er nu sliks in de bandenwarmers gestopt al daar. Peter Sauber kijkt naar het asfalt. Hij kan dan wellicht in de volksmond niet de snelste auto ontworpen hebben dit jaar. De man komt uit de groep C-racerij en is in lange afstandswedstrijden van vroeger nog altijd dit soort situaties gewend. Wat moeten we nu? Keuzes maken, prioriteiten stellen, want daar draait het ook om in de Formule 1. David Coulthard kruipt naar de start van Eddie Irvine, maar dat doen ook Villeneuve, Salo en Herbert, die daar weer vlak achter zitten. Het zit nog steeds heel dicht bij elkaar hoor. Goedendag, de 9e plaats van Hakkinen. zit maar 7 seconden achter die Eddie Irvine. Dat gat is van gewoon klein te noemen. Kijk maar eens. Herbert driftend, glijend. Tegenwoordig ook woonachtig in Monaco. Een groot en mooi appartement in het nieuwe gedeelte. Gedeelte Fonvier. Waar hij sinds 1,5 maand ook vrouw en kinderen naartoe gehaald heeft. En daar komt dat weer. Wat kan Coulthard doen? Hij heeft iets verloren de laatste ronde ten opzichte van Irvine. Maar Irvine heeft ook niet zijn persoonlijke, ja, wel zijn persoonlijke snelste ronde verbeterd. Maar hij komt dus beter in zijn ribben te zitten. En ik denk dat we op het randje zitten van de keus. Ga je naar Slicks? Neem je nu een gok? Of ja, blijf je zitten waar je zit? Nou, wie zijn van die jongens die zo'n gok zouden durven nemen? Ik zie toch Salo wel een man die dat kan en die dat durft. Alleen denk ik dat het team er nog niet klaar voor is. Ik denk dat het team veel te blij is dat hij in de punten zit. Aan de andere kant zie ik dat ook toch wel gebeuren bij Herbert. Kijk, voor op dit moment, Frentzen zou het niet handig zijn. Want hij heeft een stop moeten maken. Er zitten nieuwe banden onder. Het zijn wel regenbanden, maar die kan hij, kijk, bewijzen we. Het zijn nieuwe regenbanden. Pak de snelste rondetijd. En Frentzen kan deze banden dus helemaal naar god gaan rijden. Helemaal stuk. Want hij hoeft ze niet meer te sparen. En u ziet daar die droge lijnen in de chicane komen. En dan gaan die banden ineens heel erg warm worden. Aan boord bij Jacques Villeneuve. Althans, heel even waren we dat. De camera op de neus van de Williams. Dalende toeren. Even terugschakelen al daar bij de bocht om het zwembad heen. Hij heeft zicht op David Coulthard. Frentzen dus als enige binnen geweest vanwege die neus. Op Berger natuurlijk, maar die viel eruit. Dat is... Olivier Panis, snelst in de officiële warm-up vanochtend. De kansman die er goed bij was. We natuurlijk hier in de buurt van Frankrijk zitten. Het is wel even handig voor het team om op dit moment een keertje een goed resultaat te boeken. En jezelf bovenaan de lijst van coureurs te zetten. Die concentratie in de ogen van Jacques Villeneuve. Omhoog, langs het beroemde Café de Paris. Je ziet dat Villeneuve een stuk van zijn helm achter het vizier een beetje dichtgeplakt heeft. Om te zorgen dat het daar niet gaat beslaan. Schumacher had een stukje rubber tussen zijn vizier laten monteren. Maar is goed. En continu dat malen van die wielen op die stukken waar het nat is. Coulthard die nu weer wat verder wegloopt. En Villeneuve die Salo, Herbert en Panis aan de start heeft. Heel pareert met de snelste ronde. Zet hem op 114,5 kilometer per uur. Antwoord op wat Heinz-Harald Frentzen gedaan heeft. En een bewijs dat het nu op een aantal zeer belangrijke punten op deze baan echt droog aan het worden is. Punten waar je uitaccelereert. Daar waar het meteen echt seconden scheelt. Waar je onder het motto grote stappen gauw thuis meters pakt. Aan de start van Mika Salo. Het viertal wat strijdt op dit moment voor positie nummer 5. Wellicht hadden ze dat niet durven dromen of mogen dromen. Toen ze vanaf hun startposities weggingen. Maar zo'n vochtige wedstrijd met een langzaam opdrogende baan heeft toch altijd weer wat een totaal droge race niet in zich kan en niet in zich zal hebben. Damon Hill gaat 4 en vrolijk verder. 1:44.590. Lijkt sneller. Mika Salo lijkt op dit moment sneller dan Jacques Villeneuve. En de vraag is, blijft Salo zitten waar hij zit of pleegt hij een aanval? Ik zou nog steeds wel eens bij het team van McLaren vandaan willen weten hoe dat nou zit. Dat die David Coulthard met die helm rijdt, die helemaal in de kleuren van Schumacher staat. Ik denk dat het niet zozeer veel met Schumacher te maken heeft, maar meer met de mensen die de helmen leveren. Dat er een probleem was met de helm van David Coulthard. En dat iemand hem of geholpen heeft. Omdat hij zei, ja, ik heb er nog één. Misschien heb je dezelfde maat oren. Probeer hem eens. Frentzen wederom met de snelste ronde. 1:43.871. Bijna 116 kilometer gemiddeld. En dat door de smalle straatjes. Driftende Jean Alesi. Pas geven. Uitaccelereren en van die vangrail afblijven. Iets wat vanochtend erg moeilijk was. Nog slechts 55 rondjes zijn er te gaan. Hier in Monaco voor de Grand Prix Al hier, de Prinsdom. En dit is het resultaat van een opdrogende baan. Eigenlijk iedereen die over start-finish komt verbetert op dit moment, als hij enige vorm van constantheid heeft, verbetert hij zijn persoonlijke snelste tijd. En Alesi zit ook in een aardig gat. Hij heeft 22 seconden ten opzichte van Damon Hill. Maar hij heeft 37 seconden voorsprong ten opzichte van Irvine. En dat betekent dat Alesi, als die auto hem niet in de steek laat, en Alesi houdt zijn kop erbij, dat hij hier voor Briatore een tweede plek binnen kan gaan halen. En voorlopig ligt het voor de heren van de Renault alweer 1 en 2. Vijfmaal won Graham Hill deze wedstrijd. De wijlend vader van Damon Hill. Nog nooit wist Damon Hill hem te winnen. En eigenlijk riep iedereen gewoon, ja. Het moet toch maar eens kunnen. En dat is, het is wel zijn tijd, het is een jaar. Maar het moet wel allemaal meezitten. Tot op heden lijkt dat dan ook zo te zijn. Als ik deze baan zo zie, met zoveel droge plekken en continu die versnelling. Althans, snelste rondetijd. Kijk, hier is het nog wat nat. Maar ik durf toch de weddenschap aan dat 80% van de baan nu een droge lijn heeft. En ik zou het wel weten nu. Ik zou een rijder gewoon binnen gaan trekken. En ik zou hem een bandenstop laten maken. En ik zou de slicks onder monteren. 24 of 55 ronden gaan. Als je voor twee stops gaat, is dit ook het moment dat je binnenkomt. Als je voor twee stops gaat, is dit het moment. Stop je nu en daarna nog een keer. Wederom Alesi nu. 1.42, 6.76. Komt Damon Hill naar binnen? Of is het iemand anders? Wie zet hier de eerste toon? Wie durft het? Wie doet het? Wie gaat het doen? Is het Brundle? Is het misschien wel Tony Herbert? Wie zal het zeggen? Het zijn wel de mannen die zoiets kunnen. Die leidt. Schumacher is de man die vanaf pole position vertrok. Maar hij is er niet meer bij. En dat is natuurlijk zonde. Alain Kalf.
1: Op het ogenblik Michael Schumacher in het Ferrari motorhome. Maar via de mensen van Ferrari krijgen dan, ja, wat gebeurde er met Michael? Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, was het een foutje. Bedankt. Overigens, Schumacher die naar de tv zit te kijken en zegt, krijg nou wat, die koeltart, die heeft gewoon mijn helm op zijn hoofd. Ja. Het is niet de helm van Michael Schumacher zelf. Het is wel het design. Maar volgens Schumacher kan het niet zijn helm zijn. Want hij heeft zo'n belachelijk kleine maat. Dat, ja, hij zegt, die past hij nooit.
0: Nou, wellicht dat ze er bij het team van McLaren zelf nog wat meer van weten. Doe je best. Situatie aan kop ongewijzigd. Buiten het feit dat Damon Hill nu de snelste rondetijd laat noteren. En het niet anders kan is dat de coureurs veelvuldig op de radio zitten van coming in for slicks. En op dat rondebord zitten te kijken. Zien dat die tijden naar beneden duiken. En was het feit dat ze nog steeds beduidend langzamer zijn dan de poltijd. Er zit nog altijd een kleine 18, 17 seconden tussen. Blijkt dat het in ieder geval toch droog genoeg wordt om te gaan proberen hier slicks op de auto's te gaan zitten. In het paddock is Alain Kalf inmiddels. En daar heeft hij de Portugees Pedro Lamy. Een van de mannen die het dus ook vandaag niet zal gaan halen. Zeg maar.
2: Pedro, a very, very short race. What happened?
3: Well, I was just trying to overtake the first corner, and somebody closed me, and we crashed.
2: Yeah, because that's a shame, because the car in the wet was going very well this morning.
3: Yeah, it was quite good, and we changed the wet for the race. When the first lap for the race was should be better, because I tried the first two laps when, before the start, and the car was quite good, but it's a shame. I mean, we'll see you next race.
2: Good luck next race. Hij zegt het ging gewoon niet. Ging proberen hem in te halen in de eerste bocht. Kreeg een tik en zat eraf. We lachen eraf. Ja, en dat was heel jammer, want de auto was echt goed in de regen. Maar dat zien we misschien de volgende race wel.
0: Probleempje op dit moment op de baan voor Damon Hill. Want ja, er wordt een blauwe vlag getoond. Alsof er een achterblijver rijdt. Alleen die achterblijver rijdt bijna net zo hard als de man die op kop rijdt. En het is namelijk Heinz-Harald Frentzen. Frentzen op zijn regenbanden. De vlek die je op het beeld ziet hier overigens is gewoon condensatie. Wat in de lens van die grote camera staat die hier vanochtend zwaar in de regen gestaan heeft. Blauwe vlag die getoond wordt aan Frentzen. Hij mag daar niet al te lang Damon Hill ophouden. Hij zal uiteindelijk dat toch aan de kant moeten. Als hij slim is, gaat hij mee. Als het slim is, laat hij wellicht zo heel gaan. Maar ja, dan heeft hij een ronde achterstand. En dat wil hij natuurlijk weer niet, want dat is weer veel listiger. Aha, zagen we daar een L1'tje staan. Zou er iemand zo direct naar binnen duiken? En is dat dan Damon Hill, die dan in ronde nummer 27 van deze wedstrijd binnen gaat komen? Ik denk het wel. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat die monteur juist niet echt wil dat daar een cameraman staat. De kok van het team van Williams geeft Damon Hill een grote pijl dat hij de volgende ronde binnen gaat komen. En wat kies je dan? Want als dit de reguliere benzinestop is, ach, prachtig. Frenzen die daar supergoed aan de kant gaat. Wat kies je dan? Als dit de reguliere benzinestop is die gepland was, ga je dan naar Slicks of ga je op regenbanden? Dat is denk ik een korte overlegsituatie op de radio. Maar nogmaals, als je naar die baan kijkt, roep ik, het is absoluut tijd voor Slicks. En daar zien we hoe Frenzen keurig aan de kant gaat voor Damon Hill. En zorgt dat hij in ieder geval geen stop-and-go penalty zal gaan krijgen. Want Frenzen is een intelligente jongen. Die heeft natuurlijk ook al lang op het bord van Hill zien staan dat hij nog maar over twee rondjes naar binnen gaat. Dan heeft hij er glas meer van. Uitaccelereren van de bocht. En waar is Frenzen? Die is naar binnen. Frenzen duikt naar binnen volgens mij. Ja, want die zat net nog vlak achter Hill. En volgens mij is hij nu gewoon naar binnen gegaan. Inderdaad, Heinz-Harald Frenzen staat buiten uw beeld in de pits. En heeft dan toch niet heel veel gebruik gemaakt van het feit dat hij die regenbanden helemaal kon opbranden. Maar hij is er wel uit op Slicks. Heinz-Harald Frenzen, de baan op Slicks. Hij ligt 11e en ja, heeft denk ik de gok moeten nemen nu. Jean Lézy heeft de snelste rondetijd op dit moment staan. Damon Hill zal zo direct naar binnen gaan. Voordat dat gebeurt nog even kort het verhaal. Hoe zit dat nou met die helm van niemand minder dan David Coulthard? Die de kleuren op de helm heeft staan van niemand minder dan Michael Schumacher. Alkalf.
1: Nou, volgens de mensen van het team is het zo dat de helm van David Coulthard een oude specificatie is. En daar het vizier iedere keer van besloeg. En die dus maar een helm van Schumacher geleverd heeft. Nou, het zijn twee verschillende helmmerken. Dus ik weet niet of hij daardoor in de problemen komt. Maar dat zal de tijd wel leren.
0: Precies. Damon Hill, uitaccelereren langs de kade. Het moeilijke stuk daar bij de chicane door Tabak richting La Piscine. Hij glijdt, hij glibbert en Coulthard weer de snelste ronde. 1.41.046. David Coulthard in de McLaren, die op dit moment vierde ligt. Damon Hill, 22.2. Die vorige stop, de laatste stop van Frenzy in 27. Wordt nog spannend, denk ik. In- en uitrijden. Maar nu verliest hij nog niet ten opzichte van Jean Lézy. Het echte stilstaan, dat is pas het verlies. Maar ook bij Benetton ziet u in de achtergrond dat ze klaarstaan. Stop van Hill, klok gaat lopen. Hij komt dus binnen in de 27e ronde. U ziet het duidelijk. De regenbanden eraf. De profielloze Slicks erop. Auto naar beneden. Bord omhoog. En gaan. En weg is Damon Hill in die ongelooflijk smalle pitstraat. Kijk eens hoe smal het er is. Iedereen staat nu klaar. Daar is Alesi. Ja. Daar komt Alesi. Bingo. Dat is het verschil. En Alesi leidt. Jean Alesi is de leider in de wedstrijd. Ik zal dat op dit moment op de radio horen. Maar weet ook dat hij zo naar binnen moet. En daarvoor, kijk eens Rijk. Daarvoor rijdt dan alweer Heinz-Harald Frenzen die nu de snelste rondetijd heeft. 1.40.5. En dat is het bewijs dat Slicks op dit moment de banden zijn om te hebben. Meteen een teken natuurlijk aan alle anderen, voor alle anderen dat ze zo snel mogelijk naar binnen moeten. Want alles wat je nu blijft, alles wat je nu op de baan blijft, verlies je. Daar staat men ook al klaar bij Ferrari om Eddie Irvine te ontvangen. En daar is Eddie Irvine in de pitstraat. Hij stopt. Die twee draadjes waar hij overheen rijdt is om negatieve aarde op de auto te zetten. Zodat er geen statische elektriciteit vrij kan komen. Waardoor er een vonkje kan komen. Waardoor er wellicht bij het tanken weer problemen kunnen ontstaan. Ook Panis is nu binnen. Die is er eigenlijk niet binnen. De snelste ronde nu voor Mika Salo. Meteen een tear-off bij Olivier Panis. Nieuwe banden naar buiten. Dan is dit ook weer een listig moment in de wedstrijd. Hoor. Je moet als coureur nu echt even wakker zijn. Want die auto reageert nu natuurlijk heel anders dan dat hij dat zojuist gedaan heeft. En hier 1 en 2 in de wedstrijd. 1 Jean Lézy op regenbanden. 2 Damon Hill die al binnen geweest is om Slicks. En of Hill een beetje sneller is. Hij heeft dat hele gat al dichtgereden. Je ziet het vooral bij het uitaccelereren. Op de droge stukken heb je grip en dan ben je vele malen sneller. Dat kost je gewoon, denk ik, op dit moment 2 seconden per rondje. Maar Alesi gaat door. Jean Alesi gaat door. Vind ik persoonlijk niet verstandig. Ik Kijk maar eens wat hij verliest. Dus even zoeken. Rensen nu snelste met 1.31. Dat is maar liefst 10 seconden sneller dan Alesi op dit moment rondrijdt. De tijd van Alesi is bijna 1.41 en Hill is er al voorbij. Alesi, in mijn optiek, doet hij het hier helemaal fout. Het team stond klaar. Er is namelijk geen andere Benetton meer op de baan. Dus die hebben nooit voor een ander klaar kunnen staan. Had volgens mij juist daarnet, toen heel vlak achter hem zat, meteen naar binnen moeten gaan. Want alles wat hij nu hier op de baan verliest, maakt hij zeker op deze banden niet meer goed. En betekent dus een extra achterstand die hij dan zo direct zal hebben op het moment dat hij wel besluit om naar binnen te gaan. Uitaccelereren, kijk. Dit is een situatie, hier heb je grip en dan scheelt het zoveel en daar is Jacques Villeneuve binnen. 1.31.6 de tijd van Heinz Harald Frentzen. Daar wordt een gurney afgehaald, dat betekent dat er iets mindere druk op de achtervleugel is bij Jacques Villeneuve. Dat is een klein randje wat ze erop plakken. Daar ook Mika Hakkinen in binnen. Een klein randje wat ze erop plakken voor wat extra druk, dus voor de regen gebruikt. Dan halen ze er nu gewoon af en aan. Trekken ze dat eraf. Een randje van een millimeter of 3-4, wat dan net even iets extra druk op die achtervleugel geeft. Ja, en Alesi zal dan waarschijnlijk nu naar binnen gaan. Ik mag het hopen voor hem. Daar ligt nu nog tweede. Zijn voorsprong op Coulthard is 41 seconden. Dus hij kan dat makkelijk volhouden. Ja toch, inderdaad. Een ronde te laat in mijn optiek. Alesi staat stil. 31e ronde van de wedstrijd. Lostrekken van de brandstofslang. En weg op sliks. Uitrijden van de pitstraat. Er zijn grote pijlen op het rechte stuk. Je kunt dat niet zien. Maar de andere coureurs, op het moment dat er een auto op een bepaald gedeelte van de pitstraat rijdt, krijgen die een grote pijl dat ze naar de buitenkant moeten blijven. Dat ze aan de linkerkant op het rechtstuk moeten rijden, zodat ze elkaar niet tegenkomen. En daar duikt dan ook op dit moment David Coulthard naar binnen. Coulthard aan de boksen. En duidelijk zichtbaar die Schumacher-helm. Het is niet zo'n IndyCar-stijl helm zoals je zou denken. Maar volgens mij is dit een bel en rijdt hij normaal gesproken met Arai. De mazzel die hij heeft, is dat hij in ieder geval de sigarettensponsor in het veld is. Maar ik denk toch dat ze in Hoevelaken bij Arai Helmet Europe wellicht morgenochtend even een vakje uitdoen aan meneer Coulthard. Vanwaar deze actie? Want is het nou zo dat ze je niet kunnen helpen hier? Maar er lopen van beide merken, loopt hier een serviceman rond die alles voor je doet. Die ieder vizier wat je erop wil hebben erop plakt. Die hem schoonmaakt, die hem droogfeunt. Noem het allemaal maar op. Dus daar kan het niet aan gelegen hebben. Maar ja, misschien hebben ze vanochtend wel een dik contract onder zijn neus gehangen. 1 Hill, 2 Alesi, 3 Irvine, 4 Panis, 5 Coulthard, 6 Johnny Herbert. Als we dat later hebben ingeschakeld. Daar een probleem voor Martin Brundle. Is gespind bij het uitkomen van de bocht. Kijk, daar komt hij op het A. Bij Café de Paris, hoppo, in de vangrail. Achterwieltje lek of stuk. Sowieso lek. En een hap eruit. Ja, hij probeert het dan toch. Maar ik denk dat ook de wielophanging en de aandrijfstang niet helemaal meer goed is. Het is niet helemaal in de haak dat hij nu op dat punt staat. Want hij staat daar nu heel gevaarlijk. Hij staat nu heel gevaarlijk. En ja, Brundle is binnen geweest. En dan zit je in zo'n situatie dat je net weer naar buiten bent op die slicks. En dan is die bocht ineens even anders dan alle rondjes daarvoor. Maar dan wordt keurig met geel gezwaaid. Ik wilde roepen, als u wat later ingeschakeld hebt, dan heeft u misschien de start gemist. Het is niet aan te raden, maar goed, het is gebeurd wellicht. Schumacher is uitgevallen in de eerste ronde, zo ook Jos Verstappen. En zijn teambaas heet Tom Walkinshaw. Nou, Alain Kalf heeft even met hem gesproken.
1: Walkinshaw die bevestigde dat in zijn optiek nog steeds de beslissing om op sliks van start te gaan de juiste was. Hij zegt de sliks zijn zoveel zachter in compound dan de regenbanden. En als ik dan het verschil zie tussen de tijd van Damon in zijn eerste ronde en bijvoorbeeld in zijn 12e of 13e ronde, dat verschil was zo klein dat sliks was gewoon de juiste beslissing. Maar zegt hij, je moet je wel even 3 ronden in kunnen houden. je moet je überhaupt even in kunnen houden. En dat probeert Jos volgens mij het hele weekend al duidelijk te maken.
0: Snelste ronde op dit moment in de baan, op de baan in handen van Olivier Panis. In een 1.30.418 met een gemiddelde snelheid nu van 132,5 kilometer per uur. De stand voor u is 1 Hill, 2 Alesi, 3 Irvine, 4 Panis, 5 Coulthard, 6 Herbert, 7 Villeneuve, 8 Salo, 9 Hakkinen en 10 Frentzen. En dat zijn tevens... Badoer rijdt nog. Die rijdt op de 11e positie omdat Martin Brundle zojuist is uitgevallen. En dat betekent dat er hier ultra weinig mensen de finish gaan halen. Maar het mooie is nog steeds, als je goed kijkt, dat Herbert, Villeneuve, Salo en Hakkinen heel dicht bij elkaar zitten. En dat gaat dan allemaal, hier ziet u ze... op plaats nummer 4 in de wedstrijd. Om het zwembad heen. Langs de haven die op dit moment nog vol ligt met bootjes. Normaal gesproken is het niet zo heel vol met grote, dure schepen. Maar liggen er een aantal andere, een aantal wat kleinere. Er is er één die er niet meer bij is, Albert.
1: Nou, hij ligt wel in de haven, maar hij ligt op de bodem. Er lag hier vanochtend de speedboot, dus buiten het motorroom van Ferrari. En inmiddels ligt die speedboot gewoon op de bodem van de haven. En er dobberen wat zwemvesten omheen. Lege zwemvesten, mag ik wel zeggen. En de eigenaar die staat er heel beteuterd bij te kijken.
0: Ze hebben heel leid deze wedstrijd. Dit is een camera op de neus van de wagen van Olivier Panis. En let u in de linkerhoek halverwege het beeld. Als die camera geschakeld is, dan kun je heel goed zien hoe warm die remmen worden. Op een Formule 1 auto, de carbon fiber remmen. Die het enorme stoppende vermogen hebben. Die wagens afremmen met meer dan 2G. Dan zagen we het al heel even. Komt die zo direct bij tabak. Op. Want daar kan je het goed zien. En dan rijdt hij onder de bomen, dus dan zal die camera geen ontvangst hebben. Dus ook voor de regisseur even zoeken waar hij dit nou moet laten zien. En de droge lijn is nu duidelijk zichtbaar. En Panis is dus de snelste man op de baan op dit moment. 1.29.1 terugvertaald naar de tijden die gereden werden toen het helemaal droog was. Is dat nog steeds 9 seconden te langzaam. Maar ten aanzien van de tijden vanochtend helemaal in de regen. Toen reed men 1.54. En van wat dat betreft zitten ze er dus wel redelijk tussen. En Panis verbetert die snelste ronde weer. Hij zit nu op 1.28.5. We hebben de eerste serie pitstops achter de rug gehad. Olivier Panis is de snelste man op de baan. Hij gaat richting Eddie Irvine. Maar Damon Hill is nog steeds de leider in de wedstrijd. Alesi is tweede, Irvine is derde. Panis dus vierde, Coulthard is vijfde. Zesde is Herbert en zevende is Jacques Villeneuve. Tijd om er heel even tussenuit te gaan. En daarna zijn we terug met wat ons nog resteert hier. En dat zijn meer dan 40 ronden voor de grote Grand Prix van Monaco. De 54ste editie daarvan. Graag tot zo. Monaco, waar Damon Hill nog steeds de leider is. En Jean Alesi op de tweede positie ligt. En Olivier Panis inmiddels het gat dichtgereden heeft naar Eddie Irvine. En we weten van deze Irvine dat hij dit spelletje lang vol kan houden. Ja, kan je een blauwe vlag geven? Dat vind ik niet terecht in dit soort situaties. Want je bent hier met z'n tweeën aan het vechten voor een positie. Als het gaat tussen een achterblijver en een snellere man, vind ik het wel oké. Als het gaat om een gevecht, Panis, wat neem je een risico, vind ik het niet oké om er een blauwe vlag voor te geven. Want je kan natuurlijk nooit Irvine nu dwingen om deze positie aan te geven, op te geven. Ten koste van in het voordeel van Olivier Panis. Blauwe vlaggen betekenen eigenlijk ook officieel niets meer en minder van attentie. Er zit een snellere deelnemer achter u. Alleen denk ik dat Irvine...

0: Uit in Leus. Einde verhaal voor Eddie Irvine. Je mag namelijk niet aangeduwd worden door marshals. En allerlei andere sporten mag dat wel. Hij probeert hem waarschijnlijk nu naar beneden te laten rollen. En op te starten, maar dan denk ik dat hij toch gedisqualificeerd zal worden. Hij rolt, u ziet dat hier. Maar dat gaat niet werken, Eddie. Alesi, snelste ronde. 1.28.260. Ik denk dat hij hier niet mee wegkomt. Daar rolt Eddie Irvine. Ik denk dat hij hier niet mee wegkomt. De wedstrijdleiding zal het waarschijnlijk toch zien als aanduwen. En zullen ze een rapport moeten ontvangen van de marshals in de bocht. Dat die auto, in ieder geval, dat die motor nog gelopen heeft. Hij rijdt niet hard. En wijst dat hij binnenkomt. Verstaf Brunner, de voorgrond. Met zijn duim pratend op de radio. Maar goed, als er dan helemaal niks is, waarom komt hij dan binnen? Dat is dan de vraag. Irvine naar binnen. Kijken wat er gebeurt. Kijken wat men doet. Auto omhoog. Kijk. Hij had zijn riemen al losgemaakt. De neus wordt vervangen, maar hij zit te wijzen dat zijn riemen los zijn. Komt de monteur bij, kijk. Daar zitten ze nu zijn riemen vast te maken. Tricky dit, hè. Want als die motor nog loopt, dan ga je als coureur niet je riemen vastmaken om eruit te stappen. Het loopt daar ernstig naar beneden. En Irvine heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt om die auto naar beneden te laten gaan. Blijft een beetje koffiedik kijken, maar het feit is zeker dat Irvine in eerste instantie ook dacht dat het einde verhaal was. Want hij staat nu zo lang stil en dat is hoofdzakelijk omdat ze zijn riemen weer vast moeten maken. Ik vind het wel mooi. Panis, nu weer met de snelste ronde. Hij ligt derde. En dan is dat waarschijnlijk toch vanochtend niet helemaal zomaar een stuntje geweest van deze mannen. Dan duurt dat lang. En dan slaat hij ook nog af. Oei. Dus te gaan, Eddie. Zo'n coureur moet op het moment dat hij stilstaat dan toch een aantal handelingen doen. Eerst in zijn versnelling zetten. Er zit een automatische koppeling op zo'n auto. En dan zie je toch, als je dan net iets meer gespannen bent dan normaal, dat het heel veel tijd kost. Het kost hem een rondje in dit geval bijna. Kijk eens of die Panis een beetje sneller is, zeg. Sneller dan heel op dit moment. Hij zit daar nog wel Jean Alesi tussen, laten we dat niet vergeten. En daar is Irvine wederom op de baan. Gevoelsmatig zeg ik dat dit verhaal nog een klein staartje gaat krijgen. In de spiegels kijkend ziet hij wederom die Olivier Panis. En als hij kwaad is, kan dit Ierse geweld, zoals hij genoemd wordt, deze Panis zo direct nog wel eens even... Misschien proberen de oren te wassen door een kleine breaktest te geven. Hij is wel professioneel genoeg dat hij denk ik gewoon de kant gaat. Juist. Het laatste gebeurt. 1 Hill, 2 Alesi, 3 Panis, 4 Coulthard, 5 Johnny Herbert, 6 Jacques Villeneuve. Alle kalf in de paddock tussen de bussen en de gezonken speedboten met Ricardo Rosset.
1: Ricardo, well, at least you were the Brazilian in the race longest.
2: Yeah, it was difficult. We didn't do... the wet session before the race, and then in the race I have to start and try to go with other cars on racing speed without knowing the wet lines and nothing. So it was really difficult. And what happened, it was on a straight line, the car just lost the traction and spun off and hit the ball.
1: More luck in Barcelona.
2: Thank you.
1: Nou, simpel zegt hij dus, het was heel moeilijk, moest heel veel leren in een hele korte tijd en toen spinde ik de muur in.
0: En dat kan zomaar gebeuren, met name als die baan glad, verraderlijk en nat is. De tijd die meeloopt, die 52 minuten, dat zult u zien, dat is omdat een Formule 1 Grand Prix vanaf de start in racetermen maximaal 2 uur mag duren. En vandaar dat die klok nog meeloopt. Dus niet als er nog 39 ronden te gaan zijn, betekent dat nog 39 maal een minuut en 39 maal 30 seconden. En kon dat dus best wel eens een listig rekensommetje gaan worden, of ze dat wel of niet gaan halen. Damon Hill gaat

4 en vooral verder, maar heeft natuurlijk op dit moment een beetje last van een concentratieprobleem. Want hij rijdt eigenlijk niks anders dan alleen maar rondjes. Want hij heeft ook geen probleem met achterblijvers. Die zijn er dus gewoon niet meer. Er rijden op dit moment nog 10 auto's op de baan. Damon Hill is in zijn eentje, u ziet het hier, 27,7 seconden vooruit. En dat lijkt waarschijnlijk in zijn eigen optiek alsof hij de enige is die hier rijdt. En een van de belangrijke dingen die hij in zijn hoofd zal hebben nu is dat hij heel graag deze wedstrijd wil winnen. Hij heeft hem nog nooit gewonnen en het is natuurlijk toch een absoluut mooie wedstrijd om te winnen. Ja, de laatste paar jaren denk ik dat ik nog een fix eentje terug ga gaan. Dus even stiekem kijken. Zijn dat hier in Monaco maar heel weinig namen geweest. En zo weinig namen dus. Dat we wel eens kunnen gaan zeggen dat het Senna, Prost en Schumacher geweest zijn. Die hier de laatste jaren de winst naar zich toe hebben weten te trekken. En niemand anders. En Senna was natuurlijk absoluut de koning al hier met 6 overwinningen achter zijn naam. Oh, probleem. Probleem. Een dikke rookwolk en een opgeblazen motor voor Damon Hill. Hij verliest hier de leiding in de wedstrijd. De motor blaast op in de tunnel en Hill valt stil. In de 40ste raceronde is het einde verhaal voor Damon Hill met een grote plof. En wint hij dus weer niet deze wedstrijd. Op het moment dat wij uitzoeken wie het is. Ach, kijk eens. Die emotie onder die helm. Ik ken de Engelse scheldwoorden allemaal. En ik denk dat ik weet wat er gaande is daar. En nu is Jean Alesi de leider in deze wedstrijd. Is Olivier Panis tweede, David Coulthard derde, Johnny Herbert vierde, Jacques Villeneuve vijfde. En het was een grote plof voor Damon Hill in de tunnel in Monaco. En Alesi leidt. Jean Alesi op het moment dat hij verbaal door allerlei mensen zwaar onder druk staat. Waarvan men roept, ja, is het niet hoor dit jaar. Het gaat niet, het lukt niet. En het ging ook niet. Het lukte ook niet echt. Natuurlijk heeft hij zijn punten meegesnoept. Maar in die auto had men toch veel meer verwacht van Alesi. Men zei, als zijn kop er op de goede manier op ziet, dan kan hij iedereen de oren gaan wassen. En gaat hij dat dan hier doen? En vergeet niet, de man is nog altijd een Fransman. We zitten hier niet letterlijk in Frankrijk. Dan kan je toch mededelen als je hier een broodje kaas bestelt, die je toch in een echte taal zal moeten doen. Nogmaals het moment van Damon Hill aan het einde van de tunnel in de chicane. Moet hij hem stilzetten? De plof is al geweest. De motor is waarschijnlijk hier al uitgezet door Hill. We zorgen dat er niet meer stuk gaat dan er al stuk is. En hij zet hem langs de kant in ronde nummer 40 van de Grand Prix van Monaco. En hij zit dus op dit moment naast de baan als toeschouwer. En toen waren er nog 10. Luca Badoer rijdt nog steeds. Hij heeft 2 ronden achterstand op zijn directe belager, zoals je het zo mag noemen, Eddie Irvine, die 10e ligt. En 4 ronden achterstand op Jean Alesi.

0: Allee, is hij overstart, finish. Heeft hij een rondje erop zit als leider. Het is de eerste volle ronde dat hij als leider hier over het circuit raast. En met die rekensom van nog zoveel ronden te gaan en de wedstrijd die nog maar 47 minuten en 44 seconden mag duren, kon het wel tricky worden. Toen we het zeiden hadden we nog 39 rondjes te gaan. Dan zou je nog 57 minuten bezig zijn, terwijl het toen nog maar 52 minuten waren. Dan komen dus ongeveer een minuut of 5 tekort. En daar ziet u dat de marshals bezig zijn het oliespoor te verdoezelen wat er ligt. Althans, ervoor te zorgen dat daar grit op komt, zodat er wellicht een beetje grip is. Wordt dit een succesweekend voor het team van Benetton? Of voor het team van Sauber? Of voor het team van Ligier? Alesi, Panis en Coulthard. Alesi heeft nu ineens een voorsprong van 31,8 seconden. Ten opzichte van Panis. Maar Panis zal moeten trappen wat hij waard is. Want hij heeft slechts 2 seconden achter zich David Coulthard zitten. De rondetijden op dit moment van beide heren zijn vrijwel gelijk. Herbert is vierde en zit maar 7 seconden achter Coulthard. En een halve seconde achter Herbert rijdt Jacques Villeneuve. Een halve seconde achter Villeneuve rijdt Salo. En een halve seconde achter Salo rijdt Häkkinen. En dat betekent dat het daar voor die tweede, derde plaats nog ongelooflijk spannend is. Die zitten heel dicht met z'n allen bij elkaar. En is het begrijpelijk dat wij nu Jean Alesi zien. Maar ik had liever die groep gezien waarin die mannen strijden. Het gat is natuurlijk groot. 35 ronden zijn er nog gegaan. Daar is Panis. Hij heeft een dikke tweetal seconden op Coulthard. Krijgen we die te zien. Net niet. Irvine zit ertussen. Daar is Coulthard. Kijk. Dan is er een gat van 7 seconden naar Johnny Herbert. En achter Herbert is het druk. Herbert moet rijden voor wat hij waard is. Om Villeneuve, Salo en Häkkinen van zich af te houden. Panis is ontketend. Zet wederom de snelste rondetijd neer en brengt hem nu naar 1.26.1. Daar is Coulthard. Aan boord bij David Coulthard in de McLaren. Naar beneden. Richting de Leus. Een moeilijke chicaan die herpin waar die auto moet rollen. En dit is wat hij ziet. Olivier Panis voor de neus, maar Panis is sneller. In, vol in de toeren. Hier ging het mis voor Damon Hill. Hier was de grote plof. Het is dus even oppassen voor de heren dat ze niet daar in dat oliespoor terechtkomen. Er hangt dan een rood-wit gestreepte vlag. Maar toch zagen we even een momentje van Coulthard. Want het leek alsof hij even niet wist dat het te glad was. Dan weet hij het nu. Het kan een voordeel zijn. Het gaat dan toch niet goed met Eddie Irvine. Of is Irvine op zijn sliks weer harder gegaan en is die Panis voorbij gegaan? Want Panis liet hem er straks voorbij. Ik denk dat het laatste is. Ik denk dat Irvine een probleem heeft en dat Panis gewoon veel sneller is. En dat Irvine hier weer een rondje aan de broek krijgt. Dat betekent dat hij 2 ronden achterstand zou hebben. Irvine ging keurig aan de kant straks. De vraag is, doet hij dat nu weer? Het antwoord zal spoedig komen, want dan zal hij het toch moeten doen daar waar ze beneden, naar beneden rijden, richting de toe-tip-bar. Hier zal dat moment moeten plaatsvinden. Wat doet Irvine en wat doet Panis? Panis aan de rechterkant ernaast. Geen enkel probleem. Irvine dus ook nu 2 ronden achterstand ten opzichte van Olivier Panis. En dit is even in het voordeel geweest van Panis en Coulthard. U ziet dat Coulthard daar een halve seconde mee gewonnen heeft. Eén Jean Alesi, 2 Olivier Panis, 3 David Coulthard, 4 Johnny Herbert, 5 Jacques Villeneuve, 6 Mika Salo en 7e Mika Häkkinen. Alain Kalf staat in de paddock met Gerhard Berger.
1: Gerhard, it looked like a very secure third place. Then what happened?
2: The gearbox problem. Two laps before the end get a bit shifting. Maybe it was a clutch sense or something like this. Nothing to do.
1: What were the conditions like at the start? Was it all right?
2: It was slippery, but it was okay. It was not dangerous. It was just slippery. You had to be very careful, but we were such in a safe, comfortable position, Sean and myself. I could go a bit quicker than Sean, but there was no reason to take any risk. So just stay there and wait until it gets dry.
1: Okay, better luck in Barcelona. Olaf?
0: Ja, u hoorde Gerard Berger zeggen van ja, het is jammer, mijn versnellingsbak is het probleem. En het is niet anders. Ik denk dat ik het goed had kunnen doen hier. Ik denk dat ik het lekker had kunnen voor elkaar boksen. Maar helaas is het niet zo. Ik was wat sneller dan Jean. Maar het heeft, het heeft niet zo mogen zijn. Op dit moment loopt in de pitstraat Damon Hill richting zijn team. Hill die waarschijnlijk door de marshals aan de andere kant van de baan geholpen is. Dat kan ook best, want er rijden er op dit moment nog maar 9. De haal van de 10 kleine 9. Nou, dat is absoluut op. En kijk, hier is dat hele groepje. Het groepje met Herbert op de voorgrond. Daarachter Villeneuve. Daarachter Salo. En daarachter Hakkinen. En we zijn aan boord bij Jacques Villeneuve. Bij het accelereren van Mirabeau. En ze rijden toch goed, hoor. Daar loopt Damon Hill. Teleurgesteld dat dit nou het moment moet zijn waarop zijn motor hem in de steek laat. En u ziet dat hij geen zin heeft om te praten. Ik denk dat hij eerst eventjes wil uitvlooien wat er nou precies fout ging. Want ja, als er iets betrouwbaar is in de Formule 1, voor zover die twee woorden samengaan, Formule 1 en betrouwbaar, is het wel tot op heden de Renault-motor geweest die al vele malen, vele coureurs de overwinningen heeft gegund al hier. Maar voorlopig is dat niet gebeurd bij Damon Hill. En hij moest in de 40ste ronde zijn wagen kapot langs de kant zetten. En de man die daar denk ik blij mee is, is Michael Schumacher. Met zijn score dus wat dat betreft voor de stand in het kampioenschap allebei niet. En wie kan er dan gaan profiteren? Ik denk Jacques Villeneuve, Jean Alesi. En die Irvine ook niet meer. Berger ook niet meer. Barrichello ook niet meer. Ja, Hakkinen. Coulthard. Afijn, de mannen die nu nog rijden. Die kunnen echt een beetje gaan profiteren hier. Want voor de rest zijn er nog maar heel weinig mensen die punten hebben. Irvine heeft 2 rondjes achterstand. Dat wel 4 in die titel. Daar kan je eigenlijk van uitvlakken. Het moet wel heel raar gaan. Wil Eddie Irvine hier nog zwaar in de punten komen? Maar we hebben gekkere dingen gezien. Deze mannen zitten toch razend dicht bij elkaar. En wat dat betreft is het wel een wedstrijd. Absoluut. Herbert. Villeneuve, Salo. En ja, kijk die Frenzen. Plak hem niet uit, hoor. En zo, Frenzen. Plak hem gewoon niet uit. Kan het gat dan dichtrijden. Had er straks een rondje op Damon Hill. Achterstand, maar dat is natuurlijk verdwenen. Want hij had nog geen rondje op Alesi. Hill valt weg. En dan zijn rij ineens ten opzichte van Alesi flink achteraan. Maar goed, dat doen deze ook. Alesi heeft een voorsprong van 32 seconden op Panis. Panis heeft een voorsprong van 3 seconden op Coulthard. En 9 seconden daarachter rijdt deze hele batterij. En de enige die dan nog rijdt is Eddie Irvine. Maar die rijdt op 2 rondjes achterstand. Oftewel, Heinz-Harald Frenzen die hier rijdt, heeft in wezen zicht, bijna zicht, op een 4e plek. Want daar gaat Herbert. En daar ligt Herbert op dit moment. En daar is Frenzen, de achterste auto. Rondetijd van Frenzen. De afgelopen ronde heeft hij 16e goed gemaakt ten opzichte van het groepje voor hem. En Panis heeft nog steeds de snelste ronde op zijn naam staan. Olivier Panis. Fransman die op dit moment succes lijkt te gaan halen voor het team van Ligier. Maar daar moet je in de Formule 1 voorzichtig mee zijn. Want ook dat riepen we van Damon Hill een tiental ronden geleden toen het fout ging. Hakkinen in de start bij Mika Salo. Twee Mika's die buiten de auto het niet echt lekker met elkaar kunnen vinden. Vinden met een F in dit geval. Kom uit Finland. Alesi is voor, ja, die krijgt Panis achter zich aan. Ik denk dat Alesi op dit moment achter Badour en Irvine zit. Dat zou zomaar kunnen. De tijd tikt nog steeds af. 39 minuten in tijd mag deze Grand Prix nog duren. Of we het ook gaan halen, dat zal spannend zijn. Maar daarvoor heeft het reglement ook weer een aantal regeltjes. Want na 75% van de wedstrijd mag de wedstrijdleiding altijd beslissen als zij de aanleiding toezien. In midden van weersomstandigheden of andere situaties om de wedstrijd af te vlaggen. 75% van de wedstrijd hier is volgens mij 58 en een halve ronde. De spanning is er. Je ziet het verschil tussen Alesi en Panis. Met hun snelste ronde en de laatste ronde. U ziet dan Alesi in 29-1. Daar maak ik uit op dat hij even tussen de twee achterblijvers Irvine en Badour heeft gezeten. En Irvine die dus na het akkefietje met Panis, wat hem de derde plaats kostte, helemaal teruggevallen is. waarbij het nog steeds leek alsof die auto afgeslagen was. Irvine had zijn driemaal losgemaakt. Dus krijgt die auto of op een of andere duistere wijze toch weer aan de gang. Ik heb echt kunnen checken of die motor nog liep. Ik heb het ook niet kunnen horen. Hij is weer onderweg. Maar hij ligt op de 9e plaats op 2 ronden achterstand. De rest zit nog allemaal in dezelfde ronde. Alesi is de man die leidt hier in de 50e ronde van de Grote Prijs van Monaco. Olivier Panis is tweede, derde is Coulthard, vierde is Herbert, vijfde is Villeneuve. Mika Salo is zesde, zevende Hakkinen, achtste Frenzen, negende is Eddie Irvine. En Luca Wadour rijdt op 5 ronden achterstand op de 10e positie. We gaan er even tussenuit voor een commerciële onderbreking en zijn daarna terug. En we zien zojuist op dit moment dat Olivier Panis de snelste ronde verbetert en hem nu brengt op 1.25.995. Graag tot zo. In Monaco, in de straten van Monte Carlo, waar we Damon Hill zojuist weg zagen lopen bij het team. En Zwaarden is waarschijnlijk op weg naar de paddock waar hij opgevangen zal worden door zeer veel reporters die natuurlijk zullen proberen erachter te komen wat er nu misgegaan is. En hoe ongelooflijk jammer het voor hem moet zijn dat het nu misgegaan is. Alesi leidt en heeft de snelste ronde zojuist gebracht naar 1.25.418. Gemiddeld nu 140,2 kilometer per uur. Maar het is wel een beetje, denk ik, het tempo waarin je moet rijden op dit moment. 1.25 is goed. 1.26 kan ook, want het is tenslotte droog. Maar ik denk ook dat heel veel van deze coureurs op dit moment zeker niet tot de absolute limiet zullen en willen gaan. Want ze weten dat er kansen zijn. Ze weten dat er mogelijkheden zijn. We hopen dat ze zo min mogelijk de 14 met Luca Wadour tegenkomen. Want ja, die auto is op dit moment gewoon nog niet competitief genoeg. Wordt wel hard aan gewerkt, is zeker beter dan zijn voorganger. In zo'n geval is een blauwe vlag natuurlijk wel een hele goeie. Dus nu weet Wadour dat, krijgt hem gezwaaid. Kijkt op het rechte stuk, zal waarschijnlijk iets vroeger remmen. Juist, zo hoort het. Dit is de manier waarop je zoiets moet doen. En niet anders. Bij David Coulthard. Lange bocht waar je niet helemaal op het gas kan staan. Hier naar beneden. En daar rijdt vriend Alesi weer. Met zijn hoofd links en rechts. Zoals we dat van hem kennen. Hij komt een beetje uit die

0: racing and could run to the end, or was he going to make another stop? Now, again, I'd be very surprised.
1: Martin Brundle.
2: Martin, tricky conditions caught you out?
3: Yeah, the track was incredibly slippery today. It's like racing on polished marble.
2: So, and then when you lose it, it just keeps sliding forever until you hit something.
3: Yeah, I don't know why I lost it. I was maybe pushing a bit too hard too early, but the car seemed good. I was just up into fourth place, and it's a tragedy.
2: All right, better luck next time. See you, Martin. Dat was duidelijk gezegd. Het was net alsof je op gepolijst marmer aan het racen was hier. Hij zegt, ja, het ging eigenlijk heel goed. We lagen vierde. Auto was super. Tragedy.
1: Ja, zonde, maar het is niet anders. Men prepareert zich in de pits op veel stops, op nieuwe stops. En ik denk dat er eentje aan zit te komen bij het team van Sauber. Het lijkt mij dan Johnny Herbert te zijn. Gevoelsmatig. Die rijdt op de vierde positie en zal dan misschien van het team het voordeel krijgen. Zodat hij als eerste naar binnen mag. Irvine heeft zijn ritme weer gevonden en zit nu zelfs ook regelmatig in de 1.27ers. Daar is David Coulthard langs start-finish. En is het dan Johnny Herbert die daar binnenkomt? Want dat gat is ineens groot geworden. Dat is 12 seconden. En dat was de start. En een seconde of 7. Herbert heeft dus wat verloren. Maar wel weer iets gewonnen ten opzichte van Salo. En Villeneuve. En het is dus Heinz-Harald Frentzen die binnenkomt. Dat is dan de derde keer dat hij vandaag aan de box komt. Eén keer vanwege de neus. Eén keer om van regenbanden naar sliks te gaan. En nu dan de tweede keer dat hij op sliks in de pitstraat aanwezig is. Daar is die Heinz-Harald Frentzen. Wagen naar beneden. Kijk eens die damp van die banden afkomen. De warmte die erin zit. Prachtig. Nu even goed kijken of het team druk in de weer gaat om snel Johnny Herbert binnen te krijgen. Maar ja, Herbert, als die auto gaat en als er benzine genoeg in zit, kon het wel eens een mogelijkheid zijn om te proberen om het maar met dat ene stopje te doen wat je gedaan hebt. Want als Herbert nu gaat stoppen en ik trek er 30 seconden vanaf, nou, dan valt hij gewoon van de vierde naar de negende plaats terug. Dat is natuurlijk ook het nadeel als je natuurlijk nog maar met weinig coureurs op de baan bent. Dan is een stop ineens een heel lastig ding. Dan ben je zomaar weg. De vraag is, blijft het droog of niet? Men kijkt naar boven. Het was continu donker. Het is nog steeds donker. Maar een onweersbui doet wonderen. En vaak doet een onweersbui maakt grote problemen. Even kijken. Ja, paraplus. Oh dear, oh dear, oh dear. En Frentzen was net binnen. Dat kan lastig zijn. En ook bij Alesi op de lens zien we dat. Het zal spannend worden. Ik denk dat we deze wedstrijd niet uitrijden. In dat opzicht, er zouden officieel hier 78 ronden Monaco gereden moeten worden. Volgens de officiële teller die op 2 uur staat op het moment dat een Grand Prix begint, mag er nu nog 26,5 minuut gereden worden. Er moeten nog meer dan 20 ronden gereden worden. Dat is 20 maal een minuut en 20 maal een halve minuut. Dat is volgens mij 30 minuten. Komen er sowieso 4 tekort. En dat betekent dat men, zodra die klok op 2 uur staat, een bord zal geven dat de wedstrijd in de laatste ronde zit. Men hem dan zal afvlaggen. En als ik het reglement goed ken, zal men dan de uitslag laten zijn, de ronde, voordat de vlag viel. Eén Alesi, 2 Paris, 3 Coulthard. Situatie op dit moment. Ja, het wordt toch weer wat gladder hoor. Kijk eens Alesi. Het is toch heel glad. Ronde nummer 58 van deze wedstrijd. We denken dat er nog 20 te gaan zijn. En ik kan op dit moment melden dat onze pitreporter alle mogelijk de moeite doet om Damon Hill te spreken te krijgen. Maar het is daar nogal druk. En er wordt nogal flink geduwd en getrokken. Maar als het lukt, hoort u het samen met mij als eerste. Alesi heeft dus 4 rondjes geleden de snelste rondetijd laten noteren. In 1.25.366, 140,3 kilometers per uur. En men rijdt dus op dit moment op de profieloze sliks. Ja, de banden in de Formule 1, er is veel over gezegd. Men rijdt al een aantal jaren nu met Goodyear. Goodyear is de enige bandenleverancier. Maar Bridgestone zit er aan te komen. Bridgestone wil de Formule 1 in. Hij is al een paar jaar aan het testen geweest met een auto. Met banden erop. Heinz-Harald Frentzen heeft vroeger veelvuldig met een Tyrrell in Japan gereden, waar Bridgestone-banden onder getest werden. Hij heeft gezegd, we gaan in 19, 98 pas de Formule 1 inkomen, maar toch schijnen er al contacten, CQ-contracten te zijn met onder andere Arrows. En wellicht dat er contacten zijn met het team van Benetton, waarbij deze bandenfabrikant erin wil stappen. Albert Kalf heeft met een aantal mensen gepraat over die banden. Want het probleem wat er schijnt te zijn, Albert, volgens mij, is dat men wil voorkomen dat er een bandenoorlog komt, waardoor er ineens heel veel kosten gemaakt moeten gaan worden. En dat men wil proberen onder middel van een aantal trucs het gebruik van zeer dure kwalificatiebanden te voorkomen. Albert.
2: Ja, het belangrijkste waar de FIA en de FOCA mee bezig zijn is om één bandenleverancier te houden in de Formule 1. Daarom, of dat nou Bridgestone of Goodyear is, dat maakt dan niet zoveel uit. Dat zal waarschijnlijk degene worden die het meest betaalt. Want daarmee kunnen de rondetijden in de hand gehouden worden. Op het moment dat er eentje bij komt, ja, dan komen de qualifiers en dan gaan de rondetijden zomaar een seconde of drie naar beneden. Bovendien komen er dan allerlei trucs om qualifiers te hebben waarmee je twee of drie keer kan rijden. Of banden die buitenop wat zachter zijn, binnenin harder. Dat je een qualifier hebt, maar waar je wel de race op kan starten. Want een van de mogelijkheden zou kunnen zijn, wat men in Amerika doet, de banden waar je op traint, moet je ook de race op starten. Nou, ik denk het makkelijkste is om gewoon te zeggen, jongens, jullie hebben maar vier setjes voor het hele weekend in plaats van zeven van die sets banden. Want dan kun je bijna geen qualifiers meer gebruiken. Of je zou een setje moeten opofferen. Maar dat is natuurlijk heel riskant. Nou, we gaan het op de voet volgen en kijken of het meer dan één bandenfabrikant wordt. Of dat het er één blijft. En wie dat dan wordt, dat zien we dan wel weer.
1: Jarlesi verbetert op dit moment de snelste ronde. En brengt hem naar 1.25.2 en zit dik boven de 140 km per uur. Daar ziet u het staan. Maar het is lastig en het is moeilijk verder op de baan voor een aantal anderen. Dat is met name deze Herbert, die inmiddels toch weer Villeneuve en Salo vlak achter zich aan heeft. Hakkinen is zevende en zal een zeer ontevreden gevoel over dit weekend overhouden. Want hij is niet competitief geweest. Hij was er, tuurlijk. De eerste dag was hij er, stond hij vooraan, bovenaan. Maar daarna misschien wat tevreden nog met wat hij in de training heeft kunnen doen. Alhoewel, hij kwam niet vanaf een plekje bij de eerste vijf. Dan wordt het al moeilijker. En als je dan in de wedstrijd eigenlijk, omdat het zo druk is voor je neus, continu maar zevende rijdt. Hij rijdt wel een race, dat is een ding wat zeker is. Deze jongens hebben wel het gevoel straks als ze uitstappen van wauw, weet je, we hebben ons helemaal het licht uit de ogen moeten rijden om te realiseren en om te krijgen wat we moeten doen. En wat wel leuk is aan zo'n wedstrijd, is dat je natuurlijk strakjes in de laatste fase van de race hier nog wel het een en ander aan risicootjes kan gaan krijgen. Want ja, die zegt ik ben er dan de hele wedstrijd. Hakkinen zegt ja, ik ben nu zevende. Kan ik zo zevende naar het podium of naar de finishvlag rijden. Terwijl ik beter dan in de laatste fase dan maar even kan proberen. Als het niet lukt, ben ik nog steeds zevende of acht. Heb ik nog steeds geen punten. Wederom een pitstop van Jean Alesi. Maar hier zijn ze niet klaar. Hij zit te wijzen op de rechterachterband. En gaat hier dan de leiding naar Olivier Panis. De rondetijd van Alesi was inderdaad, nou, hij zet zojuist de snelste ronde neer. Maar men was niet klaar voor Alesi. Men stond niet te wachten op Alesi. Er zijn geen banden voor Alesi. Er zijn geen banden voor Jean Alesi. En over het rechterstuk is Olivier Panis gekomen. En Olivier Panis leidt deze wedstrijd. Olivier Panis is leider. David Coulthard is tweede. En daar is Jean Alesi pas weer weg. Waar komt dat ongeluk toch vandaan bij die jongen? Dat hij nou weer de pech moet hebben. Dat hij, als hij die wedstrijd leidt, dat hij naar binnen moet. En dat het dan weer niet aangekondigd is. Want natuurlijk moet je dat normaal gesproken op de radio roepen. En hij zal toch ongetwijfeld wel geduwd hebben. Maar als je zag hoe rustig hij binnenkwam en dat er echt bijna niemand voor hem klaar stond, is dit gewoon weer zware pech. En dit is uw leider, Olivier Panis. Gaat hij op weg naar zijn allereerste Grand Prix-overwinning. Het gat tussen Panis en Coulthard is nog maar 4,9 seconden. Dat is niet veel. Daar Flavio Briatore. Nee, schuddend. Dit is spannend. Dit is spannend. Olivier Panis. De Fransman wiens naam op dit moment over alle lijnen in alle werelddelen terechtkomt. Of het nou Argentijns is aan de rechterkant, Engels of Fins of whatever aan de linkerkant. Het is overal Panis, Panis, Panis wat je hoort. Voorlopig leidt hij wel de wedstrijd. Daar checkt men de druk op het achterwiel. Het rechterachterwiel van Alesi. En kijkt men. Daar werd even snel volgens mij 18 op gezet. Dat zou kunnen duiden op 1,8 bar. Oeh, wat heeft hij in onderstuur? Ja, en dit zijn alle stukjes rubber die op de baan liggen. Dat wil je niet oppikken op je banden. En dit is het gat tussen de nummer 1 en de nummer 2 die we hier in beeld hebben. En Eddie Irvine zit ertussen. De verschillen hier tussen Coulthard en Panis in beeld gebracht. Ook Irvine heeft gewoon zijn ribben weer te pakken hoor. Zit in de 7 en in de 29ers. Ligt 9 op 2 rondjes achterstand en is dus in principe kansloos en uitgeschakeld. En Alesi is weer binnen. Ja. Terminaal. Terminaal voor Jean Alesi. Ongelooflijk wat hier gebeurt. Alle grote namen vallen eigenlijk van hun stokje. De mensen waarvan je verwacht, ja, nu kun je rustig een wedstrijd uit gaan rijden. Maar toch niet. Alesi is zeer teleurgesteld. En wat is dit ook een slag. Met name voor Renault. De betrouwbaarheid van Renault die nu toch even er niet is. Niet dat dat bij Alesi een probleem is, maar dat was bij Damon Hill natuurlijk wel duidelijk. Olivier Panis in de Ligier Mugen. Tom Hawkinshaw ging weg, nam Frank Gurney mee en riep, ai, dit is lastig voor het team. Dit zal het wel geweest zijn. Oeh, zagen we daar David Coulthard. Inderdaad, Coulthard is Irvine voorbij gegaan en is dus op jacht naar Olivier Panis. En Häkkinen nu op de vijfde plaats. 1 Panis, 2 Coulthard, 3 Herbert, 4 Villeneuve, 5 Häkkinen. 6 Salo en 7e Heinz-Harald Frentzen. Die toch, ondanks die pech met die voorvleugel, alweer vlak bij de WK-punten zit. Oh, wat is het spannend. Wat komen ze dichtbij. Nou, Coulthard heeft dan toch weer een foutje gemaakt. Want Irvine zit er weer voor. Panis, Irvine en Coulthard. Vreemd. Maar het is niet anders. Je ziet het verschil. 2,8. Het was 3,1. En dan zullen ze gespannen zijn bij Ligier. Dan zou het een ongelooflijk fraaie overwinning zijn. En wat zou het ook een bewijs zijn dat de Formule 1 dichter bij elkaar zit. Want als het dan even fout gaat vooraan bij de snelle jongens, dan kan die anderen heel snel en heel dichtbij zijn om meteen toe te slaan. We gaan de rondetijden in de gaten houden van Panis en van Coulthard. Irvine zit ertussen. Irvine heeft 2 ronden achterstand. Ik zeg het voor de zekerheid. Hij heeft niet laten foppen door de rode Ferrari. Want er zijn nog 15 ronden te gaan. En we hebben nog 16 minuten op de klok staan. En dat betekent dat we niet moeten denken aan er zijn nog 15 ronden te gaan. Nee, we moeten denken er zijn nog 16 minuten te gaan. Om 26.6. Coulthard heeft 3/10 goed gemaakt de vorige ronde. 2,5 seconden is nu nog het verschil. En dat was het op start-finish. Hier wordt het weer dan ietsjes meer. Is het 2,8. En dat betekent dat de kracht van de Ligier-motor op dit moment groot genoeg is. Het bij het omhoog gaan, dat lukt. En daar even de troost van Briatore bij Jean Alesi. 0,0 punten ook in de stand voor de constructeurstitel natuurlijk. Alleen Jacques Villeneuve rijdt nog voor het team van Williams. Villeneuve vierde. En dit is toch weer een aanwijzing dat als je zorgt dat je er bent aan het eind, overleven. Niet te veel risico's nemen in het begin. Zorgen dat je er aan het eind nog bent. Dan win je plekken waar je normaal gesproken heel hard voor moet vechten. En daar komt dan het moment dat Coulthard dichterbij kan gaan kruipen. Maar we weten dat Badoer goed aan de kant gaat. Het is een lullig punt even voor Panis. Ja. Badoer had daar even aan de buitenkant moeten gaan. Zal dat nu op het rechte stuk gaan doen. Maar dit is denk ik misschien net het moment wat David Coulthard nodig heeft. Daar die blauwe vlag. Nu zit Badoer goed. Hoe haalt Coulthard dat? Nee. Ja. Hij moet wel van de lijn af. Oké, hebben ze er allebei last van gehad. Is weer hetzelfde. Weer geniveleerd. Start-finish is dat 1,5 seconde. Zal zo direct ongetwijfeld weer iets meer zijn. Olivier Panis, David Coulthard en Johnny Herbert. De nummers 1, 2 en 3 in deze wedstrijd. En als dat het podium wordt, zal daar veel vreugde zijn. Hier de gespannen gezichten bij Ligier. Oh, jongen, wat spannend. 6e Salo. Ja. weer het gezicht van Flavio Briatore, die niet weet wat er nou precies aan de hand was al daar. Met het hele team zal wel zitten kijken. Maar goed, dat zijn van die momenten. Die auto hobbelt en die auto doet iets wat alleen ze niet weet. Dan komt hij binnen. Maar dan weet hij dat die wedstrijd al verloren is. Maar goed, hij zal niet zomaar zijn wagen aan de kant zetten. Laten we dat vooropstellen. Maar dit gaat toch een heftig moment worden voor het team van Ligier, kan ik u melden. Want de laatste overwinning van dit team stond in 1981. 1981. De grote prijs van Canada. De laatste keer dat de snelste ronde neergezet werd was in 1985. En de laatste, nou, pak hem mee. 10 jaar. Tot men dan was. Is men niet hoger gekomen dan de 5e plaats in de constructeurstitel. De remschijf die u ziet opgloeien bij het aanremmen van de bocht die ze brengt richting Leus. De herpin daar waar Panis het risico nam door aan de binnenkant Irvine voorbij te gaan. Irvine heeft 2 ronden achterstand. En Coulthard lijkt af te haken. Het lijkt alsof het Coulthard niet gaat lukken. Dertien minuten hebben we nog te gaan. U ziet het daar staan. 13 minuten. Dat is toch nog een rondje of 8. Als we die optellen bij de 65 die er nu gereden zijn, komen we dus tot 73 ronde wedstrijd. Alvorens de vlag gezwaaid zal gaan worden. Weet ook Ron Dennis. Ik denk dat de heren blij zijn dat deze regel nu bestaat. En dat Coulthard niet meer vol kan. Hij gaat ten opzichte van Irvine. 25-9 de tijd van Panis. Ah, toch, hij verbetert zijn persoonlijk snelste rondje naar 26-5. Dat betekent dat Panis gewoon harder kan op dit moment. Irvine rijdt ook 26-5. Het gat is weer 3,4. Wat weten ze bij McLaren wat wij niet weten? Zegt men, ga op safe. Doe het op zeker. En in hoeverre is deze David Coulthard bijgelovig? Ook dat kunnen we meteen opstellen. Want ja, hij komt van Williams naar McLaren. Iedereen riep, dat is wel een stapje terug. Ja, is het wel een stapje terug? Wie weet. Hij rijdt vandaag dan ineens met een andere helm. En rijdt op de tweede positie. Dus als hij maar een toefje bijgelovig is, doet hij die helm natuurlijk nevers nooit meer weg. Dan denk ik toch dat hij eerst nog even met Schumacher zal moeten praten omtrent de kleurzetting. Vreemd, maar leuk. Jacques Villeneuve met een probleem. Kijk eens naar de sturing. Kijk eens naar de sturing. Ja. En dat is bij de achterblijver Badour gebeurd. De Villeneuve valt weg op de 4e plaats. Hakkinen naar de 4e plaats. Kijk. Geen ruimte. Badour heeft hem hier niet gezien. En Badour heeft mazzel dat hij hier niet echt gaat vliegen. En bij Villeneuve is het over. Kijk maar, de geknikte stuurarm. Herbert aan de kant. Wat jammer nou. Het was niet nodig. Badour deed dat overal goed. Dan zie je toch een moment van concentratieverlies. En daar gaan de punten voor Williams. Voor de constructeurstitel. Wat een frappante wedstrijd. Of is dit een understatement? Olivier Panis aan de leiding. En Panis, ja, kan rustig rijden. Ja. De tante 3,6 seconden. Het is niks. Hij kan zich helemaal niks veroorloven. En zal tot aan het einde moeten trappen voor wat hij waard is. Daar komt hij langs Leus. Hier hangt de auto, juist, van Villeneuve. Panis, Coulthard, Herbert, Salo nu 4e. En 5e Hakkinen. En Heinz-Harald Frenzen ligt 6e. En 7e rijdt nu Eddie Irvine. En dat zijn alle mannen die er nog zijn. Want daar staat Luca Badour. Die stond nog aan het eind gekomen, zeg. Met het afgebroken achterwiel. Een vreemde wedstrijd die een aantal pieken kent van rare hoogtepunten, gekke momenten. En met name gekke momenten bij mensen die dat normaal gesproken niet zomaar overkomt. De achterblijver die er dan nog is, was in dat geval Luca Badour. Maar goed, die is dan nu weg. Daar heeft de rest ook geen last meer van. Snelste ronde, steeds in handen van Alesi. 1.25.2 en dat zie ik niet meer gebeuren. Dat die zomaar verbeterd wordt. En dan komen ze. 6 van de 7 auto's die nog in de wedstrijd zitten.

0: heel dicht bij elkaar. En kijk wat er kan gaan gebeuren. Het verschil tussen Panis en Coulthard in beeld. Panis heeft weer wat verloren de laatste ronde ten opzichte van die David Coulthard. En wat kan deze Coulthard nog? Wat heeft hij nog? Waar kan hij nog toeslaan? Kan hij nog toeslaan? Dat is de vraag. Minuten zijn er nog te gaan. Want die 78 ronden gaan we niet volmaken. Dan zouden er nu nog 10 ronden gereden moeten worden. 10 maal een minuut en 10 maal zeg maar 30 seconden. Dat is nog 15 minuten. En die 15 minuten zijn er niet. Nog 8 minuten en dan zal de vlag gaan vallen. En dat is het voordeel voor deze mannen. Ongelooflijk. Wat een fraai podium gaan we hier krijgen. Panis, die dan zomaar weer hier die wedstrijd misschien op zijn naam gaat brengen. Daar komt Irvine nog een keer binnen. Irvine moet nog een keer naar binnen. Het is gepland, men is helemaal klaar voor Irvine. Ik denk dat het benzine is. Dat men de banden erop zet voor de zekerheid. Ja, het is een heel klein beetje benzine wat erbij gaat. Zag u het? Ik denk dat ze dat doen om ervoor te zorgen dat hij die wedstrijd in ieder geval uit kan rijden. Want ja, Irvine had natuurlijk toch een achterstand ten opzichte van Villeneuve. Ik denk dat Villeneuve nu wel langs de kant staat. Maar Irvine moet in ieder geval er nog twee keer voorbij rijden. Om die achterstand van twee rondjes die hij had ten opzichte van Villeneuve goed te maken. En ik denk dat hij dat zojuist gedaan heeft. Olivier Panis die zijn puntje pakte in Brazilië dit jaar. Hij was zevende in Australië. Zesde in Brazilië. Achtste in Argentinië. En daarna haalde hij de finish niet. Zo niet in de Nürburgring. En niet in Imola. En nu dan gaat hij op weg naar een overwinning. Want hij heeft nog 7 minuten te rijden. En dat is niet veel. Ongelooflijk. Maar waar? 6 minuten en 55 seconden is er nog. De vraag is, hoe lang is het voordat we de vlag hier gaan zien? En blijft het droog of gaat het regenen? Of druppelt het? Al het kalf kan het weten.
1: Het druppelt heel langzaam en steeds harder. En volgens mij heet het gewoon dat het hier op start-finish gewoon aan het regenen is. Maar met nog een paar minuten te gaan is het misschien niet hard genoeg om nog naar regenbanden te gaan. En anders kunnen ze hem ook altijd nog afplakken.
0: De wedstrijdleider heeft die mogelijkheid natuurlijk omdat hij ver in die 75% van de originele raceafstand zit. 6 minuten en 5 seconden zijn er nog te gaan. Ja, en Panis kan zichzelf natuurlijk helpen straks als hij weet dat hij tegen die klok aan zit. En die klok gaat naar 0 toe tellen. En hij zou door veel gas te geven nog een rondje extra moeten doen. Hij kan die vlag in wezen een rondje eerder halen door dat te proberen. Maar... Hij heeft niet veel. Kijk maar. Coulthard, 2,7 seconden. Dat zit er nog tussen. En wat is het weinig. Twee keer knipperen met je ogen en hij is er. Dit wordt een close finish. Daar liggen de regenbanden klaar. Bij het team. Oh, en daar nog. Een, Irvine. Salo. Oh, wat is die Hakkinen kwaad, zeg. Goedemorgen. Die Hakkinen is bloedlink. Wat is hier gebeurd? Irvine spint. Goed, daar kan hij dan niks aan doen. Maar dan. Hier is Pint Irvine. Uit de pits gekomen. Wow. Hier gaan weinig mensen aan de finish komen. Sterker nog. En Panis. Bij Panis staat men nog klaar. Bij Olivier Panis staat men nog klaar. 4 minuten en 58 seconden zijn er nog te gaan. Panis, Coulthard, Herbert. En that's it. Panis, Coulthard, Herbert. Volgens mij hebben we er niet meer. Ja. Och. Irvine is tegengesteld gereden. En staat ineens voor de deur. Bij Salo en bij Hakkinen. En beide stappen uit. En Frenzen is er natuurlijk nog. Laten we dat niet vergeten. Panis, Coulthard, Herbert, Frenzen. That's it. Och. En zien we een probleem bij Panis. We zien een probleem bij Panis. De achterkant van de wagen van Panis. Daar zie ik toch wel flink wat vlammetjes uitkomen bij terugschakelen. 1,1 seconde is het gat nog. Panis heeft een probleem. Het lijkt alsof er een probleem is met opschakelen, of niet? Hij kijkt in zijn spiegel. 4 minuten en 10 seconden zijn er nog te gaan. Het reglement zegt dat een Grand Prix niet langer dan 2 uur mag duren. Doordat het hier geregend heeft in het begin zijn de rondetijden dusdanig langzaam dat deze coureurs en deze auto's het niet gehaald hebben om 78 ronden binnen 2 uur te rijden. En vandaar dat we niet meer hoeven te kijken hoeveel ronden er nog te gaan zijn, maar dat de tijd hier doorslaggevend zal gaan zijn. En gaat Olivier Panis dit halen? We hebben in koers Panis, Coulthard, Herbert en Frentzen. 5e Salo, 6e Hakkinen. Die gaan straks niet finishen, maar die worden wel geclasseerd. En oh, wat is het spannend. Briatore er meteen weer bij. 3 minuten en 30 seconden. Logisch dat hij erbij is. De man is natuurlijk nog steeds zwaar aandeelhouder bij het team van Ligier. Dus wat dat betreft is het niet heel vreemd. Alleen zie je ineens toch weer die vreemde kleur ertussen zitten. 1 Panis, 2 Coulthard, 3 Herbert. Oh, Eddie Irvine die daar spinde. En daardoor konden Salo en Hakkinen... Ja, het is een blinde bocht. En wat was die Mika Hakkinen kwaad, zeg. Die vloog eruit die auto. Meteen over de vangrail. Nou, deze wedstrijd kan waarschijnlijk meteen de boeken in als de wedstrijd met het minste aantal finishers. En mocht het niet zo zijn, dan zullen we in ieder geval toch heel ver terug moeten in de hoek om er een te vinden waar er minder aan de finish gekomen zijn. Och. Ja, mag ik nog even chauvinistisch denken, Nederland, of niet? Want als we nou eens mazzel gehad hadden, en Verstappen had het wel overleefd. En was wel gewoon uit de nadigheid gebleven. En rijden, gewoon zorgen dat je er bent. En verder is niks. Wees maar 3 seconden te langzaam in het begin. Arras is verbrande turf en dat is wishful thinking. Daar red je het niet mee. De feiten zijn anders. Ik denk dat Olivier Panis op dit moment Coulthard wel van zich af kan houden. 2 minuten. De regen komt iets harder naar beneden. Maar dit gaan ze wel halen. De finishvlag staat er al bij klaar. Het is nu goed opletten geblazen. De vraag is eigenlijk, komt Olivier Panis binnen 1 minuut en 47 seconden over de finish of niet? Ik denk het wel, want de rondje duurt 1:27 en hij zit al in dat rondje. Dat betekent dat dit het voorlaatste rondje is en dat ze zo direct de laatste ronde krijgen. Of is het 1 ronde later na 2 uur? En dan zouden ze er nog 2 moeten rijden. Een minuut en 13. Coulthard zit heel dichtbij. En Olivier Panis mag zich nu niets meer veroorloven. Kan zich niets veroorloven. En zal dat ook niet doen. En dan gaat hij hier winnen. Maar de vlag moet nog vallen. Een vriendin kijkend in de pits. Bij het team van Ligier. Kijk eens naar die hoofden ook. En die knikjes en die bochten. Wapperen ze toch weer naar buiten. Ben je moe? Coulthard haakt af. Waar is Coulthard? Daar. Oh, dat gat wordt groter hoor. Dat gat wordt groter. Was de vorige ronde 2,3 seconden. En deze ronde is het 3,5 seconden. 3,5 seconden. En Coulthard heeft dus of een foutje gemaakt. Of hij zal nu veilig moeten rijden. Ik zal de stand even met u doornemen. 1 Panis, die rijdt nog. 2 Coulthard, die rijdt ook nog. 3 Herbert, ook die rijdt nog. 4 Frentzen, die rijdt ook nog. En 5e is Salo, die niet meer rijdt. 6e is Hakkinen en die rijdt ook niet meer. 7e is nog Eddie Irvine, maar die rijdt ook niet meer. Dat betekent dat er nog 4 auto's op de baan zijn hier. En dat betekent dat om in de stand voor de constructeurstitel het team van Sauber hier hele goede zaken gaat doen met een 3e en een 4e positie. De tijd staat op 0 en dat betekent dat men richting de vlag gaat. En dat de overwinning hier gaat naar Olivier Panis, die bij Ligier zijn Grand Prix carrière begonnen is in Brazilië in 1994. Hij is gebleven. Hij is al 2 keer tweede geweest. Dat was in Duitsland. Dat was in Australië. Hij heeft nog nooit weten te winnen. In 1994 was hij 11e in de WK-stand. In 95 was hij 8e met 16 punten. En met die 16 punten die hij toen haalde, zal hij er dit jaar al heel dichtbij komen. Want hij heeft er nu al 11 achter zijn naam staan. Met deze overwinning bij Frank Durney. Natuurlijk is hij ook daar afkomstig in de hele pitmuur. Iedereen applaudisseert voor deze overwinnaar. Olivier Panis wint de grote prijs van Monaco. Met op de tweede positie David Coulthard. De derde plaats. En daarvoor zullen we iets langer moeten wachten. Want er zat een gat tussen van 35 seconden. Zal er gaan naar Johnny Herbert en vierde Heinz-Harald Frentzen. Maar kijk, die Panis hier met de vuist op de helm slaan. Dat mij dit gebeurt. Allard Kalf.
1: Ja, ik sta tussen de feestvierende monteurs van het team van Ligier. En ik ben eigenlijk even op zoek naar Jacques Lafitte. En die vinden we hier op de pitsmuur. Jacques. Listen. You won the very first Grand Prix for Ligier. And now this one. Which is more sweet?
2: I'm very happy because it was so nice for the team. It was so difficult for us this year. I think we can... Nothing can be better than this one.
1: Okay, congratulations.
3: I'm ready.
1: Olaf.
0: Ja, prachtig. De man die de allereerste Grand Prix voor Ligier wist te winnen, maakt nu dit mee. En Panis heeft hier in het Prinsdom, wat heel dicht bij zijn thuisland ligt, de Franse vlag al te pakken. En daar de dolblije gezichten van iedereen bij het team van Ligier. En terecht, want het maakt niet uit hoe je zo'n wedstrijd wint, als je hem maar wint. En wat een pech ook voor heel veel anderen. En wat mooi weer voor het team van Ron Dennis, die dan toch weer terug is. Ze leiden de voorgaande wedstrijd met David Coulthard. En Coulthard is een man die die voorgaande wedstrijd helaas niet uitreed. Maar hij was er wel bij. En het is toch spannend. Ongelooflijk, wat een fraaie overwinning voor deze Olivier Panis. En dan zeg je altijd, ja, dan, waarom is het dan ineens ongelooflijk? Nou, ik denk dat als je vooraf hier een kleine... bed gezet had, dat de naam van Panis er toch niet op voorkwam. Want iedereen ging daar toch wel eventjes vanuit. De vraag is, waar is Heinz-Harald Frentzen gebleven? Ik denk dat Frentzen niet eens over start-finish gekomen is, maar dat ook niet hoefde. Want Frentzen had inmiddels al een dikke voorsprong ten opzichte van Salo, Häkkinen en Irvine. En wordt dus niet rijdend, toch als vierde geclasseerd. Heinz-Harald Frentzen is binnengekomen in de pits, heeft zijn auto daar stilgezet. Want die zijn ook slim, die jongens. Die denken van ja, het scheelt me weer een rondje rijden. Wellicht kom ik in heel veel verkeer en mensen terecht. En er zijn hier dus op dit moment maar in wezen 3 auto's die rollend over de finish gekomen zijn. En dat geeft eigenlijk misschien ook wel weer een beetje, ja, de rariteit aan van dit soort circuits. Jos Verstappen staat nog steeds in de Footwork Hard Pits. Dat zal er door zijn hoofd heen gaan. Ondanks dat het allemaal koffiedik kijken blijft. Had er natuurlijk hier toch ook wel weer wat moois kunnen gebeuren. Want dit zijn van die rare wedstrijden waarin alles mogelijk is. En winnen is winnen. Over een tijdje zijn ze het allemaal weer vergeten dat het was doordat de rest uitviel. Want één ding is zeker, je moet er wel zijn. Je moet zorgen dat je er bent. En slechts dan kun je die winst naar je toe halen. En wat vreemd zal het zo direct zijn om daar David Coulthard die helm af te zien zetten. Die helm waarop alle tekeningen en ik denk misschien nog wel ergens de naam ook van Michael Schumacher staat. Johnny Herbert. Toch op het podium terechtgekomen hier in het Prinsdom. Daar waar het hele weekend niet leek te gaan. Afgebroken achterwielophangingen. Ja, na de trainingen. Ja, Herbert niet tevreden. Stond op de 13e positie. En komt dan toch op het podium. En pakt wederom belangrijke punten voor het team van Sauber. De vreugde is er. En het leuke is dan te zien. De vreugde is bij de teams die niet altijd winnen. Allard Kalf staat bij... Ja, ik denk de winnende constructeur van vandaag, Peter Sauber.
1: Peter Sauber, een traumresultaat hier in Monaco.
4: Dat kan man zeggen, vooral na deze zeer schwierige seizoenstart.
1: Oké, en dan van hier naar Barcelona, weer een goede test, en dan?
4: Ja, het wird sicher niet in diesem stil weitergehen, maar ik hoffe schon, dass das dem ganzen Team Auftrieb gibt.
1: Oké, dank je. Veel geluk in Barcelona. Hij zegt, nou, na een moeilijke seizoenstart is dit natuurlijk een droomresultaat. Hij zegt, we verwachten niet dat het zo doorgaat, maar we doen ons best.
0: Een realist, dat mag hij zijn. 1 Panis, 2 Coulthard, 3 Herbert. En dit is Olivier Panis. Dat mooie lachje, en hij mag dan toch met Prins Albert en Prins Rainier naar boven. De mazzel voor hem is, hij spreekt de taal voor Johnny Herbert en David Coulthard. Dat zal het wat lastiger worden. Alhoewel, beide wonen hier in Monaco en zullen toch wel een woordje Frans oppikken. Daar is de bokaal voor niemand minder dan Olivier Panis. Hij is overwinnaar en grande vainqueur van de 54e grote prijs van Monaco. Hier op 19 mei 1996. David Coulthard wordt tweede en Johnny Herbert is de man die derde wordt. Zo direct krijgen we het mooie champagne spuiten, want het is altijd een leuk podium. Het is even kort naar boven, daarna snel naar beneden, even poseren. Even een handje bij de prins en de rest van de familie. En daarna worden ze in een auto naar de kamer gereden waar de persconferenties na afloop gehouden zullen worden. Ja, winnen kennen ze. Het Franse volkslied voor Olivier Panis.

Farnese, Coulthard en Herbert. Allemaal coureurs die sinds de veiligheidsveranderingen van de Formule 1 hun allereerste Grand Prix hebben weten te winnen. Die allemaal anderhalf, twee jaar geleden nog nooit een Grand Prix gewonnen hadden. Olivier Panis zelfs al 7 minuten geleden nog nooit een Grand Prix gewonnen had. Maar nu dan wel. De vreugde is daar. En dan is dan toch ook weer het goede gevoel daarvoor, die jongens. Dat ze er zijn op het moment dat het moet. En dat is iets wat Panis op heden goed heeft laten zien. De zilveren fles Moët Chandon voor...

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer in het hele land zijn een zonnige periode met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken lange files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht extra drukte tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is daar een half uur. Het heeft te maken met de afgesloten A27. Door de afsluiting van de A9 is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Er staat ruim 10 minuten in de file. Er gebeurde een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Venlo Noordwest. Daar is de vertraging ook een half uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 3 kwartier door grenscontrole.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: kenner van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn we voor de grote prijs van Monaco. Officieel de Formule 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026. Door de straten van Monaco in Monte Carlo. Daar aan die prachtige Mediterranee. Drie sectoren zijn er. 78 ronden gaan we racen. Lengte van de baan 3337 meter. Geen active aeros. Geen voor- en achtervleugels die klappen. Maar wel een overtake detection. En een overtake op het rechte stuk. Dit is wat we hebben aan bochten. Alles bij elkaar. Mooie namen. Iconische namen. En dit is wat er aan rubber mee is. De soft, de medium en de hard. Allemaal aan de linkerkant. De zachtste van de compounds die er zijn. Ik denk veel starten op C4 en sommige op C3 die misschien wat langer door willen gaan rijden. Maar het is oh zo belangrijk om hier de planning van je pitstop goed te doen. Want voor je het weet zit je weer in het verkeer en dat ruimt. Hoe is het met het weer ter plekke, Dick? Nee, dat gaan we zo doen. Want er is een startblit. Achteraan Lance Stroll en Fernando Alonso. Wat heb ik erachter gezet? Tja, dat dus. Komen niet vooruit. Valtteri Bottas, 20e. Zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. Oliver Baron, tweede jaar op rij hier niet uit Q1. Checo Perez, zijn beste kwalificatie sinds Australië. Esteban Ocon, 2025 stond hij nog top 10. Gabriel Bortoleto op de 16e stek pakte de vangrail. En Arvid Lindblad als rookie best oké op die 15e stek. Dan komen we bij Franco Colapinto. Twee keer in de top 10, nu 14e. Nico Hulkenberg, de slechtste kwalificatie van het jaar op 13. Carlos Sainz, oké. Alexander Albon, oké voor de Williams. Ja hoor. Dan komen we naar de 10e positie en die is voor Liam Lawson. Tweede jaar op rij in de top 10. Pierre Gasly met zijn beste kwalificatie op dit circuit. Lando Norris op de 8e stek, zijn slechtste kwalificatie van het jaar. En ook voor Oscar Piastri is het zijn slechtste kwalificatie sinds 2023 in Monaco. George Russell nog nooit in de top 4 gestart in Monaco. Isaac Hadjar ook in 2025 stond hij 5e. Toen nog bij de Racing Bulls. Charles Leclerc, 5e de keer op rij dat hij op de 4e plek start. Lewis Hamilton zoekt Monaco podium nummer 8. Max Verstappen blij. Eerste Ford motor op de eerste rij sinds 94. Michael Schumacher. En de 9e pole is er voor de mannen van Mercedes. En dat is pas hun eerste. En dat is sinds 2019. Het is de 4e pole voor Kimi Antonelli. Niet 9e, maar ik heb een doktershandschrift. Dus dat is niet zo heel handig dat ik dat op die manier doe. Dan nog maar even naar het weer ter plekke voor deze zondagmiddag gebeurtenis.
1: De zondag is ook echt een zondag in Monaco. 23,7 graden Celsius. Lekker weertje.
0: Ja.
1: 40,2 graden Celsius is de baan. Dat gaan we maar even opschrijven.
0: Okay.
1: En 61% luchtvochtigheid. Dat is vrij hoog. De kans op regen is 0%. Een klein beetje wind, 1,2 meter per seconde. En de bandenkeuzes zijn bekendgemaakt. Er zijn 3 mannen die op soft starten. De rest allemaal op medium. 3 mannen op soft. Bortoleto, Perez en Bottas.
0: Ah, Bortoleto staat in pits. Die staat hier bij mij nog op een medium band.
1: Ja, die zit in de pits. En okay, ik vermoed, maar daar loop ik misschien een beetje vooruit op de zaken, dat zowel Perez en Bottas of een van die twee ronde 1 naar binnen gaat.
0: Harde
1: die soft
0: ronde
1: inlevert.
0: Ja.
1: En een harde band eronder zet.
0: Je staat toch achteraan. Ja,
1: je staat toch achteraan.
0: Dan kun je nog wat. Dan zou je nog wat kunnen winnen gedurende de race en de wedstrijd. Waar ik ook over nagedacht heb, is dat het ook zomaar kan zijn dat, en dat is ook weer het spel tussen nummer 1 en 2, dat Kimi Antonelli helemaal niet 10 seconden voorsprong wil hebben. Want dan komt hij ook als eerste de achterblijvers tegen. Dat, is ook, dat zijn ook van die dingen.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk wat dat betreft een loeikorte baan, hè. 2337 meter, 3,3 kilometer. Maar we gaan wel 260 kilometer en 286 meter gaan wij rijden. De klok gaat lokaal naar 3 uur nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1 seconde. Komt u maar. En de opwarmronde, bam, is een feit. Lampen op groen en dus moeten ze wegrijden. Verstappen staat in de schaduw. Ik weet niet of dat gaat helpen of juist niet gaat helpen. Je ziet ook dat hij die auto al een beetje schuin zet. Hamilton zal een raketstart nodig hebben. Dat kan niet. Het kan druk worden in die allereerste bocht. Je zult een aantal mensen straks via de binnenkant zien gaan. Als ze dat doen om een aanrijding te voorkomen, dan zal de wedstrijdleiding daar redelijk relaxed over zijn. Maar lig jij op P5, zeg maar, start je vanaf P5, je denkt, joh, ik ga lekker binnendoor en ik kom aan de leiding naar boven. Ja, dan heb je wel een probleem. Dat gaat niet gebeuren. Formatieronde is een feit. En zo is het al hier in Monaco.
1: Perez heeft een klein dingetje al aan zijn broek.
0: Oh.
1: Een practice start infringement.
0: Ach.
1: Will be investigated after the race. Dus even rust voor Sergio Perez.
0: De laatste keer dat iemand op de eerste startrij startte en die voorbij gereden werd in bocht 1 was in 2002. Coulthard ging toen Montoya voorbij. Dat dus. Was wel een dingetje. 2024, de top 10 van de grid finishte als top 10 zoals ze gestart waren. Eerste en enige keer. En de top 3 zijn gefinished zoals ze gestart zijn in de laatste 3 Grand Prix Monaco's. Maar dan zeg ik, laat ze ons maar verrassen. Ander feit, Jack, en ik ga het nu alvast even roepen. We rijden langzamer dan vorig jaar.
1: Ja.
0: Wat heb jij ervan gemerkt?
1: Ja, ik heb het niet zoveel gezien eigenlijk, visueel.
0: Nee, je merkt het niet. Want het is, snelheid is een relatief begrip. De auto's zijn een beetje gedown toen.
1: Ja, ja,
0: ze zijn
1: heb je geplaatst, 2017?
0: Ja, precies.
1: Zelfde tijden of zo?
0: Nee, ze zijn niet sneller. Ja. Ze zijn, in 2017 waren ze net zo langzaam, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar het maakt niet uit, want het gaat om onderling. En al die jongens hebben die bochten vol gas kunnen nemen. Er was geen superclipping en dat soort dingen. En dus hebben we veel blije gezichten gezien. We hebben ook in de Telegraaf bij Erik van Aren kunnen lezen dat zowel Jos als Max echt tevreden waren over van nou, als dit de oplossingen zijn die ze voor de circuits voor ons hebben en die ze gaan aanpassen met het tweaken van het aantal megajoule wat we laden, dan denk ik dat het nog wel eens een keer goed kan komen. Zelden is de Grand Prix van Monaco niet uitverkocht. Zelden, zeggen ze erbij.
1: Hoeveel, zag je net die shots in de tunnel?
0: Hoeveel er zijn?
1: Ja? 1000 Grand Prix McLaren.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik heb je gezien waar ze staan? God, zou ik maar zeggen, die hebben dus even uitgepakt hier.
0: Nee, weet je nog, Mercedes in Duitsland. Mercedes in Duitsland toen met al die lederhozen en dingen. Nou goed, we hebben nog tijd, zat zo dadelijk voor dit soort verhalen.
1: Ja.
0: Maar eerst even kijken hoe die heren zo dadelijk van start gaan. En of ze allemaal door Saint-Debat heen komen. Want dat is de eerste bottleneck waar het wellicht fout kan gaan. Ze staan wel redelijk dichtbij elkaar, zeg ik het over Verstappen en over Kimi. Verstappen en Kimi, dit jaar allebei regelmatig poepstarts gehad. De laatste keer zei Kimi, was mijn start in Canada wel oké. Okay, maar ook toen verloor ik een plek. En Verstappen staat alweer wat schijn. Ja, hij wil met zo min mogelijk dingen wil die weggaan. We gaan op de lampen letten, jongens, want dan gaan we starten. En dan gaan we racen voor de Grand Prix van Monaco. Toeren omhoog. 1, 2 lampen aan. 3 lampen aan. 4, 5. En we zijn weg en onderweg. En slechte Verstappen heeft een... Klaar. Einde wedstrijd. Helemaal stilgevallen. Helemaal weg. Ik denk in anti-stol, want hij staat er volgens mij nog. Hij staat er nog. En zo kan je meteen de haven in naar je boot wandelen. Of komt hij wel van zijn plek? Wordt er net op de pit staat uit.
1: Antonelli, dat is logisch.
0: Hamilton en Leclerc. 2 Ferraris op podium. Hadjar 4, Russell 5. Verstappen is wel onderweg. Die auto is helemaal stilgevallen. Kan hij hetzelfde doen, hè, wat je nu zegt? Misschien komen we er binnen, doen we een resetje, harde band eronder en godzegen de greep. Ik denk dat er in een aantal huiskamers een paar, hoe heet die dingen?
1: Asbakken?
0: Afstandsbedieningen, ja, afbakken. Nootjes, hij heeft ook niet de snelheid erin zitten, hoor. Gekke gok, aandrijf als je kapot, koppeling eruit geblazen. Nee, het kan gebeuren, maar dit wil je niet. Aan de andere kant, los van het waanzinnig mooie rondje van Kimi Antonelli, was ook de kwalificatie van Verstappen wel genot om naar te kijken. Laten we het daar maar op houden. Want van heel veel anders moet het niet komen vandaag. Nee, de gang is er niet. Hij komt niet eens
1: bij. Ergens.
0: Ja, maar dat is voor Max die rustig rijdt. Denk ik. Ga ik wel vanuit. Kimi Antonelli. Een goede start. Maar ja, als de man naast je slechte start heeft, komt hij.
2: What should I do?
3: Just bring it out, please, Max.
0: Wat moet ik doen? Breng hem maar binnen. Dan kan het zo zijn, want het is dus niet iets wat kapot kan gaan. Want dan zegt hij parkeren maar. Kan het zo zijn dat ze misschien eens willen resetten? Jongens, geen valse hoop, hè. Wedstrijd voorbij, hè. Als je nog punten haalt, dan ben je helemaal bijzonder. Kijk, jij hebt gelijk. Berman en Bottas zijn binnen in lap 1. Berman, ik schrijf hem even op. Lap 1 en Bottas. Lap 1. En die gaan geheid naar de harde band.
1: Ja, die gaan hetzelfde doen.
0: En die hopen ze een beetje
1: bij.
0: Portoletto idem dito. Waar is Verstappen? Die moet nu zo'n beetje de pits binnenkomen. Overtake is inmiddels enabled. Ik denk dat Verstappen binnen is. Ja, kijk maar, links al aan de balk. Nou, dat wordt niet hard, aan gewerkt. Nee, er is echt iets kapot gegaan. Of in de bak, of een aandrijfas, of allerlei elektronica. Kan ook, hè. Als je tegenwoordig een batterij hebt die zegt van zoek het maar uit, dan doet niks en niemand meer mee. Die mag overigens pas aangaan, de batterijpower, naar 50 km per uur snelheid. En moet je je voorstellen, dan zit je daar op je dure boot of op je ding, en dan heb je misschien niet een heel groot scherm voor je neus gehad. En dan denk je, nou eens kijken waar die Verstappen doorkomt de eerste ronde. Ja, dan kun je dus na de loosherping kun je nog de 30 tellen. En dan komt hij uiteindelijk wel binnen zitten. Hij stapt uit, het is klaar, het is pijnlijk, het is Monaco, het is hard. Het is knetterhard. En dit is ook de eerste keer, en we weten niet of het motor gerelateerd is. Als het motor gerelateerd is, is het de eerste keer dat een Red Bull Powertrain de geest geeft. Dat het in de aandrijflijn zat wel. Je zag ook meteen de lampjes op de spiegels gaan knipperen. En de Ferrari-fans die zitten handen wrijvend. Antonelli wel gewoon even in drie rondjes 3,1 seconden los, hè. 3,1.
1: We hebben een melding. Er is een valse start van George Russell.
0: Oh, out of position.
1: Ook dat nog voor George.
0: Die heeft, hoe heet hij, dit jaar ook gehad, toch?
1: Wereldkampioen.
0: Lando? Ja, Lando.
1: Ja. Volgens mij wel, ja.
0: Er was dus, is daar niet een standaard straf voor? Weet ja. Nou, ik weet niet meer, we gaan het wel zien. Als je out of position staat, ja. Hij zal hem misschien schuin hebben willen zitten. En als je dan niet boven die sensor staat, ja, dan sta je out of position. Noted. Dan krijg je een valse start. Oeh. Denk ik ook minimaal 10 seconden of wel een drive-through. Eén van tweeën. Beide Williamson in de top, daar rond de top 10. Albon 10e, Sainz 11e, Hulkenberg 12e. We zijn aan boord bij Lando Norris. Hij rijdt achter Pierre Gasly. Hier zijn we aan boord bij Pierre Gasly. En achter hem rijdt dan, ja, Lando Norris. Hardjar moet het doen voor Red Bull Racing vandaag. Voorlopig op de 4e positie.
1: Ja, 1 positie gewoon omdat Max daar natuurlijk tussenuit is.
0: Maar goed, kan het tempo vooraan. 18-1, kan het tempo vooraan. Och, man. Die Antonelli rijdt gewoon 1-16-9. 17-6 voor Hamilton. 17-3 voor Charles Leclerc. 18-1 voor Hardjar.
1: Die Antonelli is aan het uitchecken.
0: Ja. Maar nu kan het nog, hè. Hij kan het precies. Dat ga je ook krijgen. Wat ga je doen? Wat hebben ze berekend? Als we tegen de staart van het veld aanrijden, dan heeft hij natuurlijk pech dat er nu 2 man zitten. Maar goed, die gaan niet snel naar binnen. Dan kun je zeggen, we gaan het zo doen. Alonso binnen. Alonso, ja. Top van 3.
1: Fernando Alonso.
0: Top van 3 is 3 seconden in dit geval. Hier is Hadjar. Dan gaat je naar George Russell. Wat gaat de wedstrijdleiding daarmee doen? Gasly zal blij zijn, hoor, die tussen die McLaren's rijdt. En Flavio Briatore ook, dat is echt knap. Volgend jaar wordt dat natuurlijk een spektakel in Monaco als het team van Alpine hier gaat komen met hun nieuwe hoofdsponsor Louis Vuitton. Oh nee, Gucci.
1: Gucci.
0: Louis Vuitton is al hoofdsponsor van de Formule 1. Gucci. Ja, want dat past natuurlijk wel. Ik bedoel, ik zie de Monaco edition van weet ik van wat al komen. Een tas en dit en dat. Voor een paar duizend euro. Ja, je zou kunnen zeggen, we hebben geen safety car, geen rariteit gehad. Dus iedereen goed weg bij die eerste ronde. Maar voor Verstappen geldt dat niet. Hey, Perez komt ten tweede malen binnen. Dat is wel een beetje veel van het goede, toch? Of niet? Nee, die is niet binnen.
1: Nee, is er niet geweest. Was Bottas.
0: Start. Herhaling van de start van boven. Verstappen 1, boom en weg. Knap dat iedereen hem vermijdt. Hij komt ook echt, hij wil meteen naar links. Je ziet hem 1 hup maken en dan is het weg. Dus ja.
1: Versnellingsbak?
0: Aandrijf, nee, maar dan kan hij de ronde niet uit. Ik denk een aandrijf als zou kunnen. Maar ja, dat is ook wel een bijzonder ding als hij daar in één keer knapt. Hij heeft wel heel veel grip gehad.
1: Ik had het niet gezien van Russell. Kunnen we Russell zien? Ja, hij staat inderdaad ook schuin, wat jij zei.
0: Ja, maar hij staat ook te ver naar rechts, denk ik. En daardoor staat hij out of the box. Oei.
2: Ja, nice. Guys, what the man.
0: Dit is adrenaline. Momentje ook voor die hartje, hoor, die er even dik aan het slingeren was. Ja, Russell staat naar buiten.
4: What is outside is grid box.
0: Juist, rechter voorwiel staat over de streep. Dat is outside the grid box. Snatch.
1: Maar er is melding. Full start George Russell. No further investigation.
0: Oké, heeft hij mazzel? Ja, prima. Misschien heeft hij net nog op het lijntje gestaan, de binnenkant goed was, dat zij het gezien hebben. En dan daarmee is het goed, hè? Klaar. En door.
1: Maar ook Perez wordt eraan genaaid, want die wordt ook nu onder investigation, false start.
0: Je gunt het niemand in dat opzicht, dus laat dat duidelijk zijn. Aan de andere kant, echt fout is fout. Maar in dit geval heeft de wedstrijdleiding gezegd, nee, komt wel goed. Kimi Antonelli, 6 van 78. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio met Hamilton op 2, Leclerc op 3, dan Hadjar Russell. Ook ja, je zegt het, ook Perez, out of position. Maar goed, dan gaat het er meer. Hoe ver out of position stond hij ten opzichte van Russell? Als hij wel een straf krijgt, gaan mensen niet begrijpen, hè? Als je de ene zegt, no further action, die op een mooie plek staat, en een die achteraan staat, zou je van denken, joh, laat lekker gaan, no further action. Gassi 7, Norris 8, Lawson 9e en 10e, Alexandre Albon. Beter weg ook dan maatje Carlos Sainz. Niet.
1: Alonso en Stroll zijn allebei gewisseld naar de zachte band.
0: Oh. Huh? Ik had er alweer
1: ik had ook een haar neergezet. Maar het is natuurlijk voor het team...
0: Uitproberen.
1: Ja, van Aston Martin, die willen van alle data hebben. Want ja, deze race is toch weer kansloos voor ze.
0: Uitvalbeurt Verstappen. Van de lijn niet weggekomen. En niet okidoki. En dat is niet tof. Maar het hoort erbij, hè?
1: Ja.
0: Part of the game. Al de radertjes die draaien moeten kloppen. Alle stekkertjes die zitten moeten blijven zitten. Terug aan boord. Tunnel in bij Lando Norris. Jagend op Pierre Gasly.

0: kan ze natuurlijk in de basis niet een snellere auto dan die van Lando Norris. Maar we hebben hier in het verleden ook Enrique Benoldi gezien, die had David Coulthard achter zich. 44 ronden heeft David Coulthard er toen over gedaan om die vermaledijde Enrico Benoldi voorbij te komen. Het is hem niet gelukt. Piastri loopt wel uit. Dat is geen goed nieuws. Piastri loopt uit. Ten opzichte van Gasly. Dus dan is Gasly op dit moment degene die Lando Norris ophoudt en komt los en dan dichterbij. Nee, ook niet. Dus dat is wel mazzel. Dus Gasly kan dit wel slim doen. Als hij dit lang volhoudt, dan zal hij misschien straks of bij de pitstop Lando Norris moeten laten gaan. Maar dan heeft hij wel inmiddels misschien een goede buffer achter zich. Want ja, van Lando Norris naar Liam Lawson is ook alweer 2,7 seconden.
1: We zagen net in beeld staan bij Bottas een melding dat smoke komt alweer uit de remmen aan de voorkant.
0: Ach, ach.
1: Probleem van het hele weekend al.
0: Nou, weet je wie dat voor 3 jaar geleden had? Problemen met de remmen? McLaren.
1: McLaren.
0: Hele winter en daarna ook in het begin echt mega problemen. Dus wij denken, ja, simpel, dat los je op. Dat is niet zo simpel op te lossen. Helemaal omdat die remmen tegenwoordig helemaal ingepakt zitten. Wel even zeggen, Alonso en Stroll met die softband. Ja, net erachteraan gestart. Nu wel 17e en 18e. It's not so bad.
1: Nee, is not so bad.
0: Ja, is not so bad.
1: Nog even over Gasly. Die was overigens wel, stond wel achter Lando Norris bij de startopstelling. Dus die is eerst Norris voorbij gegaan. En nu moet Norris weer terugvechten om dat plekje terug te krijgen.
0: Is goed gedaan.

0: wil zijn. Ik ga even spieken wat een pitstop hier kost. Ja, het valt wel mee, 18 seconden. Het is niet zo heel goed, omdat je natuurlijk een stukje voor de laatste bocht het rechte stuk verlaat, zeg maar. Je gaat eerder naar binnen en de baan loopt nog even door. Dus 18 seconden, not so bad.
1: Een stukje verderop is een leuk gevecht gaande tussen Hulkenberg en Sainz.
0: Hamilton was scherp.
1: Dat ook een beetje in beeld kunnen krijgen ergens.
0: Hamilton was scherp bij de start, 0,25. Kimi Antonen 0,29. Uiteindelijk doet dus Verstappen zelf wat hij aan Kimi Antonelli adviseerde bij de start te doen. Even een seconde wachten.
1: Oei.
0: Ja, we kunnen maar beter weglachen, jongens. Ik bedoel, het heeft geen zin. Dat is de mannenkom.
1: Harde band.
0: 3,4. Moi. Drive-through penalty ingelost. De anderen krijgen dus op het rechte stuk met een zo'n groot verkeersbord allemaal gele pijlen. Verkeer Waterstaat en Helder heeft maar dan drie bij elkaar. Dat ze weten dat er iemand de pitlane uitkomt. Want die komt uiteindelijk ook weer aan de binnenkant van bocht 1 terecht. Schrik niet dat je wat rook uit de achterkant van de auto van Lewis Hamilton ziet komen. Daar zitten allerlei dingetjes, overlooptankjes van vroeger. Er is wat overdruk en dat mag dan daar via die uitlaat. Mag het een beetje weggeblazen worden. Checkt ook wel even uit ten opzichte van Leclerc, zeg. Knetter.
1: Antonelli. Ja, maar dat zag je het hele week, weekend al een beetje ontstaan eigenlijk.
0: Gewoon vorige week.
1: Hij zit zo goed in die auto.
0: Ja.
1: Hij gooit met die auto naar zijn zin. Hij lacht weer.
0: Ja.
1: En dan moet ik even terugdenken, wanneer was dat? Wanneer zei hij dat? Bij een van de eerste twee races. We moeten terug naar de fabriek. Ik ga daar naartoe. Ik wil met die gasten praten. We moeten beter. We moeten beter. We moeten vooruit.
0: Ja.
1: Goed gedaan.
0: If nothing goes right, go left. Dat is een standaard Formule 1 tekst. Heb jij trouwens, want Ferrari was daar gisteren wel oké over. Ik heb hem net niet gezien.
1: Ik heb hem gezien. Fred Vasseur, hij was terug op de kit. Gisteren was hij even terug naar het ziekenhuis. Er was wat onderzoeken. Wij dachten dat het wat een beetje te maken had met benauwdheid en wat druk op de borst. Maar uiteindelijk was hij vanmorgen weer vroeg op de paddock en werd iedereen grap aan het maken.
0: Maar hij was ook bij een lokale kliniek gebleven. Nou, wat doet hij? Gaat hij een box te vroeg staan? Zou slim zijn. Even kijken, even kijken. Rol, rol, rol. Steepje. Ja, zeg maar.
1: Ik zie hier rechts die gele streep.
0: Ja. Maar zet hij hem in zijn eem, zo dadelijk springt hij misschien ervoor. Nee.
1: Ja.
0: Ik kan dit shot niet echt opmaken dat hij helemaal verkeerd staat. Tenzij we de startkit er even bij halen dat hij aan de rechterkant moet starten. Maar dat hoeft hij niet. Hij stond wel aan de goede kant van de weg. Ja. Hey, je weet hoe die dingen gaan, hè?
1: Antonelli voor Hamilton, Leclerc, Hadjar rijdt nog steeds op die vierde plek. Goed.
0: Ja.
1: Goed, wat zijn zijn rondetijden? Zit hij een beetje in de buurt? Ja, 17-3. George Russell komt niet dichterbij.
0: Nee, is goed. 2,4 seconden. Wie heeft er een undercut-poging? Nou, ik denk Hadjar op Leclerc, dat is 1,8 seconden. Dat is helemaal niet zoveel. Dat is echt niet veel. Maar ja, het is nog wel te vroeg. Dus je wil wel even lekker doorblaffen. Ja, je gaat in principe toch pas... Er zijn vroege jongens, hoor, die dan als ze op de mediumband starten komen. Die komen vanaf rondje 18, zo'n beetje. Of daaromheen. Vorig jaar reed Liam Lawson op die mediumband 31 ronden. Dat is wel heel knap.
1: Ja, dat is veel.
0: En daardoor hoeft hij maar 40 rondjes op die harde band te rijden. En Lando Norris, 50. Mag ze stappen? Ja. Bijzonder. Lange stint.
1: Nou, je hebt gelijk. Ik zit even te neuzen op internet. Perez actually went into Bortoleto's grid slot.
0: Ah, hij had leeg moeten blijven, ja. Dus hij is een rij te ver naar voren gestapt. Heel goed. Dan is het stom, hè? Dat je. Want je krijgt het shot, je gaat kijken wat doet hij fout, wat doet hij fout. En je kijkt niet, hij had een gat moeten laten.
1: Ja.
0: Ja. De enige die erover geklaagd zou kunnen hebben is Valtteri Bottas.
1: Die heeft zijn team wat aangenaaid.
0: Hey, die gastje staat ineens voor me, man. Wat is dat voor nonsens? Oh, nee, Ocon. Oh, die is
1: Nico Hulkenberg. Was in gevecht met Carlos Sainz. Kies ervoor om naar binnen te gaan.
0: Vroeg hoor, 13.
1: Goeie stop.
0: Ja?
1: Ja.
0: 2,6.
1: Voor het team van Audi, prima.
0: Ja. Er zitten natuurlijk ook veel teams op dit moment echt te gokken, te hopen. Van alles aan te spreken waar George Russell van zegt dat hij tegen

0: gewerkt wordt voor een safety car. Want dan heb je natuurlijk een gratis stop, hè. Safety car, dan duurt hij hier maar een secondje of 14. Dus dat scheelt natuurlijk een toefke.
1: Kan je zien, Antonelli is al aan het inhalen geweest, hè? Toch? Kun je dat op de driver tracker een beetje... Ja. Ik heb hem niet.
0: Ja, nou, door die stops, Perez en Bottas, Bortoletto en Berman. Maar hij komt nu voor het eerst bij jongens die echt daar aan het krullen waren. En dat zijn dus Stroll en Alonso. Die rijden voor hem op de baan.
1: Ja, Hadjar en Russell hier, die zijn ook aan het inhalen.

0: Russell heeft sommige rondjes, ja, maar dit heeft met verkeer te maken, denk ik, hoor. Maar ja, 16, dat vind ik toch wel hap. Kijk, hij ziet hem wel nu, dus die 2,6 seconden. Hier zie je zeggen, Hadjar, dat was nog 2,4 op start-finish. Dat is het nu volgens mij echt niet meer, want daar rijdt hij. Virage du Poitier tunnel in.
1: Achterblijvers.
0: Ja. Het is wel oppassen geblazen, jongens. Het foutje is echt zo gemaakt. Hamilton komt ook dichterbij. En Kimi Antonelli.
1: Ja, die werd ook een beetje opgehouden,
0: ja,
1: Antonelli.
0: Lap 11, lap 12. Ja. Ja, goed, daar komt Hamilton in datzelfde situatietje terecht. Dadelijk, maar alhoewel. Ze hebben wel allebei vrij baan. Antonelli rijdt nu pas richting de start van Lance Troll. Lewis zat de vorige ronde op 3,9. En zit nu op 3,5 seconden. Hatsa. En hier dus in beeld Isaac Hadjar en George Russell. Dat was 2,4. Ja, dat is 0,9. Dus Hadjar is niet zo lekker door het verkeer heen geblaft, zeg maar.
1: Nee, dat is een beetje pech.
0: Niet dat je roept van, boter erop en smeren met die handel. Echt not. Ja, dat is een gouden truc die je team van Williams uitgehaald heeft, hè, dit weekend. Heb je dat gehoord? Die keken naar wat Red Bull had en wat Mercedes heeft. Hè, daar waar de arm, zeg maar, die de achtervleugel open en dicht doet, kom ik zo aan.
2: There's a lot of tank on this side, that's the grids are very hot. Copy.
0: Lewis heeft degradatie op zijn banden, de achterbanden zijn erg warm. Als je naar die vleugeltjes kijkt, die rechtop boven de achtervleugel staan, daar zit normaal de actuator die de achtervleugel open en dicht zit, die mag dit weekend niet gebruikt worden. Dus daar hadden ze allemaal vleugeltjes gemaakt. Dat zag Williams. Die hebben er een foto van gemaakt. En alle teams hebben tegenwoordig, om snelle reparaties te moeten doen, echt hele dikke 3D-printers bij zich. Die hebben die foto in een computer gestopt. En die hebben gezegd, hier, dit dingetje.
1: In het midden, ja.
0: Print hem even uit. En die hebben ze gisteren achter op die Williams gezet. Wat nou windtunnel? Ja, nee, maar het is extra downforce, hoe minimaal ook, op een plek waar je normaal niks hebt staan met downforce. Het staat niks in de weg. En gaan we eens op de snelweg rijden met de 200. En doe je hand maar eens in een vuistje naar buiten. Of hou er maar eens een luciferdoosje in. Want zo groot zijn die dingen. En dan heb ik nieuws voor je. Dan moet je nog kracht zetten ook. Dus het werk. Albon. Tunnel uit. Blokké. Hij mist hem. Je moet hij even zijn gas loslaten. Dat doet hij ook. Hè, want hij mag geen tijd winnen. Anders wordt het weer leaving the track and gaining an advantage. Al is het maar een halve seconde. Dus dat doet hij wel goed. Want de GP bestaat dat ook. Als je een bocht afsteekt, moet je daarna de gewonnen tijd zo'n beetje weer inleveren. Dat is natuurlijk hartstikke moeilijk te doen. Albon deed dit wel prima. Hadjar gaat in gevecht komen met George Russell. Of George Russell gaat, als hij tegen Hadjar aanrijdt, een undercut plaatsen. En dus moeten ze wakker zijn bij Red Bull Racing. Want ga je dan mee? Hij kan natuurlijk heel... Dat kan hier. Hè. Je kunt ontzettend laat kiezen om naar binnen te gaan.
3: Hadjar has front left brain and he won't be out for much longer, I don't think.
4: Just make sure you've got good tires when he does get out of the way.
0: Juist. George, waar maak je je zorgen om? George Russell? Ja, nou, prima antwoord, weet je. Ga lekker over je eigen banden, zorg dat ze goed zijn als hij weg is. Ja, die gaat niet lang door, want er zit inderdaad een dikke streep op zijn linker voorband. Maar doe lekker je eigen ding.
1: Ja, maar dit is weer typisch George Russell, hè? Om even te laten horen.
5: No front, no flick.
6: Yeah, copy everything. Tires over peak.
0: Tires over peak. Ik denk dat ze te heet zijn. Front left graining, denk ik ook dat hij wel zei. Ja. Maar het is goed zichtbaar, hè?
1: Maar het is typisch George Russell.
0: We hebben het al lang gezien, maar we denken, we zeggen het niet.
1: George Russell even laten horen dat hij het gezien heeft.
0: Ja, nee, dat is niet nodig. Dat is niet helemaal nodig. Plus dat het bijtje in je kont als hij nog 10 rondjes doorrijdt.
1: Zo. Toedeloe.
0: Wat ik niet denk dat gaat gebeuren, maar dat is weer een ander verhaal. Vooralsnog zitten we in de 17e van 78 ronde van de grote prijs van Monaco in de straten van Monte Carlo. Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hadjar Russell en Piastri zitten in de top 6. Norris zit nog steeds klem op die 8e plek achter Gasly 7e. Lawson 9e, Albon 10e. Dat zijn de mannen die in de punten zitten.
1: Eerste reactie van Max Verstappen na de race. The formation lap was not going very well. The pre-start was terrible, no consistency, and then the engine dropped dead. I got a little bit power back after the first corner, but it sounded terrible. I had to bring it back.
0: Motor.
1: Ja.
0: Oké. Ja, nou ja, goede uitleg. En ja, wie kan het beter weten dan hij? Dat is ook niet tof, hè, dat je in je formation lap al denkt, oh. Blijf de mechanische sport, jongens. Je kunnen allemaal zo makkelijk roepen, joh, doe even dit, doe even dat. Ja, maar het moet allemaal even heel blijven. Dat hangt er altijd boven. Het voordeel van Monaco is, we need to cool the car and box this lap. Bottas en Cadillac, ouch. Dat is niet goed. Een oververhitting van zijn totaliteit.
1: Hij meldde al rook bij de remmen weer.
0: Daar komt uitvaller nummer 2. Sterker nog, daar is hij al. Toch toegeven dat, ja, ik zie momentjes, laat ik het dan zo zeggen, maar, ja, mag je er meer van verwachten? Nee. Had je het gehoopt?
1: Ja.
0: Ja, ik denk het wel. En ik ben ook bang, en dan ga ik het netjes zeggen, dat Bottas op dit moment er zo in zit van moi.
4: George, how much pace would you have in clear air?
3: At least 1 second, I think.
0: Papa, undercut. Dit is de vraag of ze een undercut gaan doen. Hij zit voor zijn gevoel klem achter Hadjar. Maar clean air, gaan we even 18 seconden terugrekenen. Waar Russell nu zit, 18, dan komt hij op 38. Ja, dan komt hij achter Norris terecht. Dus ze kunnen hem wel nu op de 7e plaats terugbrengen. Als ze het nu zouden doen. En zo gaan zij kijken, hè. Zij kijken naar achter. Want hij heeft dan wel clean air nodig. Maar heb je clean air als je achter Norris terechtkomt. Die op dit moment 18-2 rijdt. En George Russell rijdt 17-2. Dus George Russell rijdt een seconde harder. Allebei hun snelste race rond op dit moment. 17-2 en 18-2. Dat schiet nog niet op.
1: Lando Norris heeft ook iets meer ruimte moeten laten van het team achter Gasly vanwege de overhitting van zijn banden. Dus hij mag er niet meer dicht achter. Hetzelfde probleem dus.
0: Ja, maar ja, je wil ook de druk erop. Dat is moeilijk, hè? Komt hij aan, Hadjar.
5: Oh my god, the engine braking for joke. What's happening?
4: Are we investigating?
5: Yeah, oops. Something wrong. First gear, man, is not usable.
0: Iets fout, engine braking niet goed. Ik kan de eerste versnelling niet gebruiken. En die heb je hier op een paar plekken nodig. Terwijl George Russell gaat het proberen. Nee, zegt Hadjar. Ja, dan gaat zijn rondetijd ook wel inkakken, denk ik. 17-6 valt nog wel mee. Leclerc rijdt 17-7. Maar het is wel grappig, hè, dat je de onervaren coureurs... daar moet ik gewoon eerlijk in zijn... die hoor je nog steeds op de boordradio. Alles is high energy. En, terwijl hè, de Lewis... nou, af en toe is hij boos, maar goed. Lewis, Max had dit in het begin ook. Hè, was alles, ja, man, what am I doing? En worden ze toch wat rustiger. Dat Max dit vandaag bij de start ook in hoge adrenaline had, snap ik. Want daar zit je bent pumped. Je denkt, kan ik die wedstrijd naar me toe? Nee, dus bam, kaal, what the fuck. En dat soort dingen meer. Hoort bij Russell. Langs het casino. Wie gaat er all in? Ik maak hem al wel. Ja. Hadjar.
4: Mode 6. We're looking into it, mate. We're looking into it.
5: Also, the power is down. The power.
0: Hij geeft ze ook geen tijd, hè? Dat is, en dat, dan mogen ze hem later op aanspreken. Als we zeggen, we're looking, en ze geven je een oplossing, mode 6. Het enige wat je eigenlijk zou moeten zeggen,
1: okay.
0: Thank you. Precies, en dan maar kijken, man. Komt hij weer.
5: Yeah, they look faster.
4: I think I'll come to you as soon as I have a solution. I'll come to you.
0: They look faster. Ja, dat is logisch. Maar hij rijdt nog steeds 17-6. Of gaat deze ronde die tijd dan echt gewoon naar de vaantje? Maar dat is dan wel toch opvallend dat Russell niet nu een plek vindt. Hè? Dat is Monaco, hè?
1: Ja.
0: Op Barcelona was hij er al 3 keer voorbij geweest. Hamilton op 5,4 seconden van Kimi Antonelli.
1: Leclerc haalt die rondetijden van Hamilton ook niet.
5: Something is gonna explode. The energy is not healthy right now.
4: Okay, we can see the issue. We're working on a fix.

0: Wow, Rock. Ja, Russell, doe het. Nee, hij doet het niet. Hij kan het risico niet nemen. En even terug naar die rondetijd van Hadjar. Ingekakt hoor, 18-8. Er is helemaal niks gelijke rondetijd aan Charles Leclerc. Die rijdt 16-8. Wat gaat hij doen? Het heeft toch zo weinig zin om door te rijden. Je moet ook opletten, als je nu doorrijdt... en je legt zodra een oliespoor neer... dat niet Joe Bauer en de techniek in de VIA zegt... jongen, je hebt een mogelijk probleem in je auto.
1: Ah, hij heeft ook wel mazzel, want achter George Russell is een groot gat. Dus
0: ja, 7 seconden.
1: Hij hoeft ook weer niet alle risico van de wereld te nemen.
0: Ja. Ja, laatste ronde 19. Kimi Antonelli 16-5, Hamilton 17-0, Leclerc 16-8.
1: Het duurt wel lang trouwens voor ze die oplossing hebben voor Hadjar.
0: Ja, maar ChatGPT geeft niet altijd meteen antwoord. Ze doen er veel mee, hè? Het team is al gezegd. Er zijn toch heel veel dingen die we daarin rammelen... om eens te kijken waar onze jongens staan. Een soort half controlebak. Ga dat eens uitzoeken en dan aan de andere kant... gooi ze in chat of een van de andere AI's... om te kijken of die op dezelfde dingen komen. Nou, Russell... Nee hoor, hij verdedigt. Hij trekt ook die lijn. Oh, Russell zit hier met stoom in zijn oren. En te balen, want die loopt alleen maar meer en meer en meer en meer achterstand op. Die rijdt al op 30 seconden. Oftewel, George Russell, als Kimi nu een pitstop maakt... komt hij nog voor Russell terecht.
2: Currently there's no fix. We are still working on a solution. Currently there's no fix. Head down.
0: There's no fix. Head down. We're currently working on a solution, but there's no fix.
1: Nou, in ieder geval een antwoord.
0: Nou, hoe heet hij? Daniel Ricciardo reed volgens mij ooit een Grand Prix... dat hij geen zesde of zevende versnelling had. Of hij had zijn MGU-HD niet of zo. Maar ja, dat is in Monaco. Als je de pace kwijt bent om hard te gaan... maar je kunt wel alle rondjes in de 1.19 rijden... dan zeg je dus tegen George Russell... nou vriend, veel succes.
1: Ja, goed luck.
0: Pompen we maar voorbij. Maar dit is wel het moment dat ze bij Mercedes moeten gaan nadenken... oei, momentje overstuur ook nog van Isaac Hadjar.
1: Nou, ze wachten misschien dat de afstand wat groter wordt tussen de auto's.
0: Ja, Russell nu 18 erbij. 42, komt hij op 50. Komt hij, ja, achter Norris nog steeds, maar wel voor Lawson. Ja, nu verliest hij ook tijd. Als hij zegt een seconde, nou, dan kan je 5 rondjes rijden. Dan heb je 5 seconden verloren.
1: Ja.
0: Dus als je dat 10 rondjes doet, dan verlies je dus die hele pitstop alweer. Simpele rekensom.
1: We hebben Kimi Antonelli nog niet veel gezien, maar die zit wel op roze, hoor. Hey.
0: Ongelooflijk. Ja, en vooral tot op heden. En laten we die jinxen foutloos, hè. Dat vind ik echt zo knap.
1: Ja, weer zo'n goede start.
0: Hij zit echt in een geweldige concentratieflow. Want dat is het, hè. Dit is gewoon rondjes pompen, rondjes stampen, ritme pakken. Max heeft mij ooit wel eens verteld dat hij in een gemiddelde wedstrijd... pas na 8-9 ronden dat hij in zijn zone terechtkomt. Hetzelfde wat mensen hebben die heel veel hardlopen doen. Wat gebeurt er met Leclerc bij de chicane? Die mist hem een beetje. Ja. Oei. Mag je niet te veel doen dit. Want je blokkeert ook niet een wiel, hè. Dus het is gewoon een fout moment van insturen. Kun je maar beter met 2 geblokkeerde wielen rechtdoor gaan. Dan gaan ze niks doen. Maar dit zal waarschijnlijk wel een warning zijn voor track limits.
1: Nou, hij heeft wel een track limit aan zijn broek, maar nog niet een warning.
0: Wat is het voor daar?
1: Ten.
0: Ja, het is wel voor daar, dus... Ja. Ja, moet hij wel opletten, want track limits zijn een optelsommetje. Ja, de regie blijft natuurlijk bij Isaac Hadjar, omdat ze denken, ja, daar komt ze dadelijk voor 80 roodje vuurwerk uit uit de achterkant van dat ding. Ik weet trouwens niet of vuurwerk verboden is in Monaco. Nou, ja.
1: In de balk, als je meekijkt, Norris en Gasly nog steeds in gevecht.
0: Ook, hè. En maar Gasly, ook ja. Geen overspeed. Het is allemaal terug te vertalen naar wat Monaco kan. En dus kun je met een half-crippled car, zoals we het in Engeland zo mooi kunnen zeggen... Ja, hij rijdt... Hadjar zijn auto is voor dit moment niet beter dan 19-1. Hij rijdt dus 2 seconden langzamer dan hij ging. En Russell zegt, ja, als ik vrije lucht heb, ga ik 1 seconde harder... maar hij komt er niet voorbij. Dan verdedigt Hadjar ook op bepaalde punten slim. En roept hij daar faster. Maar ik vind het wel oké dat ze uiteindelijk nu gezegd hebben... ja, dit is wat het is.
1: Keep your head down.
0: Maar hij dacht dat hij zou exploderen. Nou, dat is nog niet gebeurd. Laten we hopen dat het ook niet gebeurt. Dat is vaak niet zo'n fraai gezicht. En dit is ook weer een leermoment voor Isaac Hadjar. Dat je weet, ja, maar wacht, ik kan 2 seconden harder. Ja, maar je kan niet 2 seconden harder, want je auto gaat niet 2 seconden harder. En hier moet je het even mee doen. En dan zit Russell te balen dat hij daar uiteindelijk in zijn kwalificatie achter hem is gestart. En daar zit hij nou nog steeds.
1: Op de 10e plek rijdt Alexander Albon op dat laatste puntje voor Williams. 3 seconden erachter Carlos Sainz, ook van Williams. Dus die zijn samen het vechten voor het puntje.
0: Nou, hij verdedigt. Hij doet het zo slim. En netjes recht aanremmen. En hier weer opvangen. Kijk maar, Russell moet liften. Misschien wel een beter heeft zitten.
1: Nee, gaat hij weer naar binnen?
0: Ja. Ja, maar dit is ook weer de mazzel dat we hier niet met heel veel elektrische power zitten. Want anders had George Russell lang kunnen zeggen, kippie. Ja, dat had je dit verlies, dat snap ik wel. Ten opzichte van de tijden die onderaan in beeld staan van Charles Leclerc 2.2 en al die anderen.
1: Maar ik vind het vreemd dat Mercedes dan niet kiest van haal die gas naar binnen, joh.
0: Ja, maar ik heb het net geprobeerd uit te rekenen. Nog een keer voor je. Dan komt hij op zeg maar 40, 18, 58. Hij zit maar net voor Lawson dan nu, hè. Dus als ze doorgaan, dan hebben ze zover dat als hij zelf stopt, dat hij achter Lawson komt. En dan heb je het wat mij betreft niet goed gedaan. Want dan kan hij dus nu van 5 naar 8 terugvallen. Dan verlies je dus maar 3 plekken. Ja, maar ja, die haal je dus ook niet meer terug. Dus eigenlijk zitten ze hier. Ik denk dat ze hier nu zitten te wachten. Misschien komt er een safety car. En dan hopen ze dat die safety car is, omdat de motor van Isaac Hadjia eraan gaat.
1: Ja.
0: Dan zitten ze eerste rang en hebben ze en een plek gewonnen. En kunnen ze tegelijkertijd met iedereen naar binnen.
1: Gratis pitstop.
0: Ja. Nou ja, als hij voor iedereen op het goede punt valt, dan is het weer geniveleerd, zeg maar. Als iemand net gestopt heeft en jij hebt daarna met een safety car, dan zou je hem half gratis kunnen doen, inderdaad. Maar dat is weer een bingo card momentje. Een safety car zal altijd iemand van roepen, ah, die kwam mij niet lekker uit. En de ander riep, prima, die kwam mij prima uit.
1: Jovel, safety cardetje.
0: Precies.
1: Zitten we 1/3 op de race ongeveer, toch? Of zitten we er al doorheen, 1/3? Ja, zitten we net doorheen, hè? Ja. Antonelli voor Hamilton, Leclerc, Hadja, Russell, Piastri, Gasly, Norris, Lawson, Albon en erachter Sainz.
0: Ik moet eigenlijk even ergens opschrijven. Hulkenberg ligt nu 14e. En lap 27. Wat gaat er gebeuren als hij langer doorgaat? Zie je?
1: Ja, hij is degene die als eerste, of een van de eerste gestopt is, bedoel jij?
0: Ja.
1: Ronde 10 stopte hij.
0: Het is wel interessant om te zien wat hij daar dan mee gaat winnen. Het nadeel van Hulkenberg is dat hij 76 seconden achter ligt.
1: Maar toen hij dat deed, dus reed hij 13e volgens mij.
0: Dat is een rondetijd, 76 seconden. Dat is wat Kimi aan rondetijd rijdt. 1:16. Dus ja. Ik denk niet dat hij er zomaar mee de top 10 binnen blaft.
1: Hij zit dicht achter Lindblad. Hulkenberg.
0: Auto van... George stuitert een beetje. Daar gaat vriend Hadja rechtdoor. Ook dat mag je niet te vaak doen. Misschien gaat George wel roepen. Ja, hij deed express leaving the track and gaining an advantage. Maar goed, hij heeft er niet heel veel voordeel van gehad. Het gat tussen Antonelli en Hamilton. 11,9 seconden. De man is bezig. Dat wil je niet weten. En dan zie je overal in Europa zie je dat... Er van alles veranderd.
2: That's a lasting advantage. They can't keep it on the track. They need to get the position up.
0: Copy. Ja, hij zegt het, hè? A lasting advantage.
2: So he's got no tires.
0: Lasting advantage pakt hij daar. Leaving the track and a lasting advantage. Hij probeert dus de wedstrijdleiding te beïnvloeden. Ik ga even terug. Er zijn Italianen die zijn echt not amused. En dan gaan we ver terug. Dat Ferrari niet een normaal juniorprogramma heeft. Leclerc is daar wel uit voortgekomen. Maar dan hebben ze dus Kimi Antonelli gemist. Zit gewoon bij Mercedes.
1: Ja. Donders.
0: Ja. Nee. Hamilton.
1: Het gaat los.
0: Hamilton gaat hem geven aan Charles Leclerc. En hij is al binnen. Ronde nummer 29. Louis, brother Louis.
1: Goeie stop.
0: Harde band. Logisch. Door het zelf te doen, hè, blijf ik dus zeggen, dan neem je een vorm van risico. Ik kan aan de andere kant ook zeggen van ja, misschien heb ik een mazzeltje.
1: Waar komt hij terug?
0: Derde. Uitgerekend voor Hadjar.
1: Perfect.
0: Ja. Ja, en genoeg, hè. Hadjar nog niet in beeld. Ik denk dat Russell misschien wel een gaatje moest laten. Heeft hij weer gedaan of op een ander moment? Nee, hier doet hij het. Plonk, kleun, hup. Ja. Ja.
1: Nee, dit is in Norris en Gasly, toch? Oh, nee, nee, zie je weer dit. Ja, oké. Okay.
0: Ja, boven in beeld.
1: Ja.
0: Ja, want de regie is daar tegenwoordig fan van. Maar ik zeg altijd maar, als het goed is, kan je naar één ding tegelijkertijd kijken. Sommige mensen kunnen met hun rechteroog en hun linkerbroek gaan kijken en andersom. Maar...
1: Martin Veldman.
0: Of je dan nog, als je dan nog heel veel ziet, dat weet ik niet. 15,3. Ik denk dat ze bij Antonelli gewoon zeggen van... joh, als er een safety car komt, gaan we met z'n allen naar binnen. Zo niet. Nog een secondje of 4-5 erbij en we maken van de leiding aan de leiding. En dan snotteren we de Grand Prix van Monaco even af. Laten we reëel zijn, hè. Op andere circuits had Pierre Gasly nooit zo lang Norris achter zich gehouden. Had Isaac Hadjar nooit zo lang Russell achter zich gehouden. En dus kijken we naar ja, een gevecht wat misschien wel geen gevecht is. Want het is dus voor zowel Russell als voor Norris niet te winnen. Is het voor Norris nog moeilijker omdat Hadjar wel de gang erin heeft. Maar is het voor Russell frustrerend omdat Hadjar de gang er niet in heeft. De auto wordt lichter, dus hij gaat van 19.1 naar 18.8 aan de rondetijd. Dus hij verbetert wel wat. Maar dan is dus de crippled auto van Hadjar nog altijd sneller dan die van Albon, van Sainz, van Lindblad, van Hulkenberg en alles wat daaronder zit. Berman ook. Box, box, box to retire the car. Olly Berman en het gezellige Monaco zijn geen goede vrienden. Maar hoort er allemaal een beu bij.
1: Het hele weekend al problemen. Ja,
0: vorig jaar ook. Vorig jaar ook gewoon net niet gelukt. Heel veel potentieel, maar misschien wel te veel belief. Monaco is natuurlijk ook voor jonge coureurs... er is ontzettend veel afleiding. En dan heb ik het niet over de afleiding in... zeg maar de verkeerde zin van het woord dat je tot 's avonds 12 uur aan de paal hangt. Maar er zijn veel Engelsen, er wordt veel van je gevraagd. Er zijn heel veel sponsor-events, want hier worden ontzettend grote sponsordeals gesloten. Hier worden allemaal prospects naartoe gehaald, de teams. Het is voor hun gewoon waard om een boot te huren die voor zo'n week even 1,2, 1,3 miljoen huurt. Want ze halen daar sponsoren binnen die 40, 50 binnenhalen. En die hebben dus een eerste rangplekje in Monaco. En daar zijn ze toch nog steeds wel gevoelig voor. Het is gewoon een businessmodel. 30 ronden op de medium. Ze rijden veel langer door dan dat Pirelli verwacht had. Hè? Laten we dat ook even vooropstellen.

0: wel rechtdoor. Kijk, hij doet hier dus een short shiften om niet tijd te winnen.
1: Ja.
0: Oei, Albon. Heel dicht langs de vangrail. Super close to the ball. Bernard uitgestapt.
1: Wat doet Lewis Hamilton 17-6 op die nieuwe harde band? En Leclerc 17-5 op die oude medium.
0: Ja, maar hij zit op 17,5 seconden ook. Om maar weer 17-5 te doen. Dus is voor Leclerc moet het wel opletten. Hij zou voor truckpositie kunnen gaan. Wat zegt Norris?
2: A lot of misfiring this lap. Or just noise.
3: Okay, we'll check it.
0: Achteronder niet alleen van de auto van Isaac Hadjar, maar ook in de auto van Lando Norris loopt het niet zoals het zou moeten lopen. Carol G. Bug. Russell, box. Why now?
1: Ja.
0: Russell 50. Okay, 68. Ja, 2 seconden voor dingen. Hij komt dus achter Norris terecht, maar dat was hij eerder ook al gekomen. Maar goed, dan gaat het dus om het leven van de harde band, wat ze wilden doen. Dus dit niet voor de helft van de wedstrijd, maar dat gaat makkelijk lukken. 32, 17, 18. Ja, en de stoptijd erbij. Hè. Dus twee eraf trekken. Maar is niet zo snel stop hier dan toch? 24, 22, 22 stop. Ik weet niet of het al zo snel een stop was. Alles bij elkaar. Maar goed.
1: P8 dus voor Russell.
0: Ja, voor Lawson, zoals ik zei. En dat is hier, 2 seconden. 1,6, 1,8. Natuurlijk een toefje meer arbeidstemperatuur in die auto. Kijk, in de achtergrond kun je nog net zien, denk ik, Liam Lawson. Nu in de voorgrond wellicht? Nee, want het schakelt natuurlijk net weg. Laat het niet zien, want je zou het kunnen zien dat de Mercedes zo ver naar achter rijdt. Want dat is wel een Engelsman. Nee.
1: Oké, nou gaat Lewis inchecken.
0: Colapinto, que pasa? In San Devot. Ai. Raakt hij hem? Ja, achter, links achter. Maar geen probleem. Het is wel de goede manier van het raken.
1: Hamilton heeft een klein incidentje in de speedlane. Speeding in de pitlane.
0: Oei. Dat is een dommigheidje.
1: Ja.
0: Moet weer reëel zijn. Ik denk dat hij 60 is. Daar is Hadjar nu binnen.
1: Hij rijdt wel een seconde sneller nu dan Leclerc.
0: Nee, zou het zijn als hij nu voor Russell terechtkomt? Hé? Zou het zijn dat die undercut van Russell niet gelukt is?
1: Nou, hij heeft te lang stilstaan. 3,1.
0: Ja, maar voor Russell stoppen volgens mij ook niet helemaal top. Let op. Het scheelt niet veel, hè? Was bijna het putje ingegaan nog, hoor, dit. Kijk eens, dit scheelt. Het was leuk geweest, maar... Ja, nu gaat hij dit niet volhouden. Nu moeten we kijken of George Russell zegt wat hij waard is. Oei, Lewis, speeding in the pitlane is not handy.
1: Dat is niet anders, zeg.
0: Ja, want op racedag gaan ze iets anders om met speeding in the pitlane. Minimale straf die de stewards mogen uitdelen is een 5 seconden straf. Lando Norris.
2: Do you see the issues in the PU?
3: Yes, we do.
0: Hoort het verschil in rust van de vragen? Ah, 5 seconden, Lewis. Oeh, en dan heeft hij net zijn pitstop gehad. Dus die worden er straks weer opgeteld.
1: Ja.
0: Plus 5.
1: Lewis.
0: Maar even meteen kijken. Lewis heeft een voorsprong op Oscar Piastri van 22 seconden. Dus daar gaat hij geen pijn van krijgen.
1: Nee, maar Hamilton zou Leclerc voorbij kunnen.
2: He's got no power now. No battery. Got nothing.
3: The default again, but he's white default 7-0 again.
0: White default step 7-0 again. Ze zijn aan het hannissen. Ze zitten te pielen. Maar mooi als je de rust hoort van Lando Norris ten opzichte van Hadjar. Oh, is de PU, man. Leuk zitten. Did you find the issue with the PU? Nee, maar dat is wel het verschil gewoon. En hij heeft het al opgegeven, hè, in zijn hoofd.
1: Ja, absoluut. Dat is het verschil. Hadjar ziet nog kansen, wil nog winnen, wil nog punten, wil naar voren.
0: Ja,
1: en Lando denkt, het is toch al aan de kloten.
0: Wat Monaco een beetje heeft de Dakar ook. Je wil hem wel uitrijden. Mooi hoor. Een stuur bezig. Default 7 white. Ja, dat is hek.
1: 1000 races.
0: 1000 problemen. Tja, hij ligt. Zo Zo, de rammen, zeg hij. Norris ligt 64 seconden achter in 35 rondjes. Had je?
4: The problem is too real.
3: Yeah, we're still looking for another fix. We are looking for another fix.
0: Er zitten gewoon 15 man in de garage die ook wel zien dat het er is. En dan had jij nog even, zeg maar, hoog in de energie. The problem is still there. Ja, weten we. We zijn aan het zoeken. Ja,
1: maar hij bedoelde... Hij bedoelde eigenlijk te zeggen, ik heb hier net voor die pitbox gestaan. Ja. Had het opgelost.
0: Nee, dat gaat niet. Leclerc, 36. Mooie lange run. Hamilton is nu bij tabak. 12 seconden gaat lukken. Dus Leclerc gaat terugvallen naar P3.
1: Ging ook niet helemaal vlekkeloos, zo te zien. Nee, 3,3.
0: Nou, ik dacht, hier, kijk, daar is Lewis Hamilton rechts in beeld. Pacheng. Seconde 16. Ja, alles bij elkaar. Alright. We mogen het niet jinxen, maar Monaco is ook vaak zo'n wedstrijd dat je denkt, oké. Prima, waar zitten we en waarom ligt het veld zo ver uit elkaar? En dan in één keer gaat er een vlammetje in de pan. En dan wordt het hele verhaal weer anders. Want ja, en ik denk dat ze vooraan gewoon zitten te wachten. Of tot het ultimate moment. Kijk, Kimi Antonelli heeft het voor elkaar, hè?
1: Tuurlijk, hij kan nu naar binnen.
0: Hij kan naar binnen als leider en komt naar buiten als leider. En heeft hij daarna bij een safety car ook geen problemen meer. Dus tenzij ze geen vertrouwen hebben in die harde band... Want als je te lang wacht, je bent nog niet gegaan... en er komt een safety car, dan wordt het een heel ander verhaal. Dus als je veilig bent, dan ga je... Ja, wou ik net zeggen, dan ga je nu naar binnen. Dat doet Colapinto onder andere. Die is inmiddels binnen. Albon 10, Sainz 11. Colapinto zakt, dat mag duidelijk zijn. Hallo? Onboordgeluiden? Hulkenberg lag 14e in lap 27. Bij die stops, toen zei ik, wat gaan we winnen?
1: Ja. Het gaat met name om wanneer die gasten voor hem moeten pitten. Hè?
0: Ook Russell speeding in de pitlane under investigation. Dus gaat hij ook 5 seconden krijgen. Maar goed, hij heeft inmiddels hard
1: de leider in de wedstrijd, gaat naar binnen.
0: Ja, heel verstandig moment. Omdat je hem kunt maken gratis... Je verliest er geen plek mee, moet je hem altijd maken. En dat doen ze dus bij het team van Mercedes en Kimi Antonelli. Daar moet ook wel weer alles goed lopen. Lap 37. Goh. Je kijkt even naar beneden, je kijkt... dan weet je gewoon, het is echt een goede stop. En nu zal een pitstop hem, een safety car hem, geen bal uitmaken. Ja, tuurlijk, die anderen sluiten aan. Maar dan zit je op kop, in vrije lucht, met betere banden. Hoe goed wil je het hebben? En dan gaat hij gewoon richting weer een Grand Prix-overwinning.
1: Richting 156 punten.
0: Als Hamilton tweede wordt en Leclerc wordt derde... ik heb zitten kijken, dan staan ze dus allebei op 90 punten in het WK... na deze wedstrijd.
1: Zoals het nu is ook.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Ja.
0: Want ze liggen tweede en derde.
1: Ja, maar Russell staat in het WK er nog net voor... Dat is 94 punten.
0: Nee, oké, maar zij komen gelijk op 90. Ja, ja. Dat is wel bijzonder. Dan hebben ze dus, ondanks het feit dat de laatste wedstrijden... het gevoel bij Lewis Hamilton veel beter is dan dat bij Charles Leclerc... hebben ze dus een auto waarbij ze allebei goed genoeg uit de weg kunnen... maar niemand ergens naar boven kan komen. Daar is de bevestiging van de plus 5 seconden voor George Russell. Gaat hem dat pijn doen? Denk het niet.
1: Nee, Hadjar is toch al weg? Niet.
0: Ja, er zit ook verder niemand echt heel dicht achter. Hadjar op 11. Lawson daar weer 4 seconden achter. Albon daar 6 seconden achter. Maar die jongens hebben de pace niet. Dus dat is simpel zat. Rookie van het veld. Arvid Lindblad op de 12e positie. Rondrijdend, vechtend met Carlos Sainz. Sainz en Albon bij elkaar. Sainz net buiten de punten. Dus dat wordt ook wel weer een keus. Welke ga je maken? Wat zit er tussen die gasten? Lindblad zit er wel dicht op nu. Dit is Lando Norris. Hebben ze toch wat gevonden bij die auto? Hier. 1,6 seconden gewonnen in die 6 rondjes. Terwijl die riep, nee, gaat die goed komen, motortje dit, motortje dat. Maar toen kwam die White 6, Control Alt Delete en wat er allemaal bij hoort. En dan doen we het weer. Dat is wel knap. Hij is terug op de start bij Gasly. En hij heeft overspeed op Gasly. Gasly reed 18.9. Maar hij moet ook wel, want Russell komt eraan. Kijk. Nou ja, als je geen power hebt, dan heb je geen power. Maar nu hebben we in één keer drie man die aan het babbelen zijn. Hij gaat voor P5. Gasly, Norris, Russell. Met z'n drietjes. Allemaal binnen een seconde. Geen openklappende achtervleugels en voorvleugels. Jongens die nu goed moeten nadenken. Russell die ook weer moet nadenken. Dat hij niet die banden gaat oververhitten. Zo dicht erachter. Lando Norris kan dus niet anders. Hè. Een gat laten vallen ten opzichte van Gasly is geen optie. En hij zal zich breed moeten houden ten opzichte van George Russell. De rest heeft doorgeschoten bij de chicane. Leaving the track and gaining an advantage.
1: En niet van zijn gas afgegaan.
0: Niet te vertrouwen, die Mexicaan. Oh nee, mag ik niet zeggen.
1: Nee, pas op.
0: Hé, jij kreeg allemaal mailtjes een keer, toch?
1: Zo.
0: Maar ja, dat is makkelijk. Dan roep je uit Spaans, dan kan ik niet lezen. Hier dan. Ja. Ook goed. En dan geef je maar mij, dan kan ik het wel lezen. Ja. En dan zeg ik, ik snap het niet.
1: Ja, heel goed. Goed verhaal.
0: Lindblad goed bezig. Ballon links in de balk, zie je hem op de totale positie krullen. Zit op 0,3 seconden van Carlos Sainz. Zet hem onder druk. Tussen Sainz en Albon zit 14 seconden. Ja, dat is toch wel waard om wat mee te doen. Maar goed, wat ze nu kunnen gaan proberen bij Williams... en dat zou ik als ik Williams was, is die punten van Albon veiligstellen.
1: Zac Brown heeft zojuist bij de collega's...
0: Bortoletto ging keurig aan de kant. Ga door.
1: Zac Brown heeft bij de collega's van de FOM zojuist officieel een mooie quote gegeven. Nou. We do have an issue, power unit related with Lando. Nou.
0: Tjonge.
1: Mooi hoor.
0: Geweldig. Ja, maar Jack, dat zeg je niet zomaar. Daar heb je diepgravend onderzoek voor nodig. Hè?
1: Absoluut, daar moet je wel een teambaas voor zijn.
0: Ja. De hele wereld heeft al gehoord dat Lando roept... hebben een probleem met het team, zijn we aan het oplossen. Ja, laten we even de teambaas vragen. Ja, we hebben een probleem. En we gaan het oplossen. En Lando zegt dat hij een probleem heeft. Ja, wat moet hij anders zeggen? Hij kan moeilijk zeggen, we hebben geen probleem. Want hij rijdt niet waar hij wil rijden.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet op deze feestelijke dag.
0: Nou, dat feest vieren ze toch wel, Jack, dat weet je.
1: Ja,
0: dat is allemaal op zaterdagavond gepland... omdat je er niet wil af laten hangen van succes op zondag. En, nee, ik ken het allemaal wel. En, ja, een feestje vieren als je pole position hebt... is leuker als dat je dat niet doet. Er wordt gemultitasked bij het leven bij Gasly, Norris en Russell. Wat doe je wanneer? Wat kan je motor aan qua temperaturen? Trouwens, het hele verhaal in Canada met George Russell... Hè, dat die batterij eruit ging en dat ze hem niet terug konden vliegen... Dat klopt, hè?
1: Met de boot moest hij terug.
0: Hoe lang ging dat duren?
1: Een week. Nee. Twee weken.
0: Twee maanden, riepen ze. Okay. Dat gaat wel twee maanden duren. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik ben van Rotterdam naar New York gezeild in 18 dagen.
1: Oké. Okay.
0: Dus, hè?
1: Het zou ook nog met een vlot kunnen.
0: Precies. Twee maanden is echt geleuter. Maar hij mag alleen niet in het vliegtuig, ja.
1: Maar was dat niet zo omdat die straat van Dinges dicht was?
0: Ja, die liggen heel dicht bij Hormuz, bij Canada, de straat van Hormuz.
1: Nee, maar dat was toch een verhaal dat ze nergens door konden of zo,
0: nee,
1: met de boot? Nee? Oké.
0: Okay. Je kunt gewoon Ierland, grootcirkel onder de Nieuwe dan kom je zo uit bij New York. Zeg geen stress. Je gaat de St. Lawrence rivier op, dan kom je uit bij Montreal. Nee hoor,

0: kan je niet in de pitlane. Nou, ik ga het gewoon doen. Ik zet er gewoon bij Colapinto alvast achter plus 5. Zijn er wel al 3. Het zijn wel mooie strafjes hoor. Plus 5 seconden vinden wij leuk. 5 seconden is doable, zeg maar. 42 van 78. Hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formule 1, een ontzettend belangrijk onderdeel van wie wij zijn en wat wij doen. Maar we hebben ook zoveel leuke programma's door de week. Koffie en Classics elke ochtend. Rob Spijker in de middag. Rick van Veldhuizen in de middag. In het weekend Koffie en Classics met Rob van Zomeren. En ja, altijd gezellige muziek. Dus maak je daarover ook geen zorgen. Weet je. We zitten ook op de FM in Rotterdam en omstreken.
1: Lando, we want to do the holding strategy on Russell. We want to build up the seconds over the next couple of laps, please.
0: Holding strategy on Russell. We want to do the holding strategy on Russell. Ja, wat moet hij? Down maar wat naar achter, zeggen ze. Oké. Soms weet je niet specifiek wat ze bedoelen, want ik zit dan te kijken, zijn ze dan bang voor Piastri of denken ze dat Piastri nog wat kan? Holding strategy. Ja, ik had hem al opgeschreven. Frank Colapinto, 5 seconden. Lekker, joh.
2: Plus 5.
0: Ah, hij zit dus wel, want hij heeft natuurlijk Gasly moeten laten varen. Komt Russell aan. Ja, dat is hij ook. Zit hij Russell, hé, Jack? Zit hij dus in de wedstrijd achter Hadjar? Hadjar met een motorprobleem. Bluh, wegspeed, niet in kunnen halen. Komt hij terug? Is hij van die Hadjar af? Zit hij achter Lando Norris? Bluh, motorprobleem. Nou ja, niet zo groot dat ze niet door kunnen. Ja, he's backing me up, ja. Oftewel, hij zit weer te brullen. Ik heb vandaag 2 keer achter iemand gereden. En ik was sneller als ik ervoor reed. Ja, George, maar je reed er niet voor, hè? Dezelfde uitspraak die hij drie weken geleden deed. Als ik 5 jaar eerder bij Mercedes gezeten had, had ik al 2 wereldkampioenschappen gehad. Forget about it. Ah, back to normal pace. Het mag, hè, dit. Dit mag. Ze kunnen zeggen, uit veiligheid hebben we geroepen, doe even dit. Back to normal pace. Dat zal ook te maken hebben, denk ik. Ga ik dat goed zeggen? Piastri 51. Ja. Weet je waar dit mee te maken heeft? Met als er een pitstop komt, dat ze kunnen stekken. Dat het gat nu tussen Piastri en Norris groot genoeg is, dat als er een safety car komt, kunnen ze gewoon 1 voor 1 binnen laten komen. En anders als hij te dichtbij zit. En daar is dus Russell het haasje van.
2: En wel een stressvolle middag, die Russell.
0: Nog niet gestopt. Piastri, Gasly, Norris, Lawson, Albon, Sainz en Lindblad. Dat zijn ze. Antonelli naast een stop. 18 seconden voor op Lewis Hamilton. Podium in Monaco met Kimi Antonelli, de WK-leider. Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Strik erom. Oeh, Russell heeft nu weer pitlane exit. Daar waren ze Verstappen ook altijd.
2: George.
0: Het gaat toch niet van slecht naar slechter, hè? Verstappen, ik heb hier een keer, denk ik, nou, dat ga ik overdrijven. 15 slow-mo's gezien dat Max 2,5 millimeter over een streepje was. Maar dat was in de periode dat ze nogal naar hem op zoek waren, hadden wij het idee. Albon is binnen. Sainz dus nu een tandje naar boven. 45 rondjes op de medium. Zonder safety cars, ja. En je weet het, als het moet willen ze hier helemaal niet stoppen. Maar hé, hey, Piastri. Norris. Weg, hij is weg. Keep the pace, helemaal niks. Hij is weg. Russell weg.
2: Hij haalt het niet.
0: Nee, hij is klaar.
2: Ja.
1: Lando, just... We're gonna box this lap and retire the car. We're gonna box the lap and retire the car.
0: Jongen, weer één, hè? Weer één.
2: Oh.
0: Ja, en dan gaat de vraag toch komen, waar ligt het nu weer aan? Dat is wel een dingetje. Portoletto is binnen, daar zien we hem.
2: Ja. Los en
0: al. Ik denk dat die hartje er voorbij komen. Ik sta natuurlijk even in die pitstop te kijken. Alla. Het zijn allemaal reguliere stopjes. Oeps, rechtsvoor niet helemaal oké, zeg ik dan maar voorzichtig. Beetje overstuur. En een ronde achterstand. Daar kwam Hamilton er weer voorbij. Hamilton heeft vrije ding. Oei, Antonelli krijgt een druk moment. Er worden veel blauwe vlaggen gezwaaid zo dadelijk. Hier Charles Leclerc. Nou, uiteindelijk naar het podium. Zwaar. Lando Norris, man.
2: Geen lekker jaar. Het leek er toch op dat ze het een beetje gefixt hadden. Er waren wat problemen. En toen gaan we terug naar de juiste race-snelheid. Nou, niet helemaal.
0: Ja, ze zeggen tegenwoordig allemaal, ja, we weten waar het aan ligt. Maar we kunnen het niet zeggen.
2: Gasly in pitlane. Ronde 46.
0: Yep. Ik heb hem.
2: En stop. Niet goed. Te lang. Seconde te lang, denk ik.
0: 10.3. Je hebt gelijk. 3.3 en hard. Waar ik even naar zit te kijken, heb ik het los van de problemen. Oh, eerst Albon.
1: Is there a reason for this? Because if I'm Pete said, what's the quality trying to do? I mean, I'm happy to do it, but I just... Are we just risking something for nothing, or...?
0: Ah, hij moet swappen.
2: Ja.
0: I'll happy to do it, but are we risking... What for what? Ja, hij moet ze denk ik op gaan houden om Sainz zo dadelijk een betere pitstop te laten maken. Maar ja. Sainz is denk ik bereid om heel lang door. Hey, allemaal is een soft gegaan. Zie je dat? Let maar op. Mark my words.
2: Ja.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Heb je wel lef.
2: Lossen ook.
0: Teamtrucjes. Lossen ook?
2: Ja.
0: Nou, er zijn er meer die dat gaan proberen nu. Ja, ja, eigenlijk. Je schrijft het op hier. Je denkt, ja, het zal een harde band zijn. Ja, not. Gasly er even checken. Er staat ook nog niks achter. Ja, Gasly. Ja,
2: hard.
0: Nou,
2: aan
0: de band.
2: Ja.
0: Hier gaat hij. Tunnel. 3, 4, 5. En het trekt niet door.
1: Something is wrong. I got nothing. My battery.
0: Ja, dat is in de tunnel, hè. Moet je kijken. Pwah. Russell zat wel even hier op letten, hoor. Ja, mooie spelletjes worden er gespeeld. Ja, twee auto's in de punten. Dat zou lekker zijn voor Williams. Maar ja, er zitten er een paar achter op softbanden. Ja, veel plezier ermee. En dit zijn ook van die momentjes als hier iemand ergens een kleine misrekening maakt. Lindblad, Hülkenberg, Ocon. Lindblad goed op 11 trouwens. Hij zal waarschijnlijk gaan proberen om Sainz... de ruimte te geven. Het kan hier, hè. En dat is ook weer inherent aan de baan. Het is... ja. Stroll, track limits. LB, lekker belangrijk. Even kijken, wat is het gaat naar Albon 5.7. Ja, Albon zijn laatste ronde tijdens een 22er. Hij laat echt de pace naar beneden knallen. Dan zat hij Hadja nog te stampen op een 1.19. Hij rijdt nu gewoon track maar 22. Lindblad, 22. Hülkenberg, 22. Ze worden alleen maar gefrustreerder.
2: Ja, ze willen Sainz die vrije pits opgeven.
0: Ja, en in Amerika zitten de Jenken. Och, kijk, het veld is mooi dicht bij elkaar.
2: Kijk, het is spannend, spannend.
0: Geen idee. Hij is gewoon bezig.
1: Yo, we're being too smart with it, guys.
0: Ja, oké.
1: Okay. I don't get it.
0: Ja, hij vindt het ook niet prettig. Ja, het... maar dan heb je weer geen ruimte om te zeggen... we proberen twee auto's in de punten te krijgen. Dus
2: ja.
0: Je mag ze dadelijk los. Piastri, box, box, box. Is dat een normale box, box, box?
2: Dat hangt toch wel, zeker?
0: Ja. Ja, maar ja, bij McLaren weet je het op dit moment nooit, hè?
2: Rijdt wel mooi vierde.
0: Ja, maar ik had het al gezien.
2: Start de zevende.
0: Lando Norris, niet gestart in China. Uitgevallen in Canada. Pas 3 keer aan de meet gekomen.
2: Hij is nu binnen, Piastri. We zien het niet.
0: Is hij de laatste? Nee, is niet de laatste. Sainz natuurlijk nog. Oh, ja, hij kan het niet houden. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Hij kan het niet houden. Dan heb ik het over Alexander Albon. Ja, als er één voorbij is. Lindblad heeft goed gedaan.
2: Pitstop van Piastri was goed. We zien hem niet.
0: 2.2.
2: Ook naar de harde band. Gewisseld.
0: Ja, Ja, maar vooraan hoef je er niks mee. Kijk hier, als je in zo'n treintje terechtkomt, kun je zeggen, ja, ik had die softband, dus ik kon even dit of kon even dat. Nu kan je niks.
2: Nothing.
0: Hamilton, Russell en Colapinto hebben dus allemaal een uitroeptekentje staan. Oh, hij doet dit slim, zeg. Hij dwingt hem gewoon. Ja, dan moet hij hem hier. Hij mag hier niet voor blijven. Hij moest hem er voorbij laten.
2: Ja.
0: Eén plekje verloren. Het verhaal twee Williamsen in de punten. In het putje. Punten. Punten, putje.
2: Ja, het kan nog hoor, want er moeten nog mensen stoppen. Lindblad moet ook nog stoppen. Het kan allemaal nog.
0: Nee, ja, punten halen in Monaco voor deze teams is voor iedereen top. En kijk even, Williams en de Racing Bulls dicht bij elkaar.
1: Jimmy, if we were to stop again under safety car, we have plenty of margin. You just have to be really careful on the entry and exit. What you did last time was perfectly fine.
3: Yeah, but I don't think we need to stop.
1: No, it's only safety car. You can get a free stop, that's all.
0: Kijk, hier komt dat toch weer. Positief, jongen. Ja, maar ik moet helemaal niet stoppen. Nee, maar mocht er een safety car komen, ze willen hem heel geruststellen en ze jagen hem meteen, ja. meteen in de gordijnen. Meteen in de gordijnen. Ja, maar ik wil niet stoppen. Nee, maar mocht er een safety car komen, dan hebben we ruimte zat en dan kunnen we stoppen. En dan moet je alleen goed op je pit exit.
2: Ja,
0: en je
2: dat
0: pit
2: is het eigenlijk
0: zetten.
2: Het enige wat hij wil zeggen. Ja. Pas op bij je pit entry.
0: Ja, maar
2: hij
0: eigenlijk van, hey vriend, nothing on the hand, geen probleem. Doet die benen ook nog.
2: Hoezo?
0: En hou je concentratie. Want er zijn natuurlijk vergelijkingen getrokken met deze kleine Antonelli. Niet alleen maar als je af en toe een foto bekijkt van hem. Ook van Colapinto. Die lijken allebei best wel op ene Ayrton Senna. Weile Ayrton Senna. Maar Ayrton Senna heeft hier ook wel eens gereden waar Antonelli nu rijdt. En toen kwam hij bij de Virage du Patier. Dus voor de tunnel. Dan was het rambam in de muur. Toen is hij over de muur gesprongen. En toen hebben ze bij McLaren 2,5 uur zitten wachten waar hij bleef. Toen was hij gewoon naar huis gelopen. Hij heeft van huis gebeld en Jon Dennis van
2: u.
0: Ik heb er gewoon de P over in. Vaker gebeurt hier, hè? Kimi Räikkönen, uitgevallen. Hup, muurtje over. Nog een keer een muurtje over. Waar gaat hij naartoe? Naar zijn boot.
2: Ja.
0: Oei, ik had hier ook nieuwe speeding in de pitlane.
2: Er is wat met die pitlimiters, jongens.
0: Ja, maar ja, dan is er wel. Dat is toch gebeurd. Want ja, ik ga hem er ook alvast bij zetten. Plus 5. Ja, maar ik kan van Gasly wel. Nee, Gasly ook niet. Dat is ook geen probleem. Russell moet nog wel opletten, want Hadjar zit nu in één keer op 7 seconden. Doe nou eens
2: het gat was kleiner. Het gat wordt weer groter, dus geen probleem voor Russell nog. Maar als er een safety car komt aan het eind van de race of zo...
0: Maar ik ga toch even iets gek zeggen. Die Hadjar is weer terug naar tijden in de 17-5.
2: Oh, oké.
0: Is die af in die 22ers. En Alexander Albon ook, want die rijdt nu 19-5. Liam Lawson rijdt 17-2. Zijn persoonlijk snelste race ronde en de man vooraan. Cruising 15-9. Hamilton 16-6. Leclerc 16-4. Maar de beide Ferrari-coureurs zullen denken... podium in Monaco. Ka-ching, vinkje erachter.
2: In de pocket.
0: Feestje vanavond. Veel plezier ermee. Voordeel van deze Grand Prix is natuurlijk dat er is veel te zien... ook als je niet alleen maar naar de auto kijkt, zeg maar. Ook voor mensen die thuis zitten, een beetje shots van de haven... een beetje dit, een beetje dat, een beetje zus, een beetje zo. Maakt het wel een leuker kijkspektakel dan anderen. De wedstrijden hebben niet heel vaak een hoog spektakel gehad hier... of het moet regenen of andere gek. Ik heb nooit zoiets met wedstrijden die spektakel worden vanwege megaklappers. Dan krijg ik toch altijd een beetje van acne op plekken van... ah, daar is die. De 5 seconden penalty voor Pierre Gasly. Soft, 5 seconden achter Lindblad, 4,9 seconden achter Lindblad. Ik vind toch dat Hadjar op dit moment redelijk knap in de buurt van Russell blijft, zeg maar. Of het moet nu ineens weer gaan oplopen, maar... En dan zie je dus ook weer de energie van Hadjar, terwijl daar keurig aan de kant wordt gegaan. De energie van Hadjar is...
2: Goed?
0: Ja. In die zin, nee, ik zag iets anders. Ik ben een beetje in de war. George Russell is bijna een rondje achter. Let op. Daarom was ik even in het warretje. Net een barretje om de hoek bij het karretje, maar dan ben je in het warretje. Let op, hè. Ze laat het niet zien. Laat dit nou zien, want dit is wel belangrijk. Hierachter rijdt dus George Russell. En daar, Paula, George Russell krijgt zo dadelijk een blauwe vlag voor Kimi Antonelli.
2: Oh.
0: Gaat gebeuren. Zoals in Maleisië zo mooi kunnen zeggen, happening. Dit moet je niet laten zien. Je moet laten zien wat er met het snelste team van 2026, Mercedes, aan het gebeuren is. Leaving the track and gaining advantage for Stroll. Leaving the track and drinking on a boat. Lijkt me zo'n leuke titel van de wedstrijdleiding. Lance Stroll is gestopt. Leaving the track and drinking on a boat. Mag niet. Oh, nou komt hij nu weer met een track limit. Lance Stroll denkt, ja joh, als ik dan toch niet ergens mee doe, moet ik maar opvallen boven in de balk.
2: Leclerc komt dichterbij aan Lewis Hamilton. Was 4,6, 4,4, 4,3, nu 3,7.
0: Zeven ronden verschil en daar is Sainz weer binnen. Dit is wat ze dus bij Williams wilden. Hoop ik dat ze het goed gedaan hebben, want als hij zijn punten hierdoor gaat verliezen, heeft het totaal niet gewerkt.
2: Slechte stop.
0: Ja, ziet er ook niet goed uit. Lap 54.
2: 4,0.
0: Ja. Zou een goede naam voor een biermerk zijn. Hè? Heineken 4,0.
2: Lance Stroll, 5 seconden straf.
0: Kijk, en hij komt wel voor. Ja, hij blijft in de punten, dus dat is dan net gelukt. Maar ja. Ze hadden twee auto's in de punten, dus het is fout gegaan. Toen Alexander Albon zich verremde en die plek terug moest geven aan Lindblad. Daar is het fout gegaan. En waarom verrem je dan? Omdat je een te langzame race pace rijdt. Je banden net niet op temperatuur blijven. Het zakt een paar graden in. Net niet het gevoel hebt. En dan schiet je dus rechtdoor bij een chicane. En dan ben ik jij gezien.
2: Ja, Lewis Hamilton is op dit moment ook zijn tweede plek kwijt.
0: Ja.
2: Want hij krijgt nog 5 seconden straf. En Leclerc zit binnen die 5 seconden achter hem.
0: Ja.
2: Dus als die ingelost moet worden bij de finish, dan vloept hij van 2 naar 3.
0: Goed, voor de constructeurs maakt dat dan dus gelukkig weer niet uit.
2: George Russell.
0: Ja, Kimi, denk ik. Oh, hier is die pitlane. Die pitlane, let op. Daar misschien? Ja, moet die geweest zijn. Stuiter. Nee hoor.
2: Nah.
0: Ik zou hem, als ze hem hiervoor geven...
2: Jongen.
0: Als ze hem hiervoor geven... Heeft hij hem of niet? Ja, ik zag net ineens onderaan de beeld dat jij kunt kijken. Maar...
2: Nee.
0: Oké, okay. Vond onzin. Ah, Piastri. Ook
2: Piastri,
0: voor
2: 5 seconden, ja.
0: Mooi man.
2: Hey, maar als 1, 2, 3, 4, 5 rijders dat hebben... zou dat dan wel iets bij de FIA niet helemaal goed zijn dan of zo?
0: Weet je niet.
2: Kan dat niet?
0: Nou ja. Kan het meetpunt zijn, hè? Waar zij hem induwen en waar het meetpuntje staat. Als zij net even laten duwen, ja, dan word je gezien. Maar Jack heeft Formule 1 teams.
2: Ja.
0: Als ze weten dat ze het kunnen proberen, gaan ze dat proberen. Kimi Antonelli zet zojuist de snelste race ronde in. Brengt hem naar 1.14.9 op zijn nieuwe harde sloffen. Antonelli.
4: There's something weird with the engine up the hill.
2: Gaan we naar lucht.
0: Dit kennen we uit de Mercedes van Louis.

0: hebben het goed gezien hoor. Olaf krijgt geen straf voor over de streep rijden. Ja,
1: misschien stond het net bovenaan in beeld al, maar... zou het ook belachelijk gevonden hebben voor zo...
0: Nee, hij komt zo nog in beeld, denk ik.
1: Voor zo weinig of zoveel, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, hier, daar staat hij.
1: Ja, goed, zie je het. Mooi, goed. Goed niet, gemist niet.
0: Ja, ik sloeg ook nergens op.
1: Even kijken. Ja, wie geeft dan die melding? Want dan kun je toch ook twee keer kijken voor je die melding geeft. En nu is het wel mooi.
0: Ja, of dus kijken paniek, nadat die melding is geweest, toch?
1: Oh, Antonelli.
2: Okay, Kimmy, fastest lap. We don't need them.
1: Ach. Ja. De jongen heeft net nieuwe banden onder. Zit gewoon in zijn normale ritme. Sorry dat ik dit zeg. Ik heb het idee dat dit een beetje is van... we laten even zien dat hij net zo goed is. En dat is hij. Als ene Max Verstappen toen hij ook riep van... wat ze vast hebben, ja, die hebben we niet nodig en hem wel neerzetten. We don't need to. Ja, als hij uit zijn ritme gaat rijden... dan kan er weer gebeuren wat er met Albon gebeurde. Ik ging even opschrijven het gat tussen Hadjar...
0: Hadjar en Piastri?
1: En Piastri.
0: Maar Piastri heeft die penalty...
1: Ja, oké, okay, maar het is nu 8,7 seconden. Dat is in lap 58, 20 ronden nog te gaan.
0: Ik zou het wel stoer vinden als die Hadjar uiteindelijk die vijfde plek houdt.
1: Nee, daar ging ik eigenlijk een beetje naartoe, maar toen zag ik daar dat Piastri eraan zat te komen. Dus Piastri moet in ieder geval 13 seconden goed maken. Eerst 8 om min te halen, dan leggen we weinig verliezen, al lastig zat. Achter Hadjar. Hij heeft niet alleen brede schouders, maar ook een brede auto. En dan is het door met de geit.
0: Even kijken naar die Lawson. Lawson heeft gekozen voor de soft, hè? Bewust. Dat doet hij. 18-0.
1: Ja, Lindblad op medium.
0: Lindblad op medium met een 19-0.
1: Sainz op soft. En Albon op soft.
0: Ja.
1: Sainz 19-7, Albon 18-9. En als Albon vertiefd dat hij straks moest doen wat hij moet doen. Ja. Dus dit wordt weer een dingetje. Of gaan ze de boel weer aan elkaar teruggeven? Ja. Is al gebeurd. Zie je het? Zijn wat uit.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Jij hebt mij even opgehouden. Het enige foutje is dat die Lindblad er voorbij dook... omdat het allemaal een foutje maakte. Alles was goed gelukt. Op het geluid van Nico Hulkenberg, we kijken. Nou, niet echt. Een goudgekleurde vizier. Het is ook logisch dat Albon op deze band, softband... Maar hij heeft gewoon teruggekregen. Leclerc. Hoor je die? Let op. Hij raakt hem.
0: Hij raakt hem.
1: Ja. Kijk maar. Wow, zelfs de velg. Ja, dat is magnesium velg, hè? Dus dat is even... Wauw. Om aan te geven dat hij toch wel graag wil dat hij...
0: hij is aan het jagen.
1: ...helder tweede wordt.
0: Hij is aan het jagen,
1: Lewis. En niet vanwege een tijdstrafje. Hij hoopt misschien op het leeftijdsverschil... dat Lewis Hamilton toch steeds elke keer dat hij langs die haven komt... wil zwaaien naar Kim Kardashian. En hij denkt, ja, maar ik wil drinken. Ja, en straks. Ik gun het hem wel, hoor. Echt een hoop pech alweer gehad het weekend. En wij mogen echt niet onderschatten hoe ontzettend hoog het concentratievermogen van deze jongens op dit moment moet zijn. Want nogmaals, ik weet niet of je thuis wel eens een PlayStation geprobeerd hebt om 78 rondjes Monaco achter elkaar weg te stampen zonder één keer rechtdoor te gaan bij Sandevoort. Ik kom niet tot 15, kan ik je vertellen.
0: Mission impossible.
1: Nee, het is zo lastig. Want dat is dus het belang van je tempo zoeken en je tempo rijden. Kimmy heeft wel geluisterd trouwens. Hij heeft die snelste ronde neergezet. Die was 14-9.
0: Yellow.
1: En hij rijdt 16-16. Yellow, yellow, yellow. Je zegt, het kan allemaal gebeuren. Stroll. Ja, Stroll. Lens. Je was nog niet in beeld geweest, jongen. Gozer. Oei.
0: Waar staat hem?
1: Ja, Raskas.
0: Wordt dat een Safety karretje?
1: Ja, dat wordt hem.
0: Ja.
1: En daar is hij al. Wie gaat er geluk van hebben...
0: Alleen die er nog niet gepit heeft, dat is volgens mij Lindblad, ja.
1: Ja, maar goed, dan moet hij... Ja, hij kan er binnen nu.
0: Ronde 60, jeetje.
1: Hoe dom ook daar. Wat heeft hij dan geraakt? Want ze zijn dat... Hij moet al eerder iets geraakt hebben, want die wielen staan uit elkaar... en dat kan van deze klap bijna niet gebeurd zijn. Hij heeft ook zijn pak.

0: open. Dan hoop ik dat hij dat later gedaan heeft, want dat mag niet thuis draaien. Ja, natuurlijk, ze gaan allemaal. Helemaal een box, box, box.
1: Ja, dan hoef je deze bocht niet te nemen.
0: Ja. Ja, maar goed. Hij kan als soft. Kan hij zijn plek verdedigen. Piastri. Ook een ronde achterstand, hè. Russell, vanaf Russell iedereen een ronde achterstand. Hulkenberg in soft. Ja, gebruik de soft.
1: Oh. Hij staat te lang stil.
0: Oh, oh, dat is die 5 seconden.
1: Straf. Oeh.
0: Die 5 seconden. Ja, maar dan zit je zo in je concentratie. Kijk, gestekt. Hij niet.
1: Dit gaat ook niet helemaal vlekkeloos.
0: Ja, als Russell naar binnen gaat, krijgt hij hem ook.
2: But why the hell are we teaching? Why aren't you staying out?
0: Zo. Sorry hoor.
1: Hij kan het misschien niet zien bij Lara's kas.
0: Nee, de weg is vrij. En er is een safety car. Hij houdt gewoon. Maar ja. Dan moet je, ik blijf erbij. Dan roep het dan. Op het moment dat ze roepen: box, box, box. Dan zeg je: why? I'm staying out. Want nu zit hij weer. Nu zegt hij: ja, dan lig ik weer derde. En moet ik er weer naartoe rijden. Moet ik er weer precies.
1: Ja, maar hij ligt nu wel het dichtst erbij. Dus het is voor hem heel gunstig.
0: Nee, want als hij niet naar binnen geweest was en Lewis Hamilton wel, had hij tweede gelegen.
1: Ja.
0: Had hij meer in hoeven halen. Hier, nu gaan we allemaal dus door de pit lezen.
1: Verschillende banden.
0: Er komt weer een dingetje bij. Ze staan nu allebei op soft, gebruikt soft.
1: Ja, maar als hij dus niet naar binnen was geweest.
0: Ja, had gekund.
1: Had hij die soft niet gehad?
0: Maar ja, kom er maar voorbij.
1: Als maar.
0: Kom er maar voorbij.
1: Indien, eventueel.
0: Ja, nu gaan ze.
1: Allemaal.
0: Gaat hij stopmaken? Ja, gaat stopmaken. Want hij heeft een minuut. Kijk, dit is dus precies wat Bono bedoelde. Je moet alleen opletten bij het wegrijden. Ja, dat is goed. Geen spanning. Oh, vergeet ze bij Russell die 5 seconden niet? Hebben we niet kunnen zien. Oh, doen ze hier.
1: Hé? Nee.
0: Had hij die niet?
1: Jawel.
0: Ja. Of zeggen ze gewoon, die pakken we de afloop. En je moet hem dus. Oh,
1: nee, je moet hem inwisselen.
0: Ja, even kijken dan hier. Kom dan alsjeblieft met die stoptijd. Ja, gaan we alleen weer die inpittijd. Kijk, hij kan natuurlijk als hij. Vind ik ook interessant. Als je een gestekte pitstop moet maken, mag je dan buiten je pitstopbox daar 5 seconden snel
1: staan?
0: Nee,
1: mag niet volgens mij. Je moet in je pitstopbox window staan.
0: Weet ik niet. Nou.
1: Nou, laat maar even zien, Lens.
0: Het moment van Lens.
1: Hé? Huh?
0: Zwaar onderstuur gewoon.
1: Ja.
0: En niemand thuis. Ik denk, nou, er moet ergens wel wat afbreken. Ja, de fans denken ook wat er Hamilton. Maar het is niet Hamilton, het is Lance. Tinelli, laat, let op, laat, wordt een late call.
3: What do I do?
0: Ah.
3: I was too late, oké. Okay. They're gonna pit, man.
0: Mooi, hè? Geen gescheld, geen getier. What do I do? In. Als dan ook nog lapcars er tussenuit halen, hé, dat wordt ook nog een dingetje. Ja. Dit gaat er wel wat opsnoepen.
1: Dan eerst moet die auto van Stroll weg zijn.
0: Een grote voordeel wat Kimi Antonelli heeft, is zelf de banden als de twee Ferraris. En nu geven ze waar hij over start-finish gaat. Zelf de banden als de twee Ferraris, excuus. En een vrije baan. En nu zou ik, als ik Bono was, wel vertellen, je hoeft geen 10 seconden weg te rijden. Maar ja, dan komt het alfa-mannetje naar boven. Dus je moet er recht een paar tussenuit, hè. Want die Hamilton en Leclerc, die rijden nog bij de tunnel.
1: Maar dit gaat wel even duren.
0: Dit wordt een langdurige safety car, want het is lap cars may overtake.
4: I don't even know where I am, Lisa. I honestly, at that point, I don't need to become better, but not. Why are you not letting me out? I don't even understand your explanation, to be honest.
0: Ja. Kijk, het is natuurlijk netjes als ze afspreken bij Ferrari. Als wij zeggen dat je binnenkomt, dan kom je binnen. Punt.
1: Ja.
0: Als dat zo is, prima. Maar dan moet hij ook niet nu na afloop op de radio roepen... waarom niet dit, waarom niet dat. We hebben dat met Lewis ook zo vaak gehad. Waarom heb ik deze banden en dat soort dingen? En natuurlijk is het makkelijk oordelen vanaf de zijlijn. Dat begrijp ik ook wel. Maar het komt soms... zo knullig over. En het komt ook een beetje...
1: Ja, voor hem. Het is een beetje
0: narrig. Ja, ik vind het ook een beetje narrig overkomen. En laat ik het anders zeggen, ik vind dat hij dat niet nodig heeft. En als hij echt een mannetje is, dan roept hij gewoon nee, kom niet binnen. En dan, ja, maar dan hebben we het vanavond al over.
1: Doei.
0: Aan een pastaatje. ja, dit helpt allemaal niet mee. Zijn, mogen die jongens... Nee, die jongens mogen niet nu achter de safety car die anderen gaan inhalen. Dus Hadjar en al die andere mannen moeten weg. Let op, Russell komt eraan. Ja, waar zijn die 5 seconden? Als het moet, moet.
1: 1, 2, nee.
0: Nee, wachten.
1: Nee, ze zijn
0: dan
1: er
0: Dan zou
1: niet.
0: Hij hier moeten wachten. 2, 3.
1: Nee.
0: Nou, ik denk dat hij hem niet ingelost heeft.
1: Ik denk dat ze vergeten zijn.
0: Hij staat er namelijk ook nog achter. En bij Hamilton ook. Kan zijn, hè, dat je... Ik weet niet of het de verplichting is. Volgens mij zeggen ze dat je hem in kunt lossen bij je eerste beste pitstop. Of hij wordt er anders aan het einde bijgeteld. Maar...
1: Ik dacht dat, dat je verplicht was om dat te moeten doen.
0: Ja, maar ja, dan moeten er nu allemaal dingen komen,
1: ja,
0: van...
1: Komen er wel,
0: schiet op.
1: Maar dus, race control zegt wel dat ze er mogen inhalen.
0: Piastri, penalty served. Dus die moeten we ook even in de gaten houden.
1: Speeding in lane. Oké, die
0: ja,
1: strepen
0: penalty
1: door.
0: Served.
1: Penalty served.
0: En serve and turf penalty. Dus bij Piastri ga ik er weer een veetje bij zetten. En bij wie hadden we het ook? Bij Lewis volgens mij, toch?
1: Ja, Lewis heeft het ook gedaan.
0: Toen zeiden we...
1: Ja. Dus zei ik nog van... Ha! Ja. Maar volgens mij Russell niet.
0: Nee, Russell volgens mij dus ook niet.
1: En Gasly heb ik niet gezien.
0: Ja, ik kan niet scrollen. Ik kan alleen maar zien dat de heer Stewart dit 1 minuut geleden gepost hebben.
1: Volgens mij staat er in de rails... The next time you enter the pits.
0: Could be.
1: Want ik heb me er toen een keer helemaal door zitten worstelen.
0: Ja, maar je bent er dus niet zeker.
1: Nee, dat is het klote geval.
0: Jij zit nu op... Ik weet het zeker, denk ik.
1: Ik denk echt dat ik het zeker weet.
0: Echt een definite maybe dat het zo is.
1: Ik denk echt zeker dat het moet zijn.
0: Ja.
1: De volgende keer dat je binnenkomt, moet je hem inlossen.
0: Ja, maar waarom hebben we dan geen melding?
1: Ja, dan komt hij nog wel.
0: Penalty not served.
1: Ja, daar zitten ze natuurlijk allemaal over de bakkeleien nu.
0: Ja.
1: Kijk, dan gaan die auto's bij safety car voorbij.
0: Ja, ik heb er geloof ik 22 zien staan. Nou, dat kan niet, want zoveel hebben we niet meer in competitie. We hebben wel een bak uitvallers, hè. Verstappen nooit deelgenomen deze wedstrijd. Ja, 4,5 meter. Dan Valtteri Bottas, Oliver Berman, Lando Norris en Lance Stroll. En die Norris, die heeft dit jaar toch een partij narigheid op die auto.
1: Zo.
0: En eigenlijk, ja en nee. Ik wilde hard zijn, maar dat ga ik toch weer niet zijn. Want we hebben een hele nieuwe set reglementen. Eigenlijk had je van McLaren mogen verwachten dat ze de lijn wel door zouden trekken. Maar door de nieuwe reglementen is dat niet gelukt.
1: Hé, maar wacht even. Ja, zie je? Nou, op het moment dat ik kijk, zie ik het rode uitroeptekentje bij Hamilton weg.
0: Ja.
1: Dus ze hebben Hamilton bekeken. Hamilton dus nu ook straf weg. En nu zijn ze bij Russell aan het kijken. Dus let maar op. Er komt zo meteen gedonder voor Russell.
0: Oké, nou vertrouwt Russell er dus op, als het al zou mogen... of als hier een extra straf krijgt, gaan we het wel zien... dan vertrouwt Russell er dus op dat hij 5 seconden weg gaat rijden bij Gasly... en dan een afloop wel krijgt.
1: Maar volgens mij mag het niet. Ik weet het bijna zeker.
0: Ja, ik kan nog een keer zeggen, maar dan schieten we geen reet mee op, Jack. Feit zal zijn... Russell komt-ie.
5: En heb ik zelf mijn penalty of not? I spent about 10 seconds in the pit lane. Locked in the hydraulic.
6: Question, let's talk about it after.
5: Yeah, I just need to know if I'm getting a 5 second penalty and I'm so behind hydraulic or hard tires.
7: I'll give you the messages as the messages come through, okay?
5: Yeah, all right,
0: mate. Nou, Jack, zeg het maar. Ik heb gekut van staan.
1: Volgens mij vraagt George van, heb ik mijn penalty gedaan of niet? Want ik heb er 10 seconden
0: nee,
1: in de pitstraat.
0: Ik heb wel 10 seconden in de pitstraat gestaan. En er komt geen eensluidend antwoord, hè?
1: Nee.
0: Safety car ending.
1: En dan gaat opeens Toto zich er doorheen zitten bemoeien.
0: Ja, maar ik zie hier ook allemaal mensen. En dat wordt ook een interessant dingetje. Die helemaal zo'n dikke achterstand mogen laten. Russell, Hadjar. Safety car ending. En Hadjar is nog...
1: In geen veld of wegen te zien.
0: Die is nog niet eens in de tunnel. Er zijn allemaal auto's uit te gaan. Ja, die wordt een dingetje. Ja, misschien laten ze gewoon los. En veel plezier ermee. Maar Hadjar, jongen, je hebt een kans. Nou, misschien niet met je snelheid van je auto om naar het podium te rijden. Kijk, het voordeel is wat die jongens nu doen. Door dus hard naartoe te rijden. Ze veel meer temperatuur in hun banden zitten. Maar goed, de herstart gaat een feit zijn... Als we over start-finish komen, zitten we in de 66e ronde van 78. En zal Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Charles Leclerc van zich af moeten gaan houden. En daar is aangesloten op hoge snelheid Isaac Hadjar. Met meer temperatuur in zijn banden. En ook George Russell. Je moet Antonelli rustig blijven. Hamilton weet dat hij één kans krijgt. En er is geel. Lawson? Weet ik niet. Kijken te kijken.
1: Oh
0: Leclerc. Leclerc.
1: Zelfde punt.
0: En kwaad. En er komt weer een safety car. Safety cars, cost, safety cars. Temperatuur weg uit je banden. En het is gedaan op hetzelfde punt waar Lance Stroll hem neerzet. Broer. Ja, I'm okay. Nou, ik zou er niet okay mee zijn. Oh, zijn bloedje zat te kijken. Podium weg. En wie rijdt er op podiumplek?
1: Lewis Hamilton en Isaac Hadjar.
0: Hadjar. Ja.
1: Charles Leclerc. We hadden het in onze kijkvoorbeschouwing daarover.
0: Hier mag het niet, dit mag hier niet gebeuren. Even kijken of het allemaal pijs en vrees is. Is er een tikkie geweest? Is het te ver dit? Is er wat fout? Och, wat zal die balen. Het is al de tweede keer dat hij... gisteren moest hij ook uitstappen. Kijken en luisteren vooral. Achter Lewis. Goed luisteren.
1: Hetzelfde.
0: Geen temperatuur, onderstuur, exact hetzelfde en te weinig snelheid, net als Stroll.
6: Honestly, I'm not even going to take the blame. Die break.
1: Hij zag Hadjar.
0: Ik ga er niet eens mijn schuld op me nemen, zegt hij. Deze remmen zijn zo slecht, ik ga niet eens de schuld op mij nemen.
1: Hij zat in zijn spiegel te kijken naar Hadjar. Ja, kan niet missen.
0: Dan wordt het tussen Hadjar en Russell ook wel weer een dingetje. Gasly.
1: Weer.
0: Noted. Leclerc wandelt redelijk boos weg. Moet hij even oppassen dat hij geen foutje maakt met oversteken en andere dingen.
1: Dan zou ik nu als Mercedes ingrijpen. Nee, want heeft hij het nog niet goed gedaan. Krijgt hij nog een fout.
0: Wie?
1: George Russell. Want de eerste keer dat hij de pitstraat inkomt, moet hij dat inlossen.
0: Dacht jij?
1: Dacht ik bijna zeker te weten.
0: Ferrari. Enige team dit jaar met een 100% finishing record. Punt. Tot zojuist. Dan gaat Hamilton de tweede plaats pakken. En dan gaat
1: Hadjar niet
0: scoren. Hadjar podium.
1: Jongen.
0: Ja, maar hij heeft al een podium, hè?
1: Ja, maar dit in Monaco zou dat toch fantastisch zijn... met al die problemen die hij gehad heeft.
0: Maar vorig jaar staat hij hier ook al als vijfde. Oeh, ja, kijk naar niks en niemand om, zeg.
1: Gooit zijn helm op neer. De grond.
0: Die fucking breaks. Nou, wie gaat hem aanraken? Niemand? Hij weet dat hij in beeld is. Nee, hier begint hij. Oeh, hij is boos. Ik raak mijn remmen niet eens aan. Too much. Vorig jaar in Nederland stond Hadjar op het podium namelijk. Je vergeet het alweer zo snel. Dat is ook de reden dat hij een stoeltje gekregen heeft. Race control will... Safety car will use the start-finish line.
1: Waarom laat Hamilton zo groot het gat?
0: Ja, omdat hij, denk ik... Hier zit ik over te twijfelen. Is het alleen de lead car die 5 autolengtes moet houden... of anderen weer niet? Dat zijn allemaal van die moeilijke zaken. Je ziet dus dat Hadjar net gewoon het gat dichtrijdt... en dus meer bandentemperatuur heeft. Dat vind ik een beetje...
1: Ja hoor. Incident involving Carlos Russell. Failing to serve time penalty correctly.
0: Ja. Ja, dat is goed. Ik wist al dat je het zeker wist, dacht je. Ja. Maar dan loopt Gasly ook dat risico.
1: Ja. Ja, ze zijn volgens mij gewoon die uitroeptekentjes aan het aflopen.
0: Ja, logisch. En dan hebben ze weer nadeel van deze safety car. Want het veld zit zo dicht op elkaar. Dan kan die 5 seconden penalty... kan jou in één keer 5, 6, 7 plaatsen gaan kosten. Boah. Wat er in beeld staat, dames en heren, en met nog 10 ronden te gaan... Antonelli, Hamilton, Hadjar, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, Lindblad... hoeft niet de uitslag te zijn. Want Hamilton kan nog een keer een poging wagen bij Antonelli. Russell zou het kunnen doen bij Hadjar.
1: Wat is er aan de hand? Wat zie ik in mijn beeld bij Race Control?
0: Doe
1: er
0: daadje.
1: Ik zie een code rood.
0: Hey, race suspended. 10 ronden voor het einde, wel volle punten.
1: Wat de barrier?
0: Wat is er aan de hand?
1: De barrier te veel beschadigd?
0: Ja, die heeft natuurlijk 2 klappen gehad daar. Of de Tech Pro barrier. Ja, dat wordt helemaal een gek huis. Nou, ze hebben allemaal nog setjes soft. Als ze dat dan met een staande start gaan doen, dan word ik helemaal wappie. Hier, komt hij aan. Hij heeft wel gelijk dat hij 10 seconden in pitlane staat. Hier. 1. Nee, mag niet. Dan 5 hier. Hey, daar is te laat. 1, 2, 3. Hij heeft maar 3 seconden stilgestaan.
1: Ik denk dat die ene niet te laat was. Ik denk dat hij juist wilde wachten.
0: En te vroeg aanraakte.
1: Ja. Ja.
0: Slecht. Ja, en het kan heel pijnlijk zijn, hè?
1: Ja, dit wordt een straffetje, hoor. Race suspended.
0: Ja.
1: Wat is dit nou, joh?
0: Nee, het kan alleen maar de veiligheid in de vangrail zijn. Maar ja, wedstrijden in Monaco duren toch al niet zo lang. Here we go. Alles kan, alles mag. Speeding in de pitlane. Gasly, krijgt hij er weer een bij. Ook dommigheid, sorry dat ik het zeg. Maak het wel plat, maakt me niet uit, maar... Als je één je straf niet doet en je bent daarna nog een keer te snel... dan krijgen we er dus nog 2 overheen.
1: We hebben een fan als een Rob van Zomeren.
0: Nee, die heeft iemand weer die hem-fan. Dat maakt niet uit.
1: Rob heeft het even opgezocht. Artikel 54,3. Versie 2025 van de Formula One Sporting Regulations.
0: Waar is de redactie als je het nodig hebt?
1: Zegt... Zal ik hem even echt oproepen?
0: Ja.
1: In both of the above cases, the driver concerned... must carry out the penalty the next time he enters the pit lane.
0: Punt. Verder hoeft hij uit te leggen.
1: For the avoidance of doubt,
0: ja.
1: This includes any stop the driver makes whilst a virtual safety car or a normal safety car, procedure.
0: Ja, helder, je had eerder die punt kunnen zetten. Punt, klaar.
1: Ja, ik wist wel dat ik gelijk had.
0: Nee, zo kwam het ook volledig over. Gewoon, denk, ga je in je karretje omgooien? Kimmy gaat even plassen. Ja, het is een beetje IndyCar nu, hè? 68 van 78 ronden in de wedstrijd die altijd al zo lang is. En we gaan gewoon nog even lekker door zo dadelijk. Mocht je wezen wandelen, of denk je, nou, er was geen bui, ik ben even binnen. We gaan zo dadelijk de Grand Prix van Monaco over 10 rondjes doen. Is de grote vraag, maar ik denk niet dat ze een staande start gaan doen. Dat is de keus van de wedstrijdleider, Lio Marquez. Die mag kiezen, rolling start, standing start. Persoonlijk.
1: Voor een spektakel.
0: Veiligheid, ja, nee, maar... Je moet ook een stukje sportiviteit meenemen.
1: Ja, als je het Kimi wil gunnen, moet je hem laten rollen. Toch?
0: Nee, als je het eerlijk wil houden, moet je hem laten rollen. Niet om Kimi te gunnen of niet. Want hij had een voorsprong.
1: Ja.
0: En hij had al een safety car overleefd. Gasly, ga jij even bij je pitbox staan. Dan ga even 2 keer wachten.

0: Frans, pitlimiter.
1: Wat kunnen wij hier zien dan?
0: Dat hij op zijn pitlimiter zit. Maar hij wel inloopt, dus hij rijdt gewoon een fractie te hard. Ja, ja. Wat gaan we doen? Dit is dezelfde hardjaar die echt gewoon kookt. Dat ding gaat exploderen en ik ga de finish niet halen en ik ga dit en geef me dit en geef me zus hier. Russell under investigation, failing to serve the time penalty correctly. Maar die hadden we toch al gezien?
1: Nee, deze nog niet.
0: Wel.
1: Nee, dat hij under investigation is, hadden we nog niet gezien.
0: Oh, hij was weer noted. Ja, ook zo lang. Joh, roep gewoon wat je ermee gaat doen. George Russell, back at the grid.
1: Oh, man.
0: Nee. Ah, het asfalt. Aha. There is something more on the hand. Kijk eens even. Het asfalt heeft haar losgelaten.
1: Maar daar komen ze toch niet?
0: Of zijn dat de marbles die het probleem zijn?
1: Ja.
0: Ja, maar er ligt natuurlijk wel een gerepareerde plak asfalt, hè? En als je op die marbles komt, dan wordt die auto feitelijk omhoog gelicht. En dan is die op de hele linkerkant. Ze hebben natuurlijk wel twee identieke, en dan ga ik het even heel lullig zeggen, stomme fouten gezien.
1: Nou, van Lance Stroll.
0: Ze zagen er identiek uit. Omdat het Lance is, kun je denken, nou, het zal normaal zijn. Maar als hij zoiets zegt over zijn remmen, ja, daar van Seuringbeeld, goed te zien. Maar het lijkt zo, dat lijkt ook weer zover buiten de lijn. Dus wat gaan ze nou, ja... wat zegt onze vrolijke
1: vriend? Ja, nog niet. Ik heb hem nog niet zo gezien.
0: Jawel.
1: Kijken.
0: Track break-up, inderdaad. En wat ga je veranderen aan een track break-up?
1: Want, turn 19.
0: Nee, maar als dat het is, en als het echt een track break-up is, dan hebben we een doodlopertje hier vandaag. Want dan is het Kimi Antonelli wint voor Hamilton en Hadjar. Gaan ze natuurlijk nooit kunnen repareren nu. Want als het break-up is, dan kun je wel wat losgeflodderd is... kan je wel weghalen.
1: Maar jij zegt altijd dat je met gaffertape altijd alles kan fixen.
0: Ja, maar dat klopt. Maar dan heeft gaffertape weer geen grip op die banden. Ze worden alleen maar een gevaarlijke deur van. Als je racewagen aan elkaar moet hangen of een... ik hang thuis wel een schilderijtje op en denk... nou, je kan best gewoon eens met streep overheen. Nee. Dan doe ik gaffertape. Nee. Zeg maar, mevrouw, wat doe je nou weer?
1: Nee, man. Doe je er gewoon overheen?
0: Ja, bij wijze van. Of als ik geen dubbelzijdig tape heb, dan plak ik van gaffertape een vierkantje. Dan hang ik het op en dan kom ik een dag later ergens binnen, ligt het alweer op de grond. Denk, nou, het ging toch niet zo goed niet.
1: Hey, en wat is het nummer van MacGyver? Hebben we dat niet?
0: Ja, maar
1: die kan dat soort dingen toch fixen?
0: Ja, maar track break-up vind ik wel een dingetje. En dat gaat de FIA toch ook weer, jongens. Als er veranderingen zijn aan het circuit, dan moet je toch tegenwoordig, anno nu, moet je toch aangeven... oké, als je veranderingen gaat doen in asfalt... moet het asfalt hetzelfde zijn als het asfalt wat erin zit... dat het goed bond en dit.
1: Hier, Monaco straat, als ik
0: het wordt wel gebruikt voor lezers.
1: Joost gaat nu terugkijken naar zijn speeding.
0: Ja.
1: En naar zijn pitstop.
0: Komt terug met een statement. Ik heb er wel 18 seconden over gedaan om die pitlijn uit te komen. Dat klopt, George. Maar je had 5 seconden stil moeten staan. Ga er even een melaatje in bij vriend Ocon. Is dit nou die boot waar Gasly op staat? Of niet? Of is het eentje die buiten ligt? Dit is de Explorer. Die is wel heel groot. Heb je in één keer gewoon 3 hotels erbij.
1: Dat is gewoon een cruise ship, toch?
0: Cruiseboot.
1: Boah, jongens, hoe gaan ze dat fixen daar? Wat zijn ze aan het doen? Kunnen we dat zien?
0: Ja, ze zijn op dit moment alleen maar aan het schoonvegen. Aan het kijken. Maar goed, Jack, even simpel. Dit is een safety issue. En als de FIA zichzelf serieus wil nemen met alles wat ze uitdelen aan straffen... omdat ze onder een safety issue vallen... Als het echt de track break-up is, kun je het niet door laten rijden. Want je hebt ook, en nogmaals, hè, we kunnen de grap maken van Stroll die we kunnen kijken. Ja, niet. Kan niet gewoon. En daar, en daar. Dan kan je er 3 keer overheen wandelen. Je hebt 2 auto's die daarvan wel ingegaan zijn. Op een plek waar dat normaal niet zo is.
1: Maar ja, gaan ze hier langs?
0: Als komt er ook niet, is het ook niet los, hè? Wat je achter links in beeld ziet, is pitingang. Hè? Je rolt langs die bovenkant. En ze hebben er allemaal wel al een tandje onderstuur. Dus als er wat zat, dan ga je het afschrapen, afschrapen, afschrapen. Dan schrapen er 2 steentjes af. En die 2 steentjes schrapen er weer 3 af. Het zou wel een nachtkaars zijn, dit. Had ook, nou, jawel. Je wil Monaco over de finish komen. Dan haalt wel wat glans weg.
1: Ja.
0: Maar niet ten koste van de veiligheid. Maar ja, om nou het hele zootje op te laten vlammen om achter de safety car te finishen, vind ik ook weer zo wat. Ik kan zijn ogen bijna niet geloven, die Antonelli, dat het allemaal gaat zoals het gaat. geweldig. Ik weet zeker, als je het hem een keer zou kunnen vragen. Wat doe je nou zo anders? Ja, ik denk dat ik niet zoveel anders doe dan de rest. Ben je anders dan de rest? Nee, ik denk het niet. Waar zitten de grootste verrassingen? Ik denk als we nu praten over Lawson en Lindblad. Hallo.
1: Ja, Racing Bulls, ja.
0: Albon en Sainz door de uitvalbeurt van Norris. Ja, hier kan je 3 kwartier over praten. Het is simpel. Of het is break-up en dan kun je niet repareren. Of het is goed genoeg om 10 rondjes te laten racen.
1: Struikbout eroverheen.
0: Ja, het begint daar al, hè. Kom, laten we nog een keer kijken. Ja, Roei, Marcus, die moet de beslissing nemen. Geweldig, hè? Om te zien hoe ze daar dan toch heel lang over na moeten denken.
1: Ja, ik vind het wel goed. Niet even één
0: ligt eraan welke beslissing ze nemen, Jack.
1: Ja. Het is niet Bernie Ecclestone die even belt van... geen gelul, we gaan gewoon rijden.
0: Ja, maar oké, stel ze roepen, we gaan rijden.
1: En dan gaat daar een beetje eentje weer...
0: Nee, en Kimi Antonelli rijdt er in de tweede van die 10 rondjes overeind. Boom. Ja, we doen even een safety kartje. En Hamilton rijdt er overheen. Boom. Hetzelfde verhaal. En dan wint Hartje aan de wedstrijd. Zitten wij wel te juichen, vinden we leuk. Maar is natuurlijk niet tof. Dat wil je niet boven je hebben hangen. Nou, Antonelli, logisch, heel Italië springt erachter. Ik wil dat straks al roepen. Hè. Er zijn allerlei landen waardoor het begin van het Formule 1 zo niet zo lekker liep. Waar de tv-cijfers naar beneden gaan. Zijn nou in Italië niet, hoor.
1: Nee.
0: Die maken mee... Opnieuw, terwijl ze veel racegekker waren dan bij Nederland. Maar die maken mee wat wij met de eerste overwinning van Max meemaakten.
1: Het lijkt erop alsof ze hem gaan laten doen, hè? Maar anders gaan ze dit niet opruimen.
0: Dit is de zooi weghalen.
1: Ja.
0: Maar dat heeft niks te maken met track break-up. Dat is de zooi die er ligt. Het gaat daarom wat daar ligt.
1: Ja, er is een berichtje van de FOM dat de marbles...
0: Ja.
1: Was het protest van Stroll en... Leclerc,
0: ja,
1: dat er te veel marbles lagen.
0: Juist, oké. En die dachten dus dat het marbles waren... maar het bleken dus zwarte stukjes steen te zijn. Want daar zie je het verschil niet van. Race director currently inspecting, zegt FIA.
1: Moeten we even afwachten wat er gezegd gaat worden...
0: Was dit een momentje, ik heb de P erin, toch?
1: Ja, 10 seconden straf van zijn broek. Franco Colapinto kijkt even terug.
0: Ja, want als hij tweede wordt, dan heeft hij nog nooit, tot daarvoor... sinds 2019 nog nooit een rondje meer in de top 4 gereden. Dus die gaat ook blij zijn. Tweede P3. Eerste voor Red Bull voor Isaac Hadjar. Mocht hij het podium halen... 20 jaar na hun allereerste podium voor Red Bull in 2006. Het zou ook voor Hadjar en daarmee dus ook voor Red Bull en Ford... het eerste podium in Monaco zijn... sinds Rubens Barrichello daar tweede werd voor Stuart Ford in 1997. Ja, allemaal safety car infringements. Joh, ga lekker nadenken over wat je met die baan aan moet. Hè?
1: Ja, maar Hadjar safety car infringement... dat zou nog wel eens een podium in gevaar kunnen brengen. Nou, hoewel, Russell erachter.
0: We moeten ook weer heel even goed nadenken, Jackie. Dat er gevolgen zijn als ze hem nu zouden stoppen. Want dan gaan ze een ronde terug. En dan lag Hadjar net weer geen derde.
1: Ach, die vierdest.
0: Dat dus. Goed om Frederik van Surrey hier te zien.
1: Ja,
0: zeker. Zet dus even in de...
1: Hij heeft een verbandje om zijn pols. Bloed af te nemen, denk ik.
0: Kan niet zien. Oh ja. Ja, of zijn naam, weet je. Dat is het...
1: dat bandje
0: Jack,
1: van
0: hoe heet je? Ja. Fred Sasseur. Kijken. En de rest van die bijdenken.
1: Maar goed, even terug naar de raceleider. Kimi Antonelli. Die heeft niet veel fout gedaan vandaag.
0: Nee, helemaal niks. Het is eerder gebeurd, hè? Weet je nog, 1984?
1: Ja, Dallas.
0: Heel goed, in de Dallas Grand Prix. Daar ging het asfalt kapot en waren er 13 auto's die in de muur knalden. De mensen op het middendek die vinden de race nog wel redelijk interessant. De mensen op het bovendek interesseert echt geen bal meer. Ze zijn gewoon lekker dansen. Ja, hier gaan we. Resumption order. Kijk, 12, 44, 6, 63. Ja, dus je ziet er wel al tussenuit. Ook omdat hij natuurlijk een kapotte auto heeft. Resumption order. En we gaan door. Oké, okay, helder. Zitten ze nog andere jongens in die order te zetten die ze al teruggeknald hebben nu met Gasly en Russell? Omdat er een stop is dat ze die 5 seconden daar weer bij
1: gaan. Ja, Russell staat nog steeds erin.
0: Ja.
1: Het zal wel eens kunnen dat ze dat dan na de wedstrijd doen of zo. Dat er zo meteen een bericht komt.
0: Nee, want dan worden die 5 seconden gewoon aan het einde erbij gejast. Even kijken, resumption order is dus Antonelli.
1: 12:44.
0: Lewis.
1: 63, Russell.
0: Oh.
1: 12:44:6.
0: Dat is hard,
1: ja. Ja.
0: Wacht even, ik druk wat weg.
1: Sorry.
0: Ik ben even heel handig bezig. Hadjar, Russell, Gasly, Piastri, ja,
1: Lawson,
0: ja,
1: Lindblad,
0: Lindblad, ja, en zo door.
1: Ja, oké. Okay. Okay.
0: Push cars to front in order.
1: Oké, okay, dus we gaan het in de pitlane al op de juiste volgorde zetten.
0: Push cars to front in order. 41-23. Dus, ah, dat zijn de auto's die een rondje achter lagen. Nog, denk ik, niet. 41. Ja, vanaf 41. Dus die gaan eerst weg. Die unlappen zich daarmee. En dan zal het wel safety car start worden.
1: Ja, dat is eigenlijk wel het meest eerlijke.
0: Ja. Zit al, ja. Met, zit al met het regelen. Het
1: gaat niet altijd om eerlijk, natuurlijk. Maar...
0: Nee. Zou zij ook al doorgekregen hebben dat we weer gaan? Die staan lekker tekenhandje te houden daar. Goed bezig geweest door de Lindblad. Even een E-Macje naar binnen. Max.
1: Ja, goed voor de jonkie. Hè? Wow. Net als Antonelli.
0: Dat is ook gewoon dat, wat ik net zeg, weet je. In de Dakar wil je uiteindelijk die finish halen. In Monaco wil je uiteindelijk over die streep komen. En nee, het zou niet moeten. Maar het zou wel glans afdoen aan de overwinning van Kimi Antonelli. Als dit nu gewoon zeg maar gestopt zou worden.
1: Ja.
0: Ze nemen een risico, vind ik. Dat blijf ik erbij zeggen. Want hè, wat gaan wij dus zo dadelijk roepen als er in rondje 2-3...
1: plat.
0: Iemand op dezelfde manier eraf blaft.
1: Ja.
0: Het enige wat ze zouden kunnen doen daar... dat kan. Continu dubbelgeel hangen. Als ze in Raskas continu dubbelgeel hangen... betekent het ook dat iedereen daar niet volle bak doorheen moet. Ze hebben allemaal nu wel op tv gezien en doorgekregen hoe het zit... Denk het enige wat je zou kunnen doen om het een beetje in de klauwen te houden.
1: Drive-thru penalty krijgt Russell.
0: Die gaat pijn doen. Oh, die gaat pijn doen. Oh, ik zei al, die uitslag blijft die uitslag niet. Ja, dan gaat de Gasly hem ook krijgen. Oh.
1: Boah.
0: Nee.
1: Tje.
0: Jij bent het grote Mercedes. Jij moet roepen, we moeten die... ding invullen. Net als jij, ze hadden het zeker moeten weten.
1: Maar ik wist het nog zelfs een beetje meer zeker dan het team. Maar het leek erop dat, die, dat de gozer die rechts voor stond... dat die het idee had om te gaan wachten.
0: Ja.
1: En dat iemand anders meteen maar met die wheelgun begon te rammen.
0: 0 punten, vertelt Marcus Dudley. Hoe dan? Kijk de kop van George. Hoe dan?
1: Why?
0: Why?
1: Toto?
0: Ja. Appen met Rui Marcus. Oh nee, dat kan niet meer, hè? Ja. En dan gaat er na afloop wel weer, zeg maar... een sportpsycholoogje aan te pas moeten komen bij George Russell. Want ja, er is toch iemand van de hogere macht... die zorgt dat dit niet meer gaat, hè? Want ja, 10 seconden stilstaan... ja, dat moet iemand je bij helpen, weet je? Dat kun je niet uit jezelf doen. Sterker nog, het was 5 seconden stilstaan. En dan nu met dit hele veld waar ze zitten, een drive-thru penalty.
1: Ah, Paul gaat er weer voor staan. Kijk, ze zijn wat aan het doen.
0: En dat mag, hè, want met code rood mag je van alles doen.
1: Ja, ja. Paul Monahan ging voor de camera staan van toedeloe. Even niet kijken.
0: Even kijken, Gasly kan er naar 4, Piastri kan er naar 5.
1: Nee, Kassie niet meer, hoor. Kassie krijgt ook nog een tientje.
0: Dus ja? Even kijken, waar zitten we?
1: Er is nog veel te halen voor de...
0: Piastri kan naar 4, Lawson kan naar 5, Lindblad kan naar 6, Albon kan naar 7, Sainz kan naar 8, Ocon kan naar 9 en Hulkenberg kan naar 10.
1: Er is nog veel te winnen.
0: Er is nog wel wat te winnen, ja. En als er echt nog iets gebeurt nu, dan denk ik dat er misschien wel eens een hoop heibel kan komen. Omdat ja. Dan zou je als team...
1: protest kunnen aantekenen.
0: Protest kunnen aantekenen tegen de wedstrijd. Je hebt hem stilgelegd vanwege een safety issue. Laat ik het zo zeggen, het is een risico wat ze nemen. En aan de andere kant, ik heb zeker niet de wijsheid in pacht. Als ik Rui Marcus zou zijn, zou ik een dubbele geel daaruit hangen.
1: Ja, vind ik een goed idee. Ja.
0: Dubbele geel zegt nog altijd matige snelheid, want de baan. En niet single geel, dubbel geel. Want de baan zou geblokkeerd kunnen zijn. Dan moet je snelheid eruit halen. En dan hebben we natuurlijk nog gewoon... wat gaan we doen met de herstart? En waarom? En hoezo? En met wie?
1: Ik hou een oog op de FIA.
0: Ja. VMCA. FIA. De FIA, FIA.
1: Hadjar is nu ook under investigation, safety car infringement. Oh, dat hoop ik toch niet voor, omdat dat zo...
0: Ja, maar we hebben in Canada ook een paar van die gezien. En ik vind ze zo onduidelijk, weet je, safety car infringement. Oftewel, hoe makkelijk kunnen we het maken? Hij heeft iets fout gedaan, wellicht onder de safety car. Ja, maar zeg dan even wat. Ze zijn wel druk bezig met die auto van die Hadjar trouwens, hè? Hey. Complete engine cover eraf, iedereen eromheen.
1: Mooi ventje. Aanwinst voor de Formule 1.
0: Zeker. Denken we dat dit lang gaat duren als race. In 1950 is de langzaamste kampioensrace ooit. Juan Manuel Fangio won die wedstrijd met een gemiddelde van 78 km per uur. Contradictie paria. Verstappen, die won hem in 2021, was de snelste ooit. Met 157 km per uur.
1: En dat was anderhalf uur of zo? 1 minuut 20 minuten of staat het er niet bij?
0: Kan helemaal niet. Je kan ook deze calibrie kun je niet in 1 uur 20 minuten rijden.
1: Ik weet niet, geen idee.
0: Nee, dit duurt op zijn minst 1 uur en 40, 1 uur 50 als er al weinig gebeurt. En dan kan je nu al vertellen, we zijn as we speak 2 uur bezig. Ongeveer. Precies, denk ik. Weet ik zeker.
1: Weet je het zeker?
0: Ongeveer.
1: Ik weet het zeker, denk ik.
0: Het is de eerste officiële keer dat de Grand Prix van Monaco in juni gehouden wordt. Alhoewel, in 2003 viel hij op 1 juni, maar het was nog een meiweekend waar de zondag 1 juni was. Motoren worden gestart. Er zijn eerder wedstrijden natuurlijk gestopt met rode vlaggen. Die beroemde in 1984 na 31 rondjes. 8 finishes maar. McLaren was hier de meest succesvolle constructeur in Monaco met 16 overwinningen.
1: Nou, wat er ook gebeurt, Charles Leclerc gaat in ieder geval niet meer meedoen. En dat betekent dat Lewis de derde plek in het kampioenschap op gaat eisen. Gaat van 4 naar 3.
0: 0 point.
1: En Russell die gaat nog wat puntjes inleveren. Dus het zou zomaar kunnen zijn, kan dat Hamilton tweede gaat worden in het kampioenschap? Als Russell 0 punten scoort.
0: Even kijken. Safety car, Hadjar, infringement.
2: Hadjar, thanks Alex. Way more than thanks Alex.
3: Copy.
0: Wat ik ook gezegd had. Die liet een enorm gat. Ook hier weer snitch. Maar goed, dat doen ze dus allemaal, hè, bij elkaar.
1: Ja, maar goed, als Hadjar kan aantonen dat er een technisch probleem was...
0: Ja.
1: Dan mag het volgens mij.
0: Weet je dat zeker of denk je?
1: Dat denk ik.
0: Nou ja, die hadden we inderdaad gezien. Maar goed, dan zit je weer met je hoofd met alle andere dingen. Ja, dat was wel een groot gat. En hij kwam daar wel aan met serieus meer temperatuur in zijn banden. Toch vind ik hem, ja, dat is ook een beetje de romantiek. Ik vind hem een beetje spijker op laag water. En doe dat dan nu, hè. Zeg er dan nu wat van. En gaan we dat dan niet weer doen als hij zelf van start gegaan is. Want ja, dan, dan ontploft er wel wat bij de Red Bull, maar dan is hij het zelf.
1: De mannen zijn natuurlijk allemaal buiten. De decision makers. Die lopen natuurlijk allemaal buiten op die baan. En die komen nu allemaal weer binnen bij elkaar. En dan moeten de stewards, die kunnen hun bericht niet kwijt.
0: Nee. Alleen Rui Marcus loopt buiten. De stewards of the meeting. Die
1: blijven dingen, keurig binnen zitten.
0: Echt in hun hok. Ja, die zijn allemaal...
1: Maar moet dan niet iemand dan zeggen, ja, gooi hem maar naar buiten dat bericht?
0: Ja, maar dat is Rui Marcus. Hier, Max. Het is al lang geleden, maar het doet nog net zoveel pijn. Sitting duck.
1: Beetje een samenvatting van de race tot nu toe.
0: Nee, van de uitvallers. Ja. Verstappen, Bottas, Berman. Klinkt ook niet heel fijn. De volgende die we gaan horen is Lando Norris. Herhaling van uitvallers. Power weg. En klaar. En dan deze. En hierdoor is de code rood gekomen. Kijk, ze rijden echt over dat vlak heen door Jack wat daar ligt. Komt hij aan? Hier? Vroeg.
1: Daar, ja.
0: Boom. En klaar. En in eerste instantie dacht dus Leclerc nog van het licht aan... aan mijn remmen. Audi zou Bartlett erin kunnen zetten om er een punt van te maken. Weet je, nu gewoon als de achterste auto het op die manier nog een keer doen.
1: Een soort Michael Schumachertje.
0: Hamilton, hetzelfde verhaal, dat zei ik ook. Safety car infringement.
1: Ja, maar dat zei we ook al, van waar blijft hij?
0: Ja.
1: Het is nog niet klaar hoor.
0: Spijkers, laagwater. Die nieuwe kijkende ziet er inderdaad wel wat beter uit dan een anderhalf maand geleden. Een beetje toen ik er nog wat foto's van zag. Heeft natuurlijk maakt een moeilijk jaar mee, omdat hij, laat ik het anders zeggen, hij weet niet zeker wat hij ontworpen heeft.
1: Race control 1712.
0: Omdat ze niet verder komen met wat ze hebben. Race control, inderdaad. 1712, resume. Maar dan. Lokaal is goed. Want dat zijn wij ook.
1: Ja.
0: Zelfde tijd.
1: Is het dan rollend of is het dan staand?
0: Iedereen mag alles doen en andere achtervleugels erop knallen. Kimi zou denken, ja, die downforce op die achtervleugel heb ik niet meer nodig. Ik haal die dingetje er maar af. Maar hij mag gewoon nog een keer aan de bak.
1: Ja, mijn assistent Rob van Zomeren heeft nog even wat meer uitgezocht. The driver must enter the pit lane and stop in his pit stop position.
0: Ja, oké.
1: Nou, ik wist het zeker.
0: Dus als je een 5 seconden straf hebt en je hebt een gestekte pitstop, eigenlijk was het een beetje...
1: Ja, dat kost je nog meer time.
0: Nee, maar dan mag het dus ook gewoon niet. Ja. Kan je hem ook niet daarop invullen. Cameron Gallagher. Temporary repairs have completed at turn 19.
1: Wat hebben ze
0: temporary
1: aangestampt?
0: Temporary repairs. Ik heb bezems gezien.
1: Aangestampt.
0: Ja, dit is een keiharde leugen. Sorry dat ik het zeg. Of ze hebben het ook even tijdens neergelegd. Hier, Lewis. Hier ook weer. 10 autolengtes. Oh. Dan gaan we Lewis en Hadjar straks een touw krijgen. En Russell. Tja. En Gasly. Dan gaat Piastri naar het podium wat los, een derde. Kan allemaal,
1: ja,
0: hè?
1: Omdat ze zo dicht achter elkaar zitten zometeen.
0: Ergens heb ik volgens mij nog een keer geroepen van die uitslag die we nu links in beeld staan, gaat hem niet worden. Dat is zo erg als hij niet. Als hij een straf krijgt, hij ontploft. Hij ontploft.
1: Nou, hij komt misschien nog wel een beetje weg dat hij veel technische problemen had natuurlijk. Wat we gehoord hebben.
0: Ja, maar dat moet je aantonen, hè?
1: Ja, je moet het
0: dat
1: aantonen.
0: Dat is weer het verschil. Ja. Je moet kunnen aantonen dat hij daar op dat moment net dat weer niet had. Nou, hè, op zondag is het niet zo makkelijk, maar wil je de laatste 10 minuten nog lekker meemaken hier op Grand Prix Radio en alles moet patje zink zijn. 9 minuten en 2, 1, 0, 8, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Zo doe je dat dus. Je downloadt de Grand Prix Radio app. Je zet je televisie aan, je hebt ons geluid erbij. Je denkt, hey, hij zegt eerder dan wat ik zie. Dan kan je een beetje heen en weer sliden. En dan kan je hem goed vinden. En als je denkt, het ligt helemaal ver bij elkaar vandaan, dan zet je via beeld stil, want dat kan tegenwoordig ook. Dus het klokje staat op 8 minuten 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 6, 25. En dan moet je hem echt hebben. En anders moet je volgende keer je buurman of je buurvrouw erbij vragen om even te helpen. Of de leider in het bejaardentehuis, mag ook. Ik kan me zo voorstellen dat ze daar ook gewoon met z'n allen zitten.
1: Maar dan hebben ze ook huismeesters, hè? Die kunnen ook helpen.
0: Ik noem het nog netjes begeleider. Holy canary. Kijk die, William. Die Williams-coureurs zaten net lekker met elkaar te lullen. Hè? Die komt er nu aanrennen.
1: Ja.
0: Oeh. Lewis heeft nog een...
1: Lewis, waar ben je?
0: Even een drankje doen met Kim.
1: Kim Kardashian.
0: Ja, die Fransen noemen het toch Kardashian?
1: Kardashian?
0: Ja, net als Argentan. Kardashian.
1: Oh, daar is hij hoor.
0: Ja, en die Angela Cullen erachteraan rennen.
1: Oh, de camera wegduwen. Ja, ga dan eerder weg, man.
0: Om dat stepje mee te nemen. Dat vind ik zo sneu, dit. Kun je een plaats van maken, hè? Lewis, where the hell is Lewis? En hier, ik kan hier een hoop mensen aan elkaar aan de kant drukken. Rennende monteurs maken het altijd wel weer leuk.
1: Ga dan eerder weg, man. Tjonge.
0: Jack, hij heeft 7 minuten. Hij kan het kruipend nog halen. Op zijn knieën. Ja.
1: Flikkert die step weg. Ja hoor, zie je. Up.
0: Maar hij zet hem in ieder geval er ergens tegenaan. Nou goed, rustig en kalm bezig. Lewis Hamilton met het opzetten van helm en hands systeem. Voor de mensen die het niet weten, Hans Head and Neck Support. Ontworpen door een meneer die ook Hans heette, dus dat is wel mooi. Vandaag alle rondjes aan de leiding gelegen, de Mercedes Powered Cars. Het enige waar ze dus misten waren 39 rondjes in het format tot op heden. Omdat Ferrari 38 ronden en Red Bull 1 ronde aan de leiding gelegen heeft. Trouwens, van die allereerste Grand Prix hier in 1929. Die werd dus, duurde iets korter dan 4 uur. En dat is wel weer grappig, dat de naam van die winnaar is een Brit en die heet William Grover Williams. Maar die reed in een Bugatti, want Williams bestond toen toch helemaal niet. Die man die is uiteindelijk ook nog behoorlijk in de slag gekomen met de Tweede Wereldoorlog. En die is door de Gestapo in 1945 is hij om het leven gebracht. Wij nog steeds zwembad in en uit moeten zijn. Officieel nu de Louis Chiron-bochten. Dat is weer de Monegask. Die in 1931 hier de editie won. En de oudste man die ooit een Formule 1 race gestart is. En dat deed hij in 1955. Toen was hij 55 jaar oud. Okay. Hij is in 1950 ook nog op het podium gestaan. Hij won de Monte Carlo in 1954. Nou, dat is wel een dingetje.
1: Links in de balk zie je dus bij Hamilton Hadjar een uitroeptekentje.
0: Ja.
1: Bij Russell en Gasly idem dito. Dus die krijgen nog een dingetje, een cadeautje.
0: Ja, daar kan natuurlijk nog een no further actiontje van komen.
1: Kan, ja.
0: Goed, de situatie. Het veld is stilgelegd met nog 10 ronden te gaan nadat eerst Lance Stroll en daarna Charles Leclerc rechtuit schoven bij het opkomen van het rechte stuk. Daar kwam de FIA mee van, ja, er is schade aan de baan. Daar heb ik een paar mannen met naakschoenen overheen zien krullen en ik heb 15 bezemstelen gezien. Maar enige vorm van reparaties heb ik niet gezien en ze gaan gewoon weer voor die 10 ronden racen. Dan kan je natuurlijk in je handen spugen en denken, leuk, lachen. Als het allemaal goed gaat, ja. Maar wat nou als... We gaan het niet jinxen, Kimi Antonelli of Hamilton of Hadjar... in één keer daar er ook weer afjakkert. Ja, dan hebben ze niet de goede keus gemaakt. Nou goed, we gaan zien wat de wedstrijdleiding doet. Er zijn er veel die hopen en denken wat te hebben. Er worden allerlei coureurs aangewezen van... oh ja, jij moet daar naartoe en jij moet naar voren en jij moet dat... want jij hebt een rondje achterstand. Iedereen vanaf Arvid Lindblad zal ze daar als eerste de pitstraat uitrijden. En dan kan ik me ook niet anders voorstellen als dat ze het met een safety car start doen. Want dan kan je die jongens door laten rijden. Dan geef je ze in mijn optiek een oneigenlijk voordeel. Want die hebben dus...
1: Een lepper?
0: Hoger. Nee, dat staat in het reglement.
1: En wat is ook een voordeel?
0: Nee, huh? Maakt voor de punten ook niet uit, want de punten gaan voor de plek. Nee, je geeft ze dan eigenlijk voordeel, omdat zij op hoge snelheid, en niet de snelheid van de safety car, naar de start van die safety car kunnen toerezen. Die komen daar aan met, warmere banden. En dat zouden ze dus ook tegen Lewis Hamilton en Hadjar tegenaan kunnen houden. Ja, maar je hebt die 5 of 15 autolengtes aangehouden om je banden op te warmen.
1: Nee hoor.
0: Wat is nee?
1: Field will reform in correct order under safety car.
0: Ja.
1: For one or two laps.
0: Ja.
1: Followed by a standing start.
0: Ja, oké, maar ze. Dan hebben ze nog steeds warmere banden.
1: Lap the cars to be released first.
0: Ja.
1: Is zover zo goed. Maar dan toch een staande start.
0: Ja, het is de keuze van de wedstrijd, Luider. Ik vind het wat hoor.
1: Zo.
0: Hamilton heeft de kans om te winnen.
1: Ja.
0: Als hij niet gestraft wordt. Jezus, er hangen zoveel commas en punten boven. Godsamme. Kan het nooit gewoon in de Formule 1.
1: Ja, kijk, Hamilton en Hadjar.
0: Kan het nooit gewoon.
1: Is een straf waarvan je zegt. Daar kunnen ze misschien nog een beetje mee wegkomen. Met iets een pitsie van ja, nee, goed. Ik zat met twee, je hebt geen tijd voor die discussie.
0: Jack, je hebt geen tijd voor die discussie. Er komt straks gewoon een melding van.
1: Ja,
0: ze zijn er onder investigation.
1: Issued after the race.
0: Als ze dat gaan doen, dan zijn we helemaal de joker. Want dan weten we tot 9 uur van de oude niet wie de tweede of derde is.
1: Ja, maar die kans zit er wel in, hoor.
0: Ja.
1: Dat hebben we al eerder gehad.
0: Ja. Nee, laat ze maar een beslissing nemen, welke het dan ook is. Goed, rechts zie je dus Arvid Lindblad staan. Die mag zo dadelijk als eerste wegrijden. Daarna, als zij op 3/4 van de ronde zitten, zal de safety car gaan rijden. Vind ik het wel verstandig dat de 2 rondes safety car doen. Om die ook weer nog een beetje hun banden op te laten rijden. Dan gaan we dus knallen voor 6 rondjes. Maar er wordt niet vanaf de safety car, er wordt een standing start. Oh, zal nu Antonelli die start vergalamiseren. Wat is dat voor woord?
1: Ja, ik keur hem goed.
0: Start naar de galamiezen gaan, maar het ging in één keer.
3: The FIA have said unlikely straight for the standing restart. There'll be some laps behind the safety car. They've said they'll take a very dim view of people leaving more than 10 car lengths.
0: Hij zegt wel over die leaving more than 10 car lengths, maar dat lijkt een beslis. Dat blijkt dat hij zegt dat ze daar nu strenger op gaan letten. Zo komt hij op mij over, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Het is wel interessant dat ze de baan opgooien terwijl er staat session restart. Het zou race restart moeten zijn, maar goed, dat kan allemaal. En dat gebeurt allemaal in 1 minuut 10, 9, 8, 7 en verder. En zo zijn we met de Grand Prix zelf. Inmiddels al 2 uur en 5 minuten race onderweg. En de kan en de mag. En het erbij. En zo ligt Monaco erbij met een temperatuur van 23,1 graden en 32,2 asfalttemperatuur. Je ziet al dat er wat dingen in de schaduw komen. De laagstaande voorjaarszon. Oh, zij sluiten hier achteraan. Oké, dan hebben ze dus geen voordeel. Prima. Althans, niet zoals ik het bedacht.
1: Toen we vanmiddag begonnen was de baan 40,2. Nu 32,2.
0: Kan je ook niks aan doen.
1: Nee.
0: Het is gewoon de temperatuur die erin zit.
1: Schaduw.
0: Hier bij die barretjes daar onderaan, bij die boogjes, daar staat gewoon, als we straks klaar zijn, 1,5 uur naar de wedstrijd, staan daar tafeltjes, stoelen op de baan. Hele discotheken worden naar buiten getrokken, jongen. Komt je daar om een beetje na te werken. Goed, het lampje aan het einde van de pitstraat is op groen. Dat betekent dat nu de sessie officieel begint. Dit was dus de run richting. En nu zal blijken of Kimi Antonelli weer een goede start kan maken. En nu zal blijken of Lewis Hamilton knettergretig is om die start nu te nailen.
1: Ja, ik vind het ook wel.
0: Yellows cause yellows, red cause reds. Dat gaat in Amerika altijd zo.
1: Ik ben het wel met je eens, Olaf. Eigenlijk hadden ze met Russell en Gasly dat nu al moeten oplossen. Bekend moeten zijn.
0: Nee, het is bekend. Ze krijgen een drive-through penalty. Althans van Russell, dat moet je sowieso zien. Ja. Nou, die kan hij pas doen als de wedstrijd weer onderweg is.
1: Ja, maar Gasly, ik heb Gasly nog niet gezien.
0: Nee, oké, maar ja, jij hebt daar een pagina voor, ik niet. 3 meldingen ter FIA. Even snel lezen. Oké. Ja, geen nieuwe meldingen. Nou, Lando Norris geeft Mercedes aan, die staat al interviews te geven.
1: Dat zegt George.
2: HR again is leaving massive gaps.
1: Het is toch wel een sport hoor, van die Russell.
0: Nee, we hebben het andere ook horen doen hoor. Maar ja, wat zijn massive gaps als je dit ziet? Het zijn momenten, het is een jojootje. Maar goed, hij weet zelf dat hij een drive-through penalty te pakken heeft. Dus hij kan ook nog denken van, ik ben even klaar met die Hadjar. Ik ram dat ze daar in de eerste bocht even in. Twee ronde safety car was het, hè? Hadjar.
4: En I don't have enough power.
2: Yeah, keep pushing. You're low on power. It's coming back.
0: Ja, hij moet even regenereren. Dat is natuurlijk ook wat ze nu doen met deze auto's. Ondanks het feit dat wij het niet echt merken, moet er natuurlijk wel genoeg in zitten. No further action, Lewis Hamilton, safety car infringement. Oké.
1: Okay. Dan gaat die van Hadjar ook weg.
0: Dan zou die van Hadjar eventueel ook weg kunnen gaan, omdat die daar achter zat. Maar ja, als de afstanden groter zijn, Hamilton gevrijwaard. Right. Laat dat dan duidelijk zijn. Dan kan hij ook nog winnen, hè. Haha, Lewis Hamilton.
1: Definitief nu ook in race control standing start. Altijd fijn als je dat ziet staan.
0: Ja.
1: Dat er geen discussie meer over is, klaar.
0: Ik ga hem er toch bij pakken, Lewis Hamilton. 39 Grand Prix geleden gewonnen.
3: I think they have just swept it.
4: Yeah, it's still broken up.
3: Okay, copy.
0: I rest my case. Als de FIA zegt dat ze er repairs op hebben uitgevoerd, is dat geleuter in het kwadraat.
1: Nou, goed dat ze hem even melden bij hem.
0: Heel verstandig. Nou, hij is natuurlijk al langs gereden. Een Mercedes, een Ferrari, een Red Bull. Een Mercedes daarachter die een drive-thru penalty krijgt en dus gezien zal zijn. Zo de knetters heet. Los van Russell is het de enige overgebleven Ferrari, de enige overgebleven Red Bull. En die vechten voor het podium. Allemaal temperatuur erin krijgen. Dit deel hier gaat het om. La safety car. Hamilton rijdt er overheen. Kimi deed dat niet.

0: gaat. Waarom staat daar safety car als hij al weg is en het veld stil gaan staan is? Kijken naar de lampen. Toeren omhoog. Alles op groen. 1, 2, 3, 4, 5. Laat hij goed zijn. Uit en onderweg. En Lewis Hamilton heeft wel een goede start. Kimi is beter weg. Hadjar heeft een probleem. Ik heb no power. Ik heb no power. Russell gaat naar 3. Gasly, dat kan zijn mazzel zijn. Raak elkaar daar niet, jongens. Wees nou slim. Hadjar moet rustig blijven, want die twee jongens voor hem krijgen nog een straf. Russell gaat sowieso verdwijnen. En Russell gaat, denk ik, proberen even de boel een beetje op te houden, wat hij eerder vandaag zelf gevoeld heeft hoe dat ging. Want dit is geen pace hoor, die Russell hier heeft.
1: Nee.
0: Hij probeert alleen maar dat er meer malaise en nadigheid van komt. Want daarachter zitten ze allemaal te pushen en te drukken. Hard, jij moet rustig blijven.
1: Hij is zijn eigen drive-thru penalty aan het beschermen.
0: Zou het zijn. Kan ook. We doen 2 laps, ja. En daardoor zit het zootje allemaal hier te doen. Oh, en daar ga je alweer. Boom en tik en Colapinto, denk ik. Colapinto. Crabbing. Kan die auto naar een veilige plek? Dat wordt de vraag. Regie mist hem een beetje, want hierachter gebeurt het. En dit is wat Russell aan het doen is. Gasly zit goed, maar dan Colapinto. Nou, hier is hij al gespint.
1: Verkeerd om.
0: Ja. Oh, Sainz. Was Sainz, excusee. Oh, die kreeg een beukie. Ik dacht dat het Colapinto was. Excusee aan de Argentijnen. Ah. Ja, Kimi moet ook niet volle bak gas gaan geven. Kijk. 2 laps. Hij is wel weg. Antonelli. He. Dat gun ik het hem zo, hè. Gewoon fair, square, geen gesolemieter. 2 keer een goede start gemaakt. Dat geeft de burger moed. Ja, die Russell, die zegt gewoon de handrem erop. Kom maar op met die ruit. Maar goed, dan zorgt hij alleen maar die nog verder achter valt. Want dit zootje zit nog dichter achter hem. Ik zie niet zo weer wat hij ermee doet. Probeer dat leven van Hadjar misschien zuur te maken. Dat kan ook nog. Maar ik vind ze raar dat ze dus wel van Hamilton geroepen hebben dat het i'tje weg is en van Hadjar het gele i'tje nog niet weg is.
1: Ja, maar ze doen het rijtje voor rijtje. Ze zijn straf aan het aflopen.
0: Ja.
1: Dus dat komt zo.
0: Bij de Racing Bull 7 en 8 zou een mooi resultaat zijn. Albon 9e, Hulkenberg in de punten. Op het randje van de punten Esteban Ocon. En niet zo heel ver daar vandaan Checo Perez ook nog. Colapinto heeft wel een tracklimit gekregen, dus die was wel ergens bij betrokken. Situatie Antonelli, Hamilton, Russell, ja hoor. Ja, dat dus. In welke taal maakt niet uit. Maar er wordt daar eventjes een... Hij moet die plek teruggeven.
1: Hulkenberg en Albon waren dat volgens mij.
0: Ja, maar die Hulkenberg moet dan die plek teruggeven. Zo is het uitgelegd door de heren wedstrijdleiding. Box to serve the drive-thru penalty voor George Russell. Nu dan vanaf de 3e stek. In het midfield. Of stel dit voor. Kijk, daar zie je die grote pijlen waar ik het over had. Kijk eens. Boom. Hatsa. Achter Alonso. Achter Bortoleto.
1: 14. Oh. P3 naar P14.
0: 5 ronden nog te gaan. Waarbij we dus niet zeker weten. Gasly rijdt op een podium. Red flag infringement noted. Nu weer bij Hadjar. Nou, ik ben benieuwd wat dat is. Want alles wat wij gezien hebben, je mag in een rode vlag van alles in die auto veranderen.
1: Red flag infringement?
0: Ja, wat hebben ze nou weer gedaan? Hadjar, safety car infringement. Hij is van de ene straf af, de andere hangt er weer boven zijn hoofd. Gasly gaat straks, als ze niet snel zijn met die wedstrijdleiding, als 3e over de finish komen. En helemaal uit het pannetje. Investigation after the race. Hadjar, red flag infringement. Wat doe je dan met die straf van Gasly, wedstrijdleiding? Waarom staat daar nog steeds? Is niet duidelijk wat dat is.
1: Als ik het goed heb opgeschreven, heeft hij 2 keer 5 seconden nog.
0: Nou. Ga je straks iemand op het podium krijgen die er weer vanaf gehaald moet worden? Hier dat momentje met... Ik denk Sainz daar. De 2 Racing Bulls. Ja. Toing.
1: Ja.
0: Excuus dat ik hem voor Colapinto aanzag, maar... Laagstaand zonnetje. We zijn al een tijdje bezig. Maakt niet uit. Kimi Antonelli gaat gewoon de Grand Prix van Monaco. Ik klop hem even af. Op zijn naam schrijven. Hij is met Hamilton echt gewoon een klapje apart. Gabriel Bortoleto in die drukte. Ook lekker gewoon lekker meedoen. Tang, die is het. Die een tikkie uitdeelt. Ik ben benieuwd of hij daarvoor gevrijwaard wordt. Dat is wel redelijk enthousiast.

0: hier Colapinto. Zie je, ik zei, die was ook betrokken bij iets. Kijk, ja, dat is het volgende tikkie. En een schuine achterwieltje.
1: Ja, goed. Sainz dus ook uit de race.
0: Ja, Sainz uitvallen, Leclerc uitvallen, Stroll uitvallen, Norris, Berman, Bottas, Verstappen. Hadjar will be investigated after race, red flag of infringement. Oké. Okay. Nou, prima. Maar waarom heb je dan niks geroepen over die andere vriend, Gasly? Want ja, gaan we dan enthousiast zijn over Gasly? Frankrijk wordt wel enthousiast, want het wordt of Gasly of Hadjar. Ja. Dus die zijn al tevreden.
1: Ja, maar...
0: Piastri, wacht even. Piastri kan ook nog wat doen, hè?
1: Misschien heeft hij wel zijn straf ingevuld.
0: Montanelli, 1.13.958. Nee, Jack, want er staat een rood uitroepteken achter. En als hij ingelost is, dan wordt hij weggehaald, net als bij Russell. Colapinto Sainz, under investigation. Hartje op de radio. Ja, eigenlijk moet je nu een hele grote, zware teambaas hebben die zegt... Hadjar, shut the fuck up en rijd dat ding naar huis. Dan zien we wel.
1: Ja, Gasly krijgt volgens mij nog... Ik kan het nergens terugvinden. Krijgt hij nog steeds 10 seconden aan zijn broek.
0: Er staat een rood uitroepteken. Dus het is niet opgelost zoals we dat bij andere weg hebben zien gaan. Zo simpel is het. En dan zullen we bij start-finish zien. Als hij dan finished... Ploep. Ja, dan is het raar, want ze roepen dat het altijd dan moet. Dan zou hij een drive-through penalty erbij krijgen. En dat kan een 25 seconden straf zijn. Dan flikkert hij helemaal weg. En dan denkt Gasly gewoon, denk ik, en Alpine. We rijden hier gewoon als derde over de finish en we zwaaien. En we hebben de foto en veel plezier ermee.
1: Toedeledokie.
0: Ja, toch? Hij heeft wel een goede herstart trouwens, die Gasly. Want hij rijdt 14-0. Hamilton rijdt 14-7. Hamilton denkt het is best. Ja, Piastri kan nog wat. Perez weer out of position, ja. Er zijn mensen die denken dat Checo Perez bij Cadillac sowieso out of position zit. Maar dat is weer een heel andere
1: discussie. Hadjar moet in ieder geval voor Piastri blijven. Wil hij nog kans maken op het podium?
0: Ja. Piastri jaagt. 16e. Maar kijk, we hebben natuurlijk eerder George Russell gezien vandaag. Hè. Het is niet zo makkelijk. Valse start weer. Onze vrolijke vriend. Gasly heeft dus al die. Heeft er dus twee gehad. Heeft er één van ingelost. En dat betekent. Want je kunt het niet tegelijkertijd doen. En bij een rode vlag mag het niet. Dus hij heeft er één van ingelost. Dat betekent dat hij op start-finish straks. 5 seconden teruggezet zal worden. Tenzij hij nu een pitstop maakt, dan moet hij hem inlossen. Zo zit het.

0: En zo zitten we in 77 van 78 in een wedstrijd die om even na drieën begon. En het is nu 5:30. Lokale tijd. In Frankrijk, in Monaco, in Nederland en overal in Europa. En Kimi Antonelli zet wederom het snelste race onder neer. En dat doet hij goed hoor. Hij is wel sterk. Dit is echt mentale weerbaarheid van een 19-jarig ventje. Waarvan wij er alleen maar eentje ook nog kennen. Maar die heet Verstappen voor zijn achternaam. Waarvan Lewis Hamilton misschien in zijn jonge dagen ook zo was. Maar dat is wel van een hardheid die we in alle eerlijkheid bij jongens als Leclerc en zo toch niet zien. Als jij weer hè, het gemopper over zijn power en dan gewoon weer inlopen op Gasly. Was het gat? 3.1? Ja, 2.9, nou, niet helemaal. Maar ik kan hem wel volhouden. Goed opletten op start-finish. Of dus het klopt dat Gasly er nog één moet invullen. En dan zakt hij dus één plekje naar beneden. Maar Hadjar naar het prachtige podium. Wat vroeger alleen maar een loge was. Maar volgens mij is het een heel gebouw achter tegenwoordig.
1: En dan heeft hij dus nog, na de race, de red flag infringement.
0: Maar heeft hij er wel gestaan? Oh. Nee, de red flag infringement. Ja. Klopt. Antonelli, Hamilton, Gasly, Hadjar, Piastri, Lawson, Lindblad. Jongen, er zitten winnaars bij hier. Ocon in de punten, Hulkenberg in de punten. Albon in de punten, de beide Racing Bulls in de punten. 1 McLaren, 1 Red Bull. 1 Ferrari. En 1 Mercedes. En dan gas die ook nog met Alpine. Laatste ronde loopt 3,3 kilometer en een peu. Inclusief een rode vlag. Waardoor het allemaal langer duurde. 78 van 78 in Kimi Antonelli hadden we het al gehad. Hij scoort er 3 uit 3 zijn eerste overwinning op rij. Hij scoort er 4 uit 4 zijn eerste overwinning op rij. En ik heb nieuws voor je. Hier komt 5 uit 5 als eerste overwinning. Ja, dat is echt bizar. Achter elkaar, hè? Vanaf zijn eerste dus. 5 achter elkaar weten te winnen. Dat zijn toch hele bijzondere. Daar mag hij trots op zijn. En hij mag zo dadelijk naar de prins. En hij is op dit moment de prins van Monaco. Kimi Antonelli, overwinnaar van de 72e grote prijs van Monaco. Met Lewis Hamilton op 6,2 seconden na de code rood. Dan nu opletten wat er met Gasly gebeurt. Vuistje, uit op teken rood. Wordt het juichen, wordt het huilen, wordt het brullen, wordt het gillen? Want dat kan hij ook nog wel. Ja. Kaching, Gasly. Wacht, daar gaat hij. Hadjar, Gasly terug naar 5. Piastri wordt 4.
1: 10 seconden
0: zelfs.
1: Ja, hij heeft die 2 straf niet ingelost.
0: Nee, dan is het goed. Nou, de zak, de rest is allemaal terug. 1 Antonelli, 2 Hamilton, 3 Hadjar. Die zou nog een straf kunnen krijgen. 4 Piastri, 5 Lawson, dan Lindblad.
2: Get in there, Kimmy. Nice work there, pal. That was a master class, mate. First Monaco win.
3: Oh my god.
2: Yeah, a bit tense at the end there, mate. Bit tense at the end, but yeah, what a great job.
3: Thank you so much, guy. Car was a beast today. My goodness, thank you so much.
2: Great job there, mate. Great job.
0: Total nog even? Nee. The car was a beast today. Ja, je gunt het hem ook, maar.
1: Ja, maar hij zelf ook.
0: Het is echt knap, jongen. Het is echt loei knap wat hij gedaan heeft.
1: Hamilton dus nu 2e in het kampioenschap voor Russell.
0: En hij is de jongste Monaco-winnaar, deze Antonelli.
4: Down, Lewis. Great job, guys. Sorry I can't pull the win. Sorry I can't get the win in the end. They just had the upper hand on us this weekend. With mega result. Really grateful for all the hard work and let's continue to push. Thank you. Grazie a tutti.
5: That's a tell, Lewis. For today we can be happy.
0: Hulkenberg, nog een 10 seconden straf. Ai. Die doen allemaal echt pijn, hoor.
1: Ja.
0: Antonelli nu 156 punten in het WK. Lewis Hamilton 90 naar de tweede plek. Russell zakt naar de derde stek met 88. Leclerc 75, die blijven gelijk. Piastri komt op 60, is voorbij aan Lando Norris met 2 punten. En Hadjar stijgt ook.
2: Bravo. Chopping. Good job. It's P3. Nice work.
3: Oh my god. Sorry. Why does it have to be so difficult?
2: Yeah. You worked hard for that one, mate. We threw everything at you. Good job.
6: Hij zegt, why does it have to be so difficult? Dan denk ik, ja, waarom maak je het zo moeilijk? Met al die dingen. Ja, en ik heb niet dit en ik heb niet dat en ik heb niet zus. Ja, maar je wordt derde pick. Ja. Lekker laten gebeuren. Ja, okay, wij mogen trots zijn. Hè? De eerste keer dat deze Hardjar op het podium stond is in Nederland. Onze Dutch Grand Prix. En nu in Frankrijk.
1: Monaco.
6: Ja, Monaco, maar dat is toch een beetje stiekem voor mij. Het is allemaal één pond nat. Het is maar een klein stukje. Ze babbelen de Fransen, dus hij voelt zich in ieder geval thuis. Nee, geweldig podium.
1: Nee, maar die twee Racing Bulls ook goed hoor, op 5 en 6.
6: Zeker.
1: Prima.
6: Lawson en Lindblad. Uit de melee gebleven.
1: Hey joh, Perez pakt een punt.
6: Geen gezeik gehad. Perez pakte, ja, door dat wegvallen van Hulkenberg nog aan het eind. Nou goed, laten we hem even opnoemen. Antonelli, Hamilton 2, 3 Hadjar, 4 Piastri, 5 Lawson, 6 Lindblad, 7 Gasly, 8 Albon, 9 Ocon, 10 Perez. Kennelijk punt.
1: Ja, maar er was nog iets met Perez.
6: Ja, die krijgt straks nog weer wat. Maar die heeft allemaal alleen maar nog een valse start, straf, weet ik wat. Ja. Wel leuk hoor. Nu komt dus de eminence Greens, Lewis Hamilton, met twee van die broekjes daar te staan. Dat zou ik wel lachen, hè? Want ja, bedoel, wij vinden het allemaal maar stevige kereltjes. Maar die Hadjar is ook nog maar 21, Antonelli 19. En dan komt daar Sir Lewis Hamilton bij met zijn 41 jaar. Maar hij is terug in vorm. En het is Monaco, dus wat gaat er gebeuren? Toto Wolff gaat mee naar het podium.
1: Je mag de prins een hand geven. Ja, ja. Goed zo, Kimmy.
6: Ja, geweldig. Jongen, Italië, man. Die moet er toch helemaal gek worden. En als je het dan hebt over... Nou, het is makkelijk achteraf lullen, hoor. Maar een beetje over mismanagement. Dat Ferrari deze Italiaan, dit Italiaantje... niet opgepakt heeft vanaf zijn kartinguren... is ongelooflijk. Alle voortekenen waren er. Had een lastige start, dat is simpel, maar groeien in Formule 1 mag. We hebben Max fouten zien maken in het begin. We hebben Max dingen zien doen die we anderen niet hadden zien doen. Maar kijk, dit gaat erom, hè. Started first, finished first. En daar moet hij naar zijn jongetjes. Die mogen niet meer tegenwoordig in de rechte lijn staan. Want die plekken zijn verkocht aan de kwallen die normaal in de haven zwemmen. Zijn er ook nog constructeursteams die jumps maken? Nee, want in de constructeursteams blijft alles en iedereen nee gelijk. Dus die springen niet in allerlei zaken naar voren.
1: Klein, even een slag om de winger. Dat Hadjar krijgt natuurlijk nog dat dingetje.
6: Ja,
1: flag infringement.
6: Ja, maar goed, we gaan maar kijken wat het is. Als het een teamfout is, dan zal het een straf zijn voor het team... als ze iets anders gedaan hebben. Kijk hem, joh. Papi Antonelli erbij, hè. Ja, het zijn prachtige momenten. David Coulthard gaat de interviews na afloop doen. Na de interviews na afloop, want die staat hier al te trappelen als een jong paard. Rob Spijker. Ja, even nababbelen.
1: Was dat het geluid wat ik hoorde?
6: Ja, trappel, de trappel, de trappel.
1: Ja.
6: Zij verzorgen Rob Spijker dan verdorst ze dadelijk samen met Björn Smit nog even de nababbel. Voordat wij,
1: maar die hebben ook lang moeten wachten, die jongens, op ons.
6: Ja, we dachten dat wij lang hebben moeten wachten. En we zijn nog niet klaar. Althans, ik niet, want we hebben ook nog bij Ziggo Sport nog een programma straks. Racecafé na de GP. Maar goed, ik hoor wel wanneer dat begint. Ik moet eerst even downtunen, hoor, want anders komt het niet goed. George, wat is er vandaag goed gegaan?
1: George, wat had je een leuke dag vandaag?
6: Not.
1: Je bent 13e geworden, jongen. Ja. Kom op. Voor Nico Hulkenberg.
6: Ja, maar ik ga even ter verdediging van George.
1: Oké, okay, nou, kom op.
6: Het is een teamfout, Jack, dat je zo'n straf laat gaan. Helemaal in Monaco. Is het een teamfout dat je niet zegt... 5 seconden straf.
1: Maar misschien hebben ze dat wel geroepen. Want ik had het idee dat die jongen rechtsvoor...
6: Ja, maar dan heeft de Jackman het al fout gegaan.
1: Nee, dat klopt.
6: Want je mag hem niet aanraken en links ook niet.
1: Oké, okay, David Coulthard.
6: DC in the house met Antonelli, Hamilton en Isaac Hadjar.
7: Isaac Hadjar, congratulations, your second podium in Formula One. And of course here in Monte Carlo, that was not an easy race for you. I can see it on your face. Take us through the journey.
8: Yeah, I mean, we got off to a clean start and we're managing the race. And then within the first 10, 15 laps, I started having massive drivability issues. And around here, if there's one track you don't want that, it's here. So yeah, it was incredibly challenging having to cover 60 laps like that. And even towards the end, I was still lacking power on the restart. And yeah.
7: And then
9: having this red flag, the uncertainty as to whether it's going to be grid starts, following or not, getting your head back into that. So a very tough weekend and a tough afternoon, I guess, to finally get that podium.
8: Yeah, I mean, honestly, on that restart, I felt like I had a good start, and then suddenly I had a hole, and I lost two places. I knew the cars had that penalty, but I had limited power, and I never had to send it that much in my life through the corners to stay within 5 seconds of Pierre. But yeah, it's an outstanding weekend considering how it started in FP1. I had no confidence to get back up. But we did it, so yeah, I'm happy.
9: Yeah, excellent. Well, well driven. Enjoy the podium.
8: Thank you.
6: Mooi, hè?
1: Lewis Hamilton die even heel mooi om die Mercedes heen loopt.
6: Ja.
1: Even bekijken.
6: Had je haar volgend vuur nog?
9: Lewis Hamilton, you have now just had your 8th podium result here in Monaco. That equals the late, great Ayrton Senna. There's no one more than you two guys have had more podiums. You've been on it all weekend. Tell us about that journey.
10: Yeah, well, I mean, I have to start by congratulating Kimi and to the Mercedes team. My whole family, they've done it again. They've created an amazing car, and Kimi's doing an incredible job just delivering weekend out. So it's great to see, and I'm really happy for them. On our side, I think we've been progressing over the past months, and can't quite keep up with them just yet, and it's probably going to take a lot of work for us to get to their level. But to get another second place is such a great feeling, especially in Monaco under the trickiest conditions. It was the hardest conditions out there, and we've had such a great turnout today as well. So yeah, I'll definitely take it.
9: But just briefly on that, when you mentioned the difficult conditions, what particularly of all of the Grand Prix you've done here was giving you the biggest challenge?
10: I think for me, it's really the car. The car is good, but we need more downforce ultimately. And I think just with the tires, with the different scenarios we had out there, you know, I ran out of tires quite early in the first stint. And then I was on that long second stint, and these tires aren't particularly great just over a long stint. So holding on to that was going to be tough. And then once we had to slow down on the safety car, you lose all temperature. And you saw with other drivers out there that it was really hard to stay on track. So I think just with all the different things that have been thrown at us, it was massively challenging. But really, really grateful for the day. Happy, grateful to the team. Grazie to everyone back at the factory, and all the guys here worked so hard to get this result. They truly deserve this and more. And I just got to keep working harder to try and see if I can finally take that next step for them too.
9: Yeah. Well, I know you know your way to the podium, so enjoy.
6: Geweldig.
10: Thank you.
6: Mooi hoor. Ik vind het echt tof dat hij... jij zegt het ook, door hard werken daar weer gekomen is. Ja. Maar ja, goed.
1: Keihard.
6: The man of the moment van 2026. Kimi Antonelli.
9: Kimi Antonelli. This is your 5th straight victory, but I think in the context of right now in Monte Carlo, you have been flawless all weekend. Congratulations.
11: Thank you so much. It's been an incredible weekend, incredible race, and it was one of those days where, you know, we had so incredible pace, and it was just coming all so natural, and the car was feeling incredible, and it just was giving me the confidence to push, so it was a very enjoyable day.
9: The last time an Italian won this Grand Prix, you weren't even born. It was Jarno Trulli 22 years ago. You're not just representing your family, your team, you're representing a nation.
11: Yeah, I mean, it's, you know, and job's not finished, you know, it's still a long season, and we gotta keep pushing, keep raising the bar, and the goal is to keep, you know, keep performing like this. You know, the team is doing an incredible job. They've given us an incredible car, and I've got so much support from the team as well, from my family. Yeah, it's a really good moment so far.
9: I was watching you when you were out of the car during the red flag. Nothing seems to faze you. You know, I think when they announced the grid start, I would have thought, I've got to do it all again. But you're just soaking it up.
11: Yeah, I mean, to be fair, I wasn't super keen on restarting as well because, I didn't really want to restart. But then, you know, once the notification came out, I just gathered my emotion, my thoughts, and I started to focus again. Looked at some data and so on, and just tried to refocus on on restarting and then trying to get it, the tires in the right temperature. And then once I got away, I knew I was going to make it into P1, into the first corner. And then from that point on, I just enjoyed the last few laps.
9: Well, I think we can call this Grand Prix weekend perfection. Congratulations. Go and enjoy spraying the champagne.
11: Thank you so much. Thank you everyone for supporting us this weekend.
0: En zo hoorden we Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Isaac Hadjar over de Grand Prix van Monaco. 5 achter elkaar dit jaar. Echt geweldig. Een fenomeen in wording. Een jongeman die nog heel veel gaat doen.
12: Kimi, nobody could have taken that away from you today. Well done. Totally in control. And I think I'm hearing the youngest ever Monaco Grand Prix winner.
0: Dat klopt.
13: Thank you so much, Toto. Thanks everyone back in Brackley and Bridgeport.
0: Prachtig, prachtig.
13: I'm super happy. Super, super happy.
0: En terecht en super happy. Dat zijn wij ook, want het was best een lang ritje. Maar goed, als je lekker thuis nog het mooie podium wil zien en zien dat de naam Kimi Antonelli op die grote Louis Vuitton tas komt staan. Jack, dank voor deze.
1: Ja, het was mooi.
0: Ja, het was wel lang, mooi, maar uiteindelijk toch wel weer heel fijn. Iedereen thuis, ga lekker verder kijken waar je verder wil kijken. Wij gaan hier op Grand Prix Radio verder met een stukje nabeschouwing. En dat doen we met Björn Smit en natuurlijk met Rob Spijker.
14: Metropool is...
15: Oh, I know that you've been hurting.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Toen is het ontstaan. Sindsdien is het elk jaar afgewerkt. 4 keer eerder was de halve finale het eindstation voor België. En vandaag zijn ze voor het eerst in die finale geraakt. De tegenstander die won 2 jaar geleden dit toernooi. Italië pakte toen zijn eerste trofee bij de min 17. En net als de Belgen gingen zij er vorig jaar uit in de halve finale. Italië tegen de latere winnaar Portugal. België tegen Frankrijk. En ja, dit jaar is het wel gelukt om dat zwarte beest, de Fransen, te verslaan in de halve finale. Vorig jaar waren de Belgen de betere met heel veel balbezit, met heel veel kansen. Maar kregen ze de bal niet vaak genoeg tegen de netten. En trokken ze aan het kortste eind. Ja, dit jaar was het omgekeerd. Ze lagen onder. De Fransen kwamen heel vaak aan het Belgische doel. Drongen kans na kans af. Maar de eerste keer dat de Belgen aan de overkant geraakten, was het raak. En bij een snelle omschakeling, lange uittrap in de tweede helft, viel ook het tweede doelpunt. En de jonge Belgen hebben dus toch een manier gevonden om te winnen, ondanks het feit dat ze de mindere waren. Hetzelfde gold trouwens voor de Italianen in hun halve eindstrijd tegen Spanje. 1-1 stond het daar na 90 minuten. En penalties moesten de beslissing brengen. Bij 0-0 stopte de Italiaanse doelman een Spaanse penalty. De Italianen scoorden als eerste op strafschop. Moesten dan wel een gelijkmaker incasseren, maar waren hadden betere in de strafschoppenreeks. Scoorden alle 4 hun penalties, terwijl de Fransen, of de Spanjaarden liever, er 2 misten. En u ziet het behoorlijk wat Italiaanse, maar ook Belgische supporters hier in Estland. En vooral ouders en familie en vrienden nemen aan om de kroost, het beste van zichzelf te zien geven. Later dit jaar volgt er ook nog een wereldkampioenschap in Qatar. Ook daar zal België en zal ook Italië aanwezig zijn. Maar eerst dus deze apotheose hier in Tallinn in IJsland. Beide teams hebben tijdens dit toernooi al in dit stadion gevoetbald. Dus ze kennen het hier wel. Al zal er vandaag net wat meer volk aanwezig zijn. 14.000 en nog een paar honderd mensen kunnen erin in het stadion dat normaal bespeeld wordt door Flora Tallinn. De huidige titelverdediger in Estland. Om deze trofee gaat het. Italië won hem dus al 1 keer. België nog nooit. En ook voor het Italiaanse voetbal is dit natuurlijk een opsteker. Want zij zijn niet aanwezig op de wereldbeker voor de grote jongens die er zo meteen aankomt. Het feit dat de jeugd het niet onaardig doet, zal wel een opsteker zijn. Het probleem is een beetje dat eigenlijk van die goede jeugd het hoogste niveau in Italië, de Serie A, niet of te zelden bereikt. Dat is sinds een paar jaar toch wel anders in België. Maar het feit dat veel van die jonge gasten in de Challenger Pro League in eerste en tweede amateur aan de slag kunnen met de tweede elftallen van hun club, dat geeft hen toch een pak ervaring. En het verschil zie je nu al. We gaan eerst luisteren naar de volksliederen. En we beginnen met dat van Italië.

Dat moest er even uit op het einde. Dat hadden ze wel afgesproken, denk ik, om het op die manier af te sluiten. En dan nu de Brabantson.

Geconcentreerde kopjes. En het is al jaren traditie dat ze het meezingen van de eerste ploeg over de belofte tot de jeugdelftal. Dus ook de min 17. Tijd voor de elftal. Ja, het elftal van Sven Vermant, dat is gewoon hetzelfde als in de halve finale tegen Frankrijk. Met Sami El Morabet als enige die in alle vijf de wedstrijden van dit toernooi aan de aftrap is gekomen. Voor de vierde keer als linksachter. In één wedstrijd begon hij als rechtsachter. In één wedstrijd die tegen Estland, tweede groepswedstrijd, gooide Sven Vermant alles om. Of laatste groepswedstrijd was het. En om die hele kern, alle 20 spelers, toch betrokken te houden bij dit toernooi. Nou, dat is ook gelukt. En de groepsgeest is blijkbaar de grote kracht van dit team. Met jongens die het vaak al gewend zijn om als profs te voetballen. In tegenstelling tot die Italianen. En met Eliem Bwavu als aanvoerder. De op één na jongste van de Belgische groep hier in Estland. Maar wel aanvoerder. De centrale verdediger die ook als middenvelder kan spelen. En dat doet bij KC Genk. Biondini kiest ervoor om van kant te wisselen. De bal is straks bij de aftrap voor de Belgen. En dit is dan Italië. Daar vier spelers die in elke wedstrijd zijn gestart. Doelman Lupo. En dan heb je centrale verdediger Varali. Middenvelder Biondini. En Perillo. De topschutter. Met 6 goals in de kwalificatie. En eentje op dit EK. En natuurlijk is er voor ons heel interessant Gianluca Ocon. De vader van Gouden Schoenwinnaar Paul Ocon. Dubbele nationaliteit. Italiaans-Australisch. Maar hij speelt zijn voetbal bij Club Next. Papa heeft een horecazaak vlakbij het Jan Breidelstadion. En het is ook mooi om te zien dat de oudere broer Paul Ocon, aangenoot van de vader, dat hij straks met Australië de wereldbeker gaat spelen. Hij heeft dus voor een ander land gekozen. Goed, ook Gianluca Ocon speelde al jeugdinterlands voor Australië. Maar lijkt dus te gaan kiezen voor het Italiaanse elftal. Goed, hij heeft nog tijd. Ook hij nog maar 17. Dit is Perillo, de diepe spits. Veel energie en beweging voorin bij de Italianen met Perillo, met Croci, ook Corigliano daarachter. De Italianen in elke wedstrijd met twee spitsen. Ja, de Belgen hebben met Benktip en Driessen voorin eigenlijk geen echte diepe spits. Meer een valse negen, Benktip. We gaan zien hoe Sven Vermant en Guillaume Gilles, zijn assistent, het aanpakken voor deze finale. Voilà, we zijn vertrokken voor misschien Belgische voetbalgeschiedenis. Want u weet het misschien of niet. In het voetbal hebben de Belgen tot nog toe twee trofeeën gewonnen. Er was de gouden medaille op de Olympische Spelen in Antwerpen van 1920. En dan heb je nog het EK voor UEFA junioren in 1977, toen de Belgen op de Heizel Bulgarije klopten met 2-1. Met onder andere Erwin van den Berg en Raymond Mommes en Eddy Voordekkers. En Eddy Snelders in de rangen. Dat zijn de enige twee trofeeën gewonnen door nationale elftallen. Goed druk zetten is dit. Naar voren verdedigen. En dan zag je Sami El Morabet.
Kan het dus als rechtsachter en als linksachter. Kampioen bij de min 18 van KC Genk geworden. Hij heeft Marokkaanse roots, heeft ook al interlands achter de rug voor Marokkaanse jeugdselecties. Twee wijzigingen heeft Daniele Franceschini, de Italiaanse bondscoach, doorgevoerd ten opzichte van de halve finale tegen Spanje. En twee wijzigingen achterin. Deze Diallo staat centraal achterin naast Varali. In de vorige wedstrijd was dat nog Donato en ook op linksachter. Heeft die Albini op de bank gelaten, speelt Lorenzo Datilo. Sven Vermand. De laatste tijd beter bekend als vader van Romeo. Terwijl het lange tijd omgekeerd was. Datilo. Italianen kiezen meteen voor de diepte. En hier is een Bavu. 16, dus nog maar. De meeste zijn al 17. We hebben het over de generatie 2009. De meeste zijn al 17 geworden. Sommigen nog niet. Bij Italië staan er twee tussen de lijnen die geboren zijn in 2010. En een van die mannen, Croci, die is nog maar 15. Hier is dus Franceschini. ...50-jarige Romein. Geen te best getrapte vrije trap door Federico Croci. Dat is dus die 15-jarige, wordt in juli 16. Speelt zijn voetbal voor Fiorentina. Dat was Driessen, of Bondeel liever. Met de lange bal. Hier is Jipreme Blondeel van Agent. De vice-aanvoerder van deze groep. 10 jaar bij de Buffalo's actief. En daar komt al de eerste gele kaart. Nee. Scheidsrechter laat die even op zak. Dat had wel gekund. Dan ruimte laat ingreep bij Onyaseke. Nou, hij is het niet meer zo geheime wapen van deze groep. Jaden Onyaseke van Anderlecht. Maar goed voor een goal en twee assists op dit toernooi. Scoorde tegen de Fransen in de halve finale. Het eerste doelpunt was dat. En jongste debutant ooit in het Belgisch profvoetbal, nog altijd op zijn 15. En na twee jaar geleden debuteerde hij voor de Futures van Anderlecht tegen Deinze. Doet het uitstekend hier. Daar gaat hij. Onyaseke, snel, dribbelvaardig. Hier loopt hij zich wel vast, maar zag je ook dat er drie dubbele dekking is voor hem. Dus ook de Italianen hebben gezien dat hij vooral moet afgestopt worden. En op papier begint hij van op rechts. Maar dit was al een actie van op de linkerkant. Op links staat Joshua Ngakana. Ook van Anderlecht. Ook hij kan een actie maken. Hier gaat hij druk zetten op de rechtsachter van Italië, Bonifazi. Nou, de Belgen beginnen goed. Nou, we gaan proberen om hetzelfde te doen als in alle andere wedstrijden van dit toernooi, maar in zo'n finale kan de plankenkoorts wel een rol spelen. Dan zag je ook dat te makkelijke balverlies. En dan kan het zijn dat je plots technisch veel minder kan dan anders. Biondini met de lange bal. De Italianen bouwen weinig op, moet ik zeggen. Lange halen naar voren.
El Morabet. En hier Mattie Segers, ook hij van Anderlecht. Hofleverancier bij de min 17. En nu toch de Italiaan. De voorzet. Alles behalve gevaarlijk. Mattie Segers, een van de 7 Anderlecht-spelers in de selectie van Sven Vermant. Het is verder 5 van Genk, 4 van Antwerp. 2 van Agent en van Standaard, maar eentje van Club Brugge. Bernardini gaat goed druk zetten bij El Morabet. Heeft daar gelukkig voor onze linksachter wel een overtreding voor nodig. Die ene speler van Club Brugge. Die zit op de bank. Leni Strauwe. Dat is natuurlijk die andere van Club Brugge bij de tegenstander. Jelle Dries. Mag ver komen. Maar vindt dan Benktiep niet. Hij is vanaf lukte dat er meteen bal erover door Louis van Gelder. Daar is de snelheid van Onyaseke. Lupo lost. Wordt daar niet voor afgestraft door Ilias Benktiep. Het is Djibril Diallo die het snelst reageert. De openingsfase is voor de jonge Duivels. Onyaseke gebruikt zijn snelheid. De eerste corner van de wedstrijd is voor de Belgen met Jelle Driessen, speler van Genk. En toch weer een bal die bijna voor doel geraakt. Nu een voorzet van Ngakana. Driessen. Ngakana. Biondini verdedigt goed. De trucken van de grote jongens, die kennen ze ook. De defensieve Schwalbe, waar de meeste scheidsrechters ook op ingaan. Christian Lupo, de doelman van de Italianen, actief bij Juventus. En al essentieel geweest met een paar penalty saves in de halve finale. Zoals ook Mattie Segers een paar uitstekende reddingen in huis had in zijn halve finale tegen de Fransen. En Babu. En Titus Moordhamer van Antwerpen. Alles speelt hier volgend seizoen bij KC Genk. Een heel polyvalent die Moordhamer. Rechtsachter hier in deze groep. Maar kan ook als centrale verdediger of verdedigende middenvelder opgesteld worden. Onyaseke. Van Gelder. Onyaseke. Houdt het simpel deze keer. Dan krijgt Ilias Benktiep die bal niet onder controle. Afwachtende Italianen, zo hebben ze het graag. En ons ook laten vertellen dat achterkomen tegen deze tegenstander uit Den Bosch is. Het is de opzichtige duwfout hier van Louis van Gelder. Speelt dus naast Xander Dirks. De twee boezemvrienden van bij Antwerp. De ene, Dirks, ondertussen zijn debuut gemaakt voor het eerste elftal. Ja, zelfs meer dan dat. Titularis, 23 wedstrijden gespeeld. Ook in de beker actief geweest afgelopen seizoen. Zelfs de eerste speler van het bouwjaar 2009 die gescoord heeft in de Jupiler Pro League. En van Louis van Gelder, even oud, werd hetzelfde verwacht. Maar hij sukkelde met clearcoach het afgelopen seizoen. Met een enkel blessure.
kwam niet verder dan 13 wedstrijden bij het tweede elftal dat in tweede amateur speelt. Dus zijn moment, dat komt wellicht nog. Onyaseke. En Morabet. Nou, mooi geprobeerd. Gakana. En het lukt nog ook. En Morabet doorgelopen. Ziet hier wat in. Toch maar liever naar zijn rechter. Moet die bal nog een keer kunnen meegeven aan een Gakana. Prachtige actie. Hij begon niet als titularis aan dit toernooi. Die rol was weggelegd voor de Belgische topschutter tijdens de kwalificaties. Kian Achabar. Die 5 keer scoorde. En dat doet het goed. Gakana. Begon als voetballer bij Beeks Brussels. Project van Vincent Kompany. En als ik het goed heb, is hij de eerste speler van Beeks Brussels die zijn debuut heeft gemaakt op het hoogste niveau in België, in de Jupiler Pro League. Dus bij Anderlecht mocht hij 3 keer invallen tijdens de afgelopen Champions Playoffs. Hij wordt volgende week zondag 17 overigens. Joshua Ngakana. En al het voetbal dat we zien komt van de Belgen. En tegelijkertijd is het niet vanzelfsprekend om die verdedigende stelling van de Italianen, om die toch te verschalken. Om daar gaten in te trekken. Diallo. En Bonifazi. De controle van Perillo was niet makkelijk. Dit is Eduardo Biondini. Hij voetbalt bij Empoli. Dat 3 spelers afvaardigde. Voor deze groep. Gakana. Voorlopig heeft Bentip het moeilijk om de bal bij te houden. Dit was ook lang. Richting Bentip. Varali. En Datilo. Het was even Croci. Nu schuift de Italianen wel hoog op. Kijk eens, goede bal van Bavu. Moeilijke controle wel bij Xander Dirks. Die ook de overtreding moet maken om nog bij die bal te kunnen. En daar zat meer in, want heel veel ruimte voor Dirks. En natuurlijk gaat de Italiaan graag over dat been. Djibril Diallo.

prachtige actie van Jaden Onyaseke. Eerste doelman in actie. En daar zat veel meer in voor Benktip en voor de Belgen. Dan maakt die acties toch het liefst van op de linkerkant, heb ik het gevoel. En Benktip weet dat hij iets laat liggen. Want een cadeautje van Lupo. Die dat niet fantastische schot van Onyaseke misschien beter had kunnen verwerken. Benktip scoorde tegen Frankrijk, maakte de 2-0 na een uittrap van Segers. Die verlengd werd door een Franse verdediger, kon niet doorlopen. En de bal over de doelman lopen. Heel lucide. Dat was hij hier even wat minder. Misverstandje hier. En dan kunnen de Italianen misschien profiteren. Nee. Het werk van Bavu. Nou, dit is prima gedaan en nu moet ook Segers aan de bak. Botsende bal, maar hij verwerkt hem goed. Daar is het antwoord van de Italianen al. We hebben een studieronde van een kwartier gehad. Zo lijkt het wel. En de debatten zijn ondertussen geopend. Iets te makkelijk balverlies bij de Belgen misschien. En knap gedaan hoor van Ocon. Het was linksachter Dattilo. Die verrassend voor dat schot zorgde. Bavu neemt geen risico, maar levert de bal wel in. En dat doen de Italianen op hun beurt ook. Het ligt helemaal open. En dan wacht hij te lang met die bal te steken. Maar deze Jelle Dries van Racing Genk had hem in één tijd kunnen doortikken. En dan was er geen buitenspel geweest van Onyaseke. Het is Corigliano, de nummer 10 van de Italianen. Komt niet echt ver. Ook ondertussen. Dattilo. Speelt net als Morabet. Tegen zijn voet op linksachter. De Italianen lijken van plan om uit een ander vaatje te tappen. Het is rechtsachter Bonifazi van Roma. Perillo. Opnieuw Bonifazi. Ja, goed verdedigend werk van Blondeel. Perillo. Een prima verdedigend werk van Dirks deze keer. De eerste hoekschop voor de Italianen komt eraan met Federico Croci. Biondini wilde hem verlengen aan de eerste paal. Croci mag nog een keer proberen. Gakana verdedigt goed terug ten koste van een nieuwe hoekschop, dat wel. Croci kiest voor een bal voorbij de tweede paal nu. Dan wordt hij teruggebracht. En dan gaat hij niet al makkelijk liggen. Perillo. Franceschini. Verdienstelijke middenvelder. Opgeleid bij Lazio Roma, maar speelde in de Serie A vooral voor Chievo Verona. Sensatie. Elftal van begin van de eeuw. De Fosk van een Bavu. Het valt nog mee, al bij al. El Morabet. De Italianen zijn nu plots sterker geworden. Vooral omdat ze meer naar voren aan het denken zijn.

Parello. E Corigliano. En je ziet het, Sven Vermant probeert de jongens rustig te houden. Niet te nerveus. Niet te snel uitverdedigen. Bonifazi. Perillo. Corigliano. En zo zitten we weer achterin bij Diallo en bij Lupo. Nou, veel Italianen spelen bij grote teams, maar behalve Ocon, maar geen enkele. Al op zo'n hoog niveau, de meeste bij de min 18. Sommigen wel al bij de belofte, de Primavera. Nog geen enkele. Al de ervaring van veel van die jongens van het Belgische elftal. En Gakana met een overtreding op Biondini. Waar weinig aan de hand was, leek mij. Ja, hij tikt hem wel aan. Halverwege de eerste periode. De Italianen worden sterker. Segers komt, maar heeft de bal niet. Nu krijgt de Belgische verdediging maar wel verwerkt uiteraard. Uiteindelijk. Maar in de eerste 15 minuten bekroond met dat schot. De Belgische baas hadden ze de bal. De jongste minuten moeten ze vooral achteruit. Bonifazi met El Morabet. Het is de Italiaan die het haalt. En zich dan laat vallen. En Diallo troeft Benktip af in dat duel. En je ziet dat er wat nervositeit is achterin bij de Belgen. Het doordekken van Dattilo. En levert de vrije trap. Babu kiest voor de lange bal. En dan komt hij vooral heel snel terug via Ocon. Corigliano. Bonifazi. Corigliano. En Diallo. Varali. En Dattilo. Nou, die voorzetten mogen misschien net iets te makkelijk vertrekken. Gelukkig komen ze niet aan. En wat de Belgen ook proberen om uit hun schoot te komen, om druk te gaan zetten bij de Italianen. Ze slagen er niet meer in om de tegenstander vast te zetten. Overtreding op Corigliano. Oh, die goed snel wegdraait. Thomas Corigliano. Ook hij speelt bij Juventus. De Belgen hebben getoond dat ze kunnen afzien.
in die halve finale tegen Frankrijk, maar ook in andere wedstrijden, een manier vinden om dan overeind te blijven. En als het even kan ook nog te winnen, ja, dan ben je al heel ver. Goed wegdraaien door Van Gelder. En Bavu. En Moordhamer. Onyaseke. Even die ballen weer in de rangen houden. Is lang geleden. En dat kan deugd doen. Van Gelder biedt zich goed aan. Kijk, en heeft het overzicht. Xander Dirks. Onyaseke. De ruimte ligt op links bij Ngakana. Dan is deze bal net iets te strak. Maar hij had het wel gezien. Ngakana krijgt twee verdedigers op weg naar een voorzet. En Morabet kiest voor de tweede paal. Maar daar is Lupo. Ja, die slaat ernaast. Of half naast. Heeft de bal wel geraakt. Maar geeft niet echt een zekere indruk. Deze Christian Lupo. Dit is toch geen moeilijke bal. Die kan je zelfs gewoon plukken. Het zijn de zenuwen, denk ik, die hem parten spelen. Men weet dat hij hier beter had moeten doen. Tweede hoekschop voor de Belgen. Kijk eens, Dirks. Ah, was niet makkelijk, want hij botste. En dan moest hij nog een sprongetje maken. Ze waren hem wel helemaal vergeten. Xander Dirks. En zo werd het net iets te moeilijk. Tweede doelpoging voor de Belgen. Het scheelt niet eens zo heel erg veel. Goed van Blondeel. El Morabet. Blondeel was al opnieuw aanspeelbaar. Deze Elie Mbavu ook. Moordhamer. En Segers. Is toch weer voor de lange bal. En dan moet Benktip aan de bak. Dat is niet zijn grootste kwaliteit. Ik niet tegen die twee lange mannen centraal achterin bij Italië. Corigliano. Biondini. Dat zijn de twee middenvelders die we vooral in aanvallend opzicht zien aan de kant van Italië. Miasecchi. Toch die bal kwijt en dan moet Segers aan de bak. En is daar ook Blondeel om die bal weg te maaien. Onder druk van Diego Perillo. En hier brengen de Belgen zichzelf in de problemen. En gelukkig wordt er niet afgestraft. Krootje ertussen. Hij kiest voor de trap. Niet te best verwerkt door Matthijs Segers. En heel vaak zie je dat spitsen dan net iets sneller reageren dan verdedigers. Maar niet in dit geval. Uitstekend van Preben Blondeel. En hij is niet tevreden. Want hier speelden de Belgen met vuur. Diallo. Het was van ver en hij kopt vijf ernaast ook. Dries dringt aan. Onyaseke is vrij. Had die bal in de loop moeten krijgen. Dan wordt hij ook op patent gemaakt door zijn ploegmaat. Benktip gaat jagen bij Varali en bij Lupo. Nou ja, zeker proberen bij die doelman. Die zeker niet het beste doen is. Ocon. Diallo kiest voor de lange bal Biondini. Want die duikt ze wat overal op. Krijgt hier de steun van Corigliano. Dit is ook niet de controle van een
doelman die gerust is in de zaak. En die vertrouwen heeft in zijn techniek. Perillo. Biondini. Ocon. Ocon met een Gakana. Uiteindelijk dwingt hij een corner af. Nee, het wordt een doeltrap. De gebalde vuist bij El Morabet. Gianluca Ocon. Het duel ging nog even verder. Ocon Engstler heeft ook de naam van de mama op de trui staan. Het was misschien wel een lichte overtreding van El Morabet. Of van een Gakana. Ja, geen energie door verliezen lijkt me door dat soort dingen. Unyaseke. Met Datilo.

En Bavo, nou, met rust en overzicht. Hier is Blondeel voor Samuel Morabet. Ben Kiep heeft weer problemen met de controle. En het is Driessen. Ook al een paar dit soort kleine schoonheidsfoutjes. En nogmaals, vergeet de omstandigheden niet. Jelle Driessen. Van de middenvelder van Racing Genk. Maar die speelt sinds 2015. Een uitstapje van 3 seizoenen naar Anderlecht niet ten aangesproken. Croci. Aardige versnelling. Maar die wordt wel goed beantwoord door Titus Moordhamer. Kapitein van de min 18 bij Antwerp. Het afgelopen seizoen. Vorig jaar kampioen geworden bij de min 16. En zoals gezegd, volgend seizoen speelt hij bij KC Genk. Driessen met Ocon. Het was even Gasparello. Moordhamer. Onyaseke niet. Benktiep wel. Maar nogmaals, die heeft het vrij moeilijk om zijn rol als targetman goed op te nemen. Is ook niet echt zijn rol, denk ik. Goed in één tijd, Onyaseke. En dan Van Gelder stuurt Onyaseke diep, maar zit wel aan de buitenkant. Lupo, gedecideerd. Was ook nodig. Dirk slaat zich af te roeven door Perillo. Hier zit wat in voor de Italianen. Oppassen nu toch. Maar het is een gekraakt schot van Corigliano. En bovendien was er ook de terugkeer van Elien Bavu. Die niet hapt. Maar gewoon goed meeloopt. En dan op het goede moment maar kiest voor het afdekken van het doel. Kortste weg naar het doel beschermen en niet meelopen met die man die van op de zijkant komt. Italië zit aan 4 corners tegenover 2 voor de Belgen. Croci. Het verwerkt door Driessen. Bonifazi. Gasparello. Van Atalanta Bergamo. Hij wel een vaste waarde in het belofte elftal daar bij Atalanta. 25 wedstrijden het afgelopen seizoen gespeeld. Hier de lange bal van Gasparello voor Perillo. Corigliano. Die heeft een actie. Goed afgestopt door El Morabet. Bonifazi. Biondini. Die hangt er ook altijd ergens tussen. En het goede blokwerk van Driessen. Wie blijft de zenuwen het beste de baas? Dat is de vraag. Italië. Betere ploeg, laatste 20 minuten. Gasparello kiest voor een hele verre bal. En dan levert zo'n corner helemaal niks op.
Blondeel. Een overtreding op Van Gelder. El Mourabet. Wanneer nog eens een aanval van de Belgen. Dit is een goede loopactie zonder bal van Dirks. En weer de kaats die verloren gaat bij Benktip. Sneller over het wel. Prima gedaan door Mourabet. En Bavu. Ja, een prachtig balletje voor Onyaseke. Onyaseke, daar kan je alles verwachten. Driessen en El Mourabet. Opnieuw Jelle Driessen en Gakana. Prima gedaan door Driessen. Zo is er ruimte voor een Gakana. Een Gakana. Ja, daar is de voorzet en dan komt die bal achter de man. Dan is daar plots Ilias Benktip. Nou, tweede keer dat hij op de goede plaats staat. Maar deze bal kwam allesbehalve perfect. Maar toch weer die snelheid van op de flanken die de Belgen een eind brengt. Maar niet all the way, niet tot bij een doelpunt. Hij moest die bal achter zich gaan halen. Ilias Benktip. De prima actie van Joshua Ngakana. Benktip, ook hij van Anderlecht. Nou, die aan zijn tweede seizoen bezig is. En dit zijn in principe zijn momenten. Is het het zijn voor een goede slotfase voor de Belgen. Dirks ligt geveld. Voorlopig spelen we verder. Met Perillo en Datilo. Onyaseke gaat hem opvangen. Datilo vindt geen ruimte voor een schot. Biondini, niemand die het veld breed houdt op rechts. Hier is Ocon. Opnieuw Datilo. Gasparello loopt zich vast. Onyaseke combineert goed met Dries. En dan zijn ze weg. Jelle Dries en Gakana is aan het meelopen. Ah, er zat meer in. Oké, goed positiespel van deze Ludovico Varali. Maar voorin was het man tegen man. Als die bal voorbij deze verdediger was geraakt. En zo is het telkens net niet bij Jelle Dries tot nog toe. Hij die de eerste goal maakte tegen Kroatië. De eerste groepswedstrijd van dit toernooi. Niet onbelangrijk. Zorgde mee voor een goede start. Belgen wonnen met 0-2 tegen Kroatië. Verloren vervolgens met 0-1 van Spanje. Een eerste en enige nederlaag tot nog toe in het hele toernooi. En ook in de kwalificaties. Want als enige sloten ze die kwalificatiecampagne af met 6 zegens op 6 wedstrijden. Twee keer werden ze groepswinnaar. Telkens een groep met 4 teams. Eén keer op locatie tegen elkaar speelden. En de derde groepswedstrijd tegen Estland. Die wonnen de Belgen met 1-0. Waardoor ze dus mede door een nederlaag van de Spanjaarden op de derde speeldag als groepswinnaar naar de halve finale komen. Moordhamer. Gakana, de ruimte ligt hier op links. En Mourabet heeft natuurlijk niemand nu, want Gakana naar binnen. Maar ze verstaan elkaar goed. Gakana had misschien meteen kunnen trappen. En maakt hier de overtreding. Het gevolg misschien van wat twijfelen. Het slachtoffer heet Gianluca Ocon. Maar de beste ideeën die komen toch van de Belgen. Met een
Loopactie zonder bal hier en daar. De snelheid, de creativiteit van de mannen op de flanken, Gakana en Onyaseke. Perillo in de problemen. En hij lost het uiteindelijk goed op. Blondeel. En Morabet. Dirk stond gedekt, maar kiest voor de bal in één tijd. Benktip, die doet hij goed. Een Gakana. En dan Ruiten op rechts. Onyaseke. Moordhamer gaat door aan de binnenkant. Nou, dit is een vies nog vleesbal. En dan kan je misschien een counter krijgen. Ah, goed verwerkt door Xander Dirks. Was nodig. El Morabet. En Gakana. En Driessen. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. Louis van Gelder. Prebe Blondeel. En Samuel Morabet. En Gakana. Ja, goede controle. 1 op 1 met Diallo. En Gakana trapt dan wat wild. En dit was toch ook weer goed uitgespeeld. Nu, het is vaak tot aan de 16. Heel soms ook tot in de 16. Maar de Belgen proberen tenminste. Oké, dit was getelefoneerd. Dit zag je komen. Hij kreeg ook druk van Diallo, van anderen. En dus moest hij snel iets forceren. En forceren was wat hij deed. Diego Perillo. En Eduardo Biondini. We zijn klaar met de eerste helft. 0-0. De stand halverwege. De Belgen begonnen goed met rust, met balbezit. Met een goede kans. En na een kwartier was die kans ook het zijn voor de Italianen om het anders aan te pakken. Kwamen zij wat opzetten. En kregen zij ook een paar kantjes in het zicht. Van de rust, laatste 10 minuten pakweg, kwamen de Belgen er opnieuw beter door. Met een paar kantjes. De uitgespeelde kansen in deze wedstrijd zijn toch vooral voor de jonge Belgen. Welke conclusies Sven Vermant en Guillaume Gillet eruit trekken, ja, dat zien we misschien straks bij het begin van de tweede helft. Graag tot zo.

opnieuw welkom in Tallinn. Ah, het is een lange weg voor sommigen van helemaal achter het doel naar hun plaats. Want die Segers die moet nu naar de overkant. Doe je dus een tijdje onderweg. Voor de duidelijkheid, mocht het gelijk staan na 90 minuten, dan krijgen we geen verlenging. Maar wel onmiddellijk strafschoppen. Dat was ook het geval in de halve finale tussen Italië en Spanje. En vorig jaar op het WK van 2025 won Italië een groepswedstrijd tegen de Belgen. Derde speeldag was dat met 1-2. Auguste Wannemaker scoorde toen voor de Belgen. Ondertussen aan de oppervlakte gekomen bij de Sint-Genk. Natuurlijk was dit een heel ander team met onder meer Luca Brugmans, Nathan de Kat, René Mitongo van Standaard, Jordi Mocchio. En ja, een van die vier keren dat we een sneuvelde in dit toernooi in de halve finale was tegen Italië in 2018. Verloren we met 2-1. Dat was een team dat werd getraind door Thierry Siquet. En waar toch wel een aantal grote namen, vandaag grote namen, in speelden. Onana en Raskin starten in die halve finale tegen Italië. Doku viel in. En Vertessen. Die scoorde Jorbe Vertessen in die wedstrijd. Ook Shinton van Arve Beerschot was er bij in die wedstrijd. Op de bank zaten verder ook nog Maarten van der Voort, Kylian Sardella en Jari Verscharen. Als je kijkt, het is 8 jaar geleden naar Italië. Ja, dan heb je 4 jongens van dat elftal. De mannen die speelden in die halve finale, die het vandaag hebben geschopt tot een ploeg in de Serie A. Dus het is, dat hoef ik u niet te vertellen, geen garantie dat als je hier schittert of zelfs wint, dat je het ook maakt op het hoogste niveau. Dit is prima gedaan van Louis van Gelder om daaruit te draaien onder druk van 3 tegenstanders. En dit was een stevige tussenkomst van Biondini. Die wordt bestraft met de eerste gele kaart van de wedstrijd. Voet vooruit. Gebaard Florian Latta, de Albanese scheidsrechter. De aanvoerder van de Italianen moet nu wel oppassen. Prachtig wegdraaien van Louis van Gelder. Het was inderdaad ongecontroleerd inkomen van Eduardo Biondini. El Morabet. Toch maar naar de buitenkant. Hij zet zo bijna Dries op verkeerde been. En Gakana voor Moordhamer. En een Bavu. Die levert nu toch ook in. Geen te beste lange bal van hem. Nou, hij een van de jongens die geen last lijkt te hebben van de zenuwen van plankenkoorts. Wat een rust, wat een overzicht. En niet toevallig aanvoerder natuurlijk, want misschien blijkbaar ook over een ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. Het was prima geprobeerd door El Morabet. Opgepikt door Driessen. Die een beetje overenthousiast naar het doel trapt. Jelle Driessen. Nou, het komt erop aan om op dezelfde manier verder te blijven kansen creëren. Vanuit het balbezit met beweging en wat verrassing. En toch vooral aan de overkant proberen geen foutjes te maken, geen balverlies te leiden zoals het een paar keer gebeurde in de eerste helft. Dit is een mooie tik van Biondini. Goed samenspel met Perillo, maar niet goed genoeg. Diego Perillo. Te veel met de buitenkant getrapt. Het zijn vrij ideale omstandigheden om te voetballen. 18, 19 graden hier ook in Estland. We zitten vlakbij de kust natuurlijk. Dus niet te warm.
genoeg zuurstof. En goed meegevolgd door Xander Dieriks bij Ocon. Moet toch oppassen met dit soort ballen dan. Datilo. Nu moet naar zijn rechter. El Morabet naar het centrum ontzetten is niet de beste optie. En dan een gekraakt schotje van Bonifaci met zijn minder goede linker. Maar hij geraakt wel tot bij Mathis Segers. Diallo ernaast. Bentip had daar niet op gerekend, op die fout van de centrale verdediger. Het werk van Crouchy. Maar geen goede paas van Datilo. Onyaseke. Het is soms wat rommelig. De tegenstander doet ook mee natuurlijk. De ruimte gevonden op rechts bij Bonifaci. Bonifaci nog kan nu trappen met zijn betere rechter. Appelleert voor handspel. Laat ondertussen ook doorjagen. En ondertussen Bentip. Ja, met Lupo die ernaast zit. Maar er misschien net mee wegkomt. Ja, daar was toch een reukje aan. Aan die interventie van de Italiaanse doelman. Die opnieuw een hele nerveuze indruk maakt. Weinig protest vanwege de Belgen. Ja, het spel gaat ook verder, dus dan heb je daar minder tijd voor. Ja, er is geen VAR hier, dus de beslissing van de scheidsrechter op het veld. En die blijft dan overeind. Bavu. Hij moet zich toch even te verslikken, maar Blondeel ook altijd heel erg alert en geconcentreerd. Dit was niet de beste paas van Moorthamer, had hem beter meegegeven dan El Mourabet. Heel veel goede bedoelingen en heel veel energie. Maar wat beide teams proberen, lukt belangen niet altijd. Een lange bal van Diallo. Bonifaci. En Perillo. Is één man kwijt. En weer iemand ertussen, Xander Dieriks deze keer. Een Gakana. Een Morabet. Blondeel. Rustig meegegeven aan Dieriks. De Italianen zetten het aardig vast nu. Kiest Segers dan voor de lange bal? Jawel. Dit is niet zomaar een lange bal. Dit is wel iemand proberen aan te spelen die wat ruimte heeft. Voilà. Driessen. Gakana is aan het lopen. Dan was het doordekken van Diallo. Daar profiteren de Belgen dan net te weinig van. Onyaseke. Kan hij wat forceren? Onyaseke recht op doel af. De trap die zag je komen. Uitstekend interceptie van Ludovico Varali. Eerste wapenfeit. Na de rust is toch weer van de Belgen. En niet toevallig via Jaden Onyaseke. Dit was Bonifaci. Het schot afgeblokt. Door Blondeel. Maar er was geen arm in de buurt. En dit is toch wel een hele vreemde situatie. Slechte controle. Ja, en dan zit hij ernaast. Dan heeft hij toch
Benktip wat mee. Lupo mag niet klagen hier. Christian Lupo. Nou, de scheidsrechter niet tussen beiden komt, want als hij fluit, dan kan het ook rood zijn. Maar hij raakte de tegenstander niet vol. En dus kwam hij ermee weg. Daar komt Segers. Nou, dit is autoritair. Kan hij meteen iemand wegsturen. Dat is in elk geval de bedoeling. Benktip laat zich aftroeven in het duel met Datilo. Goed gelezen door El Morabet. Er komt er dan een tegenstoot van de Belgen. Gakana werd niet ideaal aangespeeld. En zo is de kans weg. Blondeel net te laat. De Italianen kunnen verder. Croci. Datilo rukt mee op. En moet nu heel snel terug. Achter Onyaseke aan. Ja, er komt nu al een pak meer ruimte. Moordhamer. Benktip beweegt goed. Had die bal meteen opnieuw in de loop van Moordhamer kunnen steken. Met een hakje. Minder druk op de bal nu toch aan beide kanten. Wie profiteert daar het best van? Dirks. En Morabet. En Gakana. En Morabet. Van Gelder. Moordhamer. En een Bavu. Driessen. Onyaseke. Dirks komt zich aanbieden. Ik denk dat de Belgen, de Italianen nu hebben waar ze hem hebben willen. Driessen. Onyaseke. En nu geen balverlies leiden. Goed werk van Dirks. Blondeel. Zelfs hij schuift mee. Dirk speelt in, maakt zich weer vrij. Onyaseke in de 16 is geen kopper. Driessen. Ging niet vol door. Moordhamer pikt op. Een belegering van het Italiaanse doel. De Belgen wachten hun moment af. Onyaseke, dit kan ideaal zijn. Eén man nog voorbij moeten. Onyaseke. Nou, Farali deed goed afstoppingswerk en dan was er ook Lupo. Hij raakte nooit echt los van zijn tegenstander. Jaden Onyaseke. De eerste corner van de tweede helft is voor de Belgen. Gakana. Goede versnelling. Het blok ook van Onyaseke. En hier Mbavu. Spectaculair. Die omhaal. En het geeft ook aan dat die voorzet niet ideaal was. Kwam iets te hoog, iets te ver. Maar op de kleine ruimte dan hebben de Belgen toch wel wat kwaliteiten. Met deze Joshua Gakana. Met Onyaseke. Daar komt de eerste wissel. Het wordt misschien wel een dubbele wissel inderdaad. Casagrande en Ballarin. Ballarin verdedigende middenvelder, dus
misschien toch wat meer zekerheid ingebouwd door Franceschini. Daarin speelt zijn voetbal bij Venezia. En Casagrande is toch een spits. Dus die gaat samen met Perillo voorin post vatten. Tommaso Casagrande van Hellas Verona. Datilo. Onyaseke moet mee. Hier is Ballarin. Daar was Casagrande al. Probeert meteen te combineren met Perillo. Mooi van Moordhamer. Onyaseke houdt goed binnen. Dries, het ligt helemaal open. Moordhamer is mee. Hij moet even op die bal wachten. Zo is de snelheid uit de aanval. En zo is de aanval nu voorbij. Jammer. Het scenario leek ideaal om hier gevaarlijk te worden. Op de tegenaanval. Datilo. Corigliano. Nou, die stopt hem af. Kijk, en dan mogen ze combineren tot in het strafschopgebied. En daar loopt het dan wel spaak. Onyaseke even uit evenwicht gebracht. En dit is ook weer een stevige overtreding. Ja, inderdaad. Van Ballarin deze keer. En die staat niet eens 2 minuten op het veld. Of heeft al een gele kaart. Ja, raakt Van Gelder niet vol. Dan vloog er toch een paar keer naar elkaar stevig in. Francesco Ballarin. El Morabet.

En Morabet haalt de achterlijn. Het is duidelijk dat de Belgen het meest investeren in aanvallen in de zoektocht naar een doelpunt. Driessen van ver op Diallo. Hier is Biondini. Nou, Diallo heeft dat gevoeld, die bal die hij te verwerken kreeg van dichtbij. We zitten in het laatste half uur. Nog geen wissels aan de Belgische kant. Blijkbaar het verval nog niet groot genoeg om Sven Vermant te nopen tot ingrijpen. Dat zal straks wel gaan gebeuren. Anja Sekke bijna Dirks voor het doel gezet. Xander Dirks, zo kennen we hem ook van Antwerpen, kiest de momenten om voor het doel op te duiken. Werd hier net niet gevonden. Varali. Datilo. Goeie 1-2 met Ballari. Corigliano. Perillo. En de aansluitende Ballarin gaat buitenom bij Moorthamer. En die dringt net genoeg aan. Titus Moorthamer goed verdedigd. Om mee blijven lopen, recht blijven, niet te wild. Je hebt stilaan het gevoel dat wie de score opent in deze wedstrijd heel veel kans maakt om Europees kampioen te worden. En dat zal de spelers ook wel beginnen te dagen. En zal hen misschien ook wat voorzichtiger maken. Gakana, even op rechts nu. Moorthamer. En Driessen, ja, die duikt altijd overal op. Xander Dirks. Weer die loopactie zonder bal. Brengt diep. Probeert het lastig te maken daar. Om het voor de Italianen om uit te verdedigen. Liever. Hier is overleg bezig. Gakana. En Gakana nog. En dan neemt hij niet iets te veel hooi op de vork. Nu zijn vier tegenstanders voorbij. Van Gelder. Morabet. En Onyaseka. Van op zijn geliefkoosde linkerkant. Daar is de versnelling. Dan was de controle over de bal wel even kwijt, had ik de indruk. Maar dringt hoe dan ook een corner af. Toegestaan door deze Gianpaolo Bonifazi. Tweede hoekschop voor de Belgen in de tweede helft. Jelle Driessen steekt hem. Hier is Moorthamer. Controle niet perfect. Dirks wel. De hoek was scherp. Het schot niet vol overtuiging, maar Lupo moet aan de bak. Moorthamer. En Dirks misschien nog een keer probeert te plaatsen nu met links. En is boos omdat het net niet lukt. Maar de beste kansen blijven toch voor de Belgen. Ook in de tweede helft. Xander Dirks. Nou, dit was een geplaatste bal. Moeilijk. Bal die hij hoog moest nemen. Een hele scherpe hoek.

Mannen kreeg een herkansing. Maar ook dit was alles behalve ideaal. Met links. Met nog een pak verdedigers tussen de bal en het doel. Volgende wissels bij de Italianen. Corigliano naar de kant voor Landi. Jacopo Landi links buiten van Empoli. We zijn bijna drie kwart wedstrijd ver. En voorlopig nog geen wissels aan Belgische zijde. Een Bavo. Ja, die is moeilijk uit evenwicht te brengen. Letterlijk en figuurlijk. Dirks. Morabet. Gakana. Nee, net niet. Bonifaci. Krijgt geen vrije trap. En is nu even uitgespeeld. Een Gakana. Nuttige overtreding van Ocon was het. Die hier goed inspeelt. En dit is een kans voor Italië. Perillo. Het goede afblokkingswerk van Bavu. Casagrande probeert te plaatsen. En Segers bleef heel erg rustig die bal volgen met de blik. En toch een keer de Italianen. Maar goed druk zetten. Hoog op het veld. En Bavu, ja, die doet niks. Zomaar. Het is allemaal rustig. Met overzicht, met overleg. Dit was ook wel de stalen zenuwen van Segers. Want Dirk stond helemaal gedekt. Moest in één tijd spelen. Deed dat perfect. Gakana. Toch weer op links nu. Dirks. Door het midden. Benktip. Driessen. Onyaseke. Dan kan hij de absolute slot nog iets forceren. Een van de mannen die een individuele actie heeft om het helemaal open te breken. Dit is mooi gevoetbald. Moordhamer. Benktip. Controle niet perfect. En dan perst hij er toch nog een schot uit. Maar het moment was voorbij. Moordhamer. En Andries heeft overzicht. Onyaseke. En dan komt er geen tweede doelpoging van de Belgen. Nou, het was prachtig uitgespeeld. Maar het moment van de waarheid, dat kwam er niet. Maar er zit veel voetbal in dit elftal. Dat laten ze bij momenten ook zien. En Gakana. Moordhamer moest zich reppen. Driessen. Moordhamer gaat goed diep. Dit gaat hij niet halen. Nee, slordig van Jelle Driessen. En dan is het na 70 minuten toch tijd voor wat Belgische wissels. Ook deze paas van Moordhamer weer niet perfect. Benktip kon daar niet meteen iets mee aanvangen. En veel tijd had hij niet. Daar gaat Jelle Driessen. Noah Ogea. Uit Borgworm. Warm. Spaanse roots. Ja, een laat opgeroepen.
door de blessure van iemand anders. Er toch in extremis nog bijgehaald door Sven Vermant. Noah Ogea. Kobiela. Voluit. Hij komt niet uit Borgholm. Wel uit Hanuut. Niet zo heel erg ver uit de buurt. Hij speelt bij Anderlecht. Voordien bij Standaard. Zijn vader voetbalde in de lagere klasse. Als het van die man afhangt, komt die bal niet terug. Maar goed, er zijn beelden van. Laat ingreep van Ngakana bij Biondini. Joshua Ngakana. Heel veel was er niet aan de hand. Oké, een overtreding, maar meer ook niet. We zitten stilaan in money time. Casagrande. Dringt aan. En gaat dan over been van Gelder. Dat gaat hem geel kosten wegens een duik. Nou, deze scheidsrechter is streng. Ja, penalty was het zeker niet, maar misschien was er wel een klein contact. Dit was al een botsing met de Moordhamer. Maar inderdaad, Van Gelder raakt niks. En dan is het een duik. En dan is het heel goed gezien door die Albanese scheidsrechter. En goed beoordeeld met die gele kaart. Ballarin. Casagrande. Ocon. Nee. Probeert zich wat meer te roeren, offensief. Gianluca Ocon. Nou, wie houdt de zenuwen het best onder controle? Segers geeft de bal iets te makkelijk weg hier. Nou, dat zal van belang zijn. Casagrande, altijd weer van op de linkerkant. Dat is een aardige actie. Maar wie is daar weer om redding te brengen? Elin Bavu. Sterke wedstrijd alweer. Het laatste kwartier. Wie zit er nog fris om het verschil te maken? Nou, dit is toch ook opvallend. 5 keer of 3 keer geel liever al voor de Italianen. Geen enkele voor de Belgen. Want uiteindelijk koop je er niks mee. Dieriks. Van Gelder. En Moordhamer. Al ging in de richting van Onyaseke.
een bouwvoes mee voor deze corner van de Belgen. Onyaseke. Kiest dan voor de voorzet. Wordt teruggebracht en daar is niemand. Jammer, alweer. Toch makkelijk hoe hij ruimte maakt om iets te doen dan. Joshua of Jaden Onyaseke. 10 jaar bij Anderlecht. Maar hoe lang nog is de vraag, want er wordt naar verluid belaagd. Of gevraagd door heel wat grote Europese clubs. Landi. Kan hij iets forceren? Hij probeert het in elk geval wel. Een goed werk is van Louis van Gelder. Dartelen links buiten. Deze Jacopo Landi. Hij raakte niet voorbij van Gelder. Segers. Ja, neemt risico. En weer loopt het fout. ...53 is hier Sven Vermant. Icoon van Club Brugge. Maar ook bij KV Mechelen speelt bij Schalke 04. Casagrande. De Italianen zetten nog een keer aan. Zo lijkt het wel. Dattilo. Met Moordhamer. Van Gelder. Ja, meteen onder druk gezet door Landi. De Italianen zitten er kort op nu. Ochea. Krijgt de vrije trap mee. Een overtreding van Ocon. We zijn er daar op dat veld al aan penalties aan het denken nu. Casagrande. Ja, Bafu krijgt er geen grip op. En deze bal kan overal belanden. Hij belandt ver naast het doel van Segers. Corner voor Italië. De tweede van de tweede helft als ik het goed heb. Ja, heeft wel een impact gehad, Tommaso Casagrande. Weegt op de Belgische verdediging. Ballarin. Ballarin nog een keer. De bal is wel heel lang onderweg. Biondini. En El Morabet opgejaagd door Perillo. Goed van Bonifazi. Maar Gakana verdedigt ook nog mee. Een klein schoonheidsfoutje van Van Gelder. Dieriks is er ook bij om de steek mee op te rapen. Onyaseke. Het vooruitverdedigen van Dattilo. De Belgen geraken maar moeilijk weg van op de eigen helft. Moet op dit moment
qua fysiek. Dan zou je de bovenhand laten nemen. Een Bavu. Niet zonder risico. Een Bavu. Uiteindelijk de bal kwijt aan Casagrande. Landi. Landi nog. Deze bal leek ook af te weken op een Belgische voet, maar nee. Ja, de doelpogingen, de jongste minuten, zijn allemaal van Italiaanse makelij. En weer is het goed hoog druk zetten. En Landi die het van ver probeert. Met een flinke afzwaaier. Calongi en Onehisse. Ja, en ook Achabar erin. Voor het absolute slot. Benktip naar de kant. Louis van Gelder. En wie is dan de derde? Hebt u misschien meer gezien dan ik. Drie wissels ineens. Nou, Calongi al gescoord. Of zijn het er toch maar twee dan? Calongi. En Ogea. De snelle Onehisse. Onyaseke naar de kant voor Achabar. Dus toch drie. Ah, je voelt meteen het verschil. Een paar frisse jongens daarvoor in op het veld. En kunnen zij ook het verschil maken in de slotminuten. Een frisse, lichte brigade voorin. Ogea. Mooie actie. Ogea gaat het zelf doen. En scoort nog ook. Het is 1-0 voor de Belgen. Noah Ogea Kobiela forceert het voor de jonge Belgen. 1 minuut 85. Helemaal in zijn eentje. En kijk eens wat een ontlading. Ogea. Uitgerekend, ja, de man die er als laatste als reserve bijgehaald werd door Sven Vermont. Na de blessure van een van de geselecteerden, die doet het dan. Mooie sleep dit. Ja, dan mag hij er eigenlijk niet in. Foutje van Christian Lupo. Ja, die doelman die gaf al heel de wedstrijd lang geen zekere indruk. Niet snel genoeg naar de grond. Op die harde trap. Oké, er zijn nog doelmannen die zich hier gaan laten verrassen. Op een bal die net naast hen over de grond komt. En nu komt het erop aan, inderdaad. Dat weet Sven Vermant, om rustig te blijven. Na te denken, geen domme dingen te doen in de laatste 5 minuten. De min 17 van België op een paar minuten van een eerste Europese titel ooit in deze categorie. En nog maar de derde trofee ooit voor het Belgisch landenvoetbal. Ja, ideaal. Scoren zo helemaal op het einde. En dan zijn het de invallers die het, ja, toch doen. De mannen die er net ingekomen waren, zorgt al voor wat extra energie. Ja, en Ogea die dan plots van op de rechterflank begon.
die kreeg even plots een pakruimte. Zijn eerste goal is het voor de min 17. Ja, die gele kaart voor het uittrekken van de trui, die neemt hij er dan wel bij. Biondini. En Datilo naar de kant. Ja, Franceschini moet nu alles op alles gaan zetten uiteraard. Met nog 3 minuten te gaan. Fugazzola is een van de nieuwkomers. Hier is Marcelo Fugazzola van Atalanta. Met zijn eerste wapenfeit, de corner. Ja, mooi richting doel gestuurd. En dan verdedigd met de arm. Er komt een strafschop aan voor de Italianen. En dan kan Dirks beweren wat hij wil. Er is geen VAR hier in Estland. Ook een Bavu protesteert nog. Hij mag dat als aanvoerder, maar de beslissing is genomen. Ja, via het hoofd op de arm. En het is niet dat die arm in een onnatuurlijke positie hangt. Dat hij zich onnatuurlijk breder maakt, Xander Dirks. Ja, maakt wel een hoek met die arm. Nou, hier kan je flink over discussiëren, maar ja, dat kan je niet doen als er geen VAR is. Florian Latta heeft zijn beslissing genomen en dan gaan de poppen plots aan het dansen. En dan is dit absoluut onnodig. Is er geel voor Moordhamer. En het zag er zo mooi uit. Nou, de camera's hebben niet alles geregistreerd.

Hij heeft de bal opgeëist. Marcelo Fugazzola. Het duurt lang. Matthijs Segers moest het afgelopen seizoen 3 penalties pakken. Dat waren 3 penalties in 1 wedstrijd. Van 1 en dezelfde speler, Ryan Platt van Beerschot, scoorde 3 keer van op de stip. Nou, Segers probeert nog wat info te vergaren, zo lijkt het wel. En vooral tijd te winnen. Fugazzola voor de 1-1. Segers naar de goede hoek, maar hij heeft hem niet. En dus is het in extremis 1-1 bij het begin van de toegevoegde tijd. Nou, het venijn zit in de staart van deze finale. De levenslijn voor Italië. Ze scoorden al een penalty tegen Spanje in de halve finale. Doen het nu ook in de finale. En dit is jammer, heel erg jammer. Maar het is nog niet voorbij. Goh, wat scheelt het. Weinig. Maar hard genoeg. En net ver genoeg getrapt door Fugazzola. Om Segers te kloppen. En op dit moment gaan we naar strafschoppen. Geel ook nog voor hem. Ja, en krijgen we nog wat nu. Ja, Rune Verstrepen er nog in gekomen. Bij de jonge Duivels zie ik. In de plaats en op de positie van Gakana. Ja, op de positie niet, want hij loopt centraal op het middenveld. Proberen de Belgen nog wat. Geel uiteraard voor Fugazzola voor het uittrekken van zijn truitje. Ogea. Moordhamer. Nou, het is nu overleven tot aan de strafschoppen. Of hebben de Belgen toch nog wat in hun mars? Kalonji. Bavu. Ogea. Daar is de voorzet. Dan komt Dirks niet echt los van zijn man. Achsagbar. Ja, probeert ook wel wat. Een aanvallende fout. Van Kalonji. Noah Kalonji. Ook hij van Anderlecht. Scoorde het enige doelpunt in de derde groepswedstrijd tegen Estland in dit stadion. El Morabet opgejaagd door Perillo. Casagrande. We zitten in de allerlaatste minuut. Straks rolt er geen bal meer. Dan gaan we de strafschoppen trappen. Diallo. Nog één keer Italië misschien. Dirks in de weg.
Sarbar blijft jagen. Dat doet ook Onehese. Diallo denkt, ik klap hem gewoon buiten. Dan hebben we de tijd om opnieuw achter de bal te kruipen. Xander Dieriks. En Morabet. Kalonji. Verstrepen. Ook hij van Anderlecht. Moordhamer. Och ja, schitterend gedaan. En nog een keer een sleep. Nou, dan moet dit een gele kaart worden. En dat wordt het ook. Ja, dit zou eigenlijk nog strenger bestraft moeten worden. Ja, schitterend gedaan van Ogea. Rocca in de wind gezet. Hij pakt met plezier de gele kaart, denk ik. Invaller Eduardo Dario Rocca. Van Inter. Wordt dit het laatste wapenfeit van deze partij? De vrije trap voor de Duivels met Noah Ogea. Alles of niks nu. Nog een corner misschien. Jawel, die krijgen de Belgen nog. En mogen ze die ook nog trappen? Zo te zien wel. Niet te lang wachten. Rune Verstrepen. De tijd is op. Nu dan. De laatste bal. Verstrepen. Goed aangesneden. Lupo. En dan El Mourabet. En dan is het einde wedstrijd. De Belgen waren er zo dichtbij. Bij die eerste Europese titel. Geven het toch nog weg. Door die penalty. En nu moeten penalties de beslissing brengen. En niemand die dat graag doet. Ja, zeker als je tot in de toegevoegde tijd voor stond. Ook al was het dan maar 5 minuten. En je krijgt dan nog die gelijkmaker te slikken. En dan ben je met taal niet in het voordeel. De Italianen wel. Want zij zitten nog in deze wedstrijd. Terwijl ze dood en begraven leken. Tot aan die strafschop. De Italianen hebben het voordeel dat ze in dit toernooi al een strafschoppenreeks achter de rug hebben. Dat deze Lupo, niet de meest secure doelman, al 3 penalties pakte in dit toernooi. Alle 3 tegen Spanje. 1 tijdens de reguliere 90 minuten. 2 tijdens de strafschoppenreeks.

Nog even studeren. En misschien nog even mediteren, concentreren. Nou, Segers. Die blijft op de bank. Loepo gaat mee in de huddle samen met het hele team.

Ja, het is lijstjes maken. Ik heb de indruk dat ze bij Italië dat lijstje al klaar hebben. We zagen Preben Blondeel al even bidden voor de goede afloop. Het is Elie Bavu die het woord voert. De op één na jongste van allemaal in deze groep. Maar wel aanvoeren. En dan is de vraag ook, wie durft, wie neemt zijn verantwoordelijkheid? Wie voelt zich klaar om een penalty te trappen? Begrijp ik goed dat ze al een kant hebben gekozen waar de strafschoppen genomen worden. En dat het nu gaat om wie eerst. En dan gaan de Italianen beginnen. Hij moest er even over nadenken. Jacopo Landi, maar... Die werden nog altijd niet goed. Dus het is niet heel duidelijk hoe het nu is uitgedraaid. Ja, beginnen is gewoon een voordeel. We hebben statistieken uitgewezen. Maar we gaan het zien. Nog even de standaard briefing voor de doelmannen. Dat hoort er ook allemaal bij tegenwoordig. Ja, de Belgen gaan toch beginnen. Zo te zien. Xander Dirks als eerste. De meest ervaren, zal ik maar zeggen. Jong zijn ze allemaal. 17 of 16. Hij heeft al wat watertjes in het eerste elftal van Antwerp doorzwommen. Blijft hij rustig genoeg. Het trapt hem mooi binnen. Hard in het hoekje. Tegen de grond, moeilijk voor een doelman. Ook al kiest Lupo de goede hoek. We staan al 1-0 voor. Francesco Fugazzola trapte al een penalty voorbij Matty Segers. Een paar minuten geleden kan hij het nog een keer. Kiest Fugazzola voor dezelfde hoek, namelijk rechts. Jawel, en hij trapte nog beter. Onhoudbaar dit. En 1-1. Nauwelijks een aanloop. Heel beheerst getrapt. Preben Blondeel. Tweede linksvoeter op rij. Die trapt voor de Belgen.
Kies Blondeel dezelfde hoek? Nee, kies de andere. En Lupo opnieuw de goede kant uit, maar opnieuw komt hij tekort. 2-1 België. Altijd gevaarlijk dat inhouden van die aanloop. Maar dan toch hard genoeg en zuiver genoeg getrapt. Francesco. Wat zeg ik? Tommaso Casagrande. Segers met zijn 1,93 probeert het doel klein te maken. Casagrande schiet de bal wel mooi de hoek in. En Segers toch weer de goede kant uit, al voor de derde keer op rij in deze wedstrijd. Maar het resultaat is telkens hetzelfde. De Italianen scoren. 2-2. Rune Verstrepen. Ex-Londerzeel, waar hij begon, ex-KV Mechelen. Sinds 2019 voetbalt hij voor Anderlecht. Net ingevallen voor het einde van de wedstrijd. Rune Verstrepen. En Lupo de goede kant uit. Raakt die bal ook nog. Dit is met vuur spelen. Maar we staan hoe dan ook 3-2 voor in de strafschoppenreeks. Maar ook Lupo kiest goed. Geel voor Segers. Te veel spelletjes gespeeld. Ja, en laten we hopen dat hij er zelf niet het slachtoffer van wordt van die psychologische oorlogsvoering. Het is ook een beetje Anderlecht Club Brugge natuurlijk. Gianluca Ocon tegenover Matthijs Segers. Die wordt gewoon de verkeerde kant uitgestuurd. IJzig kalm is hij. De zoon van Paul Ocon. En 3-3. Nog geen missers in deze strafschoppenreeks.

Noah Ogea, de man van het Belgische doelpunt. Ogea tegenover Lupo. Hard, maar binnen het bereik van de Italiaanse doelman. Daar is de eerste misser. Hij kiest telkens goed. Ja, deze was gewoon slecht getrapt. Ai, ai, ai, Noah Ogea. De man die België op weg zette naar de Europese titel. Tijdens de wedstrijd, maar nu als eerste mist. En de marge om te missen, de foutenmarge, wordt wel heel erg klein nu.

Een groot deel van de Belgische hoop rust nu op de jonge schouders van Mathys Segers. Dario Rocca, ook nog maar net ingevallen. Dario Rocca mist. Alles is weer te herdoen. Tweede misser na elkaar. Het staat opnieuw gelijk. En hij ging de verkeerde kant uit, Segers. De hoek lag helemaal open. Ja, je krijgt in zo'n strafschoppenreeks geen kans om het nog te herstellen. Tenzij we nog eens de hele ronde volmaken natuurlijk. Dat we straks nog eens opnieuw bij Dario Rocca uitkomen. Maar de zenuwen, die spelen nu een ongelooflijke rol. Kijk maar. De misser van Moorthamer. Titus Moorthamer. Keihard tegen de lat. Tweede Belgische misser op een rij. Hij speelde 90 minuten. En koos voor de harde knal. En dan is het nu aan Mathys Segers. Ja, Lupo geklopt. En er was heel wat ruimte tussen doelman en lat. Maar de bal gaat er tegen. Ai. Laatste Italiaanse penalty. Laten we hopen van niet. Diego Perillo, nou, is de topschutter van dit elftal. Kan Segers de Belgen in het toernooi houden? Nee, dat kan hij niet. Italië is Europees kampioen bij de min 17. Dichter dan dit zijn de Belgen er nooit eerder bij geweest. Maar het is opnieuw net niet. Vier keer de halve finale als eindstation. En nu voor het eerst de finale. En voor de Italianen is het de tweede Europese titel bij de min 17. De tweede ook in drie seizoenen. En dan zie je ook dat de ontgoocheling en de vreugde die zo kort bij elkaar liggen, even groot zijn bij volwassenen als bij jongens van 16 en 17 jaar. Want je bent hier zo lang mee bezig geweest. Je hebt het zo goed gedaan hier. Je stond op een minuut of 4-5 van de titel. En dan glipt die titel je toch nog uit handen. En dan eindigt dit toernooi met een heel grote teleurstelling voor de Belgen. Het verschil was klein, was heel klein. De best voetballende ploeg, ja, dat waren de Belgen, maar daar koop je niks voor in voetbal. Uiteindelijk heeft Italië gewoon één penalty minder gemist. En dan moet je weten dat die jongens nog examens moeten afleggen als ze terugkeren in België. Het zal toch even bekomen zijn van die geweldige paar weken hier. Van de euforie, van de diepe ontgoocheling. En even herstellen zijn ook fysiek, ook mentaal. En dan hopen we deze mannen heel snel terug te zien in hun teams, weer een ervaring rijker. En natuurlijk gaan de Italianen uit de bol. Deze mannen worden voor het eerst Europees kampioen. Uiteraard Lupo toch alweer een sleutelrol gespeeld. Net als in de halve finale. En je moet het maar doen. Europees kampioen worden na twee zegens in de penalty reeks. In de halve finale en in de finale. Voor de Belgen net niet.
Maar goed, volgend jaar is er opnieuw een kans dan met een andere ploeg. En laten we niet vergeten, in november begint het WK in Qatar. En dan zijn we er ook bij in een groep met Mali, Nieuw-Zeeland en Vietnam. Een WK met 48 teams. Hier gaan we het bij houden. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.

0: Een wedstrijd van toen.
1: We waren zojuist in het stadion in Marseille. We gaan er nu eens buiten kijken. Marcel Oosten, verslaggever van het Radio 1-journaal, is daar al vele uren actief. En ik heb begrepen, Marcel, dat gezien de temperatuur je al de nodige kilo's verloren bent daar.
2: Och, het vliegt eraf hier. Het gaat erg hard. Met mijn bodywarmer aan, met telefoons erin. Maar wel in korte broek. Aha. Dus het is te doen hoor. Maar het is inderdaad warm hier. Strak blauwe lucht. En de zon bijna op zijn hoogtepunt. Is er alweer wat overheen. Het wordt hier warm. Er wordt gesproken over 37 graden straks in het stadion. Wel een verkoelende bries overigens. Dus dat is mooi. Geluid begint nu wat te beven. Ik hoop dat dat bij jullie meevalt. Ik
1: kom nog duidelijk binnen hoor.
2: Dat is mooi. Er wordt ook geadviseerd om veel te drinken. De politie heeft wat mensen afgevoerd bij Zuid-Korea en Nederland. Maar ook bij andere wedstrijden. Dus blijven drinken. Met name water dan. We kijken eens even rond. We staan midden tussen de oranje supporters. Concentreert zich hier een beetje rond een ijstentje. Hier staat de meneer in een leeuwenpak. Oranje leeuwenpak met zelfs een muts erbij op. Heeft u het niet verschrikkelijk warm?
3: Nee, je moet er wel iets voor over hebben. Maar ja, we hebben nog geen kaartjes. We hebben allemaal valse kaartjes gekocht.
2: Geen kaartje?
3: Valse kaart.
2: Hoeveel heeft u daar nog voor moeten betalen?
3: 4 mensen rug. Je mag ze gewoon zien als je het gelooft.
2: Nou, laat maar zien. Hij gaat nu zoeken in zijn pak. Oh, nee, hij kan er niet bij.
3: Nederland-Zuid-Korea, gewoon kaartje. Ziet het echt niet. Watermerk en alles staat er alleen. Alleen zijn Nederland-Zuid-Korea staat erop.
2: Ja, dat is een mooie.
3: Maar de KNVB regelt alles perfect. Misschien hebben we nog een kaart komen via de KNVB. Dat is gewoon een compliment voor heel de organisatie van de KNVB.
2: Maar voorlopig heb je nog niks.
3: Nee, maar ze zeggen niet dat ik kaarten krijg, maar hoe ze je tegemoet zien, je mag ook wel bij en ze helpen je goed. Daarom, als Nederland geen Europese kampioenschap mee kan organiseren, wat Frankrijk kan Nederland zeker.
2: Nou, een positief bericht hier richting KVB. Deze meneer hoopt nog dat hij een kaartje krijgt. Dat is een mooie aanleiding om even te melden dat er op de Zwarte Markt op het ogenblik 2000 francs ongeveer wordt gevraagd voor een kaartje. Dus dat is nog ruim 600 francs. Geadviseerd wordt te wachten tot vlak voor de wedstrijd. Er wordt nu een plastic opblaaspop onder mijn neus gehouden, zal ik maar zeggen. Ja, nou weet ik het wel, bedankt. Hebben jullie al een kaartje? Heb je al een kaartje?
4: Nee.
2: Nog niet?
4: Nog geen kaarten.
2: Ga je de Zwarte Markt op? Of?
4: Ja. Nou, ik heb 1000 gulden voor over, maar meer niet.
5: Annie moet mee, hè?
2: Oh, je wilt deze opblaasdame inruilen?
5: Zonder Annie blijven wij thuis.
6: Ik ga niet zonder Annie, dat lekker ding.
2: Annie, nou, het ziet er geweldig uit. Ja, hartelijk dank. Ja, het is zeer vrouwenvriendelijk, maar er zijn hier ook dames. Hoe is de sfeer hier?
7: Goed, fantastisch.
2: Ja, vindt het leuk?
7: Ja, alleen een beetje warm, hè?
2: Ja, het is ontzettend warm. Ontzettend veel oranje, weinig Argentijnen.
7: Zeg je?
2: Weinig Argentijnen lijkt het.
7: Ja, maar dat maakt niet uit. Dat de meeste kaartjes zijn er voor de Nederlanders.
2: Je hebt ook een kaartje?
7: Ja. Net gekocht.
2: En voor hoeveel?
7: Ja, dat weet ik. Mijn vader heeft ze gekocht. Dus. We hadden er al 4 mee, 1 tekort, dus nu hebben we 1 gekocht.
2: Maar duur.
7: Ja, ik denk het wel. Ik weet niet.
2: Okay, nou, veel plezier zo dadelijk.
7: Dank.
2: Je mag al naar binnen. Het stadion is inmiddels open gegaan. Ja, het blijft hier maar oranje. Er blijven hier maar supporters. Kijk, hier is al een meneer te zwaaien. Heeft u al een kaartje, meneer?
5: Zegt u?
2: Heeft u al een kaartje?
5: Jazeker.
2: Dat is mooi voor u. En heeft u genoeg drinken bij u straks wel in het stadion? Want het wordt erg warm.
5: Dat halen we dadelijk.
2: En geen bier, hè? Dat mag niet.
5: Nee, helaas niet. Het is toch zo gezellig vandaag, hè?
2: Maar zonder dat bier wordt het ook leuk?
5: Jazeker. Het is helemaal op vandaag.
2: Maken we een kans zonder Overmars?
5: Geen kans winnen. We winnen
2: gewoon. Zonder Overmars? Het is een twijfel.
5: We winnen gewoon.
2: Nou, hoeveel? Zegt u het maar.
5: 3-1.
2: 3-1. Oh, optimistisch. Kijk, nu nog even op de foto met iemand. Leuk, hè?
8: Wat vind je van mijn borsten?
2: Ja, ik vind ze geweldig. Deze meneer een blote borst, maar heeft een twee oranje gemaakt.
8: Een vrouw is mooi. En voetbal is mooi. Als Nederland wint, dan is Nederland mooier als een vrouw.
2: Goed zo. Heel veel plezier zo dadelijk. En blijven drinken. Maar dat gaat wel lukken.
1: Ik heb het u gezegd, we gaan dit uur natuurlijk ook vooruitkijken naar Nederland-Argentinië. Contact nu weer met het Stade Municipal in Marseille. Ergens in de catacombe is Eddy Jansen.
9: Ja, ik sta met een voormalige Zweedse topper, Ralf Edström. In de 70e jaren goed voor vele assists. Want Willy van der Kuilen was jouw afmaker destijds, hè?
10: Ja, hij zat tussen 25 en 30 doelpunten iedere seizoen. Het was leuk om met hem te voetballen natuurlijk.
9: Leuk om je weer hier te zien. Je werkt voor de Zweedse televisie. Wat voor indruk heb jij de afgelopen weken van het Nederlands elftal gekregen?
10: Nou, ik vind dat ze sterk zijn. Ze zijn
0: hebben goed gespeeld en ze willen graag voetballen. Zoals tegen Joegoslavië. De Joegoslavië willen niet voetballen, Nederland wel. En hebben terecht gewonnen ook op het einde. Maar vandaag verwacht ik een moeilijkere wedstrijd tegen Argentinië. Maar ik denk toch dat Nederland de betere ploeg is.
9: In welk opzicht moeilijk?
0: Ja, Argentinië zijn snel. Goede individuele prestaties. Vooral Ortega vind ik heeft heel goed gespeeld tot nu. Maar in achterhoede vind ik het een beetje zwakker. En ik verwacht misschien, ik weet niet, of Overmars speelt of niet.
9: Hij speelt niet?
0: Hij speelt niet. Maar dan speelt hij met Cocu links en Kluivert vermoedelijk.
9: Kluivert in de spits,
0: ja. Ja, maar dit is niet zo slecht. Hè. Kluivert is een beetje revanche. Wil graag naar die rode kaart. En ik hoop ook dat Bergkamp iets meer laat zien. Ook iets niet zo goed als ik heb verwacht.
9: Er is bij ons nogal een grote discussie van moet Jonk spelen, moet Seedorf spelen. Vandaag is het weer Jonk. Wat zou jouw keuze zijn?
0: Jonk. Ik vind hij speelt sneller. Hij is sneller met de bal. Seedorf is altijd een tikje extra geven. En dat kan niet tegen Argentinië. Hij moet veel sneller spelen. En Jonk is een goede, heeft ook een goede laatste pas, vind ik. Daarom vind ik het een goede keuze dat Jonk gaat spelen.
9: Jij verwacht een moeilijke wedstrijd. Wie verwacht je als winnaar?
0: Ik verwacht Nederland en hoop ik ook.
9: Ralf Edström, dankjewel.
0: Helemaal niks.
1: Hier eens kijken, ergens in het stadion Velodroom in Marseille. Aan de vooravond, de voormiddag, in dit geval van Nederland-Argentinië. Ergens is Eddy Jansen.
9: Ik kom hier allerlei bekende Nederlanders tegen. Niet alleen bekende voetballers, maar ook bekende cabaretier. Joep van het Hek, ben jij een beetje, heb je een goed gevoel voor deze wedstrijd?
11: Nou, ik hoor iedereen wel heel optimistisch en... Ik hoor iedereen allemaal namen noemen bij die Argentijnen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een ontzettend voetballiefhebber. Maar ik ben te weinig deskundig op het gebied van Argentinië. Zoals ik dat nu toe zie spelen, het Nederlands elftal, heb ik nog niet zitten schuimen op mijn stoel. Maar ik hoop maar dat het... Ja, dat het, ik heb wel het gevoel dat ze een elftal hebben dat wereldkampioen kan worden.
9: Ben jij iemand die in gedachten nog even terugdenkt aan 1978? En die denkt van, hey, we hebben met die gasten nog een appeltje te schillen?
11: Ja, ik zag nog wat oude beelden. Die gast ook wel met ons. Dat was wederzijds. Ging dat redelijk hard. En nee, dat niet. Ja, dat is vergeten. Het is een nieuwe generatie dit. Ik bedoel, je moet... Er zitten heel veel mensen altijd een huwelijk op te frissen bij de Rolling Stones. En dat hoeft niet altijd. Het is gewoon een nieuwe generatie. En ze wedstrijd tegen Argentinië. En ik hoop dat ze... Ja, ik hoop echt dat ze winnen. Ik zou het geweldig vinden.
9: Wij kenners zeggen dan, wij zien oranje groeien. Jij loopt nou een tijdje mee rondom het Nederlands elftal. De afgelopen dagen, de afgelopen weken. Heb jij dat gevoel ook?
11: Kijk, ik heb alleen...

0: Van der Sar. Achter van rechts naar links Reiziger, Stam, Frank de Boer en Arthur Newman. Op het middenveld Ronald de Boer, Edgar Davids, Wim Jonk en Philip Cocu. En voorin Dennis Bergkamp en Patrick Kluivert. En dat betekent dus dat niet alleen Overmars er licht geblesseerd, in ieder geval vanaf het begin niet bij is, maar bovendien dat Jonk een plekje heeft opgeëist ten faveur van Zeedorf. Ik zal je, zoals dat mag, ik ga het eerst eens even allemaal uitzoeken, informeren over de opstelling van de Argentijnen.
1: Het is in het gekkenhuis hier, want we staan met Leo Beenhakker en Jorge Valdano. En dan worden alle Spaanstalige verslaggevers gek. Goed, laten we het eens over Nederland-Argentinië hebben. Wat voor gevoel heb jij daarbij?
2: Een wat onbestemd gevoel heb ik. Ik ben nog van de generatie die heel 78 heel bewust heeft meegemaakt.
1: Precies.
2: En ook met kromme tenen heb gezeten toen de tijd uiteraard. Dus ik hoop zo van harte dat het allemaal past. Ik denk dat je dat als Nederland een goede dag heeft, dat alle stukjes in elkaar vallen. Ja, dan hebben we goede kansen, dan zijn we de beste. Daar is geen twijfel over. Alleen je weet zelf ook dat de ene dag loopt het allemaal wat soepeler en wat makkelijker dan de andere dag. De ene dag zijn de belangrijke mensen een beetje meer in vorm dan de andere dag. En ik denk dat het vooral op deze details aankomt. Als Nederland in staat is om het precies allemaal op zijn plekje te laten vallen. Zoals bijvoorbeeld een eerste half uur België of wat dan ook. Op bepaalde fases Korea. Dat was echt fantastisch. Ja, en dat anderhalf uur overeind houdt, dan hebben we een goede kans.
1: Overmars niet, Kluivert wel, Zeedorf niet, Jonk wel. Goed, Overmars is door nood gedwongen vanwege blessure. Maar de wissel Jonk-Zeedorf, had dat ook jouw keus geweest tegen deze tegenstander?
2: Ja, dat vind ik te makkelijk om dat te zeggen. Ik weet dat we op dit moment 15 miljoen bondscoaches hebben. Maar ik heb ook de ervaring om dergelijke beslissingen te nemen, moet je tussen de groep staan. Dan moet je er elke dag mee bezig zijn. En dan weet je precies wat er zich afspeelt bij de jongens qua lichamelijk ongemak, qua geestelijk ongemak. Je duikt dagen en dagen, zolang de tijd daar is, duik je in de tegenstander enzovoort. Dus ik vind dat te makkelijk om even te zeggen ja of nee. Ik vind die opstelling eigenlijk het minst interessante. Guus heeft tot nu toe bewezen enorm flexibel te zijn en enorm goed in te spelen op wat zijn eigen ploeg nodig heeft. Iedereen die constateert maar op die tegenstander. Maar ik denk die vooral heel goed bezig is om zijn eigen ploeg elke dag maar weer te analyseren en te kijken hoe het beste past. En dat is hem wel toevertrouwd en laat hij het maar lekker uitzoeken.
1: Eén ding nog, moeten wij ons zorgen maken om de Mexicaanse scheidsrechter?
2: Ja, dat weet ik nooit.
1: Ken je hem?
2: Nou, heel vaag moet ik zeggen. Ik heb diep in mijn herinnering zitten graven. Ik kan me herinneren, het was een van de betere, een van de minder impulsieve, laat ik het zo zeggen. Een hele verstandige man, een hele intelligente man. Die ook in Mexico gewend is met emoties om te gaan. Want ook daar volle stadions met alles erop en eraan. Maar ja, dit is een ander verhaal. Ik kan dat niet zo goed inschatten.
1: Heb je Van Bronckhorst, want je bent hier voor de Mexicaanse televisie, maar ik ga je één Feyenoord-vraag stellen. Heb je Giovanni Van Bronckhorst nog gesproken?
2: Ik heb hem van de week nog gesproken, vlak voordat het min of meer rond was, niet definitief enzovoort. Dus we hebben nog eens uitgebreid alles naast elkaar gelegd en hij heeft besloten te gaan.
1: Jammer?
2: Heel jammer, dat we wilden hem niet. Maar ik blijf zeggen, als een speler per se wil en daar zijn argumenten voor heeft, en die heeft hij, dat weet ik. En tegelijkertijd komt de club aan ze trekken. Nou, dat is gebeurd. Dat heeft Van der Herik deze dagen afgehandeld. Dan blijft het technisch gezien vreselijk jammer. Want ik heb gedroomd van een middenveld van Gastel, Bronckhorst, Thomasson. Dat is natuurlijk fantastisch. Als je weet dat ik dan nog Bosveld erbij heb aan de zijkant die daar kan spelen. Dat is natuurlijk perfect. Vier mensen daar. Het heeft niet zo mogen zijn. En nu is het kwestie van oplossingen zoeken.
1: Dankjewel, staan het Spanjaarden op je te wachten daar.
2: Oké.
1: Met de staatssecretaris, geheel in het oranje, dat is een goed teken.
3: Nou, ik moet zeggen, ik vind dat het minste is wat je kan doen om onze jongens te helpen. En ik ben een goed gezelschap, want er zijn tienduizenden oranje supporters hier in Marseille die echt er één groot feest van maken.
1: Ik heb één standaardvraag voor iedereen die ik tegenkom. Ja. Hoe is uw gevoel?
3: Ik ben een beetje zenuwachtig, maar dat wou u niet weten.
1: En verder?
3: En verder heb ik de indruk dat we een hele goede kans kunnen maken. En ik ben ervan overtuigd dat de jongens zo scherp zijn en ook zo één team vormen, dat ze echt het allerbeste uit zichzelf halen.
1: Bent u ook iemand die zegt van 78, we hebben nog een appeltje met die gasten te schillen?
3: Nee, dat zeg ik niet, maar ik denk het soms een beetje wel. Kijk, nee, op dit ogenblik is alles wat je kan zeggen, is gewoon als ondersteuning van ons team. En ik heb een beetje dezelfde kriebels in mijn buik die iedereen heeft. En die zeker de jongens zullen hebben, die nu weten dat het

0: over een goed half uur gaat beginnen. En dan moeten ze het ook maken.
1: Genieten van vanmiddag.
0: Hetzelfde. Heel graag. Dag.
2: Nou, zoals beloofd nog even naar Ron de Rijk.
3: Ja, om te melden dat de opstelling van de Argentijnen maar op één positie afwijkt van de opstelling waarmee Argentinië uiteindelijk won van Engeland. Sensini neemt de plaats in van Vivas. En dat betekent dat met Rocha, Ayala, Almeida, Chamot, Zanetti, Sensini, Lopez, Simeone, Veron, Batistuta en Ortega we de eerste helft hebben voor Argentinië. Wat opvalt is dat de meeste spelers uitkomen in de Italiaanse competitie. 8 om precies te zijn. 3 spelen er in Spanje. Maar bijvoorbeeld Ortega, die wordt beschouwd als een van de grootste talenten in Argentinië. Die speelt in Spanje voor Valencia. En om nou te zeggen dat Valencia zo goed heeft gepresteerd het afgelopen seizoen. Nou nee, niet bepaald. Ook een speler van Napoli ziet erbij in Napoli. Zoals wij weten, Ayala is dat de achterste man degraderen dit seizoen uit de Serie A. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen dat als er zoveel spelers uitkomen in de Italiaanse Serie A, dat het wel haast goede voetballers moeten zijn. Maar ik denk dat je rustig mag zeggen, en met mij velen, dat in Europa de sterkste competitie en de moeilijkste om in te spelen de Italiaanse competitie is. Beide elftallen inmiddels op het veld voor de warming-up. Het is aftellen geblazen voor Nederland-Argentinië in Marseille. Straks om 16:30.
1: Ik sta bij Ernie Brands en Jan Poortvliet. Jullie moeten volgens mij nog wel eens slecht dromen van Argentinië. Jan, of niet?
4: Ja, nu komt het weer terug. Hè. Het blijft toch steeds je achtervolg, omdat je toch steeds nog het gevoel hebt dat je eigenlijk moeten winnen had.
1: Ernie, jij?
5: Nee, dat is eigenlijk zo lang geleden. Maar je wordt er wel nou alweer aan herinnerd. Maar dromen, nee. Dromen niet meer. Maar ik moet wel zeggen, nou ik hier weer ben en nou het EK zo dichtbij is, of de WK zo dichtbij is, begint het wel weer te kriebelen.
1: Wat voor gevoel heb jij? Ik vraag het aan iedereen die ik hier tegenkom vanmiddag. Wat voor voorgevoelens heb jij over deze wedstrijd?
5: Ik heb goede gevoelens. Ik voel toch een bepaalde spanning bij mezelf. En ik denk dat we de wedstrijd na 90 minuten gaan beslissen.
1: Dan pas?
5: Zeker in het voordeel van Nederland, ja. Ja, ik bedoel, je moet Argentinië ook niet onderschatten. Hè? Alle ploegen die nou bij de laatste 8 zitten, die kunnen allemaal voetballen. Al zit je niet bij de laatste 8.
1: Maar kwalitatief, schat jij Nederland hoger in Argentinië?
5: Ja, kwalitatief schat ze hoger in. Alleen, ik hoop dat ze zich kunnen beheersen door het irritante gedrag van Argentijnen dat ongetwijfeld weer zal beginnen. En Passarella kennende zal die van het begin af aan mee bezig zijn om proberen de jongens te intimideren. Want is een, je weet dat alles heeft al een voorgeschiedenis. Dus ik denk dat hij daar toch wel op inspeelt.
1: Jan, jij als middenvelder van destijds, kun jij de keuze van Hiddink snappen? Wel Jonk, geen Seedorf?
4: Nou, dat kan ik nog wel inkomen, maar ik kan niet inkomen. Geen Overmars en geen Zender, of geen Zender. Dat kan ik op dat moment niet inkomen. Dat vind ik eigenlijk een beetje jammer, omdat, denk ik, Overmars toch alleen maar te vervangen valt door Zender.
1: Je vindt het kwaliteit inleveren aan de linkerkant de optie waarop hij nu gekozen heeft met Philip Cocu?
4: Ik vind het heel jammer voor Philip, want die speelt een heel goed toernooi. En dan moet hij toch weer een beetje naar de flank toe. En ja, goed, hun zullen hun reden daarvoor hebben. Want ze trainen er elke dag mee. En ze zijn met z'n vieren om dat te bekijken. Dus ik maak die trainingen niet mee. Maar op zich vind ik het jammer.
1: Ben jij goed geluimd over de afloop van deze wedstrijd? Heb jij er een goed gevoel over?
4: Ik heb gisteren gezegd 3-0. Maar dan hadden we een hele andere opstelling in mijn hoofd. En dan dacht ik ook dat ze anders zou spelen. Maar ik denk dat Nederland gaat winnen.
1: Jij bent getooid in een oranje shirt. Eens kijken op de achterkant. Is dit het shirt van Argentinië of niet?
4: Ja, dat is het shirt van Argentinië.
1: Ja. Altijd nog bewaard en bij deze gelegenheid, maar...
4: Ja, nou, ik zit allemaal bij allemaal supporters, dus ik zit op de camping. En dan voel ik me verplicht om hier ook in te lopen. Maar ik doe het trouwens sowieso en ik vind het gewoon leuk.
1: Jammer dat het radio is en geen televisie, dat we het niet kunnen laten zien. Goed, Jan Poortvliet, Ernie Brands, veel plezier vanmiddag.
6: We starten met Van der Sar in het doel. Dan hebben we in de achterste lijn Reiziger, Stam, Frank de Boer en Numan. In het midden spelen we met David Jonk. Aan de linkerkant Cocu, aan de rechterkant Ronald de Boer. En voorop Bergkamp en Kluivert.
7: Twee opmerkelijke namen, Jonk.
6: Ja, Jonk, deze wedstrijd zou je op middenveld toch goed in de bal moeten blijven. Goed balbezit en ook de pas durven spelen richting de twee spitsen. En ik denk dat Willem daar, ik weet het zeker, Willem daar een uitgelezen man voor is.
7: Hoe moet ik me dat ongeveer voorstellen? Welke positie heeft Jonk precies naast Davids, voor Davids?
6: Ja, hij zal toch iets meer aan de rechterkant komen te spelen. En daar moet hij zijn vrijheid zoeken. Goed vrijlopen en aan de bal zien te komen. En ja, daar kan hij wat meer vrijheid zoeken. En verdedigend zal die daar ook zijn werk moeten doen. Maar hij zal niet echt in het hart van de verdediging gaan spelen.
7: Het is ten koste gegaan van Seedorf. Daar was je niet tevreden over?
6: Ja, voldoende. Alleen ik denk dat Willem de uitgelezen man is om de twee spitsen vernuftig aan te spelen.
7: Omdat Argentinië met een laatste man speelt die er meters achter speelt?
6: Ja, in principe spelen ze met Ayala die er behoorlijk achter speelt. En dus we moeten profiteren van de ruimte die daarvoor ligt. En ja, ik denk dat hij dat goed kan.
7: Tweede opmerkelijke naam, de rentrée van Patrick Kluivert.
6: Ja, omdat je eigenlijk voortgaat op de koers van de laatste wedstrijd, maar omdat Mark Overmars geblesseerd is geraakt, vanmorgen laatste test gedaan, is bij met risico inzetbaar, maar niet vanaf het begin. Dus dan ga je nadenken. Dus dan wil je toch, zoals we vaker gespeeld hebben, dat weer herstellen. Nou, dat is dan gebeurd.
7: Je bent geconcentreerder, meer gespannen dan anders.
6: Ja, logisch. Dit is, kijk, we staan bij de laatste acht van de wereld. En dat vinden we op zich mooi, maar niet genoeg. We willen meer. Dus je zit zo dicht bij de volgende, bij de laatste vier. En het is super geconcentreerd. En de spanning, denk ik, ook bij de ploeg zal de eerste minuten af moeten.
7: Succes.
6: Oké.
2: Daar gaan we dan. Het WK voetbal 1998 met de kwartfinale wedstrijd Nederland-Argentinië. Hier zijn onze verslaggevers in Marseille, Ron de Rijk en Jack van Gelder.
8: En hier zijn de volksliederen. Het Wilhelmus als eerste.

En uit Wilhelmus, het Argentijnse volkslied.

0: Zo langzamerhand krijgen de volksliederen steeds iets meer van de krijgsliederen van de stammenoorlog. Twee teams die tegenover elkaar staan. De Argentijnen die wat meer meezingen. Ook van de tribune. Prachtige mooie shot van de camera's. Die hier weer met tientallen zijn opgesteld. Van de supporters over en weer met veel respect. Ook iedereen weer door elkaar zittend. Zo moet voetbal dus zijn. En zo laat in ieder geval de Nederlandse supporter iedere keer weer zien dat het tot de top van de wereld behoort. Of dat ook geldt voor het elftal. Daarvan moet de formatie van Guus Hiddink vandaag een proeven van bekwaamheid afleggen. De muziek van het volkslied was niet van Andrew Lloyd Webber. Die ooit zo een keer een prachtig nummer maakte in de musical Evita. Don't Cry For Me Argentina. En misschien dat Nederland dat vandaag kan laten doen. Don't Cry For Me Argentina. Wij gaan door naar de halve finale. En jullie hebben ook een leuk toernooi gehad. Maar laten we maar eens afwachten in hoeverre de botsing van speelstijlen hier tot elkaar zullen komen. Wel opvallend was dat terwijl de spelers elkaar nu veel succes wensen en omarmen van Oranje. Veel saamhorigheid. En ik weet wel, wij schijnen het niet te mogen zeggen in Nederland van met name de perscollega's. Dat de sfeer zo goed is tussen de spelers onderling. En ik moet eerlijk zeggen ook met de pers en het Nederlands elftal. Geen wanklank gevallen. En waarom zou het ook moeten, zou je zeggen. Maar wij schijnen niet anders gewend te willen zijn. Het Nederlands elftal dat direct de andere kant op gaan spelen als waarmee men de warming-up heeft gemaakt. Omdat er gedraaid wordt. De tos heeft plaatsgevonden. De scheidsrechter, de Mexicaan Arturo Bricio Carter, direct naar het midden gaat. Geassisteerd door twee assistenten. Eén uit Jamaica en één uit Honduras. Laten we hopen dat deze scheidsrechters inderdaad sterk genoeg zijn. Terwijl er nu wordt gezegd dat Davids een armbandje af moet doen. Of een ring af moet doen. Dat is de eerste keer ook dat daarop wordt gelet. Een mazzel dat Bogarde niet meedoet, want anders had er meteen een tas vol gelegen aan de zijkant. Maar goed, hij moet eventjes iets afdoen, denk ik, Davids, die nu naar de zijkant gaat. Wat zeg jij?
1: Afdoen of afplakken, één van de twee zou kunnen.
0: Ja.
1: Dat wanneer de ring bijvoorbeeld niet af kan, dat het dan via een pleister kan worden afgeplakt, dan lijkt het inderdaad op. De verzorger inderdaad, Guus, die heeft een andere Guus trouwens hoor, maar denk een rolletje plakband uit de koffer tevoorschijn getoverd. En terwijl de Argentijnen klaarstaan voor de aftrap, en ik eerlijk gezegd denk dat Frank de Boer de tos heeft gewonnen. Zo te zien aan de helft waarvan Daans Nederland zometeen gaat starten. Niet alleen Edgar Davids trouwens, maar ook Cocu komen nu weer het veld inlopen. Als beide heren binnen zijn, zegt Bricio Carter met een armgebaar de arbiter van dienst. Dan geef ik die bal zometeen aan twee Argentijnen die klaarstaan bij de middenstip. Onder wie natuurlijk Batigol, Batistuta, Gabriel Batistuta van Fiorentina. En trapt Nederland af voor de achtste finale tijdens dit WK tegen Argentinië. En gaan wij maar eens kijken nadat Jack een sigaar heeft aangestoken.
0: Ja, dat lukt niet als je mij het woord heeft.
1: Nou, dat kan ongeveer nu beginnen. Nee hoor, ik zal de aftrap maar meenemen. Maar. Die is nu gekomen. Argentinië heeft balbezit. Kluivert meteen in de vooruit. Bergkamp ook. En is benieuwd of Oranje evenals in de voorgaande partijen. Terwijl nu Van Ron de bal kwijtraakt. Nederland kan overnemen via Kluivert of Argentinië er inderdaad ook een echte wedstrijd van wil maken. Kluivert, Davids en Davids richting Cocu.
0: En ik heb besloten om sigaarpjes op te steken op het moment dat Nederland voorkomt. De bal van Newman is veel te hard. Die kan Davids nooit bereiken. Alhoewel die bal blijft op een of andere vreemde manier hangen. En dan toch net niet binnengehouden door Davids. Terwijl de scheidsrechter laat doorspelen. En Davids door wil spelen is het de assistentscheidsrechter Owen Powell. Owen Powell uit Jamaica. Die de bal geeft aan Argentinië via Zanetti. Zanetti, een snelle vleugelverdediger. Een man waar we op moeten letten. Speelt bij Inter Milan. Heeft de bal doorgegeven. Overname Newman. Dan Veron. Veron over het middenveld. Geeft de bal meteen diep. Het eerste sprintduel is er één tussen Reiziger en Ortega. En aangezien Ortega dan aan de... Of Lopez is het aan de arm gaat hangen van Reiziger. Is de vrije trap mee voor Michael Reiziger. Die het leek alsof hij eruit gelopen werd. Maar hij werd aan de arm opzij getrokken. En zo is het dus voor de mensen die later hebben ingeschakeld. Na 1 minuut nog steeds 0-0 in deze wedstrijd. Balbezit Jaap Stam.
1: Stam in het centrum achterin. Schuift die bal in de voeten van Jonk. Krijgt de bal meteen uit de kaats terug. Het gebeurt halverwege de Nederlandse helft. Bal wordt diep gespeeld over de middenlijn. Hij kluivert weg bij zijn tegenstander. Is meteen twee man kwijt. Een meter of 10, 12 over de middenlijn. Bergkamp kan moeilijk aannemen. Wordt kort op de huid gezeten. Argentijnen hebben balbezit. En ook Nederland jaagt. Dit wordt een wedstrijd die zich in ieder geval heel anders gaat voordoen dan wij zouden hebben gedacht bij deze weersomstandigheden. En nu begint Veron al meteen te piepen bij de scheidsrechter. Je moet maar durven. Nederland overigens begint zonder de belasting van gele kaarten aan deze wedstrijd. En dat geldt zeker niet voor de Argentijnen, waar de doelman, maar waar ook spelers als Almeida, Simeone en vooral al een gele kaart hebben. Na aanleiding van het duel tegen Engeland. Balbezit nog steeds voor de Argentijnen nu. Achterin, rechtsachterin, Sensini open naar de andere kant van het veld. Daar ligt wat ruimte. Halverwege de Argentijnse helft is het Ayala. De man die wij kennen van wie wij zeggen. Hij speelt zo ver achter zijn verdediging. Benieuwd of de Argentijnen in dat opzicht lering hebben getrokken uit het duel met Engeland. Het is te hopen van niet. Want daar lag absoluut ruimte voor de Engelsen. En hopelijk ook vanmiddag nog ruimte voor Oranje. Simeone heeft nog steeds voor Argentinië balbezit. De wedstrijd is inmiddels 3 minuten aan de gang. Staat nog steeds 0-0.
0: Dan wordt diep gespeeld. Nederland moet oppassen. Rand 16 meter. Waar de eerste bewegingen zijn. De bal aardig wordt doorgegeven. Niemand werkt weg via Cocu. Eerste fase absoluut voor Argentinië. Dat nu ook weer opkomt via de rechterkant van het veld. Argentinië dat meteen de wedstrijd naar zijn toe wil trekken. Via Ortega tussen twee men in raakt de bal kwijt. David dan, bal diep gespeeld. Goed, hoogte van de middencirkel is het Kluivert. Kluivert naar Bergkamp. Slechte bal van Kluivert, want Bergkamp kan hem wel binnenhouden. Maar er niet meer mee doen dan dat. En Almeida speelt dan even terug. Speelt hem terug richting Ayala. Ayala met 1-2 man voor zich. Sensini biedt zich aan, krijgt hem niet. Bal gaat naar de rechterzijkant, naar Almeida. Almeida dan op zijn beurt weer iets verder door. Verder door naar Zanetti. Zanetti, terwijl de Argentijnen nu over de middenlijn komen. De Argentijnen, ik zei het net ook al, iets doortastender in die openingsfase. Ortega probeert het bal, gaat de hoogte van de middenlijn over de zijlijn. En nu ga ik toch echt misschien gaan in de handsnack.
1: Oké, dan kan ik melden dat Zanetti gooit in. Heeft die bal inmiddels teruggekregen uit de ingooi. Het gebeurt allemaal eigenlijk op de middenlijn. Waar nu een slordig paasje komt van de Argentijnse kant. Waar Cocu even kan overnemen. Waar Jonk de bal breed speelt op Stam. Stam meteen Vron in zijn buurt krijgt. En er een driehoekje komt, een oranje driehoekje. Waarbij uiteindelijk Jonk maar besluit die bal terug te schuiven in de voeten van de Sar. Het is vaak bij ploegen tijdrekken. Het is bij Nederland vaak de snelste manier om eruit te komen via Van der Sar als het niet direct vooruit kan. Stam heeft de bal. Ronald de Boer wordt aangespeeld aan de buitenkant. Komt Reiziger aanvallend. Maar zijn directe tegenstander heeft een voorsprong van 2 meter. Houdt de voorsprong hoog. Waardoor Argentinië kan overnemen. Dan komt er meteen een lange bal naar richting Batistuta. Wordt er niet gevlacht voor het buitenspel. Waar ik wel dacht dat het zo is. Sterker nog wordt er wel gevlacht voor buitenspel. Gelukkig maar. Hij is wat laat. De grensrechter aan deze kant. Maar het betekent allemaal wel dat Nederland een meter of 10 voor de middenlijn nog op eigen helft door mag met een vrije trap.
0: Vrije trap waar Jonk zich voor meldt. Jonk tikt de bal ter hoogte van de middencirkel naar Davids. Neemt de bal moeilijk aan. Controleert hem dan en geeft hem richting Stam. Stam, terwijl de meters gemaakt kunnen worden op het middenveld. Omdat de voorste lijn eigenlijk blijft staan bij Argentinië. En de laatste lijn terugplooit. Het middenveld dan totaal weg is. Is het Kluivert in balbezit. Kluivert, Jonk kan niet aangespeeld worden. Slechte draai van Kluivert. Die op zijn donder krijgt meteen van Ronald de Boer. Overname dan van Kluivert. Die een slechte bal geeft. Lijkt het richting Bergkamp. Maar hij is toch nog voor Bergkamp te belopen. Rand 16 meter. Eerste mogelijkheid wellicht voor Oranje. Kluivert, rand 16 meter. Gaat die bal naar Cocu. Cocu met het eerste schot. Komt hij voor Jonk? Oh jongen, die schiet hem op de paal. Kluivert, goal! De eerste mogelijkheid is er even voor Oranje, bal op de paal. En dan de eerste corner, de eerste enorme kans. Hij moet er eigenlijk in, Willem Jonk. Maar het is wel een lekker moment. 2 keer komt die bal voor. Dan komt die bal opeens bij Wim Jonk. Die staat helemaal vrij en schiet de bal in 1 keer vol op de paal. Pech voor Oranje. De eerste corner wordt genomen door de man die op de paal schiet, Wim Jonk.
1: Argentinië met schrik, met grote schrik. Na 6 minuten voetbal. En ik denk dat het effect aan de bal Jonk parten heeft gespeeld. Want hij trapte die bal goed. Er komt een voorzet bij de tweede paal. Wordt koppend verlengd, moet de doelman de lucht in. 2 Nederlanders erbij. En dan doet een scheidsrechter wat een scheidsrechter in 9 van de 10 keer doet. Hij verdedigt de doelman door middel van een vrije trap mee voor Argentinië. Maar dit was dikke paniek achterin bij de Argentijnen. En een knal van Jonk op de paal betekent dat Nederland voor het eerst de grote doelgevaar zorgt. Zanetti met de opbouw rechts op het middenveld. Op de helft, nog op eigen helft, speelt hij die bal vooruit. Zomaar in de voeten van Numan. Numan, Davids, Oranje natuurlijk gesterkt door dit moment. Kan via Stam en Van der Sar gaan uitverdedigen. Het gebeurde eigenlijk allemaal min of meer bij toeval. Een bal die bij Bergkamp terecht kwam. Waar de doelman twijfelde met uitkomen. Toch maar besloot terug te gaan naar zijn doel. En bijna daarvoor werd afgestrapt met een trap van Jonk. Die belandde op de paal. Bergkamp, balbezit. En aan de buitenkant van het veld meldt zich Ronald de Boer.
0: Van op hoeveel vrijheid Nederland krijgt om aan te nemen. De bal aan te nemen. Terwijl Ronald de Boer nu plaatst naar Kluivert wordt gezien door Ayala. En uitverdedigd dan via de linkerkant. Maar ook daar zit Bergkamp weer bij. Geen vrije trap, zet de scheidsrechter. Simeone die stimuleerde even dat hij een trapje krijgt. Sensini dan. Sensini, de veteraan uit dit team. 31 jaar speelt de bal naar voren. Cocu opgejaagd. Speelt de bal even terug richting Van der Sar. Tot nu toe speelt Nederland een prima partij voetbal. Daar waar het in de eerste paar minuten erop leek. Alsof Argentinië meteen pressie wilde gaan spelen. Maar Argentinië laat zich terugvallen. Moet zich ook laten terugvallen. Want nu is Ronald de Boer die bal weer kan aannemen. Het enige waar Nederland voor moet oppassen op dit moment is dat het niet te gretig is en niet te ongelooflijk veel meters gaat maken in de knalgloeiende hitte die hier is in Marseille. Want het is verschrikkelijk warm. Nu Zanetti loopt over de middenlijn heen. Dan Verona gespeeld. Verona, een van de betere spelers van het toernooi. Buitenspel was er, maar wordt er nu voor gevlacht door de Jamaicaanse assistent. Scheidsrechter, de bal wordt doorgespeeld. Ortega in balbezit met Davids. Ortega en Davids, dat worden leuke duels. Ortega en Davids, dan laat Ortega zich vallen. En Davids krijgt een vrije trap tegen. En Davids moet oppassen direct door de Commedia della Arte, die ongetwijfeld opgevoerd gaat worden door Ortega, dat hij niet heel snel op een gele kaart komt.
1: Vrije trap voor Argentinië, snel genomen. Niet zo gevaarlijk als destijds tegen Engeland. Die was ingestudeerd. Deze niet zo te zien, want Nederland heeft balbezit gekregen. En laten we ook maar hopen dat Nederland goed heeft opgelet bij die vrije trap. Want daar zullen de Argentijnen natuurlijk ook nog een keer op speculeren. Een vrije trap net buiten het strafschopgebied van Oranje zien op te pakken. En er dan van te profiteren. Veron met een hoog standje, dat kun je tegen Davids beter niet doen.
0: Veron,
1: we hebben de eerste knokpartij te pakken tussen Veron en Davids. De vrije trap inmiddels is snel genomen. De bal rechtdoor van Ortega. Komt niet echt goed aan, dan mag Veron nog een keer. Wil in de 1-2, krijgt de 1-2 niet terug. En Davids kan balbezit hebben. En Veron, notabene op een halve meter afstand van Davids, besluit maar om de Nederlandse elftalspeler te laten voor wat het is. En daardoor kan Nederland uitverdedigen via Ronald de Boer. Draait even met de bal een meter of zes voor de middenlijn. Schuift hem toch maar voor de zekerheid terug in de voeten van Stam. Stam beet naar Frank de Boer. En op het moment dat Holland balbezit heeft, gaat Argentinië compleet terug naar eigen helft.
0: Op het moment dat Nederland versnelt, wordt er amper mee verdedigd door de middenvelders van Argentinië. Nu wel door Sensini op Newman, die een uitstekende tackle in huis heeft. Sensini en de bal meegeeft. Meegeeft richting Ortega. Voorin wordt er gesprint door Lopez en Batistuta. Lopez wordt in eerste instantie weggezet door Stam. Stam moet dan de bal over de zijlijn trappen en doet dat. Leek even alsof Jaap Stam uit balans was. Hij schiet de bal over de zijlijn. Wat wel heel duidelijk is, is op het moment dat de Argentijnen in balbezit zijn, dat ze heel snel kunnen overschakelen van verdediging naar aanval. Ortega, halverwege de helft van Nederland, heeft de bal. Geeft hem ver voor, niks aan de hand. Helemaal niks aan de hand. Ronald de Boer kan overnemen. Cruijff zei men gisteren. Nederland krijgt enorm veel ruimte aan de flanken. Kan dat 30, 40 meter soms oprukken en moet daarvan kunnen profiteren. Dat betekent dat de backs niet mee kunnen komen. Gevaarlijk wapen van de Argentijnen. En dat je jezelf makkelijker in je spel kan spelen. Nu niet, want Kluivert raakt de bal simpel kwijt. En dan moet Nederland oppassen, want er komt de bal voor, maar iets te scherp voor. Waardoor Claudio Lopez er niet bij kan komen. Edwin van der Sar wel. En is Nederland eigenlijk een beetje aan het rondkijken van wat doen de Argentijnen nou? Waar krijgen we nou wel en niet de ruimte? Want op de meest vreemde plekken en momenten krijgt Nederland ruimte. Zoals nu bij Jong.
1: Jong in de lengtas van het veld. Veron bij hem in de buurt. En terwijl Kluivert de andere kant op wil wegstarten, schuift Jong de bal in de voeten van. Hij dacht er naar zich toe komen, de Kluivert. Dat gebeurt dus niet. Argentijnen hebben kunnen overnemen. Geen overtreding van Davids, waardoor Nederland balbezit heeft. Uiteindelijk via Van der Sar. Toch zal Kluivert wat vaker in de bal moeten komen. Je kunt duidelijk aan Jong zien wanneer hij kiest voor een bal laag in de voeten of wanneer hij kiest voor een bal ver weg. Stam dan met een bal naar de rechterkant buiten. Moeilijk voor Kluivert te controleren. Sterker nog, hij kan hem eigenlijk niet controleren. Loopt met de bal op de borst over de zijlijn heen. Het levert Argentinië een meter of 10 voor de middenlijn nog op Argentijn zelf een ingooi op. Het gebeurt allemaal in Marseille na 10 minuten voetbal bij een 0-0 stand. En de grootste kans voor Oranje via Wim Jong. De bal belandt op de paal. Argentijnen bouwen.
0: Bouwen via de linkerkant waar Ronald de Boer de zone moet afschermen. Iets over de middenlijn waar Ortega wordt aangespeeld. Waar Nederland gewoon in de zone opvangt. In dit geval met Stam toch een man mee laat komen. Stam geen overtreding begaat. En de scheidsrechter dan een gele kaart gaat geven tegen Stam. Als dit de voorbode is voor wat we krijgen, krijgen we nog een hele leuke tussen aanhalingstekens middag. Want er was naar mijn idee niks aan de hand. Maar Stam krijgt geel. Niet te geloven zeg, roept hij. We zien het hier nog een keer gebeuren. Ja, Stam houdt hem een beetje vast en dan tikt hij hem ook nog tegen de hiel. Ja, het is eigenlijk toch wel gewoon een gele kaart. Althans, je mag hem geven en dat doet de scheidsrechter ook. Geel Stam na 10 minuten bij de stand van 0-0. En een vrije trap voor de Argentijnen op een vervelende plek. Het is een plek, een meter of, nou wat zal het zijn? 1,22 van het doel van der Sar. Het is een meter of 10 van de middenas van het veld. Aan de linkerkant daarvan. En dat betekent dus dat een rechtsbener daar iets mee kan doen. Een drietal staat erbij. Veron, Simeone, maar ook Batistuta. En Sensini komt misschien wel voor het schot dat hij wordt aangespeeld. Nee, Batistuta gaat het doen. Schiet hem op de benen van Davids. En dan kan Nederland er snel uitkomen. Daar waar de muur naar mijn idee niet op 9 meter stond. Maar Nederland daar uiteraard niets mee te maken heeft. Omdat er gewoon doorgevoetbald wordt. En het niet slecht is voor Nederland. Almeida speelt de bal naar voren. Batistuta duwt Stam weg. En het spel gaat door omdat Frank de Boer dan de bal heeft. Dan wordt Frank de Boer onderuit getikt. En ook dat wordt gezien door de scheidsrechter. In dit geval is de boosdoener Lopez. En het verschil met alle andere wedstrijden is dat als er zoiets gebeurt in een andere wedstrijd, gaven twee spelers elkaar een handje. Nu lopen ze langs elkaar weg.
1: Ja, absoluut. Vriendendiensten zijn hier niet aan de orde in dit duel tussen Nederland en Argentinië. Met Stam aan de bal loopt, dribbelt met de bal aan de voet. Geeft hem vervolgens op de middenlijn in de voeten van Ronald de Boer. Ronald de Boer naar binnen op Bergkamp. Bergkamp appelleert voor hen. Zij bereikt de Jong niet aan de buitenkant van het veld, maar daar ligt nog steeds veel ruimte. En ook Ronald de Boer kan nu door de middenas komen. Is twee man kwijt. Op snelheid. Rans 16. Doorgekopt. Die bal op Kluivert. Daar komt Nederland. Nederland staat op 1-0. Wat een magnifieke goal. Wat een magnifieke goal in de 12e minuut van de wedstrijd.
2: magnifieke combinatie. Komt geen Argentijn aan te pas. 1-0 oranje in Marseille tegen Argentinië.
0: Ron de Rijk, ik heb je nog nooit zo rood gezien, man. Fantastisch. De actie natuurlijk aan de basis is Ronald de Boer, hè? Die de slalom maakt à la Ingmar Stenmark tussen twee man door. En dan schitterend geklopt door Bergkamp die de bal voor de voeten legt van Patrick Kluivert. Die, ja, dat is lekker voor Patrick. Zijn goaltje pakt. En nou wil ik het wel eens zien van die Argentijnen. Wat ze kunnen doen tegen de machine Naranja. De oranje machine waarover de hele wereld al 24 jaar praat. En waarover men weer moet gaan praten. De Argentijnen proberen eruit te komen. Via Ortega komt de bal bij Bastizuta. Wat is Tuta? Jongen, jongen, wat zal het op dit moment een feest weer zijn in Nederland. Maar het is nog lang niet gespeeld. We spelen pas 12 minuten. Ortega in balbezit tussen twee man door. Glijdt gewoon weg. Gaat erbij liggen. Nederland breekt weer uit. Kijk eens wat een ruimte er ontstaat. Een ruimte via Ronald de Boer. Speelt de bal uitstekend. Uitstekend naar Kluivert. Kluivert terug even naar Jonk bij de middenlijn. Ronald de Boer staat helemaal ver aan de rechterkant. Ongelofelijke gaten zijn er als Nederland de bal snel rondspeelt. Zoals nu met Cocu. Cocu Bergkamp. Bergkamp twee man in de rug. Wordt van de bal afgelopen door Almeida. Overname Argentinië. Sensatie. 1-0 voor Nederland tegen Argentinië. Eerst de bal op de paal. Dan die schitterende combinatie. Ronald de Boer, Bergkamp, Kluivert. 1-0 voor Oranje. 13 minuten gespeeld. En Ron de Rijk is weer wit.
1: Nou, ik hoop lichtbruin als ik terugkom.
0: Je komt nooit in de zon, man.
1: Nee, ik heb ook alleen maar lange broeken meegenomen. Ik zou een korte broek aantrekken als het echt warm wordt. Dat is het nog steeds niet, ook in Marseille. Maar Nederland staat wel voor. En ik ben benieuwd hoe Nederland met deze voorsprong omgaat. En hoe met name ook de Argentijnen gaan nu proberen met meer mensen op de helft van Oranje te komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via Ortega. Waar Stam wijst, Ortega de bal heeft, er een balletje komt waar Newman goed op reageert. Jonk die bal koppend uitverdedigt via de voeten van Stam. En Stam de verstandig aan doet om die bal gewoon mee te geven. En dat doet hij dan ook aan Ronald de Boer. Ronald de Boer de bal binnen. Doorspeelt en eigenlijk achter de lucht de rug van Kluivert langs probeert Patrick Kluivert te vinden. Davis opnieuw gaat voor een kleine maar nuttige overtreding. En die bal die overtreding maakt dat de pasvervolgers van de Argentijnen over de zijlijn verdwijnt. Dat is voldoende. Het Oranje Legioen viert feest. En Nederland krijgt een ingooi te nemen nog op eigen helft via Arthur Newman.
0: Oh, als die tweede komt, dan worden we helemaal gek. En als de Argentijnen dan nog niet hebben gescoord, terwijl Bergkamp nu een duwende rug krijgt van Sensini en de scheidsrechter daar niet tegen optreedt, krijgt Nederland nu te maken met de druk van de Argentijnen. Aan de andere kant, er was al wat ruimte voorin, waar Nederland uitstekend van profiteerde door tussen de linies heen door te lopen, zoals het zo mooi heet. Als de Argentijnen gaan drukken en Nederlandse verdediging kan standhouden, ontstaat er nog meer ruimte en dan wil ik het helemaal willen zien. Sensini nu, halverwege de helft van Nederland, speelt de bal moeilijk. Newman zit er goed bij. Bergkamp met een elleboogje op het gezicht van Almeida. Dat wordt niet gezien door de scheidsrechter. Almeida neemt revanche. Dat wordt wel gezien door de scheidsrechter. Almeida zegt dan, ja, maar hij naakt me aan mijn neus. En dan zegt de scheidsrechter, ja, dat zag ik niet. En Bergkamp zei, deed ik dat. Cocu neemt de vrije trap, speelt hem naar Frank de Boer.
1: En doet dat rustig. Frank de Boer ook rustig achterin. Samen met Stam en breed van Stam uit. Aan de rechterkant loopt Jonk. Die krijgt de bal in de voet mee. Rechts van Jonk loopt Reiziger. Maar de Kluivert meldt zich nu kort aan. Terwijl Jonk kiest voor de optie Ronald de Boer. Meter of tien nog over de middenlijn. Nu gaat die bal weer terug van Ronald de Boer naar Wim Jonk. En Wim Jonk gewoon rustig terug over 40 meter. Dan maar in de voeten van der Sar. Kun je er niet vooruit, dan kun je er achteruit. We hebben het al vaker gezien bij Oranje. Het kost vaak niet eens veel extra tijd. Vanwege de fantastische traptechniek van de Oranje doelman. Maar nu komt Nederland er over de grond uit. En heeft inmiddels al 4-8 schijven balbezit. Van wie de laatste nu Davis de bal weer terugschuift in de voeten. Onder applaus naar Stam en vervolgens naar Reiziger.
0: Dat is prachtig om te zien. Ook de collega-commentatoren uit andere landen zitten met open mond te kijken naar het rondspelen van de bal. Wat Oranje op dit moment doet bij die 1-0 voorsprong. David speelt de bal wat moeilijk nu naar Newman. En hij raakt hem dan kwijt. Newman gaat dan een overtreding en krijgt een gele kaart. Neem ik aan. Geeft de scheidsrechter hier geen gele kaart voor, dan komt hij heel erg goed weg. Want Newman blijft liggen en doet net alsof hij ook verschrikkelijk geblesseerd is. Protesten natuurlijk van de Argentijnen die in vloeiend Spaans tegen deze Mexicaanse scheidsrechter kunnen zeggen dat het wel een hele vervelende overtreding was. Maar Newman denkt, één ding moet ik nu doen. Verschrikkelijk zielig blijven doen. Want dan heb je kans dat ik geen gele kaart krijg. Kan Robbie Ouderland er even inkomen. En heb je kans dat ik heel goed wegkom. Want de bal van Davids was verkeerd. Daardoor was de overname erg moeilijk van Newman. En hij maakt dan wel degelijk een overtreding die een gele kaart waard zou zijn tussen aanhalingstekens. Maar de scheidsrechter gebaart tot nu toe alleen nog maar dat Newman er even af moet.
1: Ja,
0: hij krijgt een bel. Gele kaart. Ja, ik ben het ermee eens.
1: Ja, absoluut.
0: Ik kan niet anders zeggen dan dat ook dit een gele kaart is. En dat betekent dat wat dat betreft Newman en Stam elkaar weer in evenwicht houden wat de gele kaarten betreft. Want dat was ook al zo in de laatste wedstrijd tegen Mexico. Toen ook beide heren geel hadden. Nu dus geel voor Newman, geel voor Stam. Verder nog niks aan de hand. Maar je moet natuurlijk wel oppassen hoe zich dat verder verhoudt in de wedstrijd. Terwijl Veron nu oprukt. over de middags van het veld. Veron met Simeone. Wat is doet er Veron? Veron, Veron. Maar ja, die heeft maatje 40 gekocht terwijl hij 43 heeft. En daarom kan hij de bal net langs Van der Sar tikken. Die de bal nu makkelijk naar voren trapt. We spelen inmiddels 16 minuten ruim. Stand 1-0 voor Oranje.
1: Opvallend toch dat iedereen weet van het door het midden komen van de Argentijnen. En deze Veron tot op 3 meter van Van der Sar mag komen. En inderdaad een punt lengte tekort komt om te kunnen scoren. Dit lijkt me buitenspel.
0: Opzij!
1: Maar hij geeft geen buitenspel. Komt hier de Argentijnse goal. Hier komt de Argentijnse goal van Lopez. Lopez scoort. De Argentijnen juichen. De grensrechter gaat in de sprint terug naar de middenlijn. En of het wel of niet buitenspel is, dat zou ik eerlijk gezegd nog een keer willen verifiëren. Het vermoeden bestond van wel. Maar er komen twee Argentijnen door het midden. Oranje protesteert bij de arbiter. Die kijkt naar de grensrechter. En de grensrechter die staat inmiddels ter hoogte van de middenlijn. En die zegt er is niets aan de hand. Dit is een glaszuiver Argentijns doelpunt. Lopez is de doelpunt te maken. En het is ook een glaszuiver doelpunt.
0: Ja, geen
1: de man die de bal aangespeeld krijgt. Terwijl Nederland te laat stapt. Komt die bal dwars door het centrum van de Oranje defensie. En zo staat Nederland tegen Argentinië na 18 minuten. Via een treffer van Lopez weer op 1-1.
0: Ja, het is absoluut geen buitenspel. Want de stap is te laat aan de rechterkant. En ik moet zeggen, Van der Sar, die als een van de beste keepers ter wereld bekend staat, die keept een uitermate ongelukkig toernooi. Hij krijgt de bal nu ook door zijn benen. Hier kan hij daar niet zoveel aan doen. Maar hij heeft nog geen redding kunnen verrichten waaruit kan blijken dat je een elftal overeind houdt. Hier kan hij niks aan doen. Laat ik dat nog een keer herhalen. Maar oké. Balbezit nu voor Ronald de Boer. Die een tikje krijgt van Veron. Vrije trap Nederland. Meter of 20 van het doel van Roa. Het wordt een echte wedstrijd. 1-1. Dwars door het hart gespeeld. Kwetsbaar dus daar Oranje. Twee keer achter elkaar was het Veron. En twee keer, de laatste keer via Lopez is het doeltreffend. 1-1 is de stand. 18 minuten spelen we. Jonk. Jonk met de mogelijkheid om de vrije trap voor te geven. Frank de Boer wordt weggeduwd door Batistuta. En dan zegt de scheidsrechter beide heren niet meer doen. Frank de Boer zegt ik doe toch niks. Wordt hij weer vastgehouden. Komt die bal voor en Roa kopt hem dan. Althans krijgt de bal in handen die gekopt werd even door Cocu. Het blijft voorlopig 1-1 en Zanetti komt eruit. Speelt de bal naar voren. Naar voren waar Nederland moet oppassen. Nee, Michael Reiziger kan makkelijk de bal oppakken die in het hart van de defensie terechtkomt. Niet opgejaagd. Davids nu. Davids speelt de bal naar linkerkant naar Numan. Numan. Nederland dus 1-0 voorgestaan door Kluivert. Gelijkmaker Lopez. Kluivert krijgt een tik. Scheidsrechter fluit aan neem ik aan voor. Scheidsrechter die tot nu toe voortreffelijk fluit. Kan niet anders zeggen. We hadden onze bedenkingen. Laten we hopen dat we dat na 90 minuten nog steeds kunnen zeggen. Dat hij uitstekend fluit. Cocu met de vrije trap. We spelen 19 minuten. En Nederland de half in de aanval.
1: Nederland via Davids. Davids breed Stam. Nee, het wordt Jonk. Jonk dan even terug in de middencirkel op eigen helft op Stam. Stam diep op Roland de Boer aan de rechterkant van het veld. Krijgt een stevige Argentijnse verdediger in zijn rug. Maar haalt balbezit. Sterker nog kan een combinatie aangaan met Jonk en met Stam. Stam nu met de bal aan de voeten middenlijn over. Drie mensen in zijn buurt. Drie tegenstanders om precies te zijn. Is het Numan of Frank de Boer moet ik zeggen. Frank de Boer Stam. En er komt wat ruimte voor Jonk. Jonk kan gaan lopen met de bal. Jonk kiest voor de lange bal. Richting wie? Nee, die bal valt precies tussen Kluivert en Bergkamp in de doelman. Rogge. Die zit ertussen, heeft die bal weggegooid. En krijgt Cocu een forse trap, dacht ik. Maar het is een botsing. Althans, zo wordt het geïnterpreteerd door de arbiter. En omdat de bal vervolgens over de zijlijn verdwijnt. En Cocu er als laatste aan zat, mag Argentinië verder via Zanetti met een ingooi. Zanetti krijgt nu de bal terug, halverwege de eigen helft aan de zijkant van het veld. Speelt die bal even terug op een Sensini. Sensini kiest voor de lange bal, maar die onderschepping, de onderschepping komt er van Frank de Boer. Frank de Boer, Cocu. Cocu in de kleine ruimte wordt lastig. Cocu, Frank de Boer. Frank de Boer met het foutje, wordt in de rug gelopen, maar wordt niet bestraft. Komt de bal achterlangs bij Stam, maar is het omdat de bal niet zuiver is. En een attente van de Sar dat dit goed afloopt. Achterin iets meer concentratie, want dat is toch het risico. Niet lopen met de bal, maar spelen met de bal.
0: Ja, je moet je ook afvragen of het duo Stam Frank de Boer dan snel genoeg is om die kleine mannetjes om zich heen op te vangen. Maar goed, laten we hopen dat er niet meer veel van dit soort ballen zullen worden aangespeeld, want dat het vanaf het middenveld afgesneden moet worden. Ronald de Boer, die hele goede met wat minder goede acties afwissels, net een minder goede, zo goede is dat hij die bal dan gewoon weer afpakt, speelt de bal naar Van der Sar. En Van der Sar die kijkt dan even Nederland. Dat zijn wij inmiddels wel gewoon tijdens dit WK. Het spel moet maken van iedere tegenstander waar het tegen speelt. Ook van Argentinië. Argentinië dat natuurlijk dan loert op een snelle counter met een paar snelle jongens voorin. Ziet nu het balbezit voor Jonk. Jonk naar Bergkamp. Duwtje in de rug van Bergkamp door Almeida. Wordt even bekeken door de scheidsrechter. Het was overigens Ayala die dat deed. Die een beetje op was geschoven. Balbezit dan nu voor Stam. Stam dan naar naar Ronald de Boer. Ronald de Boer naar de rechterkant van het veld. Even moeilijk binnenhouden, maar nu misschien voor de 1-2. Want Reiziger speelt heel diep aan die rechterkant eigenlijk. Probeert zo nu dan te penetreren. Heeft nog geen goede bal daar aan die kant gehad. Nu man. Speelt de bal naar Bergkamp. Dat is een goede bal. Goed gedaan door Dennis Bergkamp. Houdt de man er terug. Cocu. Met een lichaamsschijnbeweging en een schaarbeweging. Je speelt de bal vrij en naar Bergkamp. Bergkamp tussen twee man in. Ook dat is een gele kaart. Scheidt. Ja, natuurlijk. Scheidt is zeer consequent. Nu is het Chamot die een gele kaart krijgt. Ook dat is volledig terecht. Ik zei het al. En zo zitten we wat gele kaarten betreft inmiddels op 3. Qua doelpunten op 2. Verdeeld over de twee ploegen. 1-1 na 21 minuten ruim voetbal.
1: Goeie wedstrijd. Uitstekende scheidsrechter. Bijna foutloos vrije trap van Wim Jong. Vanaf de linkerkant met de rechtervoet indraaiende bal. Bij de tweede paal wordt Koppert uitverdedigd. Valt een beetje in niemands land. Maar denk ik valt vervolgens ook over de zijlijn. Omdat Reiziger besluit de bal er maar overheen te laten lopen. Reiziger kan dus vervolgens verder met een ingooi. Gooit die bal kort op Stam. Stam wil om een directe tegenstander heen. En de Argentijn die de bal over de zijlijn trapt. Is ook van mening dat hij zelf mag gaan ingooien. Maar zo zitten de spelregels niet onder elkaar. En zo krijgt Nederland op een meter of 10, 12 bij de linkerhoekvlag van Argentinië vandaan een ingooi te nemen. Zijkant strafschopgebied. Het is Reiziger die zich aanbiedt. Het is Ronald de Boer die moet gaan gooien. Kijkt eens of hij iemand in de buurt kan vinden. En zo niet gaat hij proberen de bal wat verder in het veld te brengen. Nee, hij gooit die bal ver terug op in de voeten van broer Frank. Meter of 6 over de middenlijn nog op de helft van Argentinië. Gaat die bal terug over de middenlijn richting Stam. Stam open naar de linkerkant op Newman. Newman, terwijl Batistuta meters moet maken, neemt de bal inmiddels aan op de borst. Wil buitenom bij Batistuta. Lijkt me een lastige opdracht. Hij krijgt wel Batistuta van zich af, maar raakt vervolgens ook de bal kwijt. En dan moet Newman oppassen dat hij geen overtreding maakt. Doet hij niet. Jonk heeft de onderschepping gepleegd. Cocu speelt die bal wat lulligjes breed op Davids. Davids reageert daar goed op. Komt ook in de kleine ruimte terecht. En schuift dan die bal vervolgens toch maar terug in de voeten van Frank de Boer. En is nu Frank de Boer wat meters kunnen gemaakt in de lengtas van het veld. Doet hij niet. Kluivert laat zich zakken. Krijgt de bal. Kaatst hem meteen in de voeten van Stam. Gebeurt de hoogte van de midlijn. En dan is het Jonk die de bal oppikt voor de pas.
0: Jonk als strateeg. Terwijl Bergkamp van de rat 16 werd vastgehouden door Sensini. Gaat het spel via Ronald de Boer naar Kluivert. Kluivert binnendoor. Sensini de ridder bij dan Bergkamp. Overname nu dus gevaarlijk voor Lopez. Lopez aan de linkerkant van het veld. Maakt snelheid. Stam moet oppassen. Heeft al een gele kaart. Die speelt nooit de wedstrijd uit hoor. Lopez geeft de bal voor. Is wegwerken voor Frank de Boer. Stam ziet hem langskomen. Van de Sar trapte naar voren. Stam is echt rijp voor een tweede gele kaart. De halve moet Nederland oppassen. En zou ik Bogarde gewoon laten warmlopen. Balbezit nu aan de rechterkant van het veld via Ortega. Want de mannetjes zijn levensgevaarlijk. En Stam, die tot nu toe altijd heel goed kon verdedigen, is de laatste weken lijkt het een beetje zijn zelfbewustheid kwijt. Zijn klasse kwijt. Het houdt heel veel vast. Vind je ook niet, Ron?
1: Klopt, hij is wat onzeker eigenlijk vanaf het moment dat hij tekende bij United. Het is al vaker gezegd waar veel mensen denken dan dat opluchting oplevert. Levert het bij Stam blijkbaar toch een beetje de druk op van de transfer. En dat je moet waarmaken. En het beste wat hij kan gewoon, wat hij gewoon kan doen, is als nuchtere Kampenaar gewoon lekker gaan voetballen. En zich van al dat soort dingen helemaal niets aantrekken. Balbezit via Sensini voor Argentinië moet er gekopt worden door Ronald de Boer. Dat doet hij dan ook wel. Alleen het gaat ten koste van een hoekschop. En dat betekent dat Oranje attent moet zijn. Van de Sar neemt nog een slokje water bij de eerste paal. En we gaan dus kijken wie van de Argentijnen de hoekschop gaat trappen. Zo te zien wordt het Verón. Hij zal wat haast moeten maken van de Mexicaanse scheidsrechter. En heel oranje uitgezonderd Bergkamp meldt zich inmiddels in het eigen strafschopgebied.
0: Als ik de linies met elkaar vergelijk, of de teams met elkaar vergelijk, is Nederland niet zwakker. Alleen ik vind dat er een soort mismatch gaat ontstaan tussen de voorhoede van de Argentijnen en de achterhoede van Oranje. Daar waar het gaat om het alert zijn. Aan de andere kant nu, Verón met de corner. Draait in, is het heel makkelijk van de Sar die de bal pakt en meteen naar voren schiet. Want Bergkamp heeft dat al een keer eerder gedaan in de wedstrijd tegen Zwitserland. Was tijdens het EK van 96. Geeft een duwtje in de rug. Bergkamp wordt niet gezien door de scheidsrechter. Bal gaat, komt bij Kluivert. Kluivert zette hem al goed van zich af. Uitstekend gedaan. Geeft de bal nu naar Bergkamp. Oeh, die is jammer. Die is net iets te ver. Waardoor Chamot kan overnemen. En Chamot geeft de bal niet aan Simeone, maar in Verón. Dan gaat Lopez weer diep. Moet Nederland weer oppassen. Weer geen dekking erachter. Is Batistuta die de bal bijna in één keer doorgeeft. Het zit daar niet goed hoor. Het zit er echt niet goed daar in het midden van de verdediging. Ik hou mijn hart vast voor iedere Argentijnse aanval. Dat deden ze trouwens op de Falklands ook. Balbezit nu voor Cocu. Cocu geeft de bal door richting Frank de Boer. Frank de Boer naar Stam. En Nederland bouwt weer. Maar Nederland moet zijn ritme weer zien te vinden. Nu via Bergkamp wellicht. Jonk is constant aanspeelbaar, maar krijgt de bal niet. Davids wel. Davids over de middags. Davids richting 16 meter. Davids zonder kramp. Kan hij dan ook schieten? Davids, kan hij dat? Ja! Hij schiet hem 1,5 meter naast het doel. David zonder kramp kan ook schieten. Maar met kramp schiet hij raak. Nu 1,5 meter naast het doel. Goeie actie van wederom een van de uitblinkers van Oranje, Edgar Davids.
1: Prachtige actie van Edgar Davids. Want zo de Nederlandse verdediging problemen heeft met aanval van de Argentijnen, zo heeft de Argentijnse verdediging wel degelijk problemen met de aanval van Oranje. Die normaal gesproken over een aantal schijven verloopt en die soms ook heel snel kan worden uitgevoerd. Want Davids komt zeker over een afstand van 30, 40 meter. Maakt power, maakt druk en loopt op pure snelheid een beetje à la Michael Owen richting de Argentijnse verdediging. En omzeilt hij dan ook. Hij kwam alleen wat ongelukkiger uit dan de Engelsman. En zijn schot verdween over het doel. Argentinië in de aanval. Batistuta met het overstapje. Ortega met de bal naar de linkerkant. En zou die bal in één keer moeten worden geschoten door een Argentijn. Dat doet hij dan ook, Simeone. Hij is boos op een medespeler, Veron, die de bal graag gehad had. Maar de bal uiteindelijk belandt in de handen van der Sar. En die heeft de bal meegegeven aan Cocu. En Cocu is eigenlijk op die plek toch aan de linkerkant wat minder prominent aanwezig dan in voorgaande wedstrijden. Nu wil Numan een combinatie aan met Bergkamp. Maar de bal terug van Bergkamp loopt iets te hard. En daardoor over de zijlijn heen. Het gebeurt ver op de helft van Argentinië. En het levert de Zuid-Amerikaanse ploeg een ingooi op.
3: Een ingooi die genomen gaat worden door Zanetti. Zanetti kijkt en ziet tot dit moment weinig medespelers echt vrijstaan. Dan de aanbieding van Ortega helemaal. Schiet de bal via de rug van Numan over de zijlijn. Waardoor er eenzelfde situatie ontstaat. Alleen nu 5 meter van de plek waar net werd ingegooid. Wederom Zanetti. Wederom Ortega die zich aanbiedt. Ortega nu weer met Numan. Pas alsjeblieft op, Arthur, dat je geen gekke overtreding begaat. Dan Ortega speelt de bal goed opgejaagd door Numan in de voeten van Cocu. Dan Jong. Het is ongelooflijk wat een ruimte er is. Het is net alsof er minder spelers zijn dan normaal op het veld. Zoveel ruimte is er. Nu met Reiziger. Reiziger met Veron voor Ronald de Boer. Ronald de Boer die dat goed doet. Open naar de linkerkant. Nederland verlegt uitstekend van links naar rechts en van rechts naar links. Daardoor laat het Argentinië veel meters maken. Bergkamp met Cenzini achter zich. Bergkamp. Houdt hij die wel of niet binnen? Komt Veron ook nog een keer helpen? Speelt de bal zelf over de zijlijn, Bergkamp. En dan zegt Cenzini, ja jongen, om mij te passeren moet je toch wat kunnen. Want Cenzini is natuurlijk ook een van die routiniers in het elftal van Argentinië. Een goede speler, een goede verdediger, een geconcentreerde verdediger. Speelt in de Italiaanse Serie A bij Parma en ziet de bal nu naar voren gaan naar een andere speler uit die Serie A. En Batistuta, die kan er niet bij komen. Lopez, die kon er wel bij komen. En dan is de overname er weer, maar ook van Frank de Boer. Even was Simeone die er tussendoor kwam. Het is een vreemde wedstrijd. Het is, ja, om in basketbaltermen te spreken, pleintjesbasketbal. Er wordt amper aan verdedigen gedacht. Dat wordt het wel, maar dat blijkt niet echt van beide kanten. En het wordt lekker aanvallend gevoetbald. En iedere aanval heeft zoiets van, oh, wat gaat er gebeuren? Balbezit Frank de Boer, dan een Stam.
1: Ja, want het is vreemd, maar wel heel leuk om naar te kijken. Met Nederland in balbezit via Stam en Jong. Aan de buitenkant staat Reiziger. Die kan niet bereikt worden door Wim Jong. Wel via Kluivert. En dat driehoekje gebeurt dan ook. Reiziger buitenom. Tegenstander voor zijn neus wil buitenom. Al balbezit wordt vervolgens onderuit gehaald. En houdt daar Reiziger dus een vrije trap aan over. Halverwege de Argentijnse helft, helemaal aan de rechterkant van het veld, meldt Jong zich voor het nemen van de vrije trap. Heeft hij snel gedaan in de voeten van Ronald de Boer. Ronald de Boer nu gaat richting de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant. Wil buitenom. Dat lukte hem een aantal keren voortreffelijk tegen Joegoslavië. Maar dit keer krijgt hij de vrije trap tegen, omdat hij bij de passeerbeweging meteen zijn hand gebruikt. En nu heeft hij prompt even bonje met Simeone. Simeone die namelijk gewoon in Ronald de Boer stapt, als je dat zo kunt zeggen.
3: Ja, maar wel correct.
1: En eigenlijk, je zou erover kunnen twisten, omdat Simeone wel op zijn tegenstander afstapt, maar niet op de bal die natuurlijk de andere kant op gaat. In ieder geval, het levert Argentinië van de Mexicaanse scheidsrechter. En dus heeft Jack gelijk een vrije trap op. Sterker nog, de Argentijnen hebben balbezit, kiezen voor de lange bal. Maar een van de Argentijnen op het middenveld is zo vriendelijk om die bal zo te spelen in de handen van der Sar. En die brengt de bal vervolgens in de voeten van Frank de Boer.
3: Ik denk dat de grote makker bij Nederland op dit moment misschien niet eens de defensie is. Maar het feit dat op middenveld de spelers te veel tijd krijgen om een van die voorwaartse diep te sturen. Dat Nederland daar iets dichter op zou moeten spelen om die eerste pas tegen te gaan. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor de Argentijnen. Want ook dit lukt met Ronald de Boer. Ronald de Boer naar Bergkamp. Binnen Ronald de Boer. Ronald de Boer speelt de bal naar Kluivert. Kluivert naar Davids. Davids naar de schot. Roa op het lichaam. De rebound. Kluivert. Wederom Davids. Wauw. Nederland is toch ook heel goed zittend in de wedstrijd. En wat zult u ongelooflijk in spanning zitten. Waar u ook zit. Ook de wereldomroep hangt eraan, begreep ik. En wat dat betreft zult u misschien in de hitte, misschien zelfs op de Noordpool op dit moment luisteren naar deze wedstrijd. En neemt u van mij aan, het is een warme wedstrijd. Het is een warme wedstrijd, niet alleen qua temperatuur, maar ook qua inzet, qua temperament, qua belang. De achtste finale, of althans de kwartfinale in het, tijdens dit wereldkampioenschap 1998 in Frankrijk. Tussen Nederland en Argentinië met die tussenstand van 1-1. Doelpuntenmakers in de 11e minuut Kluivert 1-0. In de 17e minuut Lopez 1-1. Twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Twee volstrekt verschillende spelstijlen. Met nu Veron, speelt hem aan de Batistuta. En daar zit met de rechter zit Frank de Boer erbij. Dan komen weer de Argentijnen. Nu via de linkerkant via Lopez. Batistuta kiest positie. Wordt weggekopt door Frank de Boer. Goed teruggekopt door Wim Jong voor de rust. Richting Edwin van der Sar. Het is een opwindende wedstrijd. Absoluut.
1: Ja, het is heerlijk om naar te kijken. Naast ons een Portugese collega die zich normaal gesproken denk ik nog veel drukker maakt dan wij. nu dat gebaar maakt van kalm aan. Het komt allemaal best voor elkaar. Een weef notabene in deze temperatuur door het stadion. Stam aan de bal even voor de middenlijn. Hij mag wat extra meters maken. Wordt niet aangepakt en vindt met één bal. Davids is ook meteen 5 tegenstanders kwijt. Davids wil binnendoor. Komt nu in de kleine ruimte terecht. Raakt dan prompt de bal kwijt. Dat kan ook niet anders. Dan steekt Kluivert een been uit. Kluivert laat zich meestal ook niet onbetuigd in dit soort duels. Beklaagt zich bij de scheidsrechter dat hij aan het shirt zou zijn vastgepakt. En heeft dan uiteindelijk uit de verte kunnen zien dat Nederland balbezit houdt via Frank de Boer. Dan vervolgens de bal naar Cocu. Diagonaal naar voren in de voeten van Jonk. Jonk wil voor het mooie moment Kluivert tegenstander in de rug. Ja, toch mag hij het wel hoor, Kluivert. Dat gaat absoluut een keer goed. Net zoals met Dennis Bergkamp. Die heeft nu de bal. Bergkamp Cocu. Cocu draait zich vast in een tegenstander. Het is Batistuta. Die trapt na richting Jonk. Terwijl Jonk via Frank de Boer Nederland in balbezit houdt. Frank de Boer de bal weer terug speelt. De Jonk aan de rechterkant start heel goed Reiziger weg. En zowel het wegstarten als de pas van Jonk komt goed aan. Reiziger wil de bal binnen doorspelen op Ronald de Boer. Maar de bal verdwijnt uiteindelijk via een uitgestoken been van Simeone over de zijlijn. En het levert Nederland aan de zijkant van het Argentijnse strafschopgebied een ingooi op.
3: Ingooi die genomen is inmiddels. Balbezit voor Cocu aan de rechterkant. Met zijn linker geeft de bal slecht door. Asensini werkt weg. Werkt ook slecht weg. Reiziger speelt de bal in. Werkt hem slecht in. Overname Davids. Dan Numan. Moet die bal nu koppen en naar de grond werken. Doet hij Kluivert. Kluivert Bergkamp. Rand 16 meter. Heeft de bal nog niet onder controle. Nu wel tussen twee mannen in. Raakt de bal kwijt. Geen overtreding. Ortega deed het correct. Ortega voor de counter van de Argentijnen. Glijdt weg. Overname. Ja, het herstel van Davids. Goed gedaan. Nederland is de betere ploeg op dit moment. Jong speelt de bal naar Bergkamp. Raakt, kan er niet bij komen. Sensini. Dan Cocu. Kopt de bal richting Kluivert. Die lekker in de wedstrijd zit. Nu de bal even verkeerd kop. Na een aanvankelijk slechte begin is Kluivert steeds beter aan de bal geworden. En nu trappen de ballen de Argentijnen over de zijlijn. Dat is niet zo. Balbezit voor Numan. Inworp voor Oranje. Oranje zoekt naar die tweede, misschien wel verlossende treffer.
1: Bergkamp, als hij een keer die bal echt voor rechts krijgt, dan ook naar rechts kan uitwijken, dan gaat het goed met hem. Hij kiest al een paar keer de weg via links en dat is lastig blijkbaar voor hem in de manier waarop de Argentijnen voetballen. Lopez, de doelpuntenmaker, heeft die bal diep gespeeld op Batistuta. Batistuta samen met Stam. Stam wil dat opnieuw voetballend oplossen. Kan me daar wel iets bij voorstellen, maar je moet oppassen dat net op het moment dat je al iets uit balans bent, je natuurlijk bovendien een duw meekrijgt van een Argentijnse aanvaller. En in dit geval gaat de bal over de zijlijn, levert het Argentinië een ingooi op en balbezit. De bal is inmiddels terug ter hoogte van de middenlijn met drie Nederlanders die lichtjes voorchecken. Jonk rechts voorin, Kluivert in het midden en Bergkamp in het midden, of links voorin, terwijl Davids nu achter een tegenstander aan moet. Dan komen ze weer, gewoon door het midden. Hoe kan het nou toch? Frank de Boer, bijna uitgespeeld, herstelt zich voortreffelijk, trapt die bal weg voor de voeten van Bergkamp op Jonk. En Jonk opnieuw weer met zo'n mooie bal buitenom in de voeten van Numan. Die kan snelheid maken, weet zich achtervolgd door een tegenstander en doet er verstandig aan even terug te draaien. Dat doet hij dan ook, terwijl Kluivert nu voor enige steun zorgt. Komt Numan met een prachtige solo door het midden. Meter of 20 van de goal van de Argentijnen. Het paasje miste een beetje precisie en het moest heel precies gaan om daar ook inderdaad de ruimte te vinden. Want de ruimte lag, zoals Jack terecht opmerkt, aan de rechterkant. En nu Reiziger opnieuw een ballen een gaatje goed dicht. En kan Nederland opnieuw gaan bouwen ter hoogte van de middenlijn via Davids en Jonk.
3: Er ligt zoveel ruimte nu voor Jonk en aan de rechterkant voor Ronald de Boer. Die bal van Jonk is goed richting Ronald de Boer. Ronald de Boer in een 1 tegen 1 misschien. Daar aan de rechterkant kan hij er langskomen. Hij gaat de eerste man voorbij. Komt die bal rand 16. Nog steeds Ronald de Boer. Geeft de bal naar Jonk voor zijn linker. Het schot van Jonk. Oh, die pakt hem op 2 vuisten. Het Nederlands elftal gaat de wereld over als een aanvallende ploeg. Een ploeg die zoekt naar de tweede treffer. Jongen, jongen, jongen. Op punten staat Nederland voor. Alleen in de score nog niet. 1 tegen 1. Het schot van Jonk met zijn linker. Prachtige bal weer voor Ronald de Boer. Goed schot. En Roa die knalt de bal met 2 vuisten over het doel. De corner wordt genomen door Wim Jonk. Nederland zelf al op dit moment goed in de wedstrijd. Maar ik vrees zo voor een rode kaart in de defensie van Oranje. Maar laat ik dat niet over ons afroepen. Nu, Jonk geeft de bal. De corner voor. Draait lekker van het doel weg. Bal wordt weggekopt, wordt weggeduwd, wordt hens gemaakt. Zegt de scheidsrechter. Hens door een van de Nederlandse aanvallers. Terwijl, nee, hij zegt gewoon doorspelen. Nou, hij maakte een gebaar alsof er wat aan de hand was. Nou, Bergkamp dan in ieder geval. Bergkamp in balbezit. Raakt de bal kwijt. Is slecht en maakt Bergkamp een overtreding. Dan zijn er weer drie Argentijnen die om een gele kaart vragen. Zegt Bergkamp, dat doe je me toch niet aan, hè? Doe me een lol. Ik word de hele tijd aan mijn shirt getrokken. Terwijl er nu de vrije trap kan plaatsvinden. Tjonge, jonge, spectaculaire wedstrijd. 35 minuten gespeeld. En het staat nog steeds 1-1. Maar Nederland moet verschrikkelijk oppassen voor de sluipschutters uit Argentinië.
1: Balbezit voor Veron van de Argentijnen. Ter hoogte van de middenlijn. Daar komen ze weer. Althans, dat was de bedoeling door het midden. Davids loopt het gaatje voortreffelijk dicht. Eerste bal. Bosstand vervolgens op zijn directe tegenstander Ortega. Maar Nederland heeft door de actie van Edgar Davids balbezit via Van der Sar uiteindelijk in het eigen strafschopgebied. Van der Sar ziet de Argentijnen teruggaan naar eigen helft en besluit om de bal maar mee te geven aan Frank de Boer. Die heeft de bal een meter of 6 voor de middenlijn. Schuift hem breed in de voeten van Stam. Oranje duwt weer op richting de helft van de tegenpartij. Het gebeurt een minuut of 9 voor rust. Bij een 1-1 stand waar Kluivert even dreigt weg te glijden. nu toch de bal krijgt. Die bal goed kaast op Jonk. Althans goed kaast. Die bal die viel in een stukje niemandsland. Waar Jonk het best op reageerde. Jonk de bal buiten omspeelt op Ronald de Boer.
4: Ach, scheids.
1: Een grensrechter. Notabene vlacht op appelleren van een Argentijnse voetballer. Hoe is het nou toch in godsnaam mogelijk?
4: Hij komt uit Honduras.
1: Terwijl Hiddink bijzonder boos maakt langs de zijlijn. En is gaat kijken hoofdschuddend bij de buurt van de vierde man. Waar je natuurlijk je alleen kunt afreageren. Maar ook niet meer dan dat. Argentijnen de vrije trap snel genomen. Dat is nog steeds het verschil. Bij duels vragen Argentijnen wel om gele kaarten bij Nederlandse overtredingen en niet omgekeerd. En ook bij dit soort situaties zijn het meteen Argentijnen die appelleren bij grensrechters. Argentijnen hebben daar succes mee. Waarom zou Oranje het eigenlijk ook niet doen, Jack?
3: Ja, dat ligt niet in onze volksaard, denk ik. Maar de mannen uit de Serie A en de Primera División hebben dat wel een beetje geleerd. Terwijl Stam nu vrij hoog in de verdediging speelt. Duidelijk voor zijn laatste linie speelt om Ortega in de gaten te houden. Wordt de bal diep gespeeld. Moet Reiziger de bal met het hoofd beroeren om te voorkomen dat uit zijn rug Lopez de doelpunt te maken van Argentinië gevaarlijk kan worden. Daarmee geeft Reiziger wel de tweede corner in deze wedstrijd aan de Argentijnen. En moet Nederland oppassen omdat wat de dode spelsituaties betreft Argentinië een goede en Nederland een wat minder goede reputatie heeft. De corner wordt genomen van de linkerkant van het veld door een linksbeen. De bal draait dus van het doel weg. Wordt weggekopt, uitstekend weggekopt door Jonk. Maar Veron probeert de bal binnen te houden. Het zal hem geen enkele moeite kosten. Veron een beetje met Kluivert voor zich. Speelt de bal dan richting Ortega. Moet je oppassen. Moet Nederland echt oppassen. En dan komt het schot en die gaat op de paal naast Van der Sar. Twee ploegen scoren. Twee ploegen schieten. Allebei een keer op de paal. Straks was het Jonk. Nu is het Ortega. En jongen. Spectaculaire wedstrijd. Dat zeker. En Van der Sar die stond erbij en keek naar het schot. Komt opeens. En waarom Frank de Boer zijn hoofd intrekt. Die denk ik dat de bal ver weg naast ging. Terwijl nu de bal diep wordt gespeeld op Kluivert. Kluivert aan de andere kant weg is bij de achterlijn. Kluivert wacht tot Ronald de Boer bijkomt. En andere spelers van Oranje ook bijkomen. Om voor de combinatie te krijgen. Ronald de Boer met veel zelfvertrouwen. Nu speelt de bal iets te achterloos. Ronald de Boer moet toch oppassen dat zijn efficiëntie hoog genoeg blijft. Dat het rendement hoog genoeg blijft. Terwijl Lopez wegstart aan de linkerkant van het veld. Is het Batistuta die zwerft door het midden. Moet Lopez proberen om Stam mee te komen. Het balletje van Lopez is doorzien. In ieder geval de Van der Sar. Die geeft de bal weer snel mee. En Jonk is geen makkelijke bal van Van der Sar. Wordt binnengehouden door eerst Jonk en vervolgens Ronald de Boer. En dan krijgen we een situatie waarin we twee aanvallers tegen drie verdedigers weten. En Kluivert en Bergkamp die zouden iets beter moeten kunnen combineren dan wat er nu gebeurt. Kluivert raakt de bal kwijt. Argentinië neemt over. Argentinië begint nu weer iets sterker te worden.
1: Via Ortega gebeurt dat 10 meter voor de middenlijn. Waar Ortega loopt Davis. En dan heb je echt een probleem wanneer je deze oranje klant tegenover je krijgt. Ortega kan ook niet anders dan de bal terugspelen naar Sensini. Sensini opent breekt naar de andere kant op Almeida. Almeida maakt het gebaar van even kalm aan. Speelt de bal vervolgens breed. En de Argentijnen willen terug. Die willen balbezit houden. Zo vlak voor de rust. Nou, wat heet vlak voor de rust? Nog een minuut of 7 te gaan tot aan de rust. In Marseille bij Nederland tegen Argentinië staat het nog steeds 1-1. Goals van Kluivert en Lopez. Beide ploegen raakten een keer de palen. En Argentinië speelt rond. En wacht op het gaatje dat misschien gaat komen. Komt het gaatje niet, dan heeft Argentinië echt een probleem. Nederland laat het eigenlijk een beetje even voor wat het is. Ziet nu Sensini de bal over de middenlijn spelen in de voeten van Ortega. Alle ideeën moeten afkomen van Ortega. Nu probeert hij de weg te zoeken naar Zanetti. Moet Cocu oppassen dat hij de bal niet wat al te moeilijk terugspeelt voor Van der Sar. Kan Van der Sar met links de bal in de hoek van het strafgebied met moeite binnenhouden. Houdt Ortega vervolgens de bal op de zijlijn binnen. Kopt Cocu de bal weer vooruit richting Ortega. En besluit Argentijn. En dat is eigenlijk het beste besluit van de afgelopen 2 minuten. De bal mag gewoon over de zijlijn te gaten gaan. Hij kan meteen gebruik maken van een waterfles. En Argentinië mag via Zanetti door voor de ingooi.
3: Een worp die genomen is terwijl het publiek een beetje tekeer gaat. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom. Is het Chamot in balbezit? De hoogte van de middencirkel. Speelt de bal even naar de zijkant. Zijkant naar Ayala. Ayala naar Almeida. Goed gedaan door David, zeg. Krijgt hij de vrije trap tegen. Niet te geloven. Wie weet waarom. Bal ligt tussen twee man in. Edgar David. Die ooit een keer serieus in een krant in Italië, want daar had men gehoord dat hij Pitbull heette. Die werd genoemd toen Piet Boel. Maar daar heeft nooit iemand wat van begrepen. Davids die uitstekende wedstrijd speelt. En Davids die nu met een vermanend vingertje tegen de scheidsrechter zet. Men let op je hoor in de wereld. Niet van dit soort gekke beslissingen nemen. Balbezit voor Argentinië. Is die bal link? Nee, Cocu laat die bal heel rustig voorlangs gaan. Zanetti ziet dat ook gebeuren. En zo gaat de bal over de achterlijn. En zijn dit, ondanks het feit dat er nog 5 minuten speeltijd is in de eerste helft. The dying minutes of the first half. Zoals de Engelsen zo zouden zeggen. Om de dodenvoudige reden dat de twee ploegen heel veel kracht hebben gegeven in deze eerste helft tot nu toe. Met heel veel loopwerk zijn geconfronteerd. Veel van ruimtes gebruik hebben gemaakt. Maar daar waar je van ruimtes gebruik maakt in een temperatuur van 30 graden. Is het ook te verwachten dat je een keer de man met de hamer tegenkomt. Laten we hopen dat de conditietest van Luc van Acht en Jos Gijssel. Wat dat betreft voor Nederland goed hebben gewerkt.
0: gewerkt. Want iedereen schijnt uitermate fit te zijn en goed in conditie. Bal van Ronald de Boer. Jonk, Jonk, Bergkamp, Bergkamp. Aan de rand 16 geeft die bal voor. En die bal die gaat, ja, die dwarrelt voor het doel langs waar Roa ernaar staat te kijken. En Roa nu de bal, de doelman van Argentinië, aan de voeten meeneemt en geeft richting Sensini. We spelen nog officieel 4 minuten in deze eerste helft. De tussenstand nog steeds 1-1. Doelpuntenmakers Kluivert en Lopez.
1: Bal gaat terug naar de doelman. Mag hem niet pakken. Speelt die bal toch maar redelijk snel weg op het moment dat hij Bergkamp ziet in zijn buurt komen. Veron heeft inmiddels balbezit. Draait vooruit een meter of 20 voor de middenlijn. Staat nu recht tegenover Jonk die op 3 meter staat. Veron dreigt een 1-2. Maar dat gebeurt niet omdat Ortega die nu de bal heeft een andere oplossing kiest. Ortega diep op Batistuta. Batistuta mist het kopduel. Maar dat doet Frank de Boer ook. En dan maakt Jonk Hens. Zien de Argentijnen dat, lopen ze weer te appelleren. Wat een irritant stel mensen is dat bij elkaar zeggen. Als je toch zo zou moeten voetballen. Ik begrijp waar het vandaan komt. Maar ik moet eerlijk gezegd ook zeggen. Het is een vriendelijke eigenschap van Nederlanders. Dat Nederlanders dat niet hebben. Het is alleen triest om te zien dat inmiddels 2 Nederlanders. Namelijk Stam en Numan wel geel hebben. En maar 1 Argentijn, Chamot, als enige daar tegenover staat. Dat is niet helemaal overeenkomstig de dingen die tot nu toe in het veld zijn gebeurd. Vrije trap voor Argentinië. Gebeurt 4 minuten voor rust bij een 1-1 stand in Marseille. Uitvoerder heet de heer Veron. Terwijl nu Davids vriendelijk wordt verzocht op 9,15 meter te gaan staan, besluit Veron die bal de heel andere kant op te trappen. Namelijk links naar de buitenkant. Hij krijgt hem terug en hij mag nu voor een ideetje gaan zorgen.
0: Goed gedaan, goed storen van Davids. Die scheidsrechter tot nu toe ziet het goed. Nu een overtreding tegen Jonk en Davids neemt de vrije trap goed. Die scheidsrechter fluit tot nu toe, ik kan niet anders zeggen. En ik weet dat het gek, bijna gek klinkt uit mijn mond, voortreffelijk. Balbezit van Jonk. Jonk speelt de bal diep op Bergkamp die op het juiste moment gaat. Een duwtje in de rug krijgt en een tikje ook tegen de benen krijgt. En de bal dan via een verdediger over de zijlijn is niet gaan. Daar waar eerst het over de zijlijn lijkt te karmoleren. Dan ook over de achterlijn. Maar het blijkbaar niet gebeurd. Dus het Sensini die nu moet uitverdedigen. Kluivert die een overtreding begaat. Ja, ja, absoluut. Tegen Sensini. Balbezit voor Argentinië. Argentinië. Terwijl het jagen is van Davids. Maar omdat Davids naar voren loopt, ontstaat er een wat langer veld. Een dusdanig lang veld. Wat ook gezien wordt door de Argentijnse verdediging. Die de bal zo diep speelt dat de bal in handen komt van Van der Sar. Die op zijn beurt de bal weer snel gooit naar Numan. Numan kan er niet bij komen. Krijgt een tik van Batistuta. Numan gaat erbij liggen. Heeft geen zin, want het spel gaat verder. Ortega. Ortega richting de 16. Ortega met Stam bij zich. Stam die gaat de wedstrijd niet uitspelen hoor. Die maakt een overtreding tegen Ortega waar je echt ook weer een gele kaart voor kan krijgen. Stam speelt de wedstrijd zoals het nu gaat niet uit. En ik begrijp niet dat dat wat dat betreft niet wordt gecorrigeerd. Want Stam heeft heel weinig grip op de aanvallers die gewoon heel kort en snel op de beentjes zijn. En wat dat betreft, Stam had al geel. En nu zegt ook de tegenstanders, in dit geval Almeida, Stam, wij hebben

0: strafschopgebied met Zanetti voor zijn neus. Bergkamp dacht dat hij de bal via de Argentijn over de zijlijn trapt. Maar de grensrechter denkt er heel anders over. En Argentinië mag door met een ingooi. Ingooi is inmiddels genomen. Is terechtgekomen bij Zanetti. Zanetti speelt die bal terug richting Ortega. Dan komt er geen overtreding.
1: Er is niks aan de hand,
0: overtreding. En deze man die valt echt gewoon over de bal heen. En daar is Nederland denk ik toch nog steeds iets te naïef. Gaat Ronald de Boer zich nu afvragen bij de scheidsrechter wat hij nou precies bedoelt. Ronald de Boer besluit het maar uiteindelijk af te romen met de schouderklopje. Maar de Argentijnen hebben de vrije trapstel genomen. Dit is inderdaad Hens van Batistuta. Die mag door omdat de scheidsrechter in gesprek is met Ronald de Boer en niet op de wedstrijd let. Simeone nu in de bal met Davids. Argentinië zou graag op die plek nog een keer een vrije trap krijgen. Argentinië houdt wel balbezit en dat is eerlijk gezegd helemaal niet zo leuk. In de slotminuut van de wedstrijd. Buitenom bij Reiziger. Lukt dat? Dat lukt niet, want Reiziger houdt het gaatje dicht op de achterlijn. En nu trapt hij de bal wel of niet? Nee, niet via een tegenstander over de zijlijn. En mag Argentinië via Ortega of niet? Nee, via Simeone gaat het worden. Op een meter van de hoekvlag, 2 meter van de hoekvlag gaan ingooien. Voor nou, wat alle waarschijnlijkheid een van de laatste acties is in de eerste helft.
2: Simeone gooit die bal waar Jonk Ortega moet proberen te bewaken. Ortega, goede voetballer met Jonk voor zich. Jonk verdedigt goed in de zone mee. Komt die bal toch bij Veron? Nee, is het Cocu die bal heel slecht wegkomt. Nog een keer kan doen. Zanetti dan. Zanetti misschien nog voor een laatste aanval in de eerste helft met Batistuta, rand 16. Komt die bal van Simeone en die gaat er hakken links naast het doel. Slecht weggekopt door Cocu en Simeone. Bijna voor 2-1 in de slotseconde van deze eerste helft. Een prachtige Argentijnse aanval met een enorme kans voor Simeone. Die de bal krijgt van Batistuta. Prachtige mooie bal, maar die curve die is net iets te ruim. Waardoor die bal gelukkig voor Nederland langs de verkeerde kant van de paal gaat. Bal nu voor Jonk. Jonk terwijl Bergkamp diep gaat. Geeft Jonk die bal inderdaad naar Bergkamp. Nee, slechte bal. Roa meteen in balbezit. En nu in die laatste 10 minuten moeten we toch stellen dat Argentinië weer het heft in handen heeft genomen. Roa de bal nu aan de voeten laat meerollen. De scheidsrechter nog niet heeft gebaard dat van echte blessuretijd sprake is. Vandaar dat hij nu affluit na 46 minuten en 5 seconden. Nederland en Argentinië op 1-1. Wie heeft de langste adem? En wie eindigt met 11 man deze wedstrijd? We zijn er weer. We zitten... toeval, ik zet net mijn koptelefoon op. En ik hoor dat we weer worden aangekondigd. Omdat er eigenlijk op het veld nog niets waarneembaar is. Behalve dan dat het veld wordt aangeharkt door een aantal heren die daarmee belast zijn. Het veld dat onvoorstelbaar droog is. Wat dat betreft ben ik het wel eens met de filosofie die de Nederlandse coaches hebben. Van sproei dat veld lekker. Zorg dat die bal lekker kan lopen. Tegenwoordig met die geplastificeerde ballen is het heel moeilijk op een droog veld om beweging te krijgen in de bal. Om te proberen die bal zo snel mogelijk te spelen. En daar waar je vroeger met een leren bal speelde, die rolde op ieder terrein wel. Weliswaar op zijn hele eigen identieke manier. Maar met die geplastificeerde bovenlaag is het vaak heel moeilijk om op een droog veld als dit, in die brandende zon, het tempo in de wedstrijd te houden. Omdat die bal zo nu dan stagneert. En we hebben ook in de eerste 45 minuten gezien dat zo nu dan spelers over de bal struikelen. Omdat men erop rekent dat hij net iets sneller wordt doorgespeeld. En dan net even stil blijft hangen. De eerste helft resumerend 1-1 tussenstand. Doelpuntenmaker Kluivert na 11 minuten. De 17e minuut Lopez. Kluivert naar een uitstekende combinatie opgezet door Ronald de Boer. Die zichzelf slalomde tussen twee verdedigers door de bal speelde. Diagonaal op de rand van de 16 meter naar Bergkamp. Die de bal met heel veel gevoel, met een soort schokonderbreker in zijn nek, kopte richting Kluivert. En Kluivert miste van korte afstand niet. Zat er uitstekend bij. Nederland in die fase goed spelend. Maar steeds loerend op een aanval via een snelle mensen. Was het Argentinië dat via Lopez de bal in het doel zag gaan. De bal eigenlijk door het midden gespeeld. Zoals tot nu toe eigenlijk alle aanvallen. Maar dat is bekend van Argentinië. Door het midden gaan, over de middenas. Waar in eerste instantie Ortega en Batistuta zich zo nu dan konden uitleven. Alhoewel de Nederlandse verdediging daar eigenlijk niet zoveel problemen had. Op het moment dat het bij en in de 16 meter kwam. De grootste problemen lagen meer bij het aanspelen vanaf het middenveld. Waar Nederland de grip eigenlijk niet heeft. Daar waar erg veel beweging is. En zo langzamerhand ook Simeone steeds meer gaat spelen vanuit de rug van Batistuta en Ortega. Als een man die de 1 tegen 1 situatie dan kan creëren tegen de defensie van Oranje. De defensie van Oranje, waar Frank de Boer en Stam tot op dit moment een moeilijke middag beleven. We hebben net even gehad over het functioneren van Stam. Stam die na zijn transfer naar Manchester United toch enige problemen heeft. Het lijkt mij stug dat het alleen maar komt door het feit dat er een duur prijskaartje omhangt van 35 miljoen gulden. Hij is gewoon even de grip kwijt en dan heeft hij het ontzettend moeilijk. Hij maakt overtredingen die gele kaarten opleveren en dat zijn overtredingen

0: aan het shirt trekken. We zagen het tegen Mexico, we zagen het ook in deze wedstrijd. En een verdediger die een overtreding maakt, moet het, vind ik, altijd op een goede plaats maken. Daar waar het gevaar dreigt van de tegenstander. En als je een overtreding maakt, dan vind ik het altijd wel erg aardig om te zien dat het dan ook een behoorlijke overtreding is waar de tegenstander ook last van heeft. En niet alleen de kwaliteit van het shirt mee getest wordt. Want dat zie je aan de andere kant wel. Als daar een overtreding wordt begaan, dan is het er ook echt een. Chamot deed dat en kreeg ook geel. Trouwens, Numan is de tweede Nederlander met de gele kaart. Stam en Numan hadden ook al een gele kaart in de wedstrijd tegen Mexico. Maar aangezien dat de wedstrijd betrof in de voorronde, of in de, zeg maar de groep, tellen die niet meer door in het verdere verloop van het toernooi. Beide heren dus nu op één gele kaart. Maar dat betekent ook dat ze in de tweede helft moeten oppassen. Want met name Stam was daarna een keer heel dicht bij een tweede gele kaart en de halve rood. En met 10 tegen 11 spelen, dat zou ik Oranje niet aanraden tegen dit Argentinië. Heel veel ruimte ligt er op het veld. Heel veel ruimte die benut wordt door beide teams. Die dichtgelopen worden door de middenvelders. Of opengemaakt worden door de spitsen die dan worden aangespeeld. Maar dat vergt dus een enorme conditie. Het zal een slijtageslag worden in deze tweede helft. En wellicht ook nog in een verlenging. Als u al zich bezighoudt met het scenario van hoe laat moet ik naar mijn schoonmoeder, dan moet u er rekening mee houden dat er misschien een verlenging komt van 2 keer een kwartier. En in het gunstigste geval, dan zou er, maar misschien als u naar uw schoonmoeder moet, het ongunstigste geval, dan zou er met een golden goal, dus een doelpunt in de verlenging, meteen een einde worden gebracht in de wedstrijd. Is dat niet zo? En dan krijgen we na 2 keer een kwartier een strafschoppenserie van in eerste instantie 2 keer 5 strafschoppen. De Argentijnen, merkwaardig genoeg, komen nu ook het veld op, want we dachten even dat ze niet meer opkwamen dagen. Er staan daar ook gespannen kopjes vanuit de dugout. Maar twee ploegen die een spel spelen waarin ze op een of andere manier aan elkaar gewaagd zijn. Maar ik denk dat de slag wordt gespeeld op het middenveld. En met name daar had Argentinië in het laatste gedeelte van de eerste helft de overhand. Ik zie ook met nummer 20 Gallardo, die nog aan de zijkant loopt. Dat is ook zo'n mannetje die een wedstrijd kan openbreken. Heeft de motoriek van Maradona, speelt bij River Plate, is 22 jaar oud. En is een uitermate gevaarlijke, typische Argentijnse voetballer.
1: Loopt overigens weer een van die grensrechters, die valt opeens op dat Kluivert een kettingje om heeft. Die zegt dat vervolgens tegen de arbiter. En die
0: gaat ook Kluivert iets omheen.
1: Nou, of hij moet hem afdoen, denk ik. Ja, er moet ook tape omheen. In dat opzicht is het Buenos Aires revisited 20 jaar na dato. Beroemde akkefietje destijds met René van der Kerk of Kluivert, die nu van Seedorf denk ik wat plakband krijgt om dit ongemak te verhelpen. Nederland, dat geldt overigens ook voor Argentinië, dat na rust speelt richting de eigen aanhang en een paar oranje spelers, met name Reiziger en Roland de Boer, gelukkig zullen zijn voor het feit dat hier in ieder geval over een deel van het veld een streep schaduw is komen te liggen. Vanaf de zijlijn in de lengteas van het veld over een meter of 15, denk ik, is het schaduw inmiddels. Benieuwd of deze beide heren zich daar ook wat meer zullen ophouden dan de rest van het elftal dat inmiddels nog pal in de zon staat te wachten samen met de Mexicaanse scheidsrechter Bricio Carter, die overigens nu de bal geeft aan Bergkamp. En op het moment dat alles en iedereen staat en zit, en ik mag toch aannemen ook de vierde man is gearriveerd en het bord, zal Nederland zometeen gaan aftrappen voor deze kwartfinale wedstrijd tegen Argentinië in Marseille bij een 1-1 ruststand. Maar er gaat een winnaar komen vandaag. En wie dat ook is, die winnaar gaat spelen in de halve finale tegen Brazilië.
0: Balbezit voor Jonk bij de eerste balomwenteling. Opmerkelijk overigens dat evenals Davids Kluivert zijn armband heeft laten tapen. Dus heel duidelijk een bijgeloof van ik wil mijn armband niet af, want dat brengt me mazzel. Vroeger moest je het onmiddellijk afdoen, nu mag het worden afgetaped. Balbezit van Stam. Stam speelt de bal naar Ronald de Boer. Ronald de Boer met 1-2 man bij zich. Speelt de bal slecht. Jonk moet daar aan aanzetten om Veron heen komen. De bal goed doorspelen naar Davids. Is allemaal gelukt. Balbezit dan richting Frank de Boer. Frank de Boer, de hoogte van de middencirkel. Geen beweging voorin. Even naar rechts gespeeld. Daar is Stam. Ik wilde zeggen, Kluivert had misschien aangespeeld kunnen worden. Maar ik denk dat je zo min mogelijk risico's moet nemen en niet meteen de bal alleen maar diep spelen. Nu via Frank de Boer gaat hij wel richting Kluivert. Komt er niet bij. Wegwerken is van Ayala. Overname met een overtreding is van Reiziger. Overname dan van Argentinië met Veron. Veron met Jonk bij zich. Veron glijdt weg. Het is ongelooflijk. Als je hier gewoon gaat zitten, dan krijg je een vrije trap mee. Dat is iets waar de scheidsrechter ontzettend op ingaat, hoor. Ongelooflijk op ingaat.
1: Er is echt niks aan de hand. Hij gaat zitten, neemt de vrije trap nadat hij weer is opgestaan. Speelt de bal breed achterin bij de Argentijnen in de voeten van Sensini. Sensini van Parma met de opbouw staat even stil. Kijkt om zich heen, vindt Almeida, krijgt de bal weer terug van zijn teamgenoten. Speelt die bal dan breed op Ayala. Ayala kan dan de bal met rechts aannemen. En een meter of 10 voor het eigen strafschopgebied gaan uitverdedigen voor de Argentijnen. Het gebeurt nu ter hoogte van de middenlijn via Simeone. En opnieuw Ayala gaat die bal nog een keer terug. Het is het tempo dat Argentijnen ook hanteerde in de laatste 5 minuten van de eerste helft. En dat wordt nu door. doorgezet. Maar de eerste, de beste lange bal op Nederlands helft, levert Oranje prompt problemen op via Batistuta. Batistuta Veron, die speelt die bal op geluk, zeg maar, vooruit. Hoopt dat er een tegenstander verkeerd op anticipeert. Het is Frank de Boer in dit geval, die wat problemen had met het effect van de bal. En de bal ook vervolgens over de doellijn trapt. Daardoor mag Argentinië zo meteen de eerste hoekschop van de tweede helft gaan nemen. En vanaf de linkerkant wordt die bal getrapt door Lopez.
0: Ik hoop dat ik het verkeerd heb, maar dat deze temperatuur de Argentijnen naarmate de wedstrijd vordert wel eens in de kaart zou kunnen spelen. Voorzet van Lopez, wegduwen, ja, uitstekend, is tegen Cocu. En dan zegt Simeone, ja, maar wat gebeurt er dan niet bij mij? Nou, zegt de scheidsrechter, misschien ben je aanvoerdersband kwijt, maar daar heb ik tot nu toe nog nooit voor hoeven fluiten in mijn carrière. Balbezit nu voor Van der Sar. Van der Sar die speelt aan de bal naar de linkerkant van het veld naar Numan. Daar ligt steeds ruimte. Ruimte aan de flanken, ruimte om op te komen, maar dan ook heel erg veel ruimte. En dat kost je dus heel veel kracht. Cocu, die we nog niet echt hebben gezien in de wedstrijd. Speelt de bal naar Frank de Boer. Frank de Boer naar Stam. Stam zegt, geef mij de bal. Maar dat zou lekker zijn als hij zelfvertrouwen krijgt, Jaap. Balbezit nu voor Stam. De diepgang is van Kluivert. Staat buitenspel. Moet even terug. Dan overname Ronald de Boer. De ballen worden erg kort gespeeld. Moet je dus weer oppassen omdat die bal niet echt gaat. Kluivert speelt de bal door naar Stam. Stam dan. Stam aan de rechterkant van het veld. Geeft de bal te kort naar Kluivert. Enorme mogelijkheid om die bal gewoon binnen door te steken. Stam herstelt zich dan. En zorgt weer voor oranje balbezit. Het was een enorme mogelijkheid om Kluivert aan te spelen. Kluivert en Bergkamp hadden dan een 2-2 situatie gehad. Maar dat was als. Kluivert kijkt hoe de bal naar de rechterkant gaat. Naar Ronald de Boer. Ronald de Boer neemt de bal niet goed aan. Krijgt de bal tegen het lichaam gespeeld. Speelt de bal eigenlijk met zijn eigen voet over de zijlijn.
1: Dat wordt ook beter.
0: Ja, die gaat steeds beter worden inderdaad. De balbezit nu voor Ronald de Boer. Ronald de Boer via Jonk. Ronald de Boer houdt de man goed weg. Goed gedaan door Jonk. Naar richting Reiziger. Reiziger komt daar om Chamot heen. En dan krijgt Chamot hulp van Veron. Die houdt de bal niet binnen. En dat ziet dan ook de grensrechter, de assistent scheidsrechter. Inworp voor Nederland. 1 meter van de achterlijn. Bij Argentinië lopen 4-5 man zich op dit moment warm. Laat ik niet overdrijven. Exact. Nee, wel 5 of zelfs 6. Balbezit voor Ronald de Boer. Inworp, 2 meter van de achterlijn.
1: Zijn het er 6, Sergio?
0: Absoluut.
1: Oké. Okay. Nederland gooit via Ronald de Boer. Op het hoofd van Kluivert krijgt de bal terug. Kan hem kwijt terug aan Reiziger. Prachtig driehoekje aan de zijkant van het Argentijnse strafschopgebied. Moet die bal breed op Jonk. Jonk in de problemen. Kleine ruimte. Draait 2 keer. Kan er dan uitkomen via de achterdeur op Frank de Boer. Frank de Boer naar links op Numan. Numan zou wel snelheid kunnen maken. Het gaatje wordt dichtgelopen naar de Argentijnse kant. Komt die bal toch goed voor? Is de keeper staat verkeerd? Wordt die bal teruggelegd? Kluivert, oh, hij kan niet draaien. Hij staat vast en het is niet te hopen dat hij zich echt geblesseerd. Hij maakt namelijk wel de indruk dat hij misschien een wrekking zou oplopen. Dat is niet zo. Hij bleef verkeerd staan. Hij bleef vast in te staan in de grond als het ware. Davids heeft voor Oranje balbezit. En de start van Nederland, overigens evenals in de eerste helft, is voortreffelijk. Met balbezit aan de linkerkant voor Cocu.
0: Cocu naar Numan. Numan met Veron bij zich. Onze absolute favoriet. Kijk, dat is een overtreding maken. En de bal raken. Dat komt aan bij een tegenstander. Was correct gespeeld. Maar als tegenstander ben je dan toch op een gegeven moment bevreesd om langs Veron te gaan. Inworp voor het Nederlands elftal. Cocu. Een meter of 14 van de achterlijn. Aan de linkerkant van het veld wordt een verre inworp. Kluivert en Bergkamp zijn degene die eventueel aangespeeld kunnen worden. Wegwerpen is van Ayala. Overname via Davids tussen 2 man in. Doet het uitstekend. Balbezit voor Oranje. Cocu met een goede bal richting Numan. Numan geeft die bal voor. Corner voor Oranje. Via het lichaam van Sensini. Nederland begint weer in de wedstrijd te komen. Daar waar ik even bevreesd was. Terwijl nu Davids zegt van scheids, let eens op. Want ik kreeg absoluut een klap in mijn gezicht. Davids ligt dan nu ook open, denk ik, in het gezicht. Zegt de scheidsrechter op zo de Hannes tegen Davids. En Davids zegt, ja, u zal zo'n klap voor uw gezicht krijgen. Dan zult u ook anders reageren. In ieder geval wordt de corner nu genomen door Wim Jong van de linkerkant van het veld. Wim Jong komt die corner. Terwijl de keeper in zijn doel gaat en eruit komt, stuit die bal ter hoogte van de penalty stip. Wordt weggewerkt door Argentinië. Maar is de overname voor Numan. Numan kopt die bal naar de linkerkant. Moet Jong die bal binnenhouden, doet hij uitstekend. Omdat Jong precies beseft dat hij die bal voor de stuit moest pakken, blijft die bal in Nederlands balbezit. Reiziger tussen 2 man in. Was even nerveus. Via Davids en Numan is het driehoekje met Jonk. Jonk, terwijl Nederland weer veel balbezit heeft, wordt die bal diep gespeeld richting Numan. Is niet te belopen voor Numan. Bal over de achterlijn. En zo moet je oppassen. Ik zei het al eerder dat je jezelf niet stuk gaat lopen. Numan moet steeds 50, 60 meter lopen. Maar neemt daar wel zo nu dan Ortega mee. Dus aan de andere kant kost het ook kracht. Het uitverdedigen voor Argentinië gebeurt via Ayala.
1: En het gebeurt via een lange bal richting de positie waar Numan zou moeten staan. Waar Numan inmiddels niet meer is. Waar Frank de Boer het gaatje dichtloopt. Ortega een overtreding simuleert aan het hoofd voelt waar helemaal niets aan de hand is. En Nederland doorkant via Cocu. Die open naar de rechterkant op Ronald de Boer. Ronald de Boer, wie is in zijn buurt? Jonk is de 1, maar het balbezit is te kort nu even voor Oranje. En is bovendien Reiziger weg. En kan Lopez achterlangs komen bij Reiziger, omdat Ronald de Boer even niet kan meeverdedigen. Stam loopt het gaatje dicht. Speelt die bal meteen breed in de voeten van Ronald de Boer. Of speelt de bal vooruit, moet ik zeggen. Ronald de Boer speelt de bal op de helft van de tegenpartij. Bergkamp, die hebben we nog niet gezien. Deze opening is wel heel mooi op Jonk. Dan moet Kluivert komen. Nee. Die wordt onderuit geschopt en geschoffeld. En als dat geen kaart is, dan weet ik het eerlijk gezegd niet. Het is is onbegrijpelijk dat die scheidsrechter voor dit soort situaties geen kaarten geeft. Terecht beklaagt Nederland zich daarvoor bij de Mexicaanse scheidsrechter. Maar het blijft bij slechts een vrije trap voor Oranje. Een vrije trap die genomen gaat worden door Wim Jonk.
2: En hij moet
1: maar
2: naar Numan.
1: Dit is absoluut een overtreding. De bal breed komt bij Numan terecht. En Numan staat aan mogelijk de opbouw van een Oranje aanval.
0: Daar is veel ruimte aan de flanken. Nu Kluivert neemt de bal goed onder het lichaam mee. Speelt de bal naar Cocu. Cocu met het schot misschien voor zijn linker. Nee, gaat die bal te mooi via Kluivert. Komt niet bij Numan terecht. De Argentijnen verdedigen uit. Maar de overname is weer goed van Oranje via Frank de Boer. Batistuta zegt, wat doen we hier op dit moment? Want Nederland tikt de bal goed rond. Nederland moet niet alleen lekker de punten maken in de boxpartij, maar de klap uitdelen. Via een been komt de bal dan terecht. Aan de linkerkant van het veld bij Cocu. Cocu werd Veron voor zich. Gaat voor de corner, denk ik. Komt die bal inderdaad via de voeten van Veron over de achterlijn van de Argentijnen. En Nederland wederom een corner. Een corner die genomen gaat worden wederom ook door Jonk. Zolang we bij hun voor de deur spelen, om in ouderwetse speeltuin termen te praten, is er niets aan de hand. Wim Jonk aan de linkerkant van het veld gaat direct die corner nemen. Kluivert speelt de bal subtiel van de ene kant naar de andere kant. Is ook lekker. Klinkt heel stom. Maar als je zo'n balletje even over het doel zo heel soepel geeft aan Jonk, dan betekent het dat je vertrouwen hebt. Vertrouwen wat we moeten hebben als Nederlanders. Met Jonk, met die corner, komt voor. Is het Kluivert? Kluivert! Oh! Die bal blijft hangen. Ik denk, daar gaat hij. Maar nu staan er erg veel Nederlanders voor de bal. En is het opeens oppassen geblazen. Want Lopez breekt uit. Lopez met de... Oh, heel goed gedaan. Reiziger zit er uitstekend tussen. Speelt de bal naar Davids. Davids raakt de bal dan bijna kwijt. Doet dat heel mooi richting Reiziger. Nederland komt er soepel uit. Nederland op techniek naar voren. Nederland op techniek naar voren. Via Bergkamp. Bergkamp speelt de bal naar Davids. Wat een ruimte. Het is net soms alsof we met meer mensen spelen. Dat gevoel, dat vind ik lekker.
1: Pupillenvoetbal. Legioenen voelt dat goed aan. Bal gaat op Kluivert. Kluivert krijgt nu weer een klap in de nek en gaat vrije trappen meekrijgen. En zo onderhand moet hij ook eens een keer een gele kaart zien tevoorschijn komen voor een Argentijnse tegenstander. Het is de 8e minuut van de tweede helft. Kluivert is in dat opzicht een van de weinigen met Davids die verrekt goed doorheeft hoe je dit soort tegenstanders moet bespelen.
0: Ze beginnen natuurlijk ook te provoceren. Ze weten natuurlijk, dat Kluivert te provoceren valt.
1: Natuurlijk, maar Kluivert is wel de man die, dat hebben we voor dus gezien bij zijn treffer. Het staat nog steeds 1-1, ook in de 10e minuut van de tweede helft. Die met één actie, net zoals Bergkamp trouwens, iets verschrikkelijk moois kan doen. En daar zijn ze echt absoluut bang voor. Vrije trap genomen. Jonk, Cocu en Numan. En dan opent Numan even de bal ter hoogte van de middenlijn in de voeten van Stam. Stam één keer mee naar voren, prompt gevaarlijk. Schuift die bal nu naar Ronald de Boer aan de rechterkant van het veld. Ronald de Boer, bal vast, speelt die bal naar binnen op Davids. Kan die bal breed, heel goed. Op Jonk, die komt alleen voor zijn verkeerde been uit. Jonk aan de linkerkant van de as van het veld speelt die bal verder naar links op Cocu. Komt de voorzet voor Cocu. Die doelman die hoeft niet zo nodig hoor. Die heeft angst met het uitkomen. En het zal ook de reden zijn waarom die keep bij Real Mallorca en niet bijvoorbeeld bij Real Madrid. Het uitverdedigen via Ayala gaat ten koste van een ingooi. En daarvoor meldt zich aan de rechterkant Ronald de Boer.
0: Ronald de Boer naar Davids. Davids speelt de bal niet naar Jonk. Davids gaat denk ik voor de actie. Speelt de bal slecht. Wordt overgenomen door Cocu. Nee, kan er niet bij komen. Ortega breekt uit. En meteen breken er meer Argentijnen uit. Ortega in balbezit. Goed opjagen van Cocu. Voorkomt dat ze meteen weg kunnen gaan. Weg kunnen gaan voor de break, voor de uitval, voor de counter. Nu Ortega tussen twee man in. Goed gedaan, Cocu. Philip Cocu doet het uitstekend. Sensini ramt de bal naar voren. Batistuta dan in duel met Stam. Het lichaam van Batistuta wordt gebruikt. Niks aan de hand. Uitstekend gedaan door de scheidsrechter en door Stam. Balbezit Nederland. Nederland nu via de rechterkant moet ik gaan, Willem. Ja, uitstekend. Naar Ronald de Boer. Ronald de Boer aan de rechterkant van het veld. Nederland moet nu op 2-1 voor gaan komen. Want de wedstrijd is ernaar. Het spel is ernaar. Nederland is veel beter op dit moment. Wim Jonk in balbezit. Wim Jonk speelt de bal naar Ronald de Boer. Maar daar komt een blauwe-witte verdedigingsmuur. Nu Ronald de Boer naar de buitenkant. Naar Bergkamp. Bergkamp kan hij voor de actie gaan. Het buitenomgaan is van Ronald de Boer. Daarmee creëert hij ruimte. Komt die bal voor. Is het Roa die de bal pakt voordat Kluivert erbij kan komen. En Roa gooit de bal op zijn beurt naar Zanetti. Dan moet Cocu meters gaan maken om het moeilijk te maken voor Zanetti. Is het balbezit voor Nederland. Goede overname. Davids, dat is een goede overtreding. Ja, het klinkt heel lullig. En ja, ik mag het ook niet hardop zeggen. Maar dat zijn overtredingen, daar heb je wat aan.
1: En dan komen er drie zeuren.
0: Davids deelt uit. Doet het op een goede manier. Ja. Tikt de bal ook mee. En Ortega is even aangetikt. Ja, het is het hedendaagse voetbal. En het mag absoluut niet. Je moet er eigenlijk een gele kaart voor krijgen. Maar op dit moment ben ik trots op Eetje.
1: Absoluut. Het zijn de enige twee. Davids en Kluivert tot nu toe. Die daarvan maximaal profiteren zonder kaarten. Toch af en toe zijn tik uitdelen. En dan zie je prompt meestal dat de grootste tussen aanhalingstekens criminelen aan de tegenpartijkant. Daarop reageren Sensini, overigens één van deze mensen. Heeft nu de vrije trap genomen. Bal is diep gespeeld op Ortega. Draait weg bij Numan. Numan wordt uitgekapt. Maar het gebeurt op grote afstand vooralsnog van het oranje doel. Numan wordt nog een keer uitgekapt. Maar hij blijft Ortega voor zich houden. Hij heeft zelfs balbezit nu Numan. En nu ligt er ruimte voor Nederland in de tegenstoot met Kluivert. Wat wil Kluivert? Dat kan niet. Vanaf eigen helft over 50 meter tegen Argentijnen. Dat lijkt me redelijk optimistisch gedacht. Maar ook de lange bal van Veron is niet goed. Het kopballetje van Reiziger, daar zit heeft nog wat effect aan. Komt terecht in de veilige handen van de Sar. Moet de bal buitenom op Ronald de Boer. Ronald de Boer moet oppassen dat hij geen schop krijgt van Veron. Maar Veron is voor de Nederlander terechtgekomen. Maar is bovendien door de Argentijn over de zijlijn gelopen. Op een meter of 10 over de middenlijn. Op Argentijnse helft kan Ronald de Boer verder met een ingooi. En is het Kluivert eenzaam en verlaten tussen een handvol Argentijnen. Benieuwd of hij daaruit komt.
0: Komt hij uit? Daar komt hij uit. En hij wordt vastgehouden door Sensini. Sensini die nu de derde overtreding achter elkaar begaat tegen Kluivert. En Kluivert zegt, oké, je doet maar jongen. Ik zit veel beter in de wedstrijd dan jou, dan jij. En ik kom je direct nog wel tegen. Ik passeer je direct nog wel een keer. Kluivert, zo zie ik hem graag. Gewoon hoofd omhoog, niet laten uitlokken. En gewoon direct voor die goal gaan. Misschien zijn tweede, een Nederlands tweede. Het zou lekker zijn. Sensini houdt weer Kluivert vast. Ziet de scheidsrechter dat? Nee. Vrije trap wordt genomen direct door Jonk. Jonk moet hem snel nemen, anders krijg je opeens een gele kaart voor iets wat je helemaal niet wil. Reiziger nu, bal inmiddels dus genomen. Kluivert laat de bal vallen, slecht vallen, waardoor Cocu verrast wordt. Uitval via Argentinië wellicht. Veron opgejaagd door Cocu, speelt de bal heel slecht. Weer goed gedaan door Cocu, overname Jonk. Jonk Reiziger. Nederland, kom op met die goal. Kluivert dan, Kluivert naar Cocu, terwijl Ronald de Boer helemaal vrij staat. Jonk de bal aanneemt, nu kan speler niet doet naar Ronald de Boer. Dan de bal speelt naar Dennis Bergkamp, is een leuke. Misschien Dennis Bergkamp, maar de korte combinatie. Ai, is jammer, is net elkaar niet begrepen. Eén van de bal aflopen, één naar de bal toe. Ortega krijgt de bal inmiddels van Roa. Het spel nu lijkt iets sneller op en neer te gaan. Alleen tot nu toe, en zo moet het wat mij betreft ook blijven, komt Argentinië niet verder dan een metertje of 10 over de middenlijn. Balbezit nu voor Ortega. Ortega speelt de bal richting Almeida. Almeida neemt de bal weer aan. Ortega speelt terug. Driehoekje, goed gedaan. Goed gedaan door Arthur Numan. Tussen twee man in is het dan Frank de Boer, die daar helemaal is. Die veel meer voor zijn verdediging speelt dan in de eerste helft. Omdat Nederland op het middenveld een mannetje tekort kwam. Weer overname Nederland. Numan dan via Dennis Bergkamp. Naar Arthur Numan. Arthur Numan gaat de 16 meter binnen. Kan de bal aangespeeld worden? Net niet naar Kluivert, omdat het de enige aanspeelmogelijkheid was. En dat werd doorzien door Sensini, die bal over de zijlijn speelt. Maar Nederland krijgt ruimte, krijgt mogelijkheden. Maar er was maar één spits. Als er een tweede spits bij had gestaan, had je kunnen kruisen. Eerste paal, tweede paal. Dan als.
1: Ah, daar komt de kaart aan voor Sensini. Eindelijk hebben we het.
0: We hebben het voor elkaar.
1: We hebben het voor elkaar. Zou hij erom gevraagd hebben, denk ik, Jack? Dacht het wel, hè? 13e minuut, tweede helft, 1-1. Nederland duwt en duwt en duwt. Het gaat niet in een al te hoog tempo. Het vrijste nodige precisie voorin, bijvoorbeeld nu via Cocu, die bal zou kunnen voortrekken. Hij doet het ook, er komt Roa. Hij komt voor de tweede keer wel zijn goal uit. Hij heeft ook voor de tweede keer na rust de bal goed te pakken gekregen. En nu is het Jonk die het gaatje dichtlopen. En dan hebben de Argentijnen toch problemen met uitverdedigen. Want het is niet de eerste keer dat wij constateren dat een Argentijn, in dit geval Chamot, zomaar met ballen al over de zijlijn verdwijnt.
0: En Nederland lopen zich warm op dit moment. Boudewijn Zende, Pierre van Hooijdonk. En ik zit te kijken wie de derde is, want die staat op dit moment geknield bij de cornervlag. Ik kan het eerlijk gezegd hier vandaan niet zien. Lijkt dat Mark Overmars die daar ook staat. Dat zou kunnen. Balbezit in ieder geval voor Oranje. Bergkamp in balbezit. Bergkamp speelt de bal naar Frank de Boer. Of althans naar Ronald de Boer. Maar als dat die Bergkamp geen speler heeft in de Nederlandse helft. Bergkamp schiet en die schiet de bal in de korte hoek waar Roa hem even met moeite controleert. Roa gooit de bal uit richting Zanetti. Zanetti weet meteen Cocu voor zich. Nederland stoort nu goed. Ook via Numan weer. Uitstekende overname. Numan gaat over Zanetti heen. Geeft de bal voor. Komt die bal voor? Is het Dennis Bergkamp? Die zal wel een. Nee, ik dacht dat hij een overtreding tegen zich zag gearbitreerd. Balbezit nu voor Simeone. Simeone speelt de bal diep. Wie neemt hem over? Jaap Stam. Kopt hem uitstekend. Nee, kopt hem niet helemaal goed. Overname Almeida niet. Zanetti wel. Zanetti speelt de bal naar Almeida. Weer is Argentinië de bal kwijt. Via Cocu en Numan laat Nederland goed voetbal zien. Maar ik wil zo graag die goal zien. Numan tussen twee man door lijkt me te veel. Tussen drie man door lijkt me erg veel. Sensini dan. En dan krijgt Nederland een vrije trap tegen. Sensini zegt dan opeens van... jongen, Numan, je gaat er wel behoorlijk op door. Twee heren die elkaar een hand geven, dat vind ik de ware spirit. Twee spelers die tegen elkaar zeggen, ja, we botsen tegen elkaar. En de scheidsrechter die de vrije trap laat nemen. Maar wat mij heel erg opvalt, is dat bij de Argentijnen opmerkelijk veel spelers met hun handen in de zij staan. En dat geeft meestal aan dat ze er conditioneel doorheen zitten. En daar waar het bij Nederlanden gebeurt, denk ik dat het op gemakzucht duidt. Althans, zo hoop ik het te vertalen. Want bij Nederland zie ik dat nog niet, hoor. Echt nog niet. Frank de Boer, die linkervleugelverdediger is gaan spelen eigenlijk in deze tweede helft, geeft de bal door. En Numan. Numan naar Cocu. Sorry dat ik hem even afmaak. Ron, balbezit nu voor jou via Ayala.
1: Ingooi. Cocu ter hoogte van de rand van het strafschopgebied. Het Argentijnse wel te verstaan aan de zijkant van het veldbal. Terechtkomen bij Davids. Davids breed op Bergkamp. Bergkamp heeft schiet laten zakken. Goede bal op Kluivert. Moeilijke bal, maar een goede bal. Kluivert, Sensini in de rug. Kiest de weg terug naar Ronald de Boer. Punt strafschopgebied. Balletje binnendoor. Bergkamp. Toch komt hij een keer. Het vrijst precisie. Het omhaaltje is goed. Cocu duidt, komt achterlangs. Bal wordt slecht uitverdedigd. Oranje drukt. Nu met Kluivert aan de zijkant van het veld. Dik kwartier gespeeld naar rust in Marseille. 1-1. Publiek proeft dat. Zeker Oranje. Oranje aanhang. Davids, Jonk. Jonk, zijkant, Numan. Nederland oogt gewoon fitter dan de tegenpartij. De tegenpartij wacht af en reageert. En Oranje ageert via Frank de Boer. Frank de Boer, Jonk. Eén aanvaller, Lopez. Jonk gewoon even door de middencirkel heen de bal in de voeten van Stam. Stam weer naar de rechterkant van het veld op Reiziger. Oranje maakt echt een topfit indruk. Reiziger, Kluivert. Kluivert, Cecchini, dat is een duo. Kluivert draait weg, binnendoor. Cecchini kwijt. Tweede man, ook. Veron, komt de overtreding niet. Kluivert, een tweetje Bergkamp. Oh, net niet. Ja, dat is een precisiewerkje. Dat ging voor rust een keer voortreffelijk. Oranje kan opnieuw bij het uitverdedigen van Argentinië balbezit krijgen via de goede inzet van Ronald de Boer. Tegenstander kwijt. Maar hij wordt nu geblokkeerd, lijkt mij. Grens zegt de vlag niet en daarom fluit de scheidsrechter niet. Ik vind dat een tekortkoming. En daar gaan we weer. De bal over de zijlijn. Argentinië komt er gewoon langzaam maar zeker doorheen te zitten.
0: Ja, komt er doorheen te zitten. Passarella staat er ook, de coach. Maar het staat nog steeds 1-1. Zou het 2-1 worden, dan denk ik dat Nederland een enorme goede stap zet richting de halve finales. Terwijl nu Mark Overmars direct invalbeurt gaat maken. Toch met die hamstringblessure ingezet wordt door Guus Hiddink. Beetje gok is dat. Maar oké, balbezit nu voor Ronald de Boer. Ronald de Boer aan de rechterkant van het veld. Patrick Kluivert biedt zich aan. Krijgt die bal. Oh, die kan hem net niet goed aannemen. Dat zijn net die momenten dat je net iets scherper moet zijn. Net iets gretiger moet zijn. Over naar Ortega. Ortega opgejaagd. Nu door Cocu. Heeft nog steeds balbezit. Ortega speelt de bal dan terwijl Davids doorjaagt. En Davids even het balbezit heeft. Via Cecchini is het uitverdedigen. Davids weer balbezit heeft. Goed gedaan, Edgar. Davids. Via Ronald de Boer gaat de bal naar Kluivert. Kluivert geeft de bal naar Bergkamp. Bergkamp gaat 16 meter. Oh, die kan net niet uithalen. Dan overname weer voor Simeone. Simeone die de bal ook weer naar voren hijst. Vrouwen en kinderen eerst. Reiziger die weer overneemt. Het is één richtingsverkeer. Het is ongelooflijk. Balbezit Jonk. Jonk naar Reiziger. Reiziger. Ik heb Nederland nog niet zo goed zien spelen als in deze fase van de wedstrijd. We spelen 17 minuten in de tweede helft. Er is één ploeg die speelt. Maar er zijn twee ploegen die nog steeds kansrijk zijn voor het bereiken van de halve finale. Gezien de tussenstand van 1-1. Balbezit nu voor Jonk. Jonk. Naar Bergkamp, die laat zich iets te ver terugzakken. Maar misschien gaat hij aan voor de actie. Speelt de bal naar Ronald de Boer. Ronald de Boer, goed gespeeld naar Bergkamp. Bergkamp, terwijl Jonk bijsluit, probeert Kluivert te bereiken. En dan is Jonk uitgespeeld. Slechte bal van Bergkamp. Ortega verdedigt uit. Veron gaat dan met de versnelling. Veron, over de middenlijn. Over de middenlijn. Veron met Stam. Geeft die bal. Oh, dan gaat hij voor Batistuta. Dan komt hij. Nee, tegen de paal. Eén kans krijgen de Argentijn in de tweede helft. En ze schiet uit één aanval de bal op de paal. Als hij zo hebt. Als je ook zoveel beter speelt als Nederland, dan moet het toch kunnen. Dan moet het toch kunnen. Ongelooflijk. Eén uitval. Één goal. En Ronald de Boer gaat eruit. Daar zal hij niet blij mee zijn.
1: Hij wordt vervangen door Mark Overmars. En nu ben ik benieuwd hoe Oranje dit omzet. Ronald de Boer gaat eruit aan de rechterkant van het veld, zeg maar. Daar komt Mark Overmars nu te voetballen. Mark Overmars komt in de 65e minuut van deze wedstrijd. De Mark Overmars met zijn snelheid. En hij is de man in vorm, zowel in aanloop naar dit WK als tijdens dit WK. Zou die dan moeten zorgen voor dat extra duwtje? Maar Batistuta onderstreepte zojuist wat wij al wisten. Eén kans, daar gaat Overmars voor het eerst. Bal aan de voet, vlak voor de doellijn komt hij uit in de buurt van de hoekvlag. Eén man bij zich, draait hij weg. Goede voorzet, Kluivert! Oh! Wat scheelt het? Centimeters, de doelman redt. Vingertoppen. Dit is de binnenkomst van de heer Overmars. Nummer 14, niet geheel toevallig zou je denken. De hoekschop voor Oranje komt vanaf de linkerkant en gaat worden getrapt door Dennis Bergkamp.
0: Dennis Bergkamp in de variant, omdat Jonk tot nu toe alle corners nam. Maar ook Jonk zal inmiddels gezegd hebben, laat iemand anders een keer die corners nemen, omdat ik steeds die 50 meter of die 30 meter naar de zijkant moet maken. Bergkamp. Oh, oh, oh, wat een redding van Roa. Wat een sensationele wedstrijd. Er komt die bal van Bergkamp. Het is een goede corner, hoor. Stam! Een halve meter naast het doel. Stam. Jongen, jongen, jongen. De tweede kans achter elkaar. Nu is het bijna Jaap Stam. Nadat net Patrick Kluivert het doel op een haar mist. Althans de bal van boven de lat getikt zag worden. Door Roa. Of van onder de lat moet ik zeggen. Balbezit nu voor Argentinië. We spelen 20 minuten in de tweede helft. Het staat nog steeds 1-1. Roa trapt de bal naar voren. Roa, terwijl Stam nu alle kopduels gaan winnen. Neem dat van mij aan. Die is veel beter nu dan in het begin van de wedstrijd. Stam wint ook dit kopduel. Neem ik aan. Krijgt een vrije trap tegen. Simeone laat gewoon het lichaam wegzakken. En daarmee lokt hij de vrije trap uit. Argentinië komt er een beetje uit. En aan de kant van de Argentijnen krijgen we direct ook een invaller. Dat is de nummer 4, Hector Pineda. Een verdediger van Boca Juniors. Ook uit de Argentijnse competitie. Zoals er veel toch zijn met de Argentijnen uit de Argentijnse competitie. Veron gaat. Batistuta gaat. Numan redt. En het wegwerken is van Frank de Boer. Speelt de bal toevalligerwijs in de voeten van Dennis Bergkamp. Tussen twee man in. Dennis Bergkamp. Komt de derde man. Dennis Bergkamp nog steeds. Bergkamp gaat de 16 maar in. Hey! Nee, hij geeft niks. Bergkamp laat zich vallen. Ja, doet dat op zich niet zo slecht. Misschien dat je dan straks wel een keer een penalty krijgt. Hou in het hoofd. Deze overtreding, wel of niet, van de Argentijnen en de duikeling van Bergkamp. Terwijl nu de bal van Ortega slecht wordt gespeeld en Kluivert daar goed tussen zit. Via Jonk de linkerkant gezocht moet worden. Nou, dat hoef je Jonk niet te vertellen. Davids dan. Davids over de middenas. Davids raakt de bal kwijt, maar herstelt zich. Want Davids moet je echt van je afschudden met alle kracht die je hebt. Numan dan in balbezit. Numan tussen twee man in. Moet die bal even terugspelen. Doet dat richting Frank de Boer. Blaast even Numan. Kost veel kracht hoor jongens. Kost heel veel kracht. Cocu dan. Cocu naar de rechterkant van het veld naar Reiziger. Reiziger. Naar wie kan hij spelen? Naar Cocu. Cocu kan over zijn linkerbeen gaan. Kan voor het schot gaan. Gaat voor het schot. Schoot hem meters over.
1: Ja, het is een poging waard. Zeker op dit veld van deze afstand. Ik vind het niet al te zekere doelman, deze Roa. Terwijl Argentinië nu gaat wisselen. In ieder geval de man met nummer 5, Almeida, van het veld gaat. En de man met nummer 4, Jack kondigde hem al aan, Pineda, in het veld gaat komen. Het is een verdediger voor een verdediger. Ik zou zeggen een negatieve wissel. De ene verdediger voor de andere verdediger. Zonder dat je daadwerkelijk iets kunt veranderen in de bezetting van je en in je speelwijze.
0: Ja, hij gaat wel op Overmars spelen. Ja. Het zal een snelle, felle kikker zijn.
1: En dan zal Overmars zometeen nog een keer oversteken naar de linkerkant. Is zo mijn voorspelling. En terwijl Rocha, ik dacht ook van plan was de bal evenals veel meterspelers over de zijlijn te trappen. Blijft de bal binnen en komt de bal terecht in de voeten van Cocu. Zijn we terechtgekomen in de 23e minuut van de tweede helft in Marseille. Bij het duel tussen Nederland en Argentinië staat het nog steeds 1-1. Is Nederland naar rust verreweg de sterkste ploeg. Kregen de Argentijnen 1 kans. De bal van Batistuta belandde op de paal. Heeft Nederland een aantal mogelijkheden gehad. Maar moet Nederland nu gaan oppassen.
0: Ja, wat een counter, een counter, een counter. Via Ortega. Even een voet dwars gezet door Davids. Buitenspel Lopez. Ja. Ik heb nog nooit een Argentijn gezien die het eens is met een arbitrale beslissing. Nog nooit. Nog nooit één. Geef mij ooit één Argentijn die het eens is met een beslissing. Maar goed. Balbezit nu voor Frank de Boer, de vrije trap genomen. Nederland moet natuurlijk wel verschrikkelijk oppassen op die counters. Nederland heeft het beste van het spel, maar Nederland moet tot scoren zien te komen. Nederland, de fittere ploeg lijkt het ook. Opmerkelijk, België, Mexico, Zuid-Korea, Joegoslavië. Iedereen laat Oranje het spel maken. Oranje, terwijl Kluivert nu een overtreding begaat. Een overtreding tegen Ayala. Had even balbezit, wilde ik zeggen. Oranje had even balbezit, maar nu via Sensini wordt de vrije trap genomen. Sensini speelt de bal dan 3 meter naar voren. Alsof je daar een enorme winst mee boekt als je op je eigen 16 staat. Ook Roa speelt er normaal een metertje naar voren. Gebaart de scheidsrechter Bricio Carter uit Mexico dat hij tijdwinst, of althans tijdrekken niet accepteert. Wint Frank de Boer een kopduel van Batistuta. En kan Cocu de bal doorkoppen richting Kluivert. Kluivert, Bergkamp. Bergkamp, Jonk. Naar Overmars. Overmars, terwijl, ja, dat is een slager. Absoluut. Ja hoor, woensdag hakdag hoor bij Pineda aan de linkerkant. Balbezit nu voor Reiziger. Reiziger gooit in 5 meter over de middenlijn. We spelen bijna 24 minuten in de tweede helft. Stand nog steeds 1-1.
1: Het wordt een verlenging op deze manier. En ik denk eerlijk gezegd dat Nederland daar weliswaar fitter aan begint. Maar met een 1-1 stand en het risico van die ene counter. Maar ik moet eerlijk zeggen, het gebeurt nog steeds voor Oranje. Ook bij die ene counter zojuist van Batistuta onder een goed gesternte. En nu ook staat Frank de Boer goed. Als de bal van de Argentijnse aanval niet goed aankomt, heeft hij de bal breed gespeeld. Frank de Boer richting Numan. Numan breed op Cocu. Cocu draait ook meteen vooruit. Numan gaat mee naar voren. Jong voor zijn rechterbeen. Weinig ruimte. Bijna verrond kwijt. Haalt balbezit Nederland via Kluivert. Kluivert breed Bergkamp. Aan de rechterbuitenkant Overmars. Die wil wel, maar dat weet Pineda. Die komt er dan ook prompt op zoeken. Benieuwd hoe dit duel uitloopt. Binnenom of buitenom? Buitenom, denkt Mark. Kijken of hij een schop krijgt of geen schop krijgt. Er komt hulp. En op het moment dat er hulp komt voor de Argentijn, besluit Overmars die bal even snel weg te spelen. Davids, blijft die balbezit? Ja, dat blijft hij. Zij het via een ingooi. En hij ontwijkt een trap van Veron. Veron die nu terug moet omdat de Jong iets moois in gedachten heeft. Bergkamp gewoon wordt vast gepakt, nog voordat hij de gelegenheid krijgt om maar in de richting van de bal te komen. Het uitverdedigen van Argentinië opnieuw onzorgvuldig gebeurt. Maar het blijkbaar gebeurt via een Nederlander. Ik heb dat niet zien gebeuren. Argentinië mag verder via een ingooi. Het gebeurt 12 meter voor de middenlijn op het moment dat Passarella, de Argentijnse bondscoach, nog wat aangewijzingen geeft aan zijn defensie. Veron met de lange bal. Reiziger let overigens niet op de bal, maar op de tegenstander. En daardoor heeft Lopez balbezit. Lopez met de steekbal. Frank de Boer bijna. En Van der Sar die bal binnenhoudt. Ja, met dank aan de grensrechter kan Nederland door via Numan.
0: Acrobatische toeren van Van der Sar, die ook heel leuk is met goochelmiddagen. Geeft de bal naar Numan. Numan dan richting Wim Jonk. Wim Jonk kan die bal diep spelen op Kluivert. Doet hij niet. Speelt de bal naar de rechterkant van het veld naar Overmars. In een 1-tegen-1 situatie met Pineda weer bij zich. Overmars houdt de man uit de rug. Gaat voor de eerste keer nu weer langs Pineda. Geeft de bal naar Jonk. Jonk heeft de man in de rug. Batistuta weet dat. Speelt de bal in 1 keer door naar Numan. Schept hem naar de linkerkant van het veld. Numan met balbezit. Terwijl op dit moment alles aan me plakt wat er maar kan plakken. Is het balbezit voor Cocu? Want het is warm. Wat dacht je van de speler? spelers. Wat dacht je van Numan, die nu weer diep gaat en een corner forceert. En corner forceert, ja, uitstekend gedaan. Arthur Numan, prima speelt hij daar waar voor dit toernooi nog sprake was van de concurrentiestrijd tussen Bogarde en Numan, is daar totaal geen sprake meer van. Omdat Arthur Numan een voorbeeldig toernooi speelt. Een van de meest constante factoren van dit oranje elftal is. Nu de corner weer. Weer door Bergkamp te nemen. Bij de eerste paal staat Frank de Boer. Laten we kijken of Stam hem nu goed op het hoofd krijgt. Dan praten we nergens meer over, Jaap. Dan praten we niet meer over die eerste 45 minuten. Komt hij wel van Bergkamp? Is het? Oh, net niet Cocu. Davids neemt over. Moet dan even oppassen voor buitenspel aan de linkerkant. Bij Bergkamp is geen buitenspel. Bergkamp speelt in de bal hard voor, maar Roa pakt hem. Een aardige poging, niet meer dan dat. Maar nu zijn de Argentijnen meteen weg. Het valt mij op dat zodra Nederland de bal kwijt is, dat de Argentijnen dan heel snel en sneller anticiperen op die situatie dan Nederland. Terwijl de bal nu gespeeld wordt naar Ortega, randje buitenspel, is het Lopez die de bal aangespeeld krijgt. Krijgt nog steeds Lopez de mogelijkheid misschien direct ook om te schieten. Nee, zit Numan ertussen. Numan speelt de bal naar Overmars. Overmars met Veron bij zich. Moet daar omheen zien te komen, lukt niet.
2: Overtreding.
0: Overtreding. Ja, Nederland heel goed weg, hoor.
1: Ja, maar...
0: Want ja, oké. Okay, maar ik zeg dus weer, de scheidsrechter is goed. De scheidsrechter is echt goed. Ja. Voor hetzelfde geld sluit je er niet tegen. Klopt. En heb je een 3-1 situatie, ben je weg.
1: Absoluut.
0: Reiziger in balbezit. Je gaat er doorheen praten. Je wil weer.
1: Reiziger in balbezit, ter hoogte van de middenlijn. Blij met dank aan de scheidsrechter trouwens. Jonk in balbezit voor Nederland. Inmiddels op de helft van de tegenpartij terechtgekomen in de buurt van Veron. Balletje breed op Reiziger. Reiziger weer terug naar Jonk. En zo schuiven we weer op. Een klein half uur gespeeld in de tweede helft richting het Argentijnse doel. Jonk opent even breed aan de andere kant op het veld, loopt Numan pal in de zon. Ik heb inderdaad ook veel respect gekregen voor deze linkervleugelverdediger van Oranje, die zo onbevangen kan voetballen. Cocu in eendrachtige samenwerking met Kluivert is inmiddels de bal kwijtgeraakt. Komt Numan voor de zoveelste keer goed voor zijn tegenstander, in dit geval Ortega. En mag Nederland verder met een ingooi. Bal komt terecht bij Frank de Boer. Frank de Boer met Stam naast hem, met wat dieper Davids, met nog veel dieper Cocu. Die loopt weg om Veron mee te trekken. Daardoor komt er wat ruimte voor Jonk. Jonk van afstand. Jonk van afstand. Heeft het wel eens vaker gedaan. Jonk van afstand. Bal geblokt. Wordt meteen van richting veranderd door Cocu richting Overmars. Overmars met Pineda. Overmars trapt hij de bal voor? Nee, laag. Voeten Jonk. Breed van hem. Davids helemaal vrij al. Een mannetje in de rug. Nu niet meer. Nu, overigens nu wel een man in de rug. Maar de opening naar de linkerkant op Numan is goed. Numan in één keer of buitenom. Numan buitenom. Schiet de bal tegen de tegenstander aan. Heeft weinig afspeelmogelijkheden. Trapt hij die bal nog een keer goed. Voor. Vrije kans voor Bergkamp. Maar hij moet als het ware iets naar de bal toe. Ja, voordat hij van de grond kan komen. Ja, op de borst zou beter zijn. Hij verwacht normaal gesproken een tegenstander in de nek. Die is er dan niet. Zo lijkt het een vrije kans. Dat is het niet. Het Argentijnse legioen probeert het eigen elftal eroverheen te tillen. Dat staat overigens aan de andere kant van het veld. En het is een zeldzaamheid dat een Argentijnse speler zich daar heeft gemeld.
0: Ja, gelukkig maar. Maar ja, het blijft loeren, hoor. Het gevaar nu weer om. Ik vind het Argentijnen weer iets te makkelijk aan kunnen nemen. Terwijl Lopez nu buiten spel staat. Wederom, uiteraard is het er niet mee eens, maar het is wel gevaarlijk. Nederland moet zorgen dat het de balcontrole houdt. En zorgt dat de counter van de Argentijnen niet uitgevoerd kan worden. De Argentijnen, die moeten counteren. Dat geeft genoeg aan over de kracht van Oranje. Maar Oranje moet proberen die beslissende goal te maken. En ik hoop op de 42e minuut. Terwijl Zende er nu ook direct in gaat komen, denk ik. Loopt zich warm. Komt de bal naar Overmars. Overmars, kan hij hem houden? Komt hij inderdaad voor? En is het wegwerken van Ayala. Weer een goede actie van Overmars. Maar ik ben bang dat hij zich hiermee blesseert. Hij, hij loopt niet helemaal dat je zegt, nou. Ja, dat zijn van die vervelende dingen dat je even moet aanzetten. En nu zal hij moeten bijten, Mark Overmars. Want hij zal het niet kunnen maken om direct er weer geblesseerd uit te gaan. Terwijl direct Zende in het veld gaat komen. Gaat de bal van Jong, komt de corner. Komt de keeper, zit er niet goed bij. De Stam kan er ook niet bij komen. De bal gaat helemaal aan de andere kant. Bergkamp houdt de bal niet binnen. Wil het ook niet doen, omdat Nederland gewoon balbezit heeft. Blijft toch altijd linker, want voor hetzelfde geld wijst de scheidsrechter opeens de andere kant op. Maar je kan op deze scheidsrechter op dit moment goed vertrouwen. Balbezit voor Numan. Numan halverwege de helft van Argentinië. Speelt de bal goed aan de rechterkant van het veld naar Wim Jong. Wim Jong. Met Batistuta bij zich. Speelt de bal even een Reiziger. Iets terug. Dat moment moet een keer komen. Misschien nu met Kluivert. Kluivert, nee, komt er niet bij. Bal wordt dan weggewerkt. De Bergkamp stoort goed mee. Overname voor de Argentijnen via Chamot. Maar die raakt de bal weer heel simpel kwijt aan Numan. En dan uitstekend, hoor. Ja, het applaus is, neem ik aan, ook van de onpartijdige mensen hier op de tribune. Er zitten veel oranje supporters, veel Argentijnse supporters. Maar Nederland is gewoon de betere ploeg. Maar het staat nog steeds 1-1 via Overmars. Nog steeds in balbezit. Vrije trap nu tegen Pineda. Dus voor Nederland. Halverwege de helft van de Argentijnen. En ballon doe jij maar.
1: Oké, okay, komt hij aan. Vrije trap, Jonk. Wordt breed gespeeld op Frank de Boer. Frank de Boer, Numan. Nog steeds lichte ruimte. Gaat de bal ook naartoe. Numan met Zanetti tegenover zich. Trapt hij die bal hoog voor of gaat hij naar binnen draaien? Hij doet het laatst. Hij gaat lopen met de bal. Komt er een combinatie, Davids. Moeilijk aangespeeld. Veronder meteen voor het blok. Cocu dan met de bal aan de voet. Raakt de bal kwijt. Argentijnen kunnen eruit. Gaatje wordt dichtgelopen. Reiziger let goed op. Wordt weggeduwd. Krijgt geen vrije trap mee. Hoort hij wel te hebben trouwens. En is nu uit positie. Terwijl Veron komt voor de counter. Davids een slimme overtreding maakt. Numan dat ook nog een keer doet. En er dan uiteindelijk Argentijns balbezit blijft. En daar gaat Numan. Daar gaat Numan voor zijn tweede gele kaart. Numan gaat voor zijn tweede gele kaart. En daar is het rood voor Arthur Numan.
2: Dat is waar voor elkaar,
1: wij
2: hoor.
1: Bang voor geweest zijn. Dat is ook wat bij Engeland gebeurde met Beckham. En dat is wat nu bij Nederland gebeurt bij Numan. Nederland maakt van de gelegenheid gebruik, denk ik, om te gaan wisselen. Argentijn Veron heeft inmiddels kramp. Terwijl het verderop ook nog een geblesseerde Argentijn ligt. Was het nuttig? Ik denk het wel. Alleen de afstand naar het Nederlandse doel was nog zo groot. Je doet het in een impuls. En op het moment dat je impuls er is, reageert ook de scheidsrechter in een impuls. En hij reageert mede op de reactie van de Argentijnen. Jonk heeft nog geprobeerd dat probleem wat in te dammen. Maar het wordt vanaf nu, vanaf 14 minuten voor tijd in Marseille, door het rood van Numan en een blessurebehandeling op dit moment van de Argentijnse
0: speler. En een half fit Overmars.
1: 10 man van Oranje, 9,5 misschien, tegen 11 van Argentinië. Zenden gaat in ieder geval komen. Ik ben benieuwd voor wie, terwijl Hiddink nog even de gelegenheid te baat neemt om wat spelers wat extra tactische tips mee te geven. Oranje met 10 tegen Argentinië met 11.
0: Het zou tragisch zijn als Nederland op deze manier het toernooi zou moeten verlaten met een man minder situatie. Een man minder situatie. Overigens lieten de Engelsen zien dat daar tegen de Argentijnen wellicht helemaal niet dramatisch over gedaan hoeft te worden. Maar Nederland dat de bal steeds rondspeelt. Terwijl Zender dus niet aan zijn invalbeurt toekomt nu. Nederland even blijft staan met dezezelfde team. Na de gele kaart van Numan. Zijn tweede gele kaart. En let op Simeone die net 36 keer om zijn as rolde. Verschrikkelijk geblesseerd zou zijn. Maar die rent nu het veld alweer in. Ja. Ja, het hoort erbij. Het hoort erbij. Het was een overtreding waarvoor je geel moet geven. En als je al geel hebt, dan weet je dat je rood krijgt. Balbezit nu voor Reiziger. Nu gaan de Argentijnen, geruggesteund door de man meer situatie, drukken. Nu krijgen ze de bluff en de durf. En nu wordt het voor Nederland enorm moeilijk om de halve finales te bereiken. 32,5 minuut gespeeld. Argentijns balbezit, Sensini. En nu krijg je een totaal andere wedstrijd.
1: Dat zien we eigenlijk al aan het beeld. Met nog maar één Argentijnse verdediger op eigen helft uitgezet. Behalve zijn doelman natuurlijk. Veron die even komt terug. Lopen hem om de bal te kaatsen op zijn verdediger. Speelt die bal breed op Chamot. Chamot weer breed op Veron. Veron moet voor de ideeën zorgen samen met Ortega. Daar is Ortega. En daar meldt zich dan ook Reiziger. Want Ortega is dit keer uitgeweken naar de linkerkant van het veld. Ortega even op Pineda, de invaller, heeft de bal weer teruggekregen. Nog steeds voor de middenlijn. Oranje Legioen zou zich wat mij betreft rustig ook eens mogen laten horen. Want de Argentijnen in dat opzicht hebben meer volume. Al geruime tijd op de tribune. Daar waar Nederland toch beter speelt. Ook 12 minuten voor tijd nog. Maar de Argentijnen zijn na ongeveer de 6 keer dezelfde rotonde te hebben genomen. Nog steeds op dezelfde plek terechtgekomen. En uiteindelijk trapt Veron. En ook dat is gewoon vermoeidheid. Een gebrek aan coördinatie tot wat je wil en wat je uiteindelijk nog kunt. Trapt de bal over 50 meter over de zijlijn. Hij zal er de sportiviteitsprijs voor kunnen krijgen. Hij krijgt hem niet, maar Nederland mag wel door met een ingooi. Die ingooi inmiddels genomen. En Nederland ziet de bal terug verdwijnen in de voeten van Van der Sar.
0: Van der Sar met het balbezit. We spelen nog 11 minuten. En hoe ver kan Nederland nog gaan met een man minder situatie in de helse hitte van Marseille? De ploeg die zoveel beter was in het eerste half uur van de tweede helft. Opzienbarend veel beter dan de tegenstander. Opzienbarend ook in de wereld waar alle ploegen verdedigend voetballen met één of twee eenzame spitsen en het spel aan de tegenstander overlaten. Maar nu gelden er andere wetten met een man minder situatie. Want de ploeg die uiteindelijk naar de halve finale gaat, ja, daar praat men over in de toekomst en niet over de ploeg die zo aardig en zo goed speelde. Maar wellicht is dat ook wel dezelfde ploeg. Misschien is dat ook gewoon Oranje. Kluivert maakt een overtreding tegen Sensini, zegt de scheidsrechter. Maar Sensini is denk ik de volgende die op de nominatie staat straks om een rode kaart te krijgen. En dan kan het spel weer helemaal omdraaien. Ik dacht dat er niks aan de hand was. Kluivert zegt er is niks aan de hand. Maar ja, ook Kluivert zal niet zeggen dat hij een overtreding begaat als er ook maar enige twijfel zou kunnen bestaan. Sensini bouwt via Ayala. Ayala naar Chamot. Nee, naar Veron. Veron terug weer naar Ayala. Ayala neemt de bal op de borst. Veron. Veron, op de hoogte van de middencirkel. Nederland laat zich een beetje terugvallen. Nu aan de rechterkant is er ruimte bij Zanetti. Zanetti naar Ortega. Ortega wordt opgewacht door David. Speelt de bal naar Veron. Ja, het is natuurlijk altijd een mannetje over. Veron of speelt de bal naar Ortega. Ortega wordt vastgehouden door David. Speelt de bal naar Veron. Veron dan aan de rechterkant naar Zanetti. Komt die goede voorzet, neem ik aan. Is het Batistuta die de bal over het doel kopt? Niets aan de hand. Leek gevaarlijker dan het was. Maar een aanval in ieder geval van de Argentijnen. En laten we alsjeblieft hopen dat Kluivert straks de bevlieging heeft voor een geweldige actie en voor de rode kaart van Cencini. Want die speelt ook niet helemaal okselfris meer. Terwijl nu dat ook wordt beseft door Passarella. Want Cencini speelt niet meer op Kluivert. Heeft Ayala die rol overgenomen. Bal gaat richting Kluivert en Ayala. Ayala wint het kopduel. Dan Stam die zich verkijkt erop. In tweede instantie ook. Davids die dan over kan nemen naar het herstel van Stam. Bal naar Cocu. Cocu terwijl de ruimte nu gering is bij Oranje om elkaar aan te spelen. Balbezit nu voor Jonk. Terwijl iedereen nu ook zich eigenlijk in de fuik laat jagen. Wat de Nederlandse aanvallers betreft is het Overmars die er niet bij kan komen. Pineda opgejaagd door Kluivert speelt de bal even terug. Doet dat richting Ayala. En nu hebben de Argentijnen het prima naar de zin. Omdat Oranje terug moet vanwege die man minder situatie. Balbezit voor Simeone. We spelen nog 9 officiële speelminuten. Stand nog steeds 1-1.
1: En terwijl Simeone de bal speelt naar de rechterkant zagen we zojuist Cencini het gebaar maken dat hij last zou gaan krijgen van kramp. Het verbaast me niet. Zij heeft heel lang achter Kluivert moeten aanlopen. En die tol die gaat zich nu opwijzen. De balbezit is er voor Reiziger. Hakt met de bal. Eigenlijk komt hij binnendoor even met Batistuta. Houdt balbezit voor Oranje. Dat Oranje een tempootje terug gaat, kan ik me alles bij voorstellen. Dat de Argentijnen gewoon blijven doorspelen en blijven staan in hetzelfde tempo waarmee ze eigenlijk de hele tweede helft hebben gevoetbald. Dat vind ik in ieder geval voor wat betreft de Argentijnen, los van de uitslag die er nog gaat komen, ontluisterend. Nederland is absoluut de betere ploeg. Nederland incasseerde een goal, evenals de Argentijnen. En beide ploegen zagen een keer een bal op de paal komen. Slecht balletje nu van Stam. De bedoeling was Jonk. Het wordt een tegenstander. Sterker nog, Simeone heeft kunnen overnemen inmiddels. Loopt met de bal aan de voet in de buurt van de middenlijn. Zie nu de Zanetti de middenlijn oversteken en de bal naar de buitenkant spelen. Frank de Boer wat uitgeweken naar de linkerkant. Maar die bal, het vervolg van die Argentijnen, dat is zo slecht. Dat Reiziger zomaar uit de dank de bal in de voeten krijgt gespeeld. Is Overmars samen met Kluivert nu de spits geworden. Speelt Bergkamp als het ware een linietje terug. Rechts op het middenveld samen met Jonk. Davids aan de andere linkerkant Cocu. En heeft ook inmiddels Van der Sar alle tijd met de bal aan de voeten om zijn eigen strafschopgebied uit te komen. Het gebeurt 7 minuten voor tijd. Wie kan het Nederland kwalijk nemen in deze situatie? Het rood voor Newman veroordeelt Nederland tot 10 tegen 11. De lange bal is op Kluivert. Die is goed. Het idee van Kluivert is iets te enthousiast. Namelijk in 1 kopbeweging de bal voor de voeten van Overmars krijgen. Maar waar 2 Nederlanders voorin lopen, daar lopen nog steeds 5 à 6 Argentijnen achterin. Het is opvallend om te zien hoe Veron nu met de bal aan de voet vooruit draait. De bal meegeeft aan Ortega. En dat duo samen met Batistuta voorin, dat is eigenlijk het complete gevaar van de Argentijnen deze middag.
0: Balbezit voor de Argentijnen die rondbreien en nu de ruimte vinden via Cencini. Cencini neemt de bal dan op het bovenbeen mee en geeft de bal naar Veron. Veron de hoogte van de middencirkel. Het lijkt alsof de Argentijnen er doorheen zitten, maar ja, dat lijkt denk ik zo. Want 1 snelle bal voorin en het is gebeurd. Het is over en uit voor Oranje. Balbezit nu richting Batistuta. Batistuta, goed gedaan door Stam. Uitstekend gedaan. Batistuta gaat er ook meteen mee liggen. Dan Overmars kan er net niet bij komen. Ayala zit er eerder bij. Maar je ziet het ook aan de Argentijnen. Terwijl Bergkamp de bal nu slecht speelt, opgejaagd door Chamot. Dat er ook vermoeidheid is. Alhoewel Ortega nog fit is en aan de bal is. Balbezit richting Veron. Veron kijkt. Ziet dan dat er helemaal niemand in de buurt staat van Oranje. Kan die bal nu misschien aardig spelen. Wordt opgejaagd door Davids. Raakt de bal kwijt. En Davids gaat om Cencini. Davids. Davids. Terwijl hij Ayala voor zich heeft. Davids gaat misschien voor de actie. Nee. Ayala houdt goed oog op de bal. En daarmee is een mogelijkheid voor Oranje voorbij. En Veron wordt dan weggestuurd door Ayala. Veron maakt meters. Terwijl Jonke op de middenlijn opwacht wat Veron gaat doen. Speelt hij de bal naar Simeone. Simeone. 4-5 aanvallers van Argentinië tegen evenveel Nederlandse verdedigers. Is dus gevaarlijk. En dan is het Jonk die het uitstekend doet. Scheidt en zegt, hou nou toch een keer op meneer Simeone met het protesteren. Van der Sar die de bal naar voren speelt. Doet dat richting Davids. Verliest het kopduel van Ayala. Overname, te snelle overname van de Argentijnen. Via Veron, die gaat voor het schot. Veron met de 2 handen van Van der Sar. Als sluitpost is het de 39ste minuut, de 40ste minuut van de wedstrijd. De halve nog een 5-6 minuten te spelen in deze wedstrijd. De stand nog steeds 1-1.
1: Goeie opening van Van der Sar op Overmars. Overmars op snelheid, maar ziet een tegenstander hem de wacht blokkeren. 2 tegenstanders om precies te zijn die het Overmars te moeilijk maken. Onder wie Pineda trapt de bal via de benen van Bergkamp halverwege de Argentijnse helft over de zijlijn. Wil die bal gaan ingooien, kan hem kwijt aan Simeone, maar die wijst hem, gooit die bal maar terug naar een verdediger van mijn team, namelijk Chamot. Man speelt voor Lazio Roma. En dat is toch echt een van de weinige clubs in Italië die normaal gesproken ook normaal gesproken ook liever wat vooruit speelt. Pineda, de invaller. Nou, die gaat een keer mee naar voren. Probeert een bal aan te nemen die je eigenlijk niet eens kunt aannemen op deze manier. Bal verdwijnt voor de zoveelste keer over de zijlijn. En dat is het enige waar ik bang voor ben. Dat zo'n rare counter Nederland de das kan omdoen. Het zou niet verdiend zijn. Dat kunnen we nu al constateren. Na bijna 85 minuten voetbal. Maar de Argentijnen met 11 tegen 10. En nu aan de bal via Simeone. Komen ietsje meer terug in de wedstrijd. Maar daar is ook eerlijk gezegd alles mee gezegd. En die Simeone, die weet nog niet dat de Overmars pas sinds kort meedoet. Dus die was van plan een spinduel met hem aan te gaan. Heeft toch met de bal aan Zanetti gegeven. Zanetti denkt, dit is de aanval waaruit het moet komen. Cocu loopt het gaatje keurig dicht. Prachtig balbezit en de bal binnen. Is het, nou, geeft de grensrechter een hoekschop. Is die bal achter geweest?
3: Ik kan het hier vandaan niet zien. Echt niet. Het zou kunnen.
1: Hij geeft een hoekschop. Bricio Carter, we kunnen het met dank aan de monitor in ons bezit nog een keer gaan zien. Ik kan het eerlijk gezegd niet voorstellen. In de loop van de Sar. Ja, die bal is achter geweest. Excuus aan de grensrechter de overkant. Hij zal het niet horen hier vandaan. Maar neemt u van mij aan dat het oprecht gemeend is. De terechte hoekschop voor Argentinië. 4 minuten voor tijd. Gevaar voor Nederland.
3: Hij is een hiha Honduras. Balbezit nu voor Bergkamp. Naar de corner die slecht werd verwerkt. En daardoor door de Sensini ter hoogte van de middencirkel wordt opgevangen. Dan richting de zijkant. De zijkant waar wat ruimte is. Via Pineda. Pineda speelt de bal naar Zanetti. De verdediging van Nederland staat te pitten. Komt hij wel voor. Slecht voorgegeven door Zanetti. Helemaal niemand in de buurt. En Michael Reiziger dan. Misschien nog een aanval van Oranje. Wie weet nog een keer. Reiziger geeft de bal. Slecht. Overname dan weer via Chamot. Chamot dan rukt op. Maar aangezien Argentinië gaat lopen met de bal. Tegen een man minder situatie. Of een man meer situatie zelf hebbend. Dan gaat het meestal niet goed. Terwijl Davids nu wegwerkt. Davids trapt de bal naar de voren. Overname Bergkamp. Bergkamp op het lichaam. Neemt de bal slecht mee. Overname weer van Argentinië. Nu wordt het oppassen. Batistuta loopt tegen Davids aan. Zanetti dan. Speelt de bal naar Ortega. Ortega met Stam. Dan komt hij, denk ik. Gaat die bal. Oh, Simeone werkt de bal tegen de voet van de verdediger aan. Ortega nu. Met nu de daadwerkelijke druk van Argentinië. Ortega om Stam. Penalty. Nee. Wat geeft hij?
1: Hij geeft een kaart aan Ortega.
3: En dan slaat Ortega slaat van de Sar neer. Ciao Bella! Ciao Ortega! Pavia! Matenaaien eerste klas. Stam die al op geel stond. Daar wilde Ortega de tweede gele voor krijgen. Toen kreeg Ortega geel. Van de Sar komt erbij. En Ortega kan pleitos. Ik weet niet hoe ze dat in het Argentijns noemen, maar ik noem het pleitos.
1: Ik vind het een perfecte arbiter. Dat hebben we al vaker gezegd in deze wedstrijd. Dit keer haakt Ortega achterin bij het linkerbeen van Stam. Hij wil voor de strafschop. Hij krijgt hem niet. Stam haalt zijn been op tijd terug.
3: Van der Sar. Het is een Even kijken zwalde. Wat er met Van der Sar is.
1: En Van der Sar lijkt geblesseerd voldoende genoeg om echt een blessurebehandeling te moeten ondergaan.
3: Even kijken wat er gebeurt. Ortega ligt. Die kijkt naar de scheidsrechter. Ja. Dan komt Van der Sar verhalen. Hij krijgt een kopstoot.
1: Op de kin van der Sar. Het is een schoolvoorbeeld van een rode kaart. Argentijnse aanhang zal het er niet mee eens zijn. Maar in ieder geval is Argentinië niet alleen inmiddels in dat opzicht op gelijke hoogte gekomen. Met Oranje namelijk 10 tegen 10. Maar zijn de Argentijnen denk ik met Ortega ook meteen beroofd van hun misschien wel beste man in deze wedstrijd. Gaat Van der Sar zich zometeen klaarmaken voor het nemen van een doeltrap. Constateren wij hier op de tribune dat de wedstrijd inmiddels is terechtgekomen in de 24e minuut van de tweede helft. En gaat het nu weer een wedstrijd worden en ben ik eerlijk gezegd ook benieuwd of we nog kunnen gaan wachten op een tweede oranje wissel. Compliment aan deze Mexicaanse scheidsrechter. Ere wie ere toekomt. Nederland mag verder met de vrije trap. En die is inmiddels gekomen en terechtgekomen in de voeten van Frank de Boer.
3: En niet de slechtste die er bij Argentinië uit is hoor, Ortega. Dus Nederland nu weer 10 tegen 10. En Nederland gaat dus nu weer gewoon het eigen spel spelen. We pakken de draad op. De draad die we lieten liggen in de 76e minuut wordt opgepakt. In de 43e minuut van de tweede helft. Dus in de 87e minuut. Oh, slechte bal van Bergkamp. Klukt de bal zomaar voor zijn knie af. Even concentreren, heren. Balbezit nu voor Lopez. Maakte de eerste treffer. Laten we hopen dat het ook bij die ene treffer blijft. Duwt Stam van zich af. Komt hij wel voor? Is het? Oh, Batistuta net niet. Nee, niks aan de hand. Frank de Boer had er goed het oog op. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan.
1: Bergkamp. En Jonk juicht naar de tribune. een anti-climax in deze wedstrijd. Benieuwd of er wissels gaan komen voor Oranje. Hiddink ziet dat goed. Hiddink kijkt of er wissels nodig zijn. En ik vrees dat wij de bus dan met Tom weer kunnen terugnemen vanavond. Fantastisch moment van Dennis Bergkamp. Het is niet de eerste goal die valt in het slot van de wedstrijd. Maar het is wel een dik verdiende. En de doelman Roa is volstrekt kansloos op deze buitenkant rechts van Dennis Bergkamp. Het is aftellen geblazen met Carter en met de vierde man. En die geeft aan...
3: 4 minuten
1: nog. 4 minuten.
3: Nog vier minuten
1: is Oranje af van een halve finale tijdens een wereldkampioenschap voetbal. Komt Oranje daarin terecht? Laten we het afwachten.
3: Kees Jansma zei me in de rust dat hij zijn vader had gebeld. Hij zei, pa, één moment is er voor Bergkamp. Die scoort een wereldgoal. En naast me zit Ron de Rijk, net zoals ik. En die is veel cooler dan ik, hoor. Neemt u dat voor mij aan? Met tranen in zijn ogen. En ik heb ze ook al weggeveegd. Wat een sensatie. Nederland op 2-1 voor. 2-1 voor. Verom met balbezit. We spelen in ieder geval tot de 50ste minuut. We staan bij de 46 minuten op het bord. Reiziger moet die bal lekker over de achterlijn laten gaan. Doet het niet, neemt de bal aan. Overmars. Overmars versnelt met Pineda bij zich. Overmars. Overmars speelt de bal moeilijk naar Jonk. Jonk naar Stam. Rossum naar voren. Rossum dus het kanaal over naar Manchester. Geeft de bal naar Heijs naar voren. Chamot pakt de bal. Terwijl er een wissel komt nog bij Argentinië. Een wissel bij de Argentijnen.
1: 30 seconden bij. Hè?
3: Balbo.
1: Wel slim.
3: Balbo komt erin en er komt dus nog 30 seconden bij. Dat is nou eenmaal de regel. Balbo eruit. Of Chamot eruit. Balbo erin. Balbezit nu voor de Argentijnen. Nederland, let op je zaak. Nederland met die 2-1 voorsprong. Pineda probeert om Overmars heen te komen. Dat lukt. Pineda probeert die bal goed door te spelen. Dat lukt niet. David speelt de bal naar Bergkamp. Bergkamp houdt balbezit. Seconden zijn belangrijk. Bergkamp houdt balbezit. Speelt de bal naar David. David gaat de 16 meter binnen. Is er nog meer te halen? Gaat die bal naar Overmars? 19 naar Kluivert. Kluivert komt. Komt er net over het doel. Wauw. Wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd. We zitten in de 47ste minuut van de wedstrijd. Terwijl Kluivert een klap heeft gekregen, klaarblijkelijk. Of een schop heeft gekregen. Nou ja, balbezit in ieder geval voor de Argentijnen. Kluivert ligt, geblesseerd in de 16 meter. 10 tegen 9 dus even. Balbezit voor Pineda. Het is nog niet gespeeld. Het is nog niet gespeeld. Balbezit voor Lopez. Gaat de 16 meter binnen. Geeft die bal voor. Weggekopt door Frank de Boer. Kluivert ligt nog steeds. Kampeert nu bij Roa. Bergkamp speelt de bal naar voren. Ver naar voren in een icing. Heerlijke bal. 47,5 minuut gespeeld. Nederland nog. Terwijl Van der Sar staat, hoe lang nog? Nog 3 minuten extra tijd staat er nu ook op het scorebord. Balbezit Argentinië. Veron speelt de bal diep. Wegwerken van Stam. Overname niet van Bergkamp. Dan naar linkerkant. Pineda houdt die bal wel binnen. Ja, houdt hem inderdaad binnen. Balbezit nog steeds voor de Argentijnen Sensini.
1: Het is slotfasewerk. Een kanttekening nog. Het is nummer 36 van Bergkamp. Hij is topscorer alle tijden bij Oranje. Met waarschijnlijk de belangrijkste treffer uit zijn carrière. En Pineda moet haast maken. En Veron moet haast maken. En Davids draait voor de zoveelste keer de goede kant op. Het is uniek om te zien hoe Edgar Davids zonder geel te krijgen, elke keer weer de beste overtredingen maakt. Veron met de vrije trap. Ruimte ligt er opeens voor de Argentijn. Dan moet Cocu opletten. De bal van Giannetti gaat vooruit op een invaller op Balbo. Balbo met Frank de Boer aan de buitenkant. Het is aftellen geblazen. De hoge bal dan maar. Op zijn Engels. Scheidsrechter zou het liefst willen afblazen, geloof ik. Nederland moet uitverdedigen. Nederland moet oppassen dat het geen vrije trap tegenkrijgt. Batistuta. Oh, wat gevaarlijk de omhaal. Een vangballetje voor Van der Sar. Een vangballetje voor Van der Sar. Nederland kan uitverdedigen via Frank de Boer. Die heeft ruimte met Kluivers als enige spits. En die wil best nog een keer op de lange bal, hoor. Komt hij bij Kluivert? Hij komt niet bij Kluivert. Hij komt wel bij Kluivert. Het is buitenspel, denk ik. Of fluit deze scheidsrechter
3: af? Wat doet hij?
1: Nee, hij gaat de buitenspel geven. Dat is heel mooi, hoor. Dat gebeurt ver op de helft van Argentinië. Terwijl een Nederlander nu een tik krijgt.
3: Van Veron.
1: De hoogte van de middenlijn van Veron. De vrije trap wordt op de verkeerde plek genomen. En Carter laat nog steeds doorspelen.
3: Veron is een absolute geniepert. Terwijl Jonk daar nog geblesseerd ligt, komt die bal in de 16 meter bij het Nederlands elftal. Dan is het Bergkamp, de maker van de Nederlandse tweede treffer. Die de bal speelt naar Jonk. Jonk met Zanetti. Jonk, wereldkampioen korte baan voetbal in Volendam. Houdt die bal gewoon al in zijn bezit. Krijgt die bal terug van Frank de Boer en van Kluivert. En afgelopen! Nederland in de halve finale! Bye, bye, bye! Nederland in de halve finale! Oh, wat een feest! De Argentijnen eruit. We zijn hier weer dinsdag. Tegenstander dan Brazilië. Wat een feest! Party time!
1: Heel Oranje viert feest. Alle Argentijnen zitten op de grond. En Eddie Jan
4: Jansen zal inmiddels in de sprint naar beneden zijn met een zender. Ik zie hem staan langs de zijlijn. Maar het zal even duren voordat spelers daar gaan arriveren. Want Oranje viert feest op het veld. Argentinië, een van de kanshebbers voor dit wereldkampioenschap, gaat eraf. Gaat naar huis. Gaat volkomen verdiend terug naar Argentinië. Nederland gaat zich melden voor de halve finale tegen Brazilië. Komende dinsdag hier in Marseille. Wat een succes voor Oranje. Dat een hele goede eerste 20 minuten speelde. Dat verdiend op voorsprong kwam via Kluivert. Dat een minder tweede gedeelte kende van de eerste helft. Dat de gelijkmaker onder oren kreeg via Lopez. Dat nog een bal op de paal zag komen door Jonk. Dat bij de tegenpartij een bal op de paal geschoten zag worden door Batistuta. Dat opeens gedecimeerd werd tot 10 voor door een rode kaart van Numan. Dat tiental ook aan de Argentijnen zag optreden. Omdat notabene Ortega zich vergreep aan Edwin van der Sar. En Nederland dat in de slotminuut van deze wedstrijd de winnende treffer naar binnen schiet. Via Dennis Bergkamp. Een hele lange bal uit de defensie van Oranje. En Davids die nu Argentijnen weghaalt bij het arbitrale kwartet. Het kwartet dat verschrikkelijk goed heeft geleid deze middag. Laat dat duidelijk zijn. Jurink die het veld opkomt om zijn aanvoerder Frank de Boer geluk te wensen. Het is de enige die voor hem in de buurt te vinden is. En Hiddink nu die in wandeltempo terug van het veld komt. Jortsma en Rob de Leden. Terwijl David zich nu meldt denk ik aan de zijlijn. De vraag is voor wie is het, voor radio of voor televisie. En Jansen zou graag willen, maar David loopt weer terug het veld in. En dan zal het Frank de Boer worden denk ik. Of gaan ze eerst nog met z'n drieën een feestje vieren. Frank de Boer, Edgar Davids en Guus Hiddink. Terwijl de rest van Oranje in een rondootje bezig is voor het vak met de meeste Oranje supporters. Davids afscheid neemt van zijn Argentijnse tegenstanders. En Nederland zijn geluk niet op kan. Werkelijk niet op kan in deze hitte, in deze pot in Marseille. Waar inmiddels ook Davids en Overmars toch nog maar een keer teruggaan naar dat vak met Oranje supporters. Waar daar notabene de eerste Nederlanders nu van terugkomen. Waar Frank de Boer in zijn eentje feest viert bij een ander vak van Oranje supporters. En waarbij Eddie Jansen druk gebarend staat te kijken of hij een speler van Oranje te pakken kan krijgen. Het zal een hele klus worden, maar ik ben ervan overtuigd dat het hem gaat lukken. Oranje staat voor een deel in de middencirkel. Een deel van

0: spelers. Ik kom zo meteen wel, schreeuwde hij mij toe. En het is een fraai gezicht, die oranje gekleurde tribune. Met name die tribune helemaal aan de overkant, achter het doel waar Dennis Bergkamp zojuist de winnende treffer binnenscoorde. Een mooi gezicht om te zien hoe daar die meute feest viert. En wij staan hier met de televisie. Met Kees Jonkind van Studio Sport. Die heeft gevraagd of Dennis Bergkamp even bij zijn camera komt. Nou, dat is inmiddels geregeld. Ik heb, zoals dat dan zo mooi heet, ingetekend op de bondscoach. Maar die is nog druk in het veld. Er staat daar in elk geval nu nog Gerald Hasselbank te feliciteren. De volgende felicitaties, ja, ik beschrijf het maar allemaal. Want het is aardig om te zien. Zijn voor Van Bronckhorst, nu voor Reiziger en voor André Ooyer. En ik kan me voorstellen dat ook van de schouders van Guus Hiddink een enorme last valt. Alleen nou nog even kijken of Guus Hiddink ook nog aan mij denkt. Dat zou wel zo plezierig zijn. Maar ik denk dat Hiddink nog even wacht totdat Wim Jonk, Mark Overmars en Edgar Davids binnen zijn. Want ook die staan daar nog bij het doel. Zwaaien even naar de supporters. Klappen even naar de supporters. Oké, you get the coach for me here. Oké, nou, een vriendelijke man van TVSR, de radio- en televisieorganisatie, gebaart mij dat ik in het vak moet blijven waar het flash-interview plaatsvindt. Maar hij gebaart mij in ieder geval dat hij ervoor zal zorgen dat de coach, de Dutch coach, is there. Nou, dan gaat er weer iemand anders achter Hiddink aan. In de hoop dat Hiddink niet ondertussen in de spelerstunnel verschijnt. Maar nu toch wel mijn kant op komt. Nou, ik praat het allemaal voor. Hiddink wil nog even naar Patrick Kluivert. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Omdat Patrick Kluivert in de eerste helft de uiterst belangrijke Nederlandse goal maakte. De omhelzing is daar. Oké, jongens, genoeg gevreden. Kom nou maar even deze kant op. En ik ben uiteraard reuze benieuwd wat de gevoelens van Guus Hiddink zijn na deze fraaie overwinning. We beginnen met een high five. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat een opluchting.
1: Ja, het is zeker een opluchting. Zeker omdat we, ja, we hebben gedomineerd. Zeker in de tweede helft was het wachten op de goal, de beslissende. Nou, toen komen we in de tweede gele kaart van Numan. En ik had net de wissel gepland om daar aan de linkerkant helemaal door te stoten. Ja, daar kom je toch even in de problemen. Zijn we iets naar binnen gaan knijpen allemaal. En een uitstekende goal van Dennis. Fantastisch.
0: Ik was heel even bang dat de goal niet zou vallen. Want er was een fase halverwege de tweede helft dat Nederland heel goed was, maar niet scoorde.
1: Klopt. Dat klopt ook. We hadden wel dat overwicht, maar we kwamen niet echt tot de punch. En dat was het probleem, want ze waren eigenlijk al begin tweede helft al slagrijp.
0: En er gebeurde van alles, hè? Bal op de paal, overtredingen, intimidatie. Hebben we het allemaal meegemaakt?
1: Ja, dat is voetbal. Als we dat aspect nog meer leren beheersen, ja, dan kunnen we weer een stap maken.
0: Halve finale, wat een heerlijk gevoel moet het zijn.
1: Ja, dat is fantastisch. Het is super geslaagd en dat kan ons alleen maar meer vleugels geven.
0: Dinsdag weer in dit theater.
1: Ja, maar laten we eerst even nu naar huis rijden, even de wondjes likken. Een klein flesje wijn optrekken, denk ik dat we recht op hebben. En dan fixeren we ons weer op dinsdag, ja.
0: Oké, tot dan.
1: Oké.
0: Ja, we staan hier bij de mixed zone. Dat is een plek waar straks de spelers, als ze gedoucht hebben, naar binnen komen. Wij hebben dan als verslaggevers wat ellebogenwerk nodig om bij de juiste man te komen die we graag willen spreken. Maar het heeft wel iets speciaals, zo'n mixed zone, een hek. En aan de ene kant staan spelers en aan de andere kant staan verslaggevers. De Belgen feliciteren ons met de mededeling. Wij zijn misschien nog wel blijer dan jullie, de Belgische verslaggevers. En bij mij staat Ruud Krol. Heb je genoten?
2: Ja, geweldig. Ik vond het een geweldige wedstrijd. Twee verschillende helften. De ene helft, de eerste helft, waren alle twee de ploegen op winst spelen. In de tweede helft Nederland natuurlijk dominerend tot de rode kaart van Numan. En dan krijg je het incident met Van der Sar, rode kaart van Ortega. Ja, en dan komt Nederland weer terug in de wedstrijd. En de goal kon niet op een beter moment vallen.
0: Maar de goal had eigenlijk eerder moeten vallen. Bijvoorbeeld in die fase halverwege de tweede helft toen Nederland een enorm overwicht had.
2: Ja, maar ze kregen niet veel kansen, vond ik. En de Argentijnen hadden twee gevaarlijke uitvallen. Natuurlijk de kegel van Batistuta. Op de paal, dat was natuurlijk, als die erin gaat, dan is het natuurlijk ook een andere wedstrijd. Maar Nederland heeft terecht gewonnen. Ze hebben fantastisch gespeeld. Ik heb een fantastische middag gehad.
0: Heeft Bergkamp die winnende goal gescoord. Er zouden veel trainers geweest zijn die hem gaandeweg de wedstrijd wellicht gewisseld hadden, omdat hij te weinig inbreng had.
2: Nou, misschien wel, maar ja, dat is dan het geluk wat je een beetje moet hebben als trainer. En hij heeft het vertrouwen in Bergkamp gegeven en dan laat hij hem staan. En dat is ook terecht, vind ik. Als je het vertrouwen geeft, dan moet je ook het vertrouwen geven.
0: Aan jou vraag ik met nadruk, hebben we onze revanche voor 78?
2: Nou ja, als we de finale winnen tegen Frankrijk, dan hebben we onze revanche.
0: Goed, zeg Ruud Krol. Ik ga me naar binnen begeven in de mixzone. En even wachten tot daar de spelers van het Nederlands elftal komen. We staan in de mixzone te praten met Jaap Stam. Laten we maar even beginnen met de felicitaties met het bereiken van de halve finale. Wat een wedstrijd.
3: Ja, ik denk voor het publiek een leuke wedstrijd om te zien.
0: En voor jullie een leuke wedstrijd om te beleven?
3: Nou ja, kijk.

0: Je weet natuurlijk, het hangt natuurlijk met zo'n wedstrijd altijd extra spanning erbovenop. Dus ja, in het begin is het even moeilijk, maar ja, kom dan op 1-0 voor. En ja, dan kom je jammer genoeg weer op 1-1 en dan ja, een bal op de paal en hun een bal op de paal. En ja, is het voor het publiek leuk om te zien, denk ik, de wedstrijd. En ja, de tweede helft hebben we ze toch nou, over het algemeen de hele tweede helft toch goed onder druk. En ze komen er één keer uit, waardoor Batistuta op de paal schiet. En ja, dat is eigenlijk hun enige echte kans gehad of geweest. En ja, daarna komen we dan, wordt Arthur eruit gestuurd met de rode kaart. En ja, is het natuurlijk een stuk moeilijker voetballen. Want ja, dan moet je toch, dan ga je automatisch verdedigende voetballen. Want ja, er is natuurlijk grote kans dat je anders tegen een tegengoal aanloopt. En, dus dan voetbal je wat achteruit. En dan, daarna krijgt die Ortega, meen ik wat dat het was, krijgt ook een rode kaart. En is het 10-10 weer. En ja, en dan komen we er goed uit met Frank de Boer. Die paast op met Bergkamp en die maakt de verlossende treffer net een paar minuten voor tijd. En ja, dat is toch wel een heerlijk gevoel.
1: Die gelijkmaker, wij dachten aanvankelijk aan geheid buitenspel. Maar ik had achteraf het gevoel dat jij net iets te laat stapte.
0: Nou, ik zal je vertellen, ik stapte niet. Want ik stond voor de verdediging namelijk. Dus ik heb er helemaal niks mee te maken.
1: Maar was het voor jouw gevoel buitenspel? Of?
0: Ik heb het niet kunnen zien, want ik moest iets doorschuiven naar het middenveld. En ik geloof dat Mike hier geloof ik, bleef staan of iemand. Ik weet niet, ik durf het niet zeker te zeggen.
1: Dan was er in de tweede helft toch dat akkefietje met Ortega. Velen zeiden, met name Argentijnse stemmen, ja, strafschop. Wat vond jij?
0: Nou ja, kijk, het is een jongen die krappend eruit en die zoekt het op. En ja, hij probeert die bal langs te spelen en hij loopt expres tegen hem op en gaat vallen op zo'n manier. Dus ja.
1: Heb jij gezien wat er daarna gebeurde tussen Ortega en Van der Sar?
0: Het was in mijn rug, maar ik geloof dat hij Van der Sar een duw gaf of een slaande beweging. Ik weet niet precies niet exact wat er gebeurde.
1: Dan valt die goal, een minuut of 3-4 voor tijd. Is dat een mazzel? Ik bedoel, heb je nog enige hoop om het ook te redden als er een verlenging aankomt?
0: Nou ja, een mazzel. Kijk, het is natuurlijk een fantastische goal van Dennis natuurlijk. En ja, het is natuurlijk, je ziet deze, met de WK heb je wel weer gezien dat op de laatste minuten van de wedstrijd veel goals gevallen zijn. En dat gebeurt nu weer. Dus ja, of het mazzel is, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat het misschien ook wel een kwaliteit is van ons en van Dennis.
1: Goed, halve finale. Een weerzien met vele oude bekenden. Ik verheug me nu al op de duels Jaap Stam en Ronaldo.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, je kent hem als geen ander.
0: Nou ja, je kent Ronaldo. Je hebt er een tijdje mee gespeeld. En dus, ja, het zijn kunnen leuke duels worden. En het is natuurlijk een fantastische spits die ja, op het algemeen iets meer werk doet dan Batistuta.
1: Goed, zien we elkaar dinsdagavond weer in dit theater. Mag ik heel even doorgaan met Frank de Boer. Ja, halve finale, proficiat jongen.
2: Dankjewel. Ik denk toch wel verdiend. Ik denk met name de tweede helft. De eerste helft was de eerste 20 minuten voor ons. En daarna ging het gelijk op. En op laatst kregen hun toch een paar goede kansen. En de tweede helft was denk ik duidelijk voor ons. Maar ja, dan zie je toch, krijgen ze nog één kans en is het bijna gebeurd natuurlijk.
1: Waar ik op een gegeven moment bang voor was, halverwege de tweede helft, was dat het hele goede Nederlandse spel wat jullie toen hadden, dat grote overwicht, dat het niet zou uitmonden in een doelpunt, want dat had je toen gewoon verdiend.
2: Ja, zeker. Het munde niet echt in een hele grote kans uit, maar elke uitvallende bal was voor ons, alles was eigenlijk voor ons. En we wisten ook dat ze natuurlijk een zware wedstrijd achter de rug hadden tegen Engeland natuurlijk. En dat we ze ook in de laatste minuten konden slopen. En ja, in principe ging het heel goed tot die rode kaart natuurlijk.
1: Dat was een domper. Wat vond jij daarvan? Het was twee keer geel, dus in principe hoeft het voor Arthur nog maar één wedstrijd schorsing te betekenen. Maar los daarvan, was die tweede overtreding een gele kaart?
2: Nou, ik vond het wel. Ik zou hem ook geven als ik scheidsrechter was. Maar ik geloof dat die eerste, hij heeft eigenlijk twee overtredingen gemaakt, geloof ik. En het waren twee keer geel, dus het was een beetje overdreven. Jaap kreeg weer een gele kaart, wat helemaal nergens op slaat. Dus het kan in principe duur te staan, dus de volgende wedstrijd geel krijgt.
1: Maar dan was er ook dat akkefietje met Ortega en Jaap Stam, waar een scheidsrechter best een strafvoer voor zou kunnen geven. En dan heb je eigenlijk niks te zeggen.
2: Nee, maar ik stond er ook dichtbij. En je zag hem echt duidelijk al vallen. En als je gewoon doorloopt, dan heb je veel meer kansen dat hij tegen zijn been afloopt. En nu Jaap hem echt niet geraakt. Hij viel al van tevoren. En de scheidsrechter stond er op dat moment heel dichtbij. En die zag het ook, dat het daar helemaal geen strafschop was.
1: Jullie hebben de hele week getraind op de frustratietolerantie. Hij duidelijk niet.
2: Nee, het was goed gedaan. En wat Johan Cruijff al zei, hij moest nog even opspringen om zijn kind te raken. Maar professioneel gedaan van Edwin. Zij doen het ook, waarom wij niet?
1: Was dat een mazzeltje? Want dan speel je de slotfase met 10 tegen 10. Dan heb je net toch weer die ruimte die je net even iets meer krijgt.
2: Ja, ik voelde het al. Toen had ik gewoon weer het gevoel dat we gewoon weer gingen winnen. En gelukkig gebeurde dat weer in de laatste minuut. Want dat is het lekkerste. Dat kunnen hun moeilijk scoren natuurlijk.
1: Toch zit ik nog met één ding. Hè? Want er zullen een heleboel trainers zijn die een speler als Dennis Dennis Bergkamp gaandeweg de tweede helft wisselen. Hiddink deed dat niet. En dat is achteraf een gelukje, omdat hij in de laatste minuut de beslissende goal scoort. Maar nogmaals, vele trainers zouden het wel gedaan hebben.
2: Ja, misschien wel. Maar je weet dat Dennis' kwaliteit op dat punt heel hoog zijn. En dat hij soms geniale dingen heeft. En dat bleek nu wel weer... Het was wel een goede paas van mij, maar dat team zo controleert is een tweede natuurlijk. En ja, fantastisch afgemaakt.
1: Goed, dinsdagavond in hetzelfde stadion, Brazilië.
2: Ja, kijk, we zijn niet zo ver en we moeten zeker niet tevreden zijn met dit resultaat. Het komt niet zoveel voordat je tot alle finale komt. En je krijgt natuurlijk achteraf altijd spijt als je om de derde, vierde plaats te spelen. Dus we gaan zeker voor die finale.
1: Tot dinsdag.
2: Dankjewel.
1: Ik sta bij Philip Cocu. Je gevoelens bij het bereiken van de halve finale?
3: Ja, eerlijk hè. Weer op het laatste moment. Terwijl iedereen alles, echt alles had gegeven. Zoals met Tiemann. En heerlijk dat Dennis die bal binnenschiet.
1: Had er nog een kwalitatief goede verlenging in gezeten, vraag ik me af.
3: Nou, in het begin niet. Omdat toen met Tiemann kwamen te spelen, hun eigenlijk nog niet eens aandrongen. Ik dacht van nou, volgens mij willen hun liefst penalties of zo. Want ze kwamen niet. En ik dacht ook dat, ja, dat ze een beetje kapot waren al. En toen hun ook met Tiemann kwamen te spelen, ja, toen had ik weer het gevoel van nou, we kunnen het wel eens gaan beslissen.
1: Nederland had even moeilijk in die fase dat jullie met 10 zijn met 11 zaten.
3: Ja, tuurlijk. De vermoeidheid met die hit is enorm. Want,
1: we hebben daar geen idee van.
3: Nee, dat is, ik ken echt niet van iedereen heeft kramp op het laatst. En als je ziet hoe Tuur en ik bijvoorbeeld die linkerkant probeert te bestrijken. Die Zanetti, die kon niet eens meer opkomen. Die was dus ook kapot. Ja, als je dan op het laatst om met 10 man krijgt, ja, dat is logisch dat je het even moeilijk krijgt. Je probeert, we hebben goed balbezit gespeeld. En hun gingen niet echt jagen. Daardoor kwamen we weer een beetje in ons spel. Ja, en ik moet zeggen dat ik eigenlijk zelf het gevoel had toen Batistuta als eerste aanval van eigenlijk na rust op de paal schoot. Toen had ik al het gevoel dat we gingen winnen.
1: Had jij ook niet het gevoel dat misschien is dat wel met opzet gedaan, omdat Arthur Nieuwman vreselijk veel ruimte kreeg om op te komen?
3: Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk de kracht. Zanetti is ook in principe niet echt een back. Die komt ook het liefst op. En ik heb het met Arthur van een afwisseling gedaan. Ik trok een beetje naar binnen, waardoor Ortega bij Arthur kwam vaak. Ja, en die heeft natuurlijk een hekel aan om mee te lopen. En dan moest ze net niet opvangen. Die moest het hele stuk ook weer overbruggen. Dus ik denk dat we met z'n tweeën heel goed hebben ingevuld.
1: Ook Arthur Nieuwman, vele goede acties. 2 overtredingen, 2 gele kaarten. Beetje sneu.
3: Ja, van de eerste absoluut geen gele kaart. Want hij kreeg gewoon een trap. En dan kreeg hij een ongelukkige gele kaart. Ja, de tweede actie. Ik weet het eigenlijk niet eens wat er gebeurde. Het ging zo snel. Maar ja, sneu. Maar
1: twee man die tegen een bal aankomen en met elkaar wat ongelukkig raken.
3: Ja, het was gewoon een botsing op volle snelheid. Nou ja, dan krijgt hij weer geel. Dat typeerde wel een scheidsrechter, denk ik.
1: Goed, Nederland redt het met de hak over de sloot in de slotfase via Dennis Bergkamp. Dan komt Brazilië zo meteen in de halve finale en kom je in ieder geval een hele belangrijke bekende tegen, Ronaldo.
3: Ja, dat is hartstikke leuk. Maar ja, het belangrijkste natuurlijk dat we vandaag gewonnen hebben. En ik vind ook dat we terecht gewonnen hebben. Als je over de hele wedstrijd kijkt, zijn wij toch best de beste ploeg geweest. En dat wordt gewoon een fantastische wedstrijd tegen Brazilië. En dus we zullen er alles moeten aan doen om weer verder te komen.
1: Hebben jullie gisteravond Brazilië-Denemarken gezien?
3: Ja.
1: En de kwetsbaarheid van Brazilië is blootgelegd, denk ik, door Denemarken?
3: Ja, ik had al voorspeld dat ze in ieder geval zouden scoren, de Denen. En dat kwam ook uit. Alleen ja, je weet dat ze levensgevaarlijk voorin zijn. Ze hebben maar 3-4 kansen nodig en er zitten er vaak 3 van in.
1: Dus zul je eigenlijk de toevoer naar bijvoorbeeld Ronaldo moeten afstoppen? Dat is belangrijker als Ronaldo zelf afdekken?
3: Ja, maar dat doet iedere tegenstander tot nu toe. Ronaldo afschermen en toch maken ze goals. Want ze hebben natuurlijk meer spelers die kunnen scoren. Dus het zaak is gewoon om hun zwakke punten te proberen aan te pakken. En dat is verdedigen.
1: Dankjewel, succes Denzo.
3: Dankjewel.
4: Eddie Jansen met een wellicht aangeslagen keeper van het Nederlands elftal. Of valt wel mee?
1: Edwin van der Sar, we zien niks aan de kin. Maar was hij wel raakt, die van Ortega?
5: Hij schoonte me wel, ja. Het is wel zo dat hij contact had.
1: En jij dacht gelijk liggen, wegwezen?
5: Nou ja, initiatief denk ik toch van, nou ja... Ja, raak je. Dus dat is gewoon een foute reactie van hem. En daar maak ik gebruik van.
1: Ja, bedoel, jullie hebben de hele week het gehad over de frustratietolerantie. Jullie hebben je redelijk ingehouden. Zij dus niet.
5: Nee, ik vind dat hun... Je ziet hoe Arthur een kaart krijgt eigenlijk. Dat hij niks doet. En hun toch de hele tijd ook bezig zijn met dat soort grappen en grollen. Ik denk dat wij ons heel goed daartegen gewapend hebben.
1: Jullie hebben een prima wedstrijd gespeeld. Een aantal malen wel in de problemen geweest. Maar dat mag ook in zo'n wedstrijd. Bijvoorbeeld 2 keer een bal op de paal buiten jouw bereik.
5: Nou, die eerste die kon er bijna niet in van die afstand. En ik moest even om Frank de Boer heen kijken om mijn schot goed te zien. En ik raakte nog iets aan met mijn middelvinger van mijn rechterhand. ja, komt op de paal terecht. En die tweede doet ze gewoon een hele fantastische actie van die Batistuta. Die krijgt een dieptepaas en ja, kapt toch Frank uit. En ja, schiet hem in één keer met zijn streep op de paal.
1: Ze wisselen als gekken. Je weet vaak niet waar ze vandaan komen, dat ze vreselijk veel kruislings lopen.
5: Ja, kijk, we hebben denk ik zeker de tweede helft hebben we gewoon het echt het beste van het spel gehad natuurlijk. En we hebben gewoon echt heel goed gespeeld en de ruimte goed benut die we kregen. Ja, dan weet je dat hun gaan counteren tegen ons. En hebben ze één of twee kansen meegekregen. En ik denk dat wij toch de terechte winnaar zijn.
1: Dat zijn jullie absoluut. Ik ga eventjes deze kant door en ik kijk even of ik wat collega's van de schrijvende pers mag storen als het gaat om Arthur Newman. Want ik wil uiteraard even weten wat hij vindt van de twee gele kaarten. Moest, mag ik heel even tussenin komen? Luister even mee met Arthur Newman.
6: Op een gegeven moment, tot mijn verbazing, krijg ik die gele kaart. Ik had tot dat moment helemaal geen overtreding gemaakt. En inderdaad, die tweede helft, er wordt voorafgaand aan mijn tweede gele kaart wordt een overtreding gemaakt. Wordt niet voor gefloten. Ik probeer de bal te spelen, maar hij tikt hem net voordat ik hem wil raken, tikt hij hem weg. En tot mijn verbazing trekt hij weer een gele kaart. Dus misschien een optelsom van wat er voorafgaand gebeurd is. Maar ja, ik kon wel met rood van het veld vertrekken.
1: Wat was je reactie?
6: Ja, ongeloof. Ik zag hem op een gegeven moment die gele kaart trekken. Ja, dan weet je automatisch dat daar rood op volgt. Maar nogmaals, kijk, als je de hele wedstrijd gaat bekijken wat ik in overtredingen gemaakt heb. Het zijn twee overtredingen geweest en twee keer is het een gele kaart. Het is echt ongelooflijk. Maar de arbitrage is toch al een punt van discussie. En dat heb je vandaag ook weer kunnen zien. Ook met de beslissingen van de grensrechters. Maar goed, dat weet je. En daardoor speel je al geconcentreerd. Ja, en zie je dat je met een rode kaart het veld moet verlaten.
1: Blijft er het onbevredigende gevoel dat je de halve finale tegen Brazilië mist?
6: Ja, dat is logisch. Kijk, zeker die tweede helft. Ik kreeg op een gegeven moment zoveel ruimte. Zeker 20, 25 minuten dat Zanetti die wordt naar binnen getrokken door Philip. En die Ortega die kon het echt absoluut niet meer aanlopen. En iedere keer kon ik vrij opkomen en die achterlijn halen. En ik had ook aangegeven dat ik op een gegeven moment wat krampverschijnsel had. Maar ja, dat is op zich niet zo vreemd. Want iedere keer moet je die afstand overbruggen. En nou goed, de ruimte lag ook aan de zijkant. En ik stond op het punt volgens mij om gewisseld te worden. En ja, dan moet je het veld verlaten. En dat komt natuurlijk behoorlijk hard aan met nog een klein kwartiertje te spelen.
1: Los van die twee kaarten, verbaasde het jou dat je zo vreselijk veel ruimte kreeg? Dat je alle kans had om op te komen?
6: Ja, de eerste helft lag die ruimte er niet. Maar je ziet dan toch dat die Argentijnen de vermoeidheid toch in de benen gaat zitten. Ook met die wedstrijd tegen die Engelsen. En ja, ze konden het helemaal niet meer aanlopen. Echt, er lag zoveel ruimte op links. En iedere keer als je dan ziet dat je ook ruimte krijgt, ja, dan blijf je ook gaan. En dat kan je dan ook steeds opbrengen. Hopen dat er een keer een bal goed valt in die 16 meter. En ja, dan moet je dan toch proberen om er wat uit te halen.
1: Goed, hij valde goed in de slotfase van de wedstrijd. Nou, dan moeten ze het voor jou maar doen, hè? De finale halen, daar ben je er weer bij.
6: Ja, ik heb de laatste minuut heb ik in de kleedkamer gezeten. Daarnaast in een hokje, daar hadden ze televisie. Ja, op het moment dat Dennis die call maakt, ja, dat is zo'n heerlijk gevoel. Ik stormde het veld op, maar ik werd weer door 6-7 man werd ik van het veld getrokken. En ja, dan is het nog even 3-4 minuten met je billen bij elkaar geknepen zitten. En ja, toen ik een behoorlijke ontlading dat je wint. Kijk, je zit eerst met een behoorlijke kaart, dan zit je in de kleedkamer. En ja, dan zit je echt heel gespannen in die wedstrijd, zit je dan nog te kijken. Ja, en gelukkig maakt Dennis dan die 2-1. Ook nog. Dat die Ortega die rode kaart pakt tegen Edwin. En ja, het is gewoon gewoon zo'n ontlading. En ik denk als je het spelbeeld bekijkt dat het gewoon terecht is dat we door zijn naar de laatste vier.
1: Dan zeg ik tegen jou niet tot dinsdag, dan zeg ik tegen jou tot zondag.
6: Ja, het is, kijk, nu zit je eenmaal bij de laatste vier. En het is natuurlijk fantastisch geweest om die wedstrijd tegen Brazilië te mogen spelen. Dus je zit toch iets met een ander gevoel naar die wedstrijd te kijken. Ik denk dat ik meer gespannen naar die wedstrijd kijk als dat je zelf speelt. Maar ja. Hopen dat we in godsnaam die finale kunnen spelen. Dat zou fantastisch zijn.
1: Ik sta met Michael Reiziger die ondertussen even zijn handtekening en ook je nummer erbij. Ons weten ze niet wie je bent. Gefeliciteerd met het bereiken van de halve finale.
7: Dank je.
1: Wat een wedstrijd.
7: Ja, zeker een heel beladen wedstrijd. Begon heel goed. Kwamen mooi voor. Ze kwamen terug. Toen ging het een klein beetje op en neer. Wij op de paal, zij op de paal. Tweede helft begonnen we heel sterk. Ik denk een van de sterkste partijen die we gespeeld hebben, de tweede helft. Maar ja, ik denk dat de Argentijnen op dat moment heel moe waren. Speelden ze kapot. En ze wachten alleen met die Lopez en Batistuta op een tegenaanval. Die kwam ook, het schot op de paal. Daarna hadden we het gevoel van, nou, als die zelf er niet in gaat, want het was een fantastisch schot. Dan is dit onze wedstrijd. En daar kon zelfs de scheidsrechter op het laatst niks meer aan veranderen.
1: Het is haast niet te verdedigen, de manier waarop zij kruiselings positie kiezen.
7: Het is heel moeilijk verdedigen. Je moet heel veel communiceren. En met zoveel lawaai is het soms heel moeilijk.
1: Ook bij die vrije trap, jullie hadden er heel goed op ingesteld dat die ook over een heel raar patroon zou gaan.
7: Ja, natuurlijk. Je hebt het gezien en dan trap je niet in, nee, nadat je het gezien hebt.
1: Jij zegt net heel terecht, Nederland speelde gaandeweg de tweede helft heel goed. Wat mij een beetje beangstigde is dat er in die periode niet gescoord werd. Want je speelt heel goed, je kunt druk zetten, maar je scoort niet.
7: Ja, maar dat is al... Dat zijn denk ik internationale wedstrijden. Je speelt ze kapot. En dan komt die kans vanzelf. Omdat ze op het laatst zijn ze minder scherp. Want ze moeten zoveel, ze blijven rennen, ze blijven rennen. En dan komt het doelpunt vanzelf wel. Maar die rode kaart kwam. Daarna voelde ik het van, ja, dat is natuurlijk heel jammer. Daarna terecht voor hun weer een rode kaart. Koekje van eigen deeg.
1: Precies, want jullie hebben, ik heb dat net ook tegen jouw collega's gezegd, jullie hebben het de hele week gehad over frustratietolerantie. Jullie trappen er niet in, maar zij wel.
7: Zij wel, ja. Ja. Ja.
1: Zoals Ortega reageerde tegen Van der Sar. Dat...
7: Ja, is terecht, ja, is terecht. En daarna hadden we het gevoel van 10-10. Dan dat redden ze niet meer. Ik denk ook, dat zag je ook. Op het laatst dat wij met 10 man speelden, konden ze ook niet echt gericht meer aanvallen. Ze waren gesloopt. Komt ook door het weer.
1: Het was een slijtageslag met de hitte.
7: Het was een slijtageslag met de hitte, ja.
1: Goed, dinsdag weer in dit vrije stadion, dan tegen Brazilië. Dat is, van de ene kant zeg ik, dat is een hele andere koek. Van de andere kant heb jij waarschijnlijk gisteravond Brazilië-Denemarken ook gezien. En Brazilië is natuurlijk verdedigend kwetsbaar.
7: Ja, maar ik denk, ze hebben genoeg individuele kwaliteiten. Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is om niet met dat proberen te concurreren. Maar gewoon zoals we vandaag als het team hebben gespeeld. Ik denk dat wij dan heel sterk zijn.
1: Zoals in het begin van de tweede helft, die goede fase in de tweede helft, proberen ze kapot te spelen.
7: Ook in de eerste helft natuurlijk, want je legt de basis in de eerste helft.
1: Ik bedoel met het spel van de tweede helft, in de eerste helft.
7: De basis wordt natuurlijk in de eerste helft gelegd, want je wordt niet zomaar moe. Dus je legt de basis in de eerste helft, door gewoon simpel en blijven tikken, laat ze lopen. In de tweede helft, dan kan je dat natuurlijk meer, want dan worden ze al een klein beetje moe. Maar de basis daarvan is in de eerste helft gelegd.
1: Tot dinsdagavond, succes.
7: Dank je.
1: Ik sta met Wim Jonk, die voor redelijk wat transpiratie voor zorgde toen hij op de paal schoot in de eerste helft.
8: Ja, dat kan je wel zeggen. Dat zijn natuurlijk de momenten waar het allemaal in gebeurt. Dus ja, ik raakte hem behoorlijk goed, vond ik. En, ja, buiten bereik van de keeper, maar helaas stond er nog een stuk ijzer in de weg.
1: Dit was weer jouw wedstrijd in zoverre. Je kreeg weer ruimte om te doen waar je goed in bent.
8: Ja, het was steeds zoeken naar de ruimte natuurlijk. Omdat de Argentijnen toch heel gedisciplineerd spelen. Dus dan moet je toch blijven zoeken. En die momenten die je krijgt gewoon goed benutten. En die momenten die komen toch altijd.
1: Toch waren de momenten dat Nederland de mogelijkheid had om de wedstrijd te bepalen. Bijvoorbeeld in de eerste helft een aantal maal. Maar zeker in een hele goede tweede helft waren legio aanwezig.
8: Ja, omdat we toch ook het idee hadden dat we hun kapot konden spelen. En omdat je toch het idee had dat ze vermoeid raakten. En dat zag je toch ook al voor dus een paar keer. Dat ze moeite hadden met het tempo. Dus ja, dan moet je proberen dat nou dus vol te houden. En dan moet je hopen dat je die ruimte krijgt en dan scoort.
1: Wordt het dinsdag hetzelfde verhaal tegen de Brazilianen?
8: Ja, Brazilië is natuurlijk weer een ander stapje natuurlijk. En ook weer een elftal met heel veel kwaliteit, met heel veel bewegingen en spelers die een wedstrijd kunnen beslissen. Dus die schat ik nog iets over in. Dus dan zullen we nog iets beter moeten spelen.
1: Maar heb jij zelf het gevoel dat Oranje nu een beetje in een roes komt? Ik bedoel, heel Nederland staat absoluut op zijn kop. Heb jij het gevoel dat ook dit team in een roes komt richting finale?
8: Ja, natuurlijk leeft het fantastisch in het elftal. Als je ook ziet de ontlading na een wedstrijd in de kleedkamer. Dus dan is iedereen... Ja, nog twee stappen verwijderd, dus ja, daar gaan we voor.
1: Twee stappen maar?
8: Ja, twee middagdutjes zijn het eigenlijk, maar ja, en toch is het ook weer heel ver weg.
1: Okay. Succes dinsdag.
9: Van harte Dennis.
10: Dankjewel.
9: Wat een wedstrijd.
10: Ja, het was mooi.
9: Je geniet nog na?
10: Ja, dit soort dingen ga je pas over een paar uur denk ik beseffen. Als je de hele wedstrijd nog eens terugspeelt in je hoofd.
9: Spelen we een paar stukjes terug?
10: Nou, ik denk dat ik twee leuke momenten heb gehad in de wedstrijd als je kritisch bent. En dat waren belangrijke momenten. Ik denk dat een goed gevoel geeft. En, helemaal omdat je weet dat het heel moeilijk was vandaag in de hitte. En tegen toch een behoorlijke tegenstander moet ik zeggen. Op een gegeven moment tegen 11 man met z'n tienen. Dan heb je het heel goed gedaan denk ik.
9: Wat vond je van de arbitrage?
10: Ja, ik wil er niet te veel over uitweiden, maar ik heb het al eerder gezegd dat het vind nog steeds vreemd dat echt de topscheidsrechters dat die de poolwedstrijden hebben gehad en nu eigenlijk uit het toernooi verdwenen zijn.
9: Ik denk dat op de tweede 20 minuten in de eerste helft naar Nederland toch weer bijna de hele wedstrijd domineert.
10: Ja, ik denk dat wij toch verrast werden aan die call van hun. Dat we daardoor wat minder zijn gaan voetballen. Maar in de tweede helft zijn we... Ja, hebben we niet echt veel gas bijgegeven, maar het leek alsof zij niet meer veel konden doen. En ja, dat was ook wel de verdienste van ons, denk ik, op een gegeven moment. En ja, dan zie je dat je...
9: Was je bang na het moment de rode kaart van Newman dat je het op die manier alsnog zou kunnen kwijtraken?
10: Eigenlijk wel, want ja, je weet dat je echt iedereen nodig hebt met zulke zware omstandigheden. En, ja, als hij dan wegvalt, dan weet je dat het moeilijk wordt. Maar ja.
9: Dan nog blijven ze met vier verdedigers voetballen trouwens, Jorgen.
10: Dat viel me ook op, ja. Ik snapte niet waarom ze niet wat anders gingen proberen. Maar schijnbaar konden ze niet anders. En daar hebben wij van geprofiteerd, denk ik.
9: Je hebt nog één keer de band teruggekeken van Nederland-Joegoslavië. Denk nou, die De Boer die komt nog wel een keer met een lange bal.
10: Ja, kijk, dat gaat al jaren terug natuurlijk tussen Frank en mij. Ik heb met Wim natuurlijk een hele goede verstandhouding. Maar ja, er schiet nu door mijn hoofd bijvoorbeeld een wedstrijd Ajax of Haarlem-Ajax. Dat Frank ook een lange bal geeft. Dat was in mijn eerste seizoen, tweede seizoen bij Ajax 1. En dat voelen we vrij goed aan. En ja, vandaar van je.
9: Dit is nummer 36, hè, Oranje?
10: Ja, ik sta los.
9: Dat moet een gelukstelegram opleveren.
10: Ja, ik denk het wel. Maar hij heeft me al een telegram gestuurd voor die tijd. Dus ja, het is leuk.
9: De goal maak je vlak voor tijd. De eerste is een precisiewerkje.
10: Ja, het is, ik verwachtte niet zo hoog die bal. Maar hij moest heel hard. Dus Ronald deed het heel goed. En ja, Patrick kwam op precies het goede moment kwam hij inlopen. Want ik dacht eigenlijk dat hij nog te ver was. Maar op volle snelheid lag hij daar. Hij schiet hem natuurlijk heel goed in.
9: Tot slot, gisteravond nog de gelegenheid gehad om Brazilië-Denemarken te bekijken.
10: Hebben we gezien. Het was best een leuke wedstrijd om te zien ook natuurlijk. Heel open. En ja, wat wij nu moeten doen is natuurlijk zo snel mogelijk herstellen. Want het is toch wel een behoorlijke klap geweest voor allemaal.
9: Je heeft er flink ingehakt vanmiddag.
10: Ja, maar dat zag je gisteren ook denk ik bij Brazilië en Denemarken. Dat die er ook helemaal volledig doorheen zaten. Dus.
9: Arthur Newman, gemengde gevoelens neem ik aan. Hij doet het voor het elftal, maar hij staat er natuurlijk wel naast tegen Brazilië.
10: Dat wel, maar ja... Ik denk dat hij een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Helemaal de tweede helft, wat hij allemaal heb gedaan. En aanvallend nog zijn steentje bijgedragen. En dit doet hij voor het team, dus dat doe ik heel vervelend. Maar laten we voor hem hopen dat we naar de finale gaan.
9: Je had het net over gedachten die dan later nog een keer terugkomen. We hebben het ook al een keer eerder geconstateerd. Zoiets moet inzinken, maar zoiets kan natuurlijk fantastisch eindigen. Dat besef begint elke keer een stapje dichterbij te komen. Ook het muntje in een wedstrijd die je verdient te winnen. Dat sterretje erboven, dat staat er nog steeds.
10: Ja, ik denk dat je, als je eerlijk bent, dat Argentinië in de groepswedstrijden in mijn ogen de grootste favoriet werd eigenlijk voor het toernooi. En ze hebben toch wat zwakke momenten gekend tegen Engeland. En vandaag hebben wij die behoorlijk weer uitgebuit.
9: Dus... En zoals jij zei, met jezelf met twee redelijke momenten.
10: Ja, precies. En hopen dat het blijft komen.
9: Guus Hiddink, gefeliciteerd. Prachtig.
11: Dat is
9: absoluut prachtig.
11: Ja.
9: Dat is een constatering.
11: Dat is een constatering. En een hele blije constatering. Ik ben blij dat je enthousiast bent. Als journalist ook. Dat is fantastisch dat Nederlandse journalisten ook enthousiast gaan worden eindelijk. Zei hij cynisch. Even terug naar de realiteit. Nee, fantastisch. Niet dat we bang waren, omdat we wel wisten dat we toch zouden kunnen domineren met ons positiespel. Maar je weet dat Argentinië, hebben ze ook bewezen met twee keer op de paal, dat ze ook in een minder situatie, dat ze niet veel in balbezit zijn, toch gevaarlijk kunnen zijn. Maar neem niet weg dat we gedomineerd hebben, bijna met wat uitzonderingen de hele wedstrijd. De gevaar zit er altijd bij hun in, dat voel je. Alleen wij waren niet in staat, met name de tweede helft, om de finale punch uit te delen.
9: Ik proefde gisteren na de training voor het eerst wat spanning bij je. U krijgt de opstelling pas morgen.
11: Nou, ik heb dat een keer eerder gedaan. Ik heb het ook een keer vroeg weggedaan naar de Joegoslaven, omdat ik weet dat die wel reageren. Aan de andere kant, hier moest ik toch even een overpeinzing maken. Ik moest ook even weten of Overmars de training goed zou doorstaan. Want dan had ik een andere mutatie moeten doen.
9: Je bracht hem toch uiteindelijk. Daarvoor is hij dan nog wel fit genoeg?
11: Ja, we hebben vanmorgen getest. op het veld in Aix-en-Provence. En ja, daaruit kwam dat hij rond een half uur wel zou kunnen spelen. Het was ook niet echt dat, dat het kapot was. Of dreigde kapot te gaan, maar er zat wel een verkramping en verzuring in. Dat heeft hij nu nog. Dus, maar voor een half uur was het mogelijk.
9: Tot slot, alleen de finale en dan een eerste plaats telt.
11: Oh, dan gaan we weer met de beide benen op de grond staan. Laat ons vandaag even gaan. En wij richten ons uiteraard al heel snel op dinsdag.
9: Spannende wedstrijd, beter Nederland. Nederland wint verdiend.
12: Ja, zeker weten. Kijk, als je ziet dat we met 10 tegen 11 maar nog steeds gewoon ons spelletje kunnen spelen. Weliswaar wat moeilijker, maar gewoon ons eigen spel spelen. Dan heb je gewoon verdiend gewonnen.
9: Wat is de enige moeilijke periode geweest na hun tegengoal even?
12: Ja, gewoon die kleine acties als wij zeg maar, de actie hadden gemaakt. Zeg maar, Ed was doorgegaan. Meteen de counter. Ja, dan hadden we het af en toe hadden we het even moeilijk. Goede bal voor Ortega op de paal. Batistuta ook op de paal. En ja, dan voel je het even hangen. Maar kijk, als die ballen er niet ingaan, dan had ik had voor mezelf het gevoel. Als die de bal niet ingaan, dan moeten wij gewoon winnen. Dan is het gewoon niet aan hun weggelegd.
9: Het was trekken en sleuren tegen een overmachtige Argentijnse verdedigers voor jullie voorin.
12: Ja, zeker weten. We stonden met z'n tweeën tegen 4, soms 5 verdedigers. En ja, dan heb je het gewoon af en toe even moeilijk, maar daar komen we ook wel doorheen hoor.
9: Veel mensen spraken over de hitte beneden. Was dat zo erg? Of?
12: Ja, het was wel warm. Dus in de kleedkamer, dat merk je allemaal. In de kleedkamer is het lekker cool en dan kom je buiten en dat is wel warm, ja.
9: Veel invloed op je spel? Ook voor jou geldt dat?
12: Nou, voor mij niet echt zo. Kijk, we hebben er ook in getraind. En dan, ja, dan raak je er wel een beetje gewend. Maar toch in een wedstrijd is het natuurlijk weer anders. Want dan doe je weer andere dingen, doe je weer veel meer dan op de training. En dan, ja, het heeft denk ik wel een beetje betrekking op je spel.
9: Ook Argentinië laat Nederland weer een spel maken.
12: Nee, Nederland speelt zijn eigen spel.
9: Want Nederland is gewoon beter dan Argentinië.
12: Ja, dat heb je ook gezien.
9: Brazilië gezien gisteravond tegen Denemarken?
12: Brazilië heb je gezien en ik denk dat hun het ook heel moeilijk tegen ons zullen krijgen.
9: Want Nederland kiest de moeilijke route naar de finale, maar wel een mooie.
12: Zeker weten. En als Nederland gewoon zijn eigen spel speelt, dan kunnen we ook van Brazilië winnen.
9: En niet in provocaties getrapt?
12: Nee, tuurlijk niet. Kijk, voor de wedstrijd hou je er rekening mee.
9: Goed opgetreden.
12: Ja, toch.
9: Dankjewel.
13: Dan gaan we verder met het bandje van de supporters naast de Ronde Rijk. Jack van Gelder en Eddie Jansen was er nog een radioverslaggever bij de wedstrijd Nederland-Argentinië. En in tegenstelling tot zijn collega's richtte Marcel Oosten zich vooral op de supporters.
14: En zo klinkt het in Stade Velodrome in Marseille na het laatste fluitsignaal. Terwijl de spelers zich massaal op Dennis Bergkamp storten. Worden al het in het oranje gekleurde publiek helemaal gek van vreugde.
15: Zullen we springen?
16: No, certainly not. This cap. Bring us every next match. So you're never gonna have this. You never.
15: Hij staat hem niet af, zijn oranje gelukspet. Joy Springers, nee, voorzitter van de KNVB. Nee, meneer Springers, gefeliciteerd.
16: Ja, fantastisch.
15: Wat moet ik nou nog vragen?
16: Vraag maar niks. Ik kom maar dinsdag kijken naar de volgende wedstrijd. En ook de Brazilianen. Ik heb het voorspeld. We komen in Parijs. Daar zijn we al. Maar we komen in die wedstrijd op zondag en niet op zaterdag.
15: U bent een gelukkig mens, ik zie het.
16: Ik heb helemaal... Maar luister, zullen niet 10 miljoen andere Nederlanders hetzelfde geluk hebben als ik?
15: Ik denk nog wel meer.
16: Ja, het ergste wat we nu missen is dat we vanaf Amsterdam tot Roderschool tot IJsden dat we er niet kunnen zien. Maar luister hier, het Nederlands elftal is van het Nederlandse volk. En als wij het Nederlandse volk, het Nederlands elftal bedoel ik dus, als we die gewoon 3 weken lang feest kunnen geven, dat is het beste wat we aan de Nederlandse samenleving kunnen aanbieden.
15: Ik vraag niks meer. Een prettige avond, maar dat gaat wel lukken.
16: Dank je.
17: Mooi hè?
15: Dag mevrouw Terpstra.
17: Prachtig hè?
15: Ik hoef eigenlijk niks meer te vragen hè?
17: Het is fantastisch werk. Ik mocht even mee naar het team. En ik moet je zeggen, de jongens die waren zo moe, maar ook zo gelukkig. En wat een karakter heeft het Nederlands elftal hè?
15: Dat viel niet tegen hè?
17: Nee, het was fabuleus. Het was echt prachtig. En ik moet zeggen, nou ja, het wordt hier in Marseille natuurlijk een groot feest nu. Al die oranje supporters die zich als ambassadeurs voor Nederland gedragen. Die kunnen vanavond natuurlijk helemaal een dak uit. En we hebben al gezegd tegen elkaar van, hoe zou dat nou op dit ogenblik in Nederland zijn? Dat moet toch ook een groot, spetterend feest zijn.
15: En het kan nog groter worden, want Brazilië, nou, dat is niet de minst aansprekende tegenstander.
17: Nee, kijk, iedere wedstrijd is natuurlijk hartstikke moeilijk. En de ploegen ontlopen elkaar niet erg veel. Dat heb je ook bij de andere kwartfinales gezien. Er zijn er nu dus vier over waarvan je echt zegt van, nou, dat iedereen kan wereldkampioen worden, maar jongen, wat zullen we ervoor gaan?
15: Had u het verwacht dat ze zo weer nog zouden komen?
17: Ja, ik wel. Ja, ik wel.
15: Ik zag er even somber uit en een rode kaart.
17: Ja, zeker. En dan staat je hart ook stil. Dan denk je, oh, nou is het verkeken. Maar ze hebben echt op karakter doorgespeeld. En ik vond ook dat de verdediging, ook toen we met 10 man stonden daar, echt eigenlijk heel goed sloot. Prachtig, werkelijk. Ja, en verder, als u zegt van ja, had je gedacht dat ze zo ver zouden komen? Ik vind dat het team een iets uitstraalt wat heel uniek is. Het is één groot team. Ik denk dat de begeleiding ook buitengewoon goed is. Als je ook kijkt naar de manier waarop er vanuit de dugout mee wordt geleefd, vanaf het moment dat het Wilhelmus wordt gezongen tot en met, nou, als er een goal valt vanzelfsprekend, maar ook als er vreselijke beslissingen worden genomen door een scheidsrechter. Er wordt echt meegeleefd en het is echt dit hele team wat deze overwinning heeft gedragen.
15: Zullen we dan maar zeggen tot dinsdag?
17: Graag tot dinsdag.
13: Een bijdrage van verslaggever Marcel Oosten.
18: Al wat oranje was, heeft een wereldmiddag gehad vandaag in Marseille. Ook Johan Cruijff. In zijn ogen was het een meer dan verdiende overwinning voor het Nederlands elftal. Niet alleen in Nederland heeft men een goed oranje gezien.
19: Ik denk over de hele wereld gezien enorm positief. Enorm goede ondersteuning. Toch even de betere elftallen van dit toernooi. Ik denk optisch gezien weggespeeld. Daar waar hun de eerste helft enorme pressie speelden, kwamen ze er zeer simpel uit. Zeer goed positiespel. En daar waar de tweede helft hun dus hun eigen spel gingen spelen, tegenpartij het spel laten maken en een keiver een counter kunnen maken, denk ik dat toch de hele wereld niet ziet hoe het exact zit. En vandaar dat je dus, denk ik, een enorme indruk gemaakt.
18: Nederland nu bij de laatste vier. Waar krijgt een ploeg die in de halve finale zit mee te maken? Met welke druk?
19: Nou, de druk die moet gewoon exact hetzelfde zijn. De enige gevaar is dat er een bepaalde tevredenheid komt. Dat is het enige. De rest zou ik niet kunnen bedenken of verzinnen. Want de beleving, de emotie, dat is allemaal dik in orde. Als we maar die denken van nou, dat hebben we knap gedaan. En we zijn in ieder geval niet afgegaan, nee. Je moet nu zeggen, het is 2 keer mislukt. En laten we nou eens eindelijk dit proberen te winnen.
18: Brazilië heb je gezien in dit toernooi. Wat is dat voor een ploeg? Is die te hebben?
19: Ja, het is natuurlijk levensgevaarlijk. Die mensen hebben enorm veel van kwaliteit. Ik vind ze heel laf spelen. Ik vind helemaal niet leuk hoe ze spelen. Met hun kwaliteit moet je gewoon veel mee doen. Ik heb dus voor die tijd vanmiddag in de uitzending al gezegd dat eigenlijk was de minste man op het veld was Bergkamp. Dus je moet eigenlijk wat meer van hem verwachten met zijn kwaliteiten. Nou, eigenlijk geldt dat voor heel Brazilië hetzelfde.
18: Speelt Nederland leuker voetbal dan Brazilië?
19: Vele malen leuker. Hun hebben kwaliteit, maar ze spelen alleen met die counter. Dus als je ziet dat de meest gevaarlijke aanvaller in theorie, of waar de aanvallen allemaal verlopen, is de rechtsback. Ja, die moet van, ik weet niet hoe ver vandaan komen. En dan krijg je dus de individuele acties, wat misschien wel leuk is om te zien. Maar ik als voetballiefhebber geniet daar niet zo verschrikkelijk van. Omdat ik vind dat die mensen gewoon veel beter moeten spelen.
18: Nederland swingt, Brazilië speelt Europees.
19: Nou, niet Europees. Ik denk dat wij gewoon ons eigen spel spelen. Dus het Nederlandse spel. En dat moeten we ook voor blijven houden. Ik denk ook, omdat hun nog een beetje, klein beetje on-Braziliaans spelen, dat je in mijn ogen toch licht favoriet bent.
20: Een wedstrijd van toen. Langs de lijn met Jos Vreulich. Ruim 8:02 op woensdag 8 juli 1998. Een historische avond. De halve finale. Dinsdag is het. De halve finale van het WK-voetbal in Frankrijk. Nederland-Brazilië. We gaan gelijk maar naar Marseille. Want het is nog altijd onduidelijk wie er in het oranje of blauwe shirt zullen spelen. In elk geval wie er voor Nederland zullen spelen. Ron de Rijk, heb jij al een briefje gehad van de bondscoach?
21: Ik heb geen briefje gehad van de bondscoach, Jors. Maar ik ga er wel vanuit en met mij iedereen hier. En dat heet dan officieus en gerucht. Maar ga er maar vanuit
0: dat dat klopt, dat Zenden en Cocu de mensen zijn die het probleem aan de linkerkant voor Nederland achterin en op het middenveld moeten gaan oplossen, zodat de rest van de bezetting intact blijft van Oranje, zoals Oranje won van Argentinië met 2-1, overigens hier in hetzelfde stadion in Marseille. De weersomstandigheden zijn wat gemengd, al mijn collega's kozen voor de korte broek, is ook ik als enige niet, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niet erg dat ik voor de lange broek heb gekozen. Het is even bewolkt geweest, dat is gelukkig weer weg, maar er komt inmiddels een schaduw over het veld heen. Er staat een flinke bries, dus in dat opzicht zullen alle 22 trouwens geen last hebben van te warme weersomstandigheden.
20: Goed, straks om 9 uur gaat die wedstrijd van start Nederland-Brazilië en we zullen hem natuurlijk integraal uitzenden met commentaar van Rondrijk en Jack van Gelder hier bij de NOS op Radio 1. Verder ook nog de WK-column van Paul Onkenhout en wat verder ter tafel komt, maar ik beloof u, het wordt heel veel voetbal. Wat kan een uur soms lang duren? Maar goed, we moeten nog even wachten. Nederland-Brazilië, over dikke 50 minuten gaat het van start in Marseille. In het stadion is alvast Eddy Jansen met de man die nog wel wat had willen fluiten daar in Frankrijk. Eddy.
2: Ja, absoluut. We gaan dit uur even zo aangenaam mogelijk maken met een aantal mensen die mij hier voorbij komen. Mario van der Ende uit het toernooi op een onelegante wijze.
22: Ja, dat vind ik nog steeds. Dat is toch een reden die ze hebben aangehouden, die 4 jaar geleden ook gold. In maart hebben ze tegen ons gezegd dat het dat alles op zijn kop gezet zou worden. En als Nederland eventueel de halve finale zou fluiten en ik goed zou fluiten, dat ik in ieder geval de anderhalve finale zou kunnen fluiten. Nou, vorige week woensdag werd het ineens omgedraaid en hebben ze de oude regel gehanteerd. En dat betekent toch gewoon dat je het toernooi verlaat met gemengde gevoelens.
2: Goed, je bent er vanavond bij. Kijken of Nederland kan stunten tegen Brazilië. We hebben vanavond een scheidsrechter uit de Verenigde Arabische Emiraten. Meneer Boussaïm, ken je hem?
22: Ja, ik ken hem heel goed. We hebben een jaar of 7 geleden voor het eerste keer samen een toernooi gefloten. Toevalligerwijs in een van de golfstaten. 4 jaar geleden heb ik hem ontmoet tijdens de WK Amerika, waar hij onder andere ook de 3e en 4e plaats heeft gefloten. En ook dit jaar heeft hij weer 2 goede wedstrijden gefloten. Ik denk gewoon dat je voor deze wedstrijd hier een hele neutrale en een goede leidsman aan hebt.
2: Ja, ondanks het feit dat hij uit een niet bekend voetballand komt?
22: Ja, maar dat zeg ik. Ik ken hem ook al 7 jaar internationaal. Dus dat betekent dat hij ook al hele lange internationale ervaring heeft. Zijn voornaam is trouwens Mohammed Ali. Dus dat betekent ongetwijfeld dat hij ook een zeer sterke leiding vanavond kan geven.
2: Goed. Nou, dan hoeven we ons daar niet gerust om te maken. Wat voor gevoel heb jij verder bij deze wedstrijd? Ik bedoel, we hebben van de week hadden we zoiets van, nou, Nederland kan misschien van Argentinië winnen. Dat is gebeurd. Kan Nederland van Brazilië winnen?
22: Ja, ongetwijfeld. Het is altijd voetbal. En laten we eerlijk zijn. Je zegt net dat ik op een hele onelegante manier uit het toernooi ben gegaan. Dus voor mij mag Nederland vanavond ook heel onelegant doorgaan. En dan hebben we in ieder geval aanstaande zondag een hele mooie finale.
2: En dan is er zoiets van, als we van, wat we mogen vanavond we zeggen, als we van Brazilië winnen, dan worden we ook wereldkampioen?
22: Nou, wacht even. Dan komt er natuurlijk altijd nog Frankrijk of Kroatië aan. En die vraag moet je me dan zondag weer stellen. Dan, misschien gebeurt er nog heel wat in die tijd.
2: Goed, genieten van vanavond.
22: Dankjewel.
20: We gaan naar Eddy Jansen om wat sfeer op te snuiven in het stadion in Marseille.
2: Hebt u de goede kaartjes, meneer Sprengers?
23: Laat ik het hopen, maar het is toch altijd goed gegaan. Dus ik neem aan dat het deze keer ook goed gaat.
2: Goed, de bondsvoorzitter, Jeus Sprengers. Wat voor gevoel hebt u bij deze halve finale?
23: Een ongelooflijk goed gevoel. Deze wedstrijd die moest gebeuren. We hebben hem 4 jaar geleden verloren en vandaag winnen we.
2: Maar nu is het een halve finale, nu zijn de belangen wat groter.
23: De belangen zijn niet groter. Toen konden we ook zo doorgaan naar de finale als we hem toen wonnen. We hebben hem toen niet gewonnen. Ik denk ongelukkig. En vandaag zal het lukken.
2: We hebben het net al even in een historisch overzicht gehoord. Die wedstrijd kunt u waarschijnlijk nog wel lezen. 1-0 achter, 2-0 achter.
23: Ja, zeker. Ik zie hem zo op mijn netvlies. Ik heb hem nog wel 20 keer voor me gezien. En zeker toen we de kwartfinale haalden. En ik wist dat deze wedstrijd weer plaats zou vinden. Ja, ik denk deze keer gaat anders.
2: Allebei de landen zijn wel gegroeid, hè? Qua voetbal. Brazilië wat vooruitgegaan. Nederland ontegenzeggelijk sterker geworden als toen, 4 jaar geleden.
23: Ik denk voetballend dat dit de beste 2 zijn. We hebben ook gezien van de Fransen winnen. Dat is een hell of a job, maar dat waren de Argentijnen ook. Dus laten we maar eens kijken wat het wordt. Dit is voetbaltechnisch de finale.
2: En we gaan vanavond een historisch moment meemaken, want het gebeurt niet zo vaak in een mensenleven, hè, dat Nederland de finale kan halen van een WK.
23: Het is 20 jaar geleden gebeurd, dus historie is het nog niet. Maar we gaan in ieder geval de historie herhalen. En God weet wat er daarna nog komt. Hè.
2: Zet er cijfers bij, wat voor uitslag gaan we maken vanavond?
23: 3-2.
2: 3-2?
23: Ja.
2: Veel plezier.
3: Allee, dank je.
20: Nou, die hebben we genoteerd. Oranje haalt trouwens de WK-finale. Zo staat in de Sterren geschreven. Want de Uruguayanse astroloog Boris Christoff die voorspelt de finale Nederland-Frankrijk. Aan de hand van de astrologische dierenriem zit Christoff dat Brazilië er vanavond in de halve finale tegen Oranje slecht vanaf komt. Ook Kroatië bevindt zich in een slecht gesternte, waardoor de Franse Oranje dus in de finale zullen tegenkomen. Die Christoff is niet de eerste de beste. Hij voorspelde in 1981 een aanslag op de paus. Dat klopte en ook tijdens het voetbaltoernooi zat hij al goed, want Noorwegen won volgens zijn voorspelling in de groepsronde van Brazilië. In een geheel oranje Amsterdam staat één café waar ook wat gele kleuren zijn te bekennen. En daar is Marjolein Zeil.
4: Ja, vooral veel groen-geel hier in het café. In de Brazil Music Bar in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. Maar eigenlijk is er ook best wel veel oranje. Het deint hier gebroedelijk met elkaar op en neer. Het geel, het groen en het oranje. En het enige wat ik kan doen is ook wel wat meedijden. Want het is hier verschrikkelijk druk. Achterin het café staat een televisiescherm. Maar daar kunnen we eigenlijk weinig op zien. Want ja, het is gewoon te druk. Er staan te veel mensen voor. Dus ik denk dat we dadelijk tijdens de wedstrijd maar af moeten gaan op het gejoel. Of op het gehuil. Om er wat van de stand mee te maken. Ja, ik sta hier vlakbij een paar vrouwen. Want het voetbal is niet alleen populair bij mannen. Maar natuurlijk ook bij de vrouwen in Brazilië. En hier is een mevrouw met een Braziliaanse vlag en een Nederlandse vlag op de wangen. Waar bent u nou voor?
5: Wat zegt u?
4: Bent u nou voor Nederland of voor Brazilië?
5: Brazilië.
4: Toch die beide vlaggen op de wangen.
5: Omdat mijn man komt uit Nederland en ik hou ook van Nederland. Maar vandaar ben ik hartstikke veel voor Brazilië. Diep van mijn hart.
4: Is uw man ook hier?
5: Nee, hij zit in een Nederlands café. En daarom ben ik hier vanavond.
4: Heeft dat geen ruzie thuis?
5: Wat zegt u?
4: Geeft dat geen ruzie thuis?
5: Nee, nee. Dat doen wij niet, omdat wij zijn groot mensen. Wij begrijpen wel. Brazilië speelt hartstikke goed en Nederland ook. Maar wie de beste moet winnen. Maar ik hoop hartstikke veel voor Brazilië.
4: Ik ben hier nu een paar uur. Jullie zijn hier ook een paar uur. En ja, jullie zijn al die tijd al op en neer aan het hossen, op en neer aan het deinen. Worden jullie daar nou nooit moe van?
5: Ik heb niet gehoord.
4: Worden jullie nooit moe van al het feest vieren hier?
5: Ja, hartstikke feest vieren. Je laat me hebben, want ik kom wat zeggen.
4: Nou, dat is bijna geen gesprek meer mogelijk. Iedereen die host op en neer. Ik probeer naar buiten te komen, want niet alleen in het café in het bal, ook buiten op straat. Daar is een band bezig, een Braziliaanse band. Ik probeer nu tussen de mensen door te komen. Er wonen zo'n 5000 Brazilianen in Nederland. En ik denk dat er zo 1000 ongeveer hier in het café bezig zijn. Ik probeer nu tussen de mensen door op straat te komen. En waarschijnlijk horen jullie nu de Braziliaanse muziek op straat wel.
6: Zeker.
4: Hier buiten staan denk ik ook een man of 500. En een hoop televisieschermen. Dus vanuit hier kunnen we de wedstrijd vanavond prima volgen.
20: Marjolein Zeil in Amsterdam in het Braziliaans café. Daar zullen we ongetwijfeld vanavond nog even terugkomen om te kijken hoe de sfeer dan is. Dan schakelen we over naar het Gelredome in Arnhem. Want daar moet het ook feest zijn. Hoeveel mensen daar bijeen ongeveer, Meino? Meino Remmers.
24: Nou, ik zit eens eventjes te kijken. Ik denk ongeveer een... ze hadden gerekend op 20.000 mensen natuurlijk. Want die kunnen er allemaal in Gelredome. Maar dit zijn er nu zo'n... Ja, ik denk een paar... Hoeveel zouden er binnen zitten, meneer?
25: Nou, ik denk 5.000-6.000 man.
24: Ja... Dat is toch ongeveer de schatting, denk ik, hè?
25: Dat denk ik wel, ja.
24: Ja, slim bedacht, hè, bij Gelredome.
25: Heel slim, ja.
24: Het is rij 24 waar we op zitten. Er zijn net dropjes uitgedeeld. En we zitten eigenlijk in een hele grote huiskamer. De zaal is donker. Een zaal, want het stadion heeft het dak dicht gedaan. Het grasveld weggeschoven. Het licht wordt al een beetje gedimd. We hebben net al wat muzikanten gehad, hè? Wie waren dat allemaal? Onbekende C-artiesten,
25: hè? Leroy of zo. Oh, ja. Een hele goede gozer.
24: Oh, ja.
25: Ja, maar echt goed zin erin. Ja, dat moet je ook maken.
24: Is uw televisie thuis kapot?
25: Nee.
24: Waarom zitten jullie dan hier met z'n allen?
25: We zitten met de hele straat hier. Onze hele straat is oranje.
24: Ja.
25: En we zeggen van, we gaan nu naar Gelredome voor de gezelligheid.
24: Want de straat, dat is ook maar weer de straat.
25: De hele Bokselstraat uit Arnhem.
24: Ja. Maar waarom dan in zo'n zaal? Ik bedoel, het is galmend geluid. En is het scherm nou wel groot genoeg?
25: Nou, het scherm is groot genoeg. Alleen ja, iedereen klets er doorheen. Je kan niet goed luisteren wat ze eigenlijk, wat nu op dit moment Johan zegt.
24: Johan Cruijff op Nederland 2, want dat zien we nu.
25: Ja, dat hoor je niet altijd.
24: Maar dadelijk is iedereen toch wel stil?
25: Ik hoop het wel, anders word ik boos.
24: Ja, ja, ja. Die mevrouw zit met een glaasje wijn of iets, hè, geloof ik. Ja. Maar is dat gezelliger hier in het stadion kijken? Naar een ander stadion dan weer?
26: Om zo eens een keer mee te maken is het heel gezellig.
24: Ja. Ik denk, dan zit ik toch in een stadion.
26: Ja.
1: daar maar een feestje met z'n allen van maken.
24: Maar liever had u natuurlijk in het stadion gezeten.
1: Nee, maakt me niet uit. Nee?
24: Nee,
1: hoor, maakt me niet uit.
24: Hier zie je nog niet eens gras liggen.
25: Nee, gras ligt buiten, hè?
24: Ja, dat kan in Gelderdome, dat kunnen ze wegschuiven.
25: Dan zie je gewoon gezellig. Ja, je kunt ook naar een Marseille toe gaan, maar ja.
24: Dat gedonderjaagd met die zwarte kaartjes.
25: Nou, omdat die alleen maar gewoon... Die kaartjes zijn verkocht, 120, 130 gulden. En nu moeten ze nog een pak geld bijgooien. Nou, ik vind het niet netjes.
24: Kijk, de Boschestraat is niet op de achterhoofd gevallen.
25: Nee, nou, ik vind het niet netjes.
24: Nee, dat is dat gedoe met die kaartjes, hè? Dat ze nu duurder zijn geworden.
25: Ja, ja. Slecht van organisatie, vind ik.
24: En dit kost maar 15 piek.
25: Ja, nou, los daarvan die 15 piek. Dit is helemaal niet zoveel, maar gewoon puur gezelligheid. Dus alle... voor de buis.
24: En jullie hier met z'n allen in één hal, dus je ziet elkaars reactie natuurlijk ook. Terwijl hier achter op de rondgang in het stadion, ja, allemaal spelletjes te doen zijn. Er lopen muziekclubjes langs. Vindt u het scherm goed genoeg?
1: Hij heeft wel iets groter gemogen.
24: Het is niet zo heel groot, hè?
1: Het is heel groot, maar het is van hieruit duidelijk te zien.
24: Ja?
1: We hebben een goede plaats uitgekozen.
24: Nou, ze moeten het een beetje donker houden, hè? Nou, goed, iedereen zit hier op de plastic stoeltjes klaar. Net werd er nog veel gezongen, maar nu ze Nederland 2 op is, het licht een beetje gedempt is, ze worden een beetje zenuwachtiger hier in Arnhem. En ze zijn natuurlijk benieuwd, als het gaat beginnen, hoe het er aan toe gaat. En ze kijken met z'n allen.
20: En wij luisteren met z'n allen. Mino Remmers was dat in het Gelderdoom in Amsterdam. Natuurlijk Nederland in de ban van die wedstrijd. Maar wat dacht u van Zuid-Amerika? Marjon van Rooyen in Rio de Janeiro. Hoe is de situatie daar?
3: Hallo. Ik weet niet of je me kan horen, maar het is een totale gekte hier. Het is hier 's middags. De mensen proberen allemaal zo snel mogelijk van hun werk weg te komen naar huis of naar waar er dan ook een televisie is. De hele stad loopt te swingen en te samba. En ik geloof dat niemand ervan overtuigd is dat Nederland zal winnen. Hallo?
20: Hallo?
3: Ja.
20: Ik hoor je prima, Marjon. Wat zie je op dit moment om je heen?
3: Quem ganha?
6: Brazil. Brazil.
3: Nou ja. Sorry, ik word een beetje omringd door allerlei aanhangers van Brazilië die een beetje boos zijn op Pelé. Dat is die voetballer Pelé. Die heeft gezegd vandaag dat er een finale Nederland-Frankrijk komt. Maar dat gelooft niemand. Pelé is een beetje oud geworden. Wat ik om me heen zie is niks anders dan de kleuren geel en groen. Geel en groen. Zelfs de baby's en de honden hebben hier geel en groen aan. Verder wordt er enorm gevoetbald met sinaasappels. Ja. Allemaal jongetjes die stunts uithalen met sinaasappels. Je begrijpt, sinaasappel oranje. En daar spelen ze wel even een balletje mee.
20: Goed, Marjon, we horen je later vanmiddag bij jou daar op de Copacabana in Rio de Janeiro. De bondscoach Guus Hiddink zit met een aantal problemen, voornamelijk op de linkerkant. En het was nog even de vraag hoe hij dat zou invullen. Tom Egbers, NOS Studio Sportcollega, vroeg aan Guus Hiddink zijn opstelling.
7: We starten met Van der Sar in het doel. Dan hebben we Reiziger, Stam, Frank de Boer en Cocu. In het midden spelen we met Davids en Jonk. Ronald de Boer van rechts, Zenden van links en hebben we Kluivert en Bergkamp.
8: Hmm. Boudewijn Zenden debuteert in de basis op dit WK. En meteen maar tegen Brazilië in de halve finale. Hoe gaat het
7: daar
8: om?
7: Daar moet je ook niet moeilijk mee doen. Kijk, hij kan het aan. Heeft eerder gespeeld. En ik schroom daar niet om hem te brengen. De ploeg ook niet. Dus dat moet geen probleem zijn.
8: De Braziliaan Dunga zei gisteren... als wij geen wereldkampioen worden, dan vermoorden ze me in eigen land. De druk op jou en je spelers zal ook toenemen. Het zal niet zo gek zijn, maar zal ook toenemen.
7: Ik hoop niet dat ik...
8: Nee, maar zal toenemen, dus.
7: Ja, maar die druk is er vanaf het begin. Normaal, de voorronde moet je door. Die druk is er, die druk is zwaar. Om naar de achtste finales te gaan, nou, dan zeg je volgende, volgende, volgende. Dus ja, ik voel die druk niet toenemen. Ik vind dat je de druk hebt om de verplichting van de eerste rondes te halen. En dan ga je naar elke volgende ronde met gelijke druk. Wij voelen niet zo die aparte druk.
8: Ja, maar jullie weten toch allemaal, dat het geldt voor jou als coach, neem ik aan. En ook voor de spelers. Het is de belangrijkste wedstrijd uit je carrière tot nu toe. Nog nooit zo dicht bij de wereldtitel geweest. Dat besef is dus niet aanwezig.
7: Jawel, dat besef is aanwezig. Maar de voorgaande wedstrijd was ook de belangrijkste. Anders kom je niet op deze wedstrijd. Ja. Nou ja. En zo werkt het. Ja.
8: De hele wereld ziet uit naar de wedstrijd tussen Nederland en Brazilië, omdat het twee landen zijn met een prachtig voetbalimago. Denk jij dat wij vanavond een ode aan het voetbal te zien gaan krijgen?
7: Ja, er zijn natuurlijk wel twee ploegen die heel graag willen voetballen. En dat ook willen laten zien. Een ode aan het voetbal, ik hoop het, ja. Ik hoop dat wij hier mondiaal toch weer de indruk maken die we er op heden gemaakt hebben. En eerlijk gezegd mag daar de ode mag ook gepaard gaan met een goed resultaat, hoor.
8: Er is verschrikkelijk veel optimisme, hè, rond de ploeg. Hoe is dat binnen de ploeg? Zijn jullie er daadwerkelijk van overtuigd van... We gaan winnen?
7: Nou, we hebben wel een hele sterke overtuiging. Er is een hele sterke wil in de ploeg aanwezig al weken. Garanties heb je nooit. Optimisme daarbuitenomheen is in de euforie. En dat is oké, dat is prima. Maar je weet dat je tegen een grote ploeg speelt. Maar we hebben geen enkele schroom, in tegendeel.
8: Geen schroom?
7: Nee, ik vind dat je dat aan moet pakken zoals we de afgelopen wedstrijden aan hebt gepakt. En niet timide het veld in gaan.
8: Ik wens je veel succes.
7: Dankjewel.
20: Een zelfverzekerde bondscoach Guus Hiddink in gesprek met Tom Egbers. Dan gaan we maar weer terug naar Marseille, naar Ron de Rijk. Ron, de optie Cocu zenden, al door jou geschetst. De meest logische oplossing voor de problemen van Hiddink?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk zelfs in een aantal opzichten. Ik heb het eigenlijk al gememoreerd. Het is de snelheid van zenden aan de linkerkant op het middenveld die natuurlijk overeenkomt met de snelheid van Overmars die op die positie al speelde. Het is bovendien de snelheid van zenden die mogelijk in geval van nood achterin kan zorgen voor enige compensatie voor bijvoorbeeld de wat mindere snelheid die Cocu aan de dag legt, die natuurlijk toch weliswaar door dit hele elftal heen wordt geschoven, maar elke keer bewijst op iedere positie waarop hij terechtkomt goed uit de voeten te kunnen. En bovendien heb je natuurlijk niet alleen met Cocu een linksbener ook aan die kant. Je hoeft het elftal verder niet aan te passen en om te zetten, want je zou je in theorie kunnen voorstellen dat ook een man als Ronald de Boer, die op veel posities uit de voeten kan, van de rechterkant van het middenveld zou verhuizen naar de linkerkant van het middenveld. Maar ik vind deze verhuizing, de manier waarop Hiddink dit probleem, dit vervelende probleem, echt vervelende probleem voor hem heeft opgelost, vind ik absoluut de meest logische en de meest voor de hand liggende.
20: Ja, we hoorden Hiddink, ik zei al, zelfverzekerd. Is dat de sfeer die al de hele dag en misschien al de afgelopen dagen werd uitgestraald vanuit het Oranjekamp?
0: Ja, je zou je kunnen voorstellen dat er bijvoorbeeld na afloop van de wedstrijd tegen Argentinië, de winst op Argentinië, een zekere euforie zou ontstaan van dit doen we wel even. Dus in dat opzicht is natuurlijk, heb je met Brazilië de beste tegenstander te pakken die je maar kunt denken. Van onderschatting kan geen enkele sprake zijn. Maar nog steeds zijn wij Nederlanders denk ik een beetje behept met het idee dat er grote voetballanden bestaan op deze wereld. En dat we dat gemakshalve maar ook vertalen in grote landen bestaan op deze wereld. Denk aan Duitsland, denk aan Brazilië, denk maar ook aan Argentinië. En dat we toch geneigd zijn Nederland wat onder te schuiven in dat geheel. Maar als er één ding mij is duidelijk geworden in de afgelopen vier weken dat ik hier in Frankrijk bivakkeer, dat is dat men vanuit het buitenland, maar dan ook werkelijk overal vandaan, niet alleen veel respect heeft voor de speelstijl van Oranje, maar ook gewoon ontzag heeft voor de voetbalopvattingen van Oranje en gewoon voor de plaats die het Nederlands elftal heeft op mondiaal voetbalgebied. En om één klein dingetje daarbij toch als kanttekening te plaatsen, dit kleine voetballandje, althans klein in omvang, speelt gewoon twee keer een WK-finale. En dat is werkelijk geen enkel ander klein landje, als je dat zo mag zeggen, in het verleden gegeven geweest. In dit kleine landje staat ook nu weer waar een WK is met 32 landen in een halve finale. En dat is absoluut een prestatie van formaat.
20: Laten we even naar de overkant gaan kijken. Zijn er nog verrassingen in de Braziliaanse opstelling?
0: Nee hoor, alleen Cafu ontbreekt en zijn plaats wordt ingenomen op de manier waarop Hiddink had gedacht de Numan te kunnen vervangen door Bogarde, door C. Carlos, een verdediger. En in dat opzicht denk ik heeft Hiddink met zijn zelfverzekerdheid de goede toon aangeslagen. Voor het eerst heb ik in dit WK-toernooi namelijk de Braziliaanse bondscoach Jacallo niet twee dagen vooraf domweg ronduit horen vertellen dat zijn ploeg opnieuw zou gaan winnen en dat zijn ploeg zomaar de finale in zou vallen. Sterker nog, Jacallo zei op de vraag of hij dacht dat Brazilië zonder meer in de finale terecht zou komen. Ik denk dat wij met Nederland de beste andere ploeg op dit WK te pakken hebben. En dat levert dus ook meteen de wrange conclusie op. Dat dus een van de twee beste ploegen, in ieder geval in de ogen van Zagallo, na de halve finale niet meer op dit WK aanwezig is.
20: Nee. Hiddink heeft natuurlijk een probleem. Mocht er onverhoopt iets ergs gebeuren achterin. Hè? Een blessure, een kaart. Want met het heengaan van Numan en Bogarde, wat zou er dan nog kunnen gebeuren achterin?
0: Nou, ik hoop eerlijk gezegd dat er niet al te veel gaat gebeuren achterin. Winter zou natuurlijk nog een optie achter de hand zijn. Zeedorf kan ook eventueel nog achterin redelijk goed uit de voeten, moet ik zeggen. Veel beter dan menigeen denkt. Maar het enige, denk ik, waar, de enige twee dingen waar wij nu op rekenen, dat is in de eerste plaats dat in ieder geval Jaap Stam niet tegen een gele kaart aan loopt. Want dat zou voor hem betekenen dat, ook al zou Nederland in de finale komen, hij er in ieder geval niet bij zou zijn. Zou uiteraard wel betekenen dat Numan alsnog indirect wordt beloond voor zijn deelname aan de partij, in de partij tegen Argentinië. Overigens, dat geldt, en dat is misschien een klein preetje voor Oranje tegen Brazilië, voor drie Brazilianen, Leonardo Aldair en Roberto Carlos, staan ook op een gele kaart. En die zullen zich wel twee keer bedenken voordat ze zich vanavond gaan vergrijpen aan een Nederlandse speler. En op die manier het risico lopen om niet in de finale te kunnen deelnemen als Brazilië zich daarvoor plaatst.
20: Hoe oranje, Ron, is het stadion in Marseille?
0: Nou, het oranje is oranje, maar is ook bijzonder veel geel-groen. En dat betekent dat er verschrikkelijk veel kaarten richting Brazilië zijn gegaan. Het is begrijpelijk dat je vanuit Nederland een flink end moet rijden met de auto en een anderhalf uur moet vliegen. Het zal je duidelijk zijn dat het voor de Braziliaanse aanhang die is meegereisd, in tweeën valt. In de eerste plaats is iedereen er in Brazilië van overtuigd dat Brazilië weer...

0: Het is bijna 9 uur op 7 juli 1998, de dag van de halve finale van het WK-voetbal tussen Nederland en Brazilië. We schakelen rechtstreeks over naar Marseille voor een verslag van Ron de Rijk en Jack van Gelder.
1: Bijzonder goedenavond vanuit het Stade Vélodrome in Marseille. De halve finale van het wereldkampioenschap voetbal 1998. En Nederland is erbij. Daar mogen we als klein kikkerlandje heel erg trots op zijn. Tegenstander wereldkampioen Brazilië. Kortom, vanavond, na afloop van de wedstrijd, weten we, zit Nederland in de finale of gaan we eruit? En is dan, als we in de finale komen, meteen de wereldkampioen onttroond. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Nederland speelt vanavond tegen de wereldkampioen van 1994. Brazilië met een goed team. Absoluut een goed team. Een team dat we nog niet op absoluut topniveau hebben gezien. Kan het team niet beter? Terwijl Zende en Ronaldo elkaar in de armen vliegen nu. En Stam en Ronaldo elkaar ook omhelzen. Cocu en ook Kluivert en Ronaldo een beweging maken met het hoofd naar elkaar. In een soort tedere omhelzing. Is dat team in staat om goed te voetballen, het Braziliaanse elftal? Ik denk dat het goed is om nog even te memoreren dat de wereldkampioen van 1994 eigenlijk uitblonk door uitermate verdedigend te voetballen. Iedereen heeft het altijd onmiddellijk over het aanvallende voetbal van de Brazilianen. Maar dat is meer het Brazilië van Pelé, van Gerson, van Rivelinho, van Garrincha, Vava, Didi nog eerder. Dat soort mensen. Tegenwoordig is Brazilië teruggekeerd in de realiteit van het moeten doen via een countervoetbal. Eigenlijk simpel, met allerlei mensen achter de bal. En daar waar het toen Romario en Ronaldo niet nog, maar Bebeto was, is het nu Ronaldo met Bebeto en Rivaldo daarachter. Die moeten zorgen voor de geniale invallen. En natuurlijk ook de vleugelverdedigers zijn belangrijke elementen in de formatie van Brazilië. Roberto Carlos, een linkervleugelverdediger die eigenlijk linksbuiten wilde zijn, maar daar net niet goed genoeg voor was. En aan de andere kant C. Carlos, die een jaar geleden nog watermeloenen verkocht in Brazilië. Hij speelt zijn tweede interland, deze Carlos. Heeft alleen maar bij hele kleine clubjes gespeeld. En was meegenomen door Sagallo, zoals hij in de Braziliaanse pers zei. Omdat hij een aardige jongen is en zo goed een papegaai kan nadoen. Ik quote in dit geval. Nu dus die twee ploegen tegenover elkaar. Een arbitraal trio uit het Midden-Oosten. Opmerkelijk. Een scheidsrechter uit de Verenigde Arabische Emiraten. Twee assistent scheidsrechters, één uit Kuwait en één uit Oman en Nederland. Ja, Nederland heeft elkaar ook vriendschappelijk bejegend net, hè?
2: Ja, en dat niet alleen. Nederland staat gewoon in prachtig oranje-wit. In de eigen kleuren kan het spelen. En dat doet mij deugd om te zien, omdat domweg oranje tijdens het hele WK een hele afwijkende kleur blijkt te zijn van de kleuren waarmee alle andere landen op dit WK tot nu toe zijn gestart aan hun wedstrijd. De eerste halve finale. Morgen Frankrijk-Kroatië. Maar dat zal ons op dit moment even een zorg zijn. Hier komt het beginsignaal. En hier komt de aftrap voor Oranje via Patrick Kluivert en Dennis Bergkamp.
1: Wim Jong met de eerste balcontact. Het oog van de middencirkel heeft Ronaldo een beetje voor zich. Cocu, linkervleugelverdediger. Maar dat kan hij uitstekend spelen. Ik denk ook dat de logica heel duidelijk is. Cocu en Zende achter elkaar. Normaal gesproken één linie naar voren geschoven. Daar staat Numan dan achter bij PSV. En nu dan met elkaar spelen. De bal van Cocu wordt opgevangen door Baiano. Lange hijs naar voren. Dat zal veel getoond worden. Omdat men probeert met die lange bal onmiddellijk Ronaldo of Bebeto in stelling te brengen. En dat er achterin 1 tegen 1 wordt gespeeld door het Nederlands elftal. Is ook meteen duidelijk. Frank de Boer op Bebeto. En, of Bebeto, laten we dat alsjeblieft zeggen. En Stam op Ronaldo. Dat betekent dus dat Nederland meteen 1 op 1 speelt met Wim Jonk. Veel in aan de bal, zoals ook nu.
2: Draait nu vooruit met de bal aan de voet. Gaat richting de middenlijn. Kan die bal breed kwijt. Ligt veel ruimte voor Ronald de Boer. Rechts op het middenveld. Diep op Bergkamp. Bereikt het Bergkamp niet. De overname Rivaldo probeert de bal weg te draaien bij Jong. Maar Jong zit daar keurig tussen. Ronald de Boer inmiddels balbezit. Schuift er binnen op Davids. Davids moet ook proberen het scheidsrechter te omzeilen. Lukt hem. Speelt de bal even terug in de voeten van Ronald de Boer. Ter hoogte van de middenlijn. Die schuift de bal dieper. Kluivert. Kluivert plaatst in één keer. Bergkamp. Davids wil wel. Bergkamp gaat breed lopen met de bal. Bal aan de voet. Bal gaat even terug naar Cocu. Aan de buitenkant staat Zende. Opmerkelijk voor Boudewijn Zende deze wedstrijd. Zijn eerste balcontact wat lastig. Maar het geluk voor hem is dat en de bal binnen blijft. En Nederland daar de bal bezit. Houdt. En hier de eerste Braziliaanse overtreding komt in mijn ogen. Dat vervolgens een overtreding komt van Zende. Dat laat allemaal deze scheidsrechter rustig doorgaan. Dan heeft Brazilië balbezit via Baiano achterin en Aldair. En dan gaan de grote mannen van de Copacabana uitverdedigen.
1: Als het de trend is die gezet wordt, dan mag er heel mannelijk gevoetbald worden vanavond. Er waren twee overtredingen achter elkaar. Eerst een van Brazilië en vervolgens een van Zende. Nu houdt Roberto Carlos die bal binnen. Kan die bal voorgeven vanaf de achterlijn. Doet hij nog niet, maakt eerst de beweging. Probeert dan om Ronald de Boer.

0: doorheen te komen. Nog een schijnbeweging. Maar hij moet hem voor zijn linker krijgen. Daar kan hij alleen maar wat mee. Dat weet Ronald de Boer heel goed. Bal komt voor, niks aan de hand. Bal voor Van der Sar. En nu snel weg zijn via de flanken. Want vleugelbacks, althans de vleugelverdedigers, willen heel erg graag aanvallen. Maar laten dan veel ruimte vallen, waardoor Nederland misschien snel kan counteren. Nu, bal zit via Zende. Zende kijkt, weet dat Kluivert de bal graag wil hebben. Krijgt Kluivert de bal niet. Baiano zit ertussen. Overname met C. Carlos. C. Carlos en Zende. Wordt het debutantenbal, lijkt het een beetje. Nu bal diep gegeven. Ronaldo kan er niet bij komen. Van der Sar wel. En dan vangt de Boer overname. Heel duidelijk wat Brazilië doet. Achterin met gesloten verdediging spelen. Proberen te spelen. Laten we hopen dat het niet lukt. En dan die bal heel snel naar voren voor de 1-1 duels.
1: Balbezit voor Oranje. Het rood van de middenlijn aan de rechterkant van het veld. En er komt voor het eerst een aanmoediging met Kluivert door het midden. Kluivert op een meter of 25 van de doelman van Brazilië af. Is twee man kwijt. Breed gespeeld de Bergkamp. Stiftballetje. Eerste aandachtpuntje voor de heer Taffarel, doelman van Brazilië. Hij stond iets te ver voor zijn doel. En dat kun je beter bij Bergkamp of Kluivert, ja, in dit geval wel doen. Want Kluivert en Bergkamp zijn beide in staat om die bal over de Braziliaanse doelman heen te tillen. De doeltrap inmiddels genomen. Brazilië in balbezit. De wedstrijd een kleine 3 minuten aan de gang in Marseille. Het staat nog steeds 0-0.
0: Bal aangegeven door Junior Baiano. Ronaldo verliest het kopduel van Frank de Boer. Junior Baiano heeft even in Europa gespeeld. De Werder Bremen werd gehaald door Aad de Mos. En die zei dat is een grote. Dat was hij ook. Alleen qua lengte, want hij heeft het niet gehaald. En die Baiano is typisch zo'n ouderwetse, zo langzamerhand Braziliaanse verdediger. Van lange halen snel thuis. Jong probeert wel positie te vinden. Via Zende. Zende misschien met het schot. Nee, die neemt de bal aan. Rond 16 meter. Geeft hem. Wow, iets te scherp door. De eerste corner. Roberto Carlos raakt de bal aan. Goeie actie van Zende. Die in eerste instantie wellicht had kunnen schieten. Maar de rust vond in zijn spel. En een hele goede bal gaf richting Bergkamp. De eerste corner voor Oranje. Oranje dat absoluut in deze openingsfase van de wedstrijd. 3,5 minuut gespeeld. Iets sterker is dan de Brazilianen. Iets meer logica in het spel weten te vinden. De corner wordt genomen van de rechterkant van het veld. Kijken bij Ronald de Boer. Komt die bal voor. Bergkamp kan er niet bij komen. Het zei Carlos ook niet. Overname Zende. Zende. Zende met de rechter. Geeft de bal slecht voor. Wegwerken dan in de verdediging van Rivaldo. Zende zit er weer bij. Overname Bebeto. Bebeto weer met Zende. Overtreding zegt de scheidsrechter dan. Bebeto ging erg makkelijk liggen. Vrije trap Brazilië.
1: 10 meter voor de middenlijn en de overtreding is verstandig van Boudewijn Zende, want Ronaldo startte weg en er lag een enorme ruimte op de helft van Nederland en dan is de man werkelijk onmogelijk in te halen. En 1-1, Van der Sar is daarin heel erg goed, maar Ronaldo vrees ik ook. En daardoor moet Brazilië nu met de vrije trap via Leonardo en Dunga gewoon terug met de bal naar de eigen doelman. Komt de opbouw prompt wat trager en heeft Nederland daardoor de gelegenheid gekregen wat terug te plooien. Oranje houdt zich eigenlijk op met Kluivert als voorste man 10 meter voor de middenlijn, over de middenlijn op Braziliaanse helft. En Frank de Boer zo'n meter of 20 voor zijn eigen doelman Van der Sar op eigen helft. Dat is zeg maar de bezetting van Oranje op dit moment. Met Ronald de Boer. Balletje breed op stam. Draait meteen goed weg. Zou die bal naar de buitenkant kunnen spelen? Kan nu niet meer. Speelt hem nu in de lengtas van het veld op Bergkamp. Bergkamp probeert met een overtreding aan de bal te blijven. Dat lukt niet. Dit is buitenspel van twee man. Eén ervan heet Bebeto. Die stopt en die kan rustig terug gaan wandelen naar eigen helft. Want dat doet Brazilië inderdaad op het moment dat het balverlies leidt. Dan laat het Nederland de bal en de ruimte op de Oranje helft. Houdt het Ronaldo een beetje voorin, maar trekt het verder massaal terug naar eigen helft. De vrije trap van Oranje komt van stam.
0: Frank de Boer zegt tegen Wim Jonk, je moet letten met name op Rivaldo, want het is de sluipschutter achter de twee voorwaartse. En we moeten de pas afsnijden naar de mensen, althans de korte pas. Nu is het Ronald de Boer aan de rechterkant van het veld. Draait uitstekend om een man heen. Speelt hem even achter David. Het is geen enkel probleem, want David pakt de bal op en geeft hem aan Cocu. Cocu, 5 meter over de middenlijn naar Zende. Zende zit Carlos op de huid gezeten. Een overtreding leek dat. Spel blijft in het Oranje voordeel. Dus kan Kluivert om Dunga heen komen en een corner voor Nederland forceren. De tweede voor Oranje in de vroege fase van deze wedstrijd. 5,5 minuut gespeeld. 0-0 nog steeds de stand. Wim Jonk meldt zich vanaf de linkerkant. Laten we maar eens kijken wat dat voor Nederland oplevert. Ik heb weer een lekker gevoel over Oranje in de eerste fase van de wedstrijd. Nederland speelt met enorm veel zelfvertrouwen, maar je moet wel proberen te voorkomen dat er opeens zo'n snel Braziliaans uitvalletje komt. Nu komt die corner voor. En het is nou helemaal niet zo slecht. Cocu die op de rand van het doelgebied de bal met het hoofd beroert. Hij kopt een 1,5-2 meter naast het doel van Taffarel. Aardige mogelijkheid voor Oranje. En ik kijk ook even naar de Braziliaanse verdediging. De spelers kijken naar elkaar, want één ding is duidelijk. Brazilianen zijn niet gewend dat er een aanvallende ploeg tegen de formatie speelt die wereldkampioen is. Men denkt altijd, we worden in een fauteuil richting de 16 meter gewerkt door de tegenstander. Dat klopt, alleen nu de eigen 16 meter.
1: Balbezit voor de Brazilianen. Achterin via Sampaio, bal breed. Is ook al 3 keer als scorer aanwezig geweest op dit toernooi. Het gaat langzaam. Het is de lange bal die niet goed aankomt. Wel goed aankomt voor het Nederlands elftal in de voeten van Jonk. Jonk, Ronald de Boer. Ronald de Boer, Kluivert. Het gaat nu snel. Kluivert wil die bal een keer binnen doorgeven voor de Braziliaanse verdediger. Langs richting Bergkamp en ook Jonk. Terwijl de Brazilianen wat slecht uitverdedigen, heeft u een beetje het geluk mee dat je gewoon moet hebben bij de balaanname. Inmiddels via Cocu En Zende ter hoogte van de middenlijn is de bal terechtgekomen in de voeten van Davids. Davids nog eigenlijk niet echt prominent aanwezig, nu dus wel. Is het alleen de bal kwijtgeraakt. En nu is het oppassen geblazen met Ronaldo aan de bal. En op het moment dat hij aan de bal komt, hoor je dat door het stadion heen. Voorlopig gaat de bal even breed in de voeten van Leonardo. Aan de linkerkant wordt nu Roberto Carlos aangespeeld met Reiziger voor zijn neus. Reiziger Barcelona, Roberto Carlos, Real Madrid. Sprintduel. Wie wint dat? Reiziger wint. Zij het ten koste van een hoekschop. Het is de tweede Braziliaanse hoekschop. Terwijl Bebeto zich gaat melden voor het nemen van die bal. Een indraaiende bal vanaf de linkerkant. Inmiddels zijn weer allerlei geflitsjes van fototoestellen. Staat Ronaldo op zijn gemakje met Stam en Cocu in zijn buurt. Met de handen in de zij te wachten op de bal die gaat komen.
0: Nederland zou de betere koppers moeten hebben. Maar de Brazilianen reageren altijd heel goed. Nu is er geen enkel probleem voor Van der Sar. Die ziet dat er niemand van Oranje voorin staat. En ook dat er geen Braziliaan bij hem in de buurt staat. Legt de bal even op de grond. Gaat hem meenemen aan de voet. Speelt hem naar de linkerkant van het veld. En Ronald de Boer die daar is gebleven na het nemen van de corner. Goed gespeeld door Davids. Davids heeft ruimte voor zich. Want als je eenmaal die voorste linie voorbij bent, dan kom je pas iemand tegen in de defensie. Nu op het middenveld toch enig gestoor. En daardoor komen er problemen voor Ronald de Boer. Leonardo zat dicht op de hielen. Letterlijk, zegt Ronald de Boer. Ik werd even aangetikt. De scheidsrechter zegt, ik heb niks gezien. Dus wat dat betreft is gewoon de inworp voor Brazilië. Brazilië met Carlos. En Carlos kijkt. Zou die bal gewoon moeten gooien? Wacht te lang. Alleen hier zegt, gooi die bal nou gewoon naar Baiano. Wacht daardoor zo lang dat Leonardo in problemen komt. En Nederland de bal weer kan overnemen. Nederland dat dus, ik zei het al in het begin. Ik wil het een keer herhalen. 1-1 speelt achterin. Daar waar bijvoorbeeld Ronaldo tot nu toe in iedere wedstrijd 2 man om zich wist. Weet iedereen nu dat hij 1-1 kan spelen. En dat er geen extra man achter staat. Aan de ene kant riskant geeft wel aan dat Nederland veel zelfvertrouwen heeft via Bergkamp. Die de bal heel rustig speelt via het lichaam van Carlos. En Nederland drukt op halverwege de helft van Brazilië. We spelen 8,5 minuut. Stand 0-0. Nederland iets beter.
1: En onder een goed gesterrende 5-0 werd het hier tegen Zuid-Korea. En 2-1 eerder hier ook in Marseille tegen Argentinië. Buitenspel van Zenden. Vindt de scheidsrechter Zenden moet daardoor de bal laten lopen voor Tafarel, de Braziliaanse doelman. Die opvallend genoeg met groene schoentjes kiept op groene kousen. Het kleurt allemaal heel aardig in dat sportmerk. Dat niet alleen het Nederlands elftal, maar ook het Braziliaans elftal onder zijn hoede heeft genomen. Zij het voor iets meer geld naar, ik heb begrepen. Brazilianen zingen inmiddels op de tribune. Zij zijn ervan overtuigd dat hun land in de finale gaat komen. Vooralsnog zit Nederland in de eerste 10 minuten gewoon wat beter in de wedstrijd. En kan het nu zien dat ook Baiano heel rustig opbouwt. Speelt die bal breed waar Kluivert een beetje doet aan voorchecking. Doet het in zijn eentje. En dan is het oppassen geblazen. Rivaldo, bal kwijt. Kan die bal nog worden binnengehouden door Reiziger? Dat lukt niet. En vervolgens denkt Reiziger, laat ik het dan proberen een ingooi uit te halen. Scheidsrechter twijfelt. Deed dat ook al hier een keer voor de hoofdtribune. Maar had in dat geval het geluk dat Ronald de Boer uit zichzelf wegliep. Waardoor hij prompt een verkeerde beslissing kon herstellen door naar zijn neus te grijpen en Brazilië te laten ingooien. In dit keer is er geen twijfel over. Halverwege de Nederlandse helft gaat Brazilië ingooien. Dan moet Nederland gaan oppassen.
0: Inworp Roberto Carlos gooit naar Dunga. Dunga, die gezien wordt als de opvolger van Zagallo als bondscoach. Die nu ziet hoe die bal voorkomt. Ronaldo er niet bij kan komen. En via het hoofd van Cocu gaat de bal over de achterlijn. En terecht zegt de assistent-scheidsrechter. Dat is een corner. 2 voor Brazilië, 2 voor Nederland. En Leonardo die dat snel gaat doen. Neemt de corner snel richting Ronaldo. Ronaldo rand zijn 16 meter. Ronaldo met de sleepbeweging geeft die bal voor. Schiet hem op het gezicht van Cocu. Overname Nederland? Nee. Zegt Carlos, speelt de bal ter hoogte van de middencirkel naar Aldair. Aldair in balbezit. Houdt het bal overzicht. Terwijl Ronaldo buitenspel loopt en nog een speler buitenspel loopt, gaat die bal helemaal naar de linkerkant. En wordt er niet gevlacht door de grensrechter, de assistent scheidsrechter hier, de heer Hussein Garanvari. Voorlopig nog niets op aan te merken op het arbitrale trio. Opmerkelijk blijft natuurlijk wel dat 3 mensen uit het Midden-Oosten deze wedstrijd mogen arbitreren. Want er zullen toch weinig toppers worden gespeeld in hun nationale competities. Balbezit nu voor Van der Sar. Van der Sar trapt de bal naar voren. Komt niet goed terecht. Overname van Dunga die op de bal gaat staan. César Sampaio in balbezit brengt. Nederland moet hem oppassen. Het storen van Davids is uitstekend. Raakt hem de bal kwijt. Schrijft het de fluit voor niks meer nu. Aan beide kanten niet. Jonk dan. Jonk naar Kluivert. Kluivert kan er niet bij komen. Zeg Carlos zit er eerder bij. Een gretere periode nu van de Brazilianen met Rivaldo. De hoogte van de middencirkel naar Roberto Carlos. Ik heb het idee dat de Brazilianen nu het heft een beetje in handen gaan nemen.
1: Ik heb ook het idee dat we een scheidsrechter hebben, net zoals tijdens het duel tussen Nederland en Brazilië in de Verenigde Staten, die omdat hij niet geneigd is snel te fluiten, nog wel eens in de problemen daardoor zou kunnen komen, zou hij alsnog een beslissing willen nemen. Want het gebeurt allemaal erg verlaat. En ook juist zojuist het misverstand, terwijl Van der Sar op zijn gemak in een doeltrap kan gaan nemen bij 0-0 na 12 minuten. Het misverstand ook tussen scheidsrechter grens bij het niet vlaggen voor buitenspel dan het wel degelijk was, kan nog steeds problemen opleveren. Van der Sar met de doeltrap komt terecht op het hoofd van Bergkamp. Die flankt in één keer richting Kluivert. Kluivert kan niet weg omdat er mooi wordt uitverdedigd achterin bij de Brazilianen. Kluivert nu buitenspel staat.
2: Ja, ja.
1: Althans, daar wordt het gegeven en daarvoor wordt ook terecht gefloten een meter of vier voor het Braziliaanse strafschopgebied. Taffarel die de bal snel neemt, hem schuift in de voeten van zijn aanvoerder Dunga. Dunga die het armgebaar maakt van voorin moeten jullie uit elkaar, maar die ondertussen wel Rivaldo weet te vinden. Rivaldo die even terugspeelt op Sampaio. Sampaio nog wat verder terug en dan wordt die bal wat slordig achterin bij Brazilië rondgespeeld en is het uiteindelijk Baiano met Kluivert op een meter of 10, 15 die de bal weliswaar heeft, maar ook niet besluit om de bal naar voren te spelen. En ik moet ook eerlijk zeggen, wil Brazilië de ruimte voorin benutten die Ronaldo een keer gaat krijgen in deze wedstrijd, dan zal het lang moeten wachten, want op deze manier krijgt Nederland alle gelegenheid om achterin gewoon goed geformeerd te staan.
0: Baiano een balbezit aan de rechterkant, wordt opgejaagd door Sender. Zodra er opgejaagd wordt, lijken ook de Brazilianen voornamelijk strandvoetballers te zijn, want dan gaat die bal meteen terug richting Taffarel. César Sampaio in balbezit. Overigens over het arbitrale trio nog één ding. Ik ben bang dat die wedstrijd straks beslist wordt aan een van de beide kanten door een wel of geen buitenspelsituatie. Terwijl er nu geen enkele discussie is over de bal wel of niet over de zijlijn is. Roberto Carlos die wordt weggestuurd aan de linkerkant. De bal gaat over de zijlijn. En ik denk dat Nederland gewoon de draad moet oppakken van de eerste 5 minuten. We spelen inmiddels overigens bijna 13 minuten. Stand nog steeds 0-0. Want Nederland oogt fris. Maar zo langzamerhand beginnen de Brazilianen wat meer balbezit te krijgen. Kijk ik naar het onderling verschil, hebben de Brazilianen inderdaad iets minder balbezit gehad, een seconde of 30, maar niet meer dan dat. En overigens, het wil helemaal niet zeggen dat de ploeg in balbezit ook de ploeg is die uiteindelijk gaat winnen. Balbezit nu voor Jonk. Jonk en Davids lopen tegen elkaar aan. En Davids, die duwt Jonk dan weg. Balbezit Zende. Zende tussen 2 man in. Bergkamp tussen 3 man in. Geeft die bal naar Davids. Davids had de 16 meter. Davids heeft nog geen hulp bij zich. Speelt die bal dan slecht? Dan moet geroepen zijn door Dunga, anders speel je die bal niet zo. Bal nog niet helemaal weg. Bergkamp zit ertussen. Dan via de kluts Leonardo. Leonardo, dan moet Nederland oppassen via Bebeto. Bebeto en Stam. Bebeto is er eerder bij. Zé Carlos speelt de bal aan de rechterkant van het veld naar Ronaldo. Ronaldo met Zende. Zende maakt een overtreding. En de vrije trap is voor Brazilië. Ronaldo zegt dan, hé, dat heb ik nog nooit zien doen. Die vraagt om een gele kaart ten opzichte van Zende. Zende zegt, sorry, ik deed echt niks bijzonders. Ronaldo maakt een enorme buiteling. En de scheidsrechter tuint daar verder niet in. Ronaldo en Zende, vriendjes van elkaar geworden in de PSV-tijd. Geven elkaar een hand en Dunga gaat de vrije trap nemen. Een meter of 18 over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Oppassen de halve.
1: En heel Nederland is terug op eigen helft. En mocht Nederland respect hebben voor Brazilië uit de eerste beelden, blijkt wel dat Brazilië respect heeft voor Nederland. Dunga, wat doet hij? Hij schiet die bal in één keer. Nee, hij schept die bal bij de tweede paal. Dan moet Stam oppassen. En er wordt een bal achter Stam langs als het ware gekopt. Dan gaan er weliswaar 2 opgestoken duimen richting Dunga voor de vrije trap. Maar de bal belandt gewoon op het dak van het doel. En Van der Sar heeft snel de doeltrap genomen. Hij heeft hem gespeeld in de voeten naar de linkerkant in Cocu zijn voeten. Cocu naar binnen op Davids. Davids moet even draaien. Tegenstander voor zijn neus. Op Zende moet, blijft een beetje vast aan op het veld. Krijgt een duwtje, dacht ik. Maar ook dit mag doorgaan. Nou, ik ben toch eerlijk gezegd benieuwd wanneer we wel een keer een fluitsignaal gaan krijgen voor een overtreding. Kluivert, bijna weg. Oh, dat scheelt niet veel. Baiano, weliswaar ver van het Braziliaanse doel. Maar Baiano schrok een beetje, moest een been uitsteken. Had het geluk dat de bal daaronder bleef liggen. En Rivaldo, zo zei Hiddink, en niet alleen Hiddink tegen mij, die is vreselijk gevaarlijk. Reiziger zei dat heel goed in vorm. Maar die kunnen we gelukkig en hopelijk wat verder van de goal afhouden. En dat geldt natuurlijk niet voor Ronaldo als hij in balbezit komt. Frank de Boer doorziet dat goed, de pas op Ronaldo en trapt de bal over de zijlijn.
0: Balbezit bijna voor Nederland. Cocu raakt de bal aan. Ronaldo kon er niet aankomen. Bal weer over de zijlijn. Nederland op dit moment niet echt in de spirit. Kan de bal moeilijk in bezit houden. Terwijl Ronaldo nu richting 16 meter gaat. Ronaldo en de voet van Stam. Eerste echte kans in de wedstrijd is een Braziliaanse kans. Het is Ronaldo met dreiging in de 16 meter. En nu zagen we de echte Jaap Stam zoals we hem graag willen zien. Goed oog op de bal, goed gekeken. En uiteindelijk met een sliding de bal over de achterlijn getikt. Maar het is de derde corner voor de Brazilianen. Weer Leonardo van der Sar. Die organiseert zijn defensie. Iedereen bij een geel hemd in dit geval. Bal komt van Leonardo. Is het van der Sar die niet bij hoeft te komen? Het wegwerken is van Frank de Boer. Bal over de zijlijn. Inworp Brazilië. Maar de Brazilianen worden sterker. De Brazilianen worden absoluut nu sterker dan het Nederlands elftal. Zé Carlos gaat de inworp nemen. Halverwege de helft van het Nederlands elftal. Zé Carlos kijkt. Wie kan hier aanspelen? Zes is een paar op iets gaan. Maar Leonardo op iets gaan. En die kan wel eens heel dicht richting de 16 meter komen. Nee, Frank de Boer zit ertussen. Moet Cocu proberen de bal binnen te houden. Dat lukt. Grensrechter zegt, ik vond het prima. En Nederland kan dan overnemen. En kan als Kluivert die bal goed onder controle krijgt, misschien wel uitbreken. Via de rechterkant van het veld. Via Ronald de Boer. Oh, die geeft de bal heel slecht aan Stam. Die kan er niet bij komen. Slechte bal van Ronald de Boer. Overname Rivaldo. Brazilië voert het tempo op.
1: Brazilië voert zeker het tempo. Via Roberto Carlos komt die bal voorbij het Nederlandse doel. Maar de bal blijft wel binnen, denk ik. Of niet? Nee, daar kan er bij Beto niet bij. Overigens, Kluivert nam zojuist een bal aan op zijn Braziliaans. Magnifiek lag die bal in één keer goed. En Nederland had inderdaad pech dat het niet kon profiteren van de ruimte voorin. Omdat de bal achter Stam werd gespeeld. Nederland krijgt nu een ingooi. Meter of vier bij de linkerhoekvlag vandaan is dat Cocu. Als zeg maar reserve linkervleugelverdediger die dat zo goed doet. Dat hij de bal nog een keer terugkrijgt op het hoofd. Maar hem wel kopt in de voeten van Dunga. Dunga, Rivaldo. Rivaldo bal kwijt. Wim Jong, goede aanname. Aan de rechterkant start Reiziger weg. De bedoeling was ook Reiziger. Nederland kan balbezit houden omdat Sender slim over de bal heen springt. Waar Davis prompt de ruimte krijgt. Davis de bal breed speelt ter hoogte van de middenlijn op Jong. En Jong heel goed aan de rechterkant binnen zee van ruimte Ronald de Boer vindt. Ronald de Boer ziet de Reiziger achterlangs starten. Die komt niet aan de bal. Jong doet het dan nog een keer. Dan komt opnieuw Reiziger niet aan de bal. En opnieuw heeft Nederland balbezit. En dat is goed. Als die afvallende ballen voor Nederland blijven vallen, dan is het gevaar van de counter in ieder geval weg. Bergkamp bijna weg, maar hij staat buiten spel. Althans, dat is de opvatting van de grensrechter. En ik denk omdat wij aan de andere kant van het speelveld zitten, dat dat lastig is te constateren.
0: Volgens mij stond Alde hier nog met Kluivert.
1: Ik ga ervan uit dat de grensrechter vooralsnog gelijk heeft. Het voordeel van de twijfel, de vrije trap genomen en via de doelman en vervolgens aanvoerder Dunga terecht te komen bij Leonardo.
0: Leonardo, linksbeen aan de rechterkant van het middenveld van Brazilië via Zé Carlos en César Sampaio. César Sampaio speelt de bal op de middenlijn naar Ronaldo. Ronaldo ver teruggevallen en de ploeg nu op de middenlijn dus gaat die bal aanspelen. Doet dat via César Sampaio. César Sampaio die iets te makkelijk aan kan nemen. Dan Zé Carlos achter de rug van Zender. Zender doet het uitstekend. Een goede sliding. Tik hij de bal knalhard over de zijlijn. Zé Carlos is daar ook meteen enigszins bij geraakt lijkt het. Twee spelers gaan dan ook heel dicht langs elkaar. Zo van ik ben niet bang voor jou, ben jij het wel voor mij. En Zé Carlos die zegt dan krijg ik een vrije trap mee. Nou, ik zou niet weten waarom. En die gooit dan verkeerd in, maar het mag wel doorgaan. Via César Sampaio en Leonardo. Leonardo aait die bal. Aait die bal nog een keer. Speelt die bal dan op de middenas van het veld. Rivaldo met Jong. Dat is het koppeltje wat zich daar met elkaar bezighoudt. Via César Sampaio naar de rechterkant. Naar Leonardo. Leonardo weer naar César Sampaio. Iets dichter op de man gespeeld. Dat gaat Davids nu doen. Waardoor Zé Carlos in de problemen komt. Met Zender bij zich. En Zé Carlos die denkt dan als er iemand in de buurt komt dan ga ik gewoon liggen. En dat helpt klaarblijkelijk bij deze scheidsrechter. Moet Nederland dus ook rekening mee houden. Hij is absoluut niet partijdig. Niet de ene, niet de andere kant op. Maar hij heeft toch weer andere normen dan alle andere arbiters tot nu toe.
1: Hij, en dan met hij bedoel ik, Zender bij een 0-0 stand na een kleine 20 minuten maakte iets te enthousiast eigenlijk een klein overtredingje waar zijn directe tegenstander het maximale uithaalt. Er komt de vrije trap opnieuw van Dunga. Bij de tweede paal moet er gekopt worden. Is het Frank de Boer die het hoofd er tegenaan krijgt richting broer Ronald de Boer. Kan de bal aannemen. Roberto Carlos in zijn buurt. Moet Ronald de Boer gaan draaien. Ziet opeens veel tegenstanders. En op het moment dat hij Kluivert in de voeten wil aanspelen start de spits van Oranje weg. Zodat Brazilië balbezit kan krijgen via Rivaldo. Die bal even breed gaat. Even vervolgens terecht komt bij Bebeto. Bebeto en Ronaldo willen vaak ook van hele grote afstand komen. En dat zal op de manier waarop het Nederlands elftal nu speelt. Maar wel heel erg verdedigend. Na 20 minuten voetbal zeker niet lukken. Niet op die manier. Het risico is er natuurlijk altijd van de vrije trap tegen. En ook daarvoor heeft Brazilië specialisten. Maar in dit geval is het Reiziger die een been uitsteekt. De bal over de zijlijn trapt bij een meter of 10 bij de hoekvlag vandaan. En de scheidsrechter maar eens die kant op gaat. Al kuierend om eens te kijken of deze ingooi goed kan verlopen. Er geen Braziliaan in de buurt is van de man die de ingooi gaat nemen. Dus wij er normaal gesproken vanuit mogen gaan. Dat Roberto Carlos die bal heel ver kan gaan ingooien. Of meldt zich dan misschien toch iemand. Het zou bijvoorbeeld Sampaio kunnen zijn. Maar het wordt uiteindelijk Rivaldo. Rivaldo, Reiziger in zijn rug. Tikt de bal tussen de benen door voor Ronald de Boer. Komt die bal in één keer voor bij de tweede paal. En wordt hij nu wel gekopt door Bebeto. Maar vervliegt de bal over het doel van Van der Sar heen. Niet echt gevaarlijk. Het leek misschien zo achter het doel van de doelman van Oranje. Maar het wordt gewoon een doeltrap voor het Nederlands elftal.
0: Bebeto loopt weer tegen de scheidsrechter te praten. Ik zou als scheidsrechter ook een keer zeggen van jongen, zeur niet zo. Laat mij nou gewoon die wedstrijd leiden. Nederland overigens leidt op dit moment niet de dans in deze wedstrijd. Het is Brazilië dat iets sterker en iets bovenliggende ploeg is. Stand overigens nog steeds 0-0. Maar Nederland nu misschien via Kluivert kan er niet bij komen. Slecht werkwerk in de defensie. Geeft Dennis Bergkamp het balbezit voor Oranje. Oranje dat via de linkerkant probeert weg te komen via Cocu. Cocu weet Zender vlak naast zich. Korte combinatie de halve met Cocu. Goede sliding van C. Carlos. Dan nemen de Brazilianen weer over. En Rivaldo heeft balbezit. Rivaldo halverwege de eigen helft met Wim Jong voor zich. Ik zei het al, dat wordt het koppeltje. Slechte bal van Rivaldo, waar zowel Reiziger als Roberto Carlos op moeten lopen. Reiziger speelt die bal simpel terug richting Van der Sar. Van der Sar moet aan de bal opgejaagd door Roberto Carlos naar voren gaan spelen. Doet dat prima. En David speelt hem in één keer door. En dan kan Nederland dus misschien heel snel gaan schakelen. Oh, dat zal je altijd zien. Dan gaat Frank de Boer de bal liggen. Dan speelt Cocu de bal slordig naar voren. Baiano neemt over. En dan moet Frank de Boer zich herstellen. Krijgt een duwtje in de rug van Ronaldo. Balbezit voor David. Goed gezien door de scheidsrechter. En dan een hele goede opening van Cocu. Nee, ook dat komt er niet. Rivaldo neemt dan over. Nederland is wat slordig in balbezit. En verspeelt met de bal iets te snel. Waardoor het tempo wat in de wedstrijd op dit moment gespeeld wordt een Braziliaanse samba begint te worden.
1: En Brazilië heeft ook balbezit via Leonardo. Een meter of 10-12 over de middenlijn. Op de helft van Oranje dus gaat die bal naar de rechterkant op C. Carlos. C. Carlos, Boudewijn Zender voor zijn neus. Moet die bal even terugspelen. Voor de van Sampaio. Sampaio breed. Rivaldo. Rivaldo echt de man in vorm tijdens dit WK-toernooi voor Brazilië. Roberto Carlos komt er binnen. Die wil graag een vrije trap van die plek. Kijken of die er komt. Ronaldo aan de bal. Stam in zijn rug. Wil Stam tussen de benen doorspelen. Dat lukt niet. Oranje kan overnemen via Edgar Davids. Links loopt Kluivert weg. Rechts loopt Dennis Bergkamp. En op de middenlijn loopt Boudewijn Zende. De schop was van Dunga op de voet van Davids. Die meteen een veter ziet losgaan. En van de gelegenheid gebruik maakt om zijn veter vast te maken. Nederland is door naar de vrije trap via een pas van Ronald de Boer. Die probeert Kluivert te vinden. Maar die staat vooralsnog op een eiland. En krijgt bovendien die gelegenheid om uit van de kluts te presenteren. Frank de Boer voortreffelijk tegen Ronaldo. Die wilde naar rechts wegdraaien. Dat had doorzag de captain van Oranje. En Ronald de Boer speelt de bal nu wat lastig naar Davids. Davids dit binnendoor op Zende. Ziet er goed uit. Zende in één keer. Zou dat kunnen op Bergkamp. Eerste bal Bergkamp. Tweede bal Kluivert. En dan komt die bal over het doel heen van Brazilië. Dan lag absoluut een mogelijkheid voor Boudewijn Zende. Bij een goed vervolg met beide spitsen van Oranje. In het strafschopgebied van de tegenpartij. Wat nu rest na 23 minuten voetbal is een doeltrap voor Brazilië. En een 0-0 tussenstand. Zag er goed uit in.
0: Zag er goed uit. Jammer dat net het juiste gevoel er nog niet was voor Boudewijn Zende. Maar tot nu toe zit hij best lekker in de wedstrijd. Hij is lekker gretig bezig. Op het middenveld verzet hij veel werk. En ook in verdedigende zin, zeker daar waar het gaat om de positionele dekking, doet hij het goed. Boudewijn Zende ziet dat Baiano in balbezit is. Baiano is dat een meter of 15 bij het eigen 16 meter. Speelt de bal naar Dunga. Even opjagen van Jong betekent dat Dunga de bal direct terug gaat spelen. Doet hij niet. Speelt naar Rivaldo, die dan de vrije man is omdat Jong naar voren is gekomen. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Dus Bebeto met Frank de Boer kan Bebeto die bal niet binnenhouden. En kan Nederland het balbezit weer krijgen. Het is een soort schaakwedstrijd waarin er steeds wordt gekeken naar de opening. Wie heeft de lopers? Wie zet de pionnen goed neer? Wie komt op een gegeven moment in een goede positie te staan om iemand te slaan? En nu dan die bal van Jong. Ja, Jong kan die bal wel geven, maar Bergkamp wordt geblokkeerd door Baiano. Wordt niet gezien door de scheidsrechter. En die scheidsrechter die praat veel, maar ziet dat dus daadwerkelijk niet. Balbezit nu voor Rivaldo. Rivaldo nu naar Roberto Carlos. Dunga wordt opgejaagd door Davids. Davids die wat minder aanjaagt dan in andere wedstrijden, maar denk ik ook gaat doseren in deze wedstrijd. Anders kost het enorm veel kracht. Een hele slechte bal vanuit de Braziliaanse verdediging. Zomaar over de achterlijn. Het is zeker geen grootste wedstrijd van twee ploegen die veel ontzag voor elkaar hebben. Die heel veel hebben uitgedacht ten aanzien van elkaars tactiek. En daar tot nu toe zijn geslaagd omdat de angels uit de ploeg voorlopig zijn gehaald. Anderzijds moet ik zeggen dat het middenveld van Brazilië iets meer grip op de partij heeft dan de middenrif van Oranje.
1: Ja, je kunt zeggen geen grootste wedstrijd, maar laten we dat zeggen niet goed, maar wel op hoog niveau hoor. Het is wel twee meesters van het voetbalspel hier aan de bal. Terwijl de lange bal nu gaat op Ronaldo. Alleen Frank de Boer voor hem. Frank de Boer lost dat opnieuw voortreffelijk onder applaus op. Ronaldo loopt nu nog even buiten spel. Kluivert maakt een slimme overtreding waardoor een Braziliaan even op de grond terechtkomt. Maar Brazilië heeft opnieuw balbezit via Baiano. Die schrikt zich een ongeluk van aanwezigheid van Bergkamp. Dan moet Tafel eruit komen. Buiten zijn strafgebied raakt die bal ook raak. Timed Ronald de Boer verkeerd. Timed de Reiziger aanzienlijk beter. En houdt Reiziger balbezit. Maar hij probeert vervolgens de bal uit de lucht te nemen. Beweging richting Ronald de Boer te spelen. Dat lukte niet. Maar wat schrok die Baiano van Bergkamp. En wat viel die bal ongelukkig voor de Braziliaanse doelman. Die er onder Braziliaans goed op reageerde, moet ik zeggen, door buiten zijn strafschopgebied te komen. Wat rest een ingooi ter hoogte van de middenlijn. Na inmiddels alweer 25 minuten voetbal. En voor alle duidelijkheid ook bij deze 0-0. Maar na verloop van tijd komt ook hier een winnaar uitzetten. En opnieuw moet Tafarel in één keer. Een lange trap komt bij toeval goed terecht. Wordt verlengd door Rivaldo. Kan worden aangepakt door Stam. En Stam in ieder geval tot nu toe. Laten we de goden niet verzoeken. Maar zit veel beter in de wedstrijd dan in alle voorgaande partijen. Ronald de Boer een beetje in de problemen. En dan laat hij het uitgerekend Stam oplossen. En die doet dat prima.
0: Prima. Ja hoor. Jaap zit in de wedstrijd. Dat is lekker. Terwijl de bal even van de Reiziger terug gaat naar Ronald de Boer. En de opening aan de linkerkant ligt. Moet hij wel oppassen. Cocu neemt de bal aan. Opgejaagd door Leonardo. Slordig gedaan door Cocu. Overname Frank de Boer. Frank de Boer, Cocu. Driehoekjes die goed lukken. Maar kijken of we dan ook verder komen. Want Nederland wordt opgejaagd. Boudewijn Zender krijgt een tikje van C. Carlos. Dan een overtreding lijken van... Oh nee, de Het is goed gedaan door de scheidsrechter. Dan wel een overtreding van Ronaldo die zijn kont erin draait. En dat mag nog helemaal niet. Cocu raakt dan even geblesseerd. Guus Hiddink is een beetje gepikeerd door de actie van Ronaldo die er inderdaad fel inging. En met name als je achterwaarts erin draait, trap je dus met je benen naar achter en kan je vervelende blessures creëren bij je tegenstander. Cocu blaast even, heeft dus wel degelijk even pijn ondervonden van deze wat wilde actie van Ronaldo. Balbezit, Frank de Boer. Nederland komt wat beter nu weer in de wedstrijd. Zijn wat van die fases. Een beetje op en neer. Nederland startte goed. Daarna naar Brazilië over. Ik heb het idee dat Nederland nu weer wat lekkerder in de wedstrijd komt. Alhoewel deze bal wat moeilijk is. Roberto Carlos neemt hem ook slecht aan. En dan krijgen we weer een enorme hijs naar voren en omhoog van Baiano. Overname van Reiziger. Reiziger kan niet de richting aangeven. Nou niet echt, want Aldair neemt over. Dan Reiziger. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Komt er goed over Rivaldo heen. Goede beweging van Roberto Carlos. Ziet er allemaal aardig uit, maar wat gaan ze er verder mee doen? Dan weer even terugspelen van Aldair richting Baiano. Baiano op eigen rand, eigen 16 meter. Kluivert moet wat meters maken, maar maakt zuinige meters. Loopt zich niet helemaal versuft. Dan gaat die bal diep. Is het buitenspel van Bebeto goed gezien door Stam, derhalve ook door de grensrechter. En die steekt zijn vlag in de lucht. Scheidsrechter neemt het over. Balbezit Oranje. We spelen 26,5 minuut. Stand nog steeds 0-0. En Nederland begint weer wat sterker te worden.
1: En of hij kan goed toneel spelen, Ronaldo, of hij heeft gewoon weer last van zijn linkerknie. Dat greep hij al een aantal keren na in de laatste 2-3 minuten. Hij loopt gewoon niet lekker. Dat wil overigens niet zeggen, denk ik, bij deze man die je altijd in de gaten moet houden. Terwijl Kluivert voor Nederland balbezit heeft, die stuurt de Reiziger weg. Maar de rugdekking bij Brazilië wordt verzorgd door Dunga. Die doet dat keurig uit de draai. Dan wordt die bal verder naar voren getrapt. Echt, het zijn vuurpijlen. Stam kan overnemen. Geen Nederlander buitenspel, omdat Stam die bal weliswaar ver naar voren trapt. Maar er geen Nederlander te vinden is buitenspel. Stam nu voor Bebeto. Bebeto, zouden we zeggen. Je hebt gelijk, Jack. Het is Bebeto. Stam. Voortreffelijk lost hij ook dit op. Bal richting Davids. Davids inmiddels de middenlijn over na 28 minuten voetbal. 0-0 nog steeds in Marseille. En aan de buitenkant van het veld. Bergkamp. Drie man kwijt. Balletje binnendoor. Krijgt zelf een kegel. De combinatie van Jonk gaat daardoor ook niet door. Bergkamp is boos op de scheidsrechter. Kan me er iets bij voorstellen. Maar de rest van Oranje moet opletten voor de Braziliaanse counter.
0: Via Roberto Carlos wordt de bal naar de linkerkant geveegd. Waar Frank de Boer er goed tussen zit. Frank de Boer en Stam tot op dit moment voortreffelijk spelend. Laten we hopen dat we dat na 90 minuten ook kunnen zeggen. Of dat wat er nog bij komt. Wim Jonk opent goed aan de rechterkant van het veld. Naar Reiziger met veel gevoel. Reiziger houdt de bal binnen. Roberto Carlos voor zich. Speelt de bal richting Ronald de Boer. Ronald de Boer. Rand 16 meter. Geeft de bal naar Davids. Davids. Terwijl Jonk uitstekend wordt aangespeeld door Davids. Davids. Ronald de Boer. Nu komen de driehoekjes en de combinaties wat beter. Cocu misschien. Cocu rand 16 meter. Je mag best een keer schieten hoor, op deze keeper. Komt die bal voor? En komt hij? De voorzet van Sender. De kopbal van Kluivert. Goede aanval van Oranje. Uitstekend gedaan. Voor de eerste keer in deze wedstrijd. Dat Nederland over veel schijven. Met veel keren één keer aanraken. Zomaar in een leuke positie kwam. Sender met een voorzet met heel veel gevoel. Kluivert in één keer goed gekopt. Daar moet je mazzel bij hebben. Stand blijft 0-0. 28,5 minuut gespeeld. Jij weer, Roen.
1: Balbezit Brazilië. Achterin de opbouw. Gebeurt rustig via Baiano. Hij staat bijna stil. Sterker nog, ik heb de indruk dat als hij het zou kunnen doen, dat hij ook stil zou willen blijven staan. Leonardo, lastig. Bal loopt al over de zijlijn, dacht ik, wilde ik zeggen, van C. Carlos. Maar het blijkt uiteindelijk Cocu te zijn die er nog een punt tegenaan zet. Een meter of vier over de middenlijn op Braziliaans helft. Komt hier de ingooi. Moet Cocu een spinduel aan gaan met Leonardo. Die draait de bal een keer terug. Moet die bal ook voor zijn linkerbeen krijgen. Daardoor komt Sende de steun geven waarvan wij verwacht hadden voor de wedstrijd in de opstelling dat zou gebeuren. Maar verdwijnt de bal na een korte Braziliaanse combinatie. Lijkt een beetje op Argentinië trouwens in het opzicht, gewoon over de zijlijn. Had Cocu zojuist wat last met het inspelen van de bal. En hebben meer Nederlanders blijkbaar toch wat last van het stroevenveld. De weersomstandigheden verder zijn uitstekend om in te voetballen. Absoluut niet te warm. Maar het veld is wat aan de stroevenkant en dat is oppassen geblazen. Prachtige opening. Frank de Boer op de rechterkant richting Reiziger. Reiziger kan misschien wat beters maken of, en dat doet hij ook, hij kan ook de bal schuiven in de voeten van Wim Jonk.
0: Wim Jonk, terwijl Kluivert diep gaat, de bal niet krijgt. Wordt er een driehoekje gespeeld met Reiziger en Frank de Boer. Of Ronald de Boer. Ronald de Boer tussen twee mannen in. Speelt de bal naar Jonk. Jonk even terug. Hij speelt hem erg ver terug richting Stam. Maar Stam heeft erg veel zelfvertrouwen en pakt die bal lekker rustig aan. Kon ook omdat alles wat Braziliaans was onmiddellijk terugliep, behalve het publiek. Balbezit nu voor Davids. Davids, slechte bal. Bergkamp kan er niet bij komen. Overname Oranje via Cocu. En dat was in de wedstrijd tegen Argentinië, met name in de tweede helft, zo belangrijk. Dat als er een keer een balverlies werd geleden, dat daarna onmiddellijk weer de bal werd opgepakt. Misschien nu ook via Baiano. Baiano en César Sampaio. Kijk, dat is wat Nederland moet doen. Als ze snel storen, hebben ze dus ook tegen de Brazilianen redelijk snel balbezit. Terwijl er een overtreding wordt begaan tegen Davids. Maar het voordeel is voor Nederland. Is Cocu. Oh, dat is een gele kaart. Ja, dat is een gele kaart, zei Carlos. Ja, ja.
1: Wat een
0: onbehouden ingaan, gele kaart. Terechte gele kaart voor Jake Carlos. In de, even kijken, 30e minuut van de wedstrijd. Bal goed aangespeeld. Irritatie bij het C. Carlos. De watermeloenverkoper van een jaar geleden. Nu hier op dit WK. Omdat Cafu geschorst is vanwege 2 gele kaarten. Hij krijgt de gele kaart, de eerste gele kaart tot nu toe in de wedstrijd. En de vrije trap kan genomen gaan worden. Even kijken of Zende niet geblesseerd is geraakt. Lijkt me niet, want Zende, zoon uit een goed judo-gezin, is stevig genoeg om klappen op te vangen. Heeft veel valtechniek geleerd in de judo-school van zijn vader in Maastricht. En zal wat dat betreft ook minder erg zijn verwond dan wellicht nu lijkt. Alhoewel hij aan zijn been is geraakt en met name aan zijn knie. En dat nu toch enige hinder van ondervindt. Maar ik denk dat hij het ook een beetje uitspeelt ten aanzien van de scheidsrechter. De vrije trap gaat genomen worden door Wim Jonk. Laat maar eens kijken wat het gaat opleveren. Terwijl Zende snel wegdribbelt, komt die bal voor. Is het nog steeds... dat krijg je dan vaak bij een arbiter. Niet alleen bij deze arbiter, maar heel vaak. Als er enige discussie is en er valt een verdediger, dan krijgt een aanvaller de vrije trap tegen. Zoals ook nu bij Oranje. Kluivert zou de overtreding hebben begaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat totaal niet zie. Zeker niet in de herhaling die wij op de monitor zien. Maar oké, er is gefloten. En we kijken naar de klok. 31,5 minuten gespeeld. Stand 0-0.
1: Balbezit voor Brazilië uit de vrije trap die zojuist voortkwam na de vermeende overtreding voorin bij Oranje. De lange bal gaat richting Rivaldo. Reiziger moet opletten, maar hij kent zijn tegenstander natuurlijk van voor tot achter. Er komt de bal goed voor, hoor, voor Bebeto. En hij krijgt er een teentje tegenaan. En dat is opmerkelijk, want ik denk dat die maat Schoen 36 heeft ongeveer. Hij steekt 2 duimen op naar de bal die de bal hem voorgaf. En dat was Rivaldo. Reiziger en Rivaldo natuurlijk ploeggenoten bij Barcelona. Waar Frank de Boer eigenlijk dacht de bal al te kunnen laten lopen. Denkt Bebeto, laat ik het toch nog maar een keer proberen. Wat rest is een doeltrap voor Oranje via Van der Sar. Na 33 minuten voetbal. En het was leuk om zojuist weer langs de kant in Zagallo te zien. De ploeg heeft een enorm kledingcontract. Maar die man heeft, denk ik, die moet medium hebben. Die draagt al volgens mij 4 jaar lang extra large. Het is een heel groot jack, een heel kort broekje.
0: Je moet in de mode gaan.
1: En een paschoen. Balbezit voor Oranje. Oppassen geblazen. Stam. Alle vertrouwen in. Keurig, hoor. Balletje breed op Frank de Boer. Frank de Boer even terug naar de doelman. Van der Sar. Van der Sar kiest de opening naar de rechterkant. Daar ligt weliswaar een Braziliaan op de grond. Maar is het Ronald de Boer die de bal nu uittrapt om de Braziliaan de gelegenheid te geven even te herstellen van een blessure die hij opliep ter hoogte van de middenlijn. Het ziet er pijnlijk uit. Er worden 2 Braziliaanse verzorgers het veld in toegelaten. En bovendien komt er dan nog een brancard met 4 mensen. Vroeger had je die grote, die Amirigo, die met die kale kop en die grote soort glazen wassenstas naast zijn middel. En dan kwam die wel, hoor, de Braziliaanse verzorger. In dit geval gaat het er allemaal wat keuriger aan toe. En maakt Oranje van de gelegenheid gebruikt en om wat te drinken. En om in ieder geval nog wat commentaar in de goede zin van het woord te krijgen van zijn bondscoach Guus Hiddink.
0: En dan zien we aan de heer Al-Zaid, die ons eerste al heeft gearbitreerd. Die is nu 4e scheidsrechter. Dat hij zich enorm druk maakt over het feit dat een waterflesje ongeveer 20 centimeter buiten de daarvoor bestemde plek wordt afgegeven. Lijkt me verschrikkelijk om 4e scheidsrechter te zijn, om op dat soort dingen te moeten letten. Het is allemaal wel volgens de regels, maar het komt zo muggensifterig over. Terwijl Leonardo op een brancard van het veld gaat en denk ik toch behoorlijk geblesseerd is, zal Roberto Carlos van zijn sportieve kant zich van zijn sportieve kant laten zien en gooit de bal richting Reiziger. Even de mooiste opmerking alle tijden die ik ooit een keer hoorde van slecht ingegooid, zeg maar die man. Balbezit nu van Stam. Stam heeft balbezit aan Frank de Boer gegeven. En Nederland nu eventjes met een man meer situatie. Via de linkerkant, via Cocu. Cocu met Ronaldo voor zich. Speelt die bal goed naar Boudewijn Zende. Die duikt achter C. Carlos langs. Komt die bal voor, gaat hij? Nee! Net niet! Is het Ronald de Boer die bij de tweede paal inkomt. Uitstekende bal. Uitstekende actie van Boudewijn Zende naar de pas van Cocu. Goeie actie. En Ronald de Boer die er net niet bij kan komen. Bal aan de andere kant over de zijlijn. Inworp voor Reiziger. Leonardo komt weer in het veld. Reiziger gooit de bal in. Gooit hem richting Stam. Stam op zijn beurt naar Cocu. Cocu of naar Jonk. Jonk moet even terugdraaien. Frank de Boer. Frank de Boer in balbezit. Naar wie? Speelt de bal goed. Goed naar Ronald de Boer. Maar die bal wordt niet... Ja, die komt niet aan de grond. Dan Davids, die terwijl Leonardo hens maakt. Samen met Ronald de Boer probeert Leonardo het moeilijk te maken. Leonardo, terwijl Bebeto nu weer komt zeuren bij de scheidsrechter. En Ronald de Boer zegt, man, zeur niet zo. Ouwe zeikert. En dan, want Bebeto is echt een ongelofelijke zeur. Terwijl inderdaad er overtreding is begaan. De scheidsrechter volledig terecht fluit. Is het, alhoewel, als je ernaar kijkt, is het Ronald de Boer die de bal wegtikt en Leonardo die valt, maar die is al een beetje aangeslagen. Oké, vrije trap, 3 meter voor de middenlijn. De man die hem gaat nemen is Dunga.
1: En de arbiter ondertussen, die heeft nu 2 keer achter elkaar aan Bebeto duidelijk gemaakt dat hij dat dus absoluut niet wil. Steeds dat manneke bij hem in de buurt op het moment dat er een overtreding wordt gemaakt op een Braziliaan. De wedstrijd, 10 minuten voor rust. Het schaakspel is nog steeds in volle zaal. Het is eerder stil dan lawaaierig hier in de speelzaal van het Velodrome in Marseille. 0-0, Brazilië in balbezit. zit, moet gaan rondspelen, wordt opgejaagd, heeft dan een probleem. Gaat de bal terug naar de achterste Braziliaan, uitgezonderd de doelman. En die kiest dan maar gewoon voor een rare lange bal. Vooruit kan Jonk keurig koppend via Frank de Boer en de Borst uitverdedigen. Probeert Frank de Boer aan de opening aan de rechterkant te vinden. Bij Bergkamp zien we een weef ontstaan aan de overkant. Op de tribune is het Roberto Callas ook met een vuurpijl. Tijmt de stam opnieuw beter dan zijn directe tegenstander. En kiest Davids voor de lange bal op Sender. Kan Sender erbij of wordt het gaatje dichtgelopen? Het gaatje wordt niet alleen dichtgelopen, maar Baiano lost dat keurig op overigens met Dunga. Dunga durft niet vooruit, dus kiest achteruit. Oranje jaagt een beetje voorin. Probeert in balbezit te komen. Davids voortreffelijk, geen overtreding. Heeft de pech dat Jonk daardoor niet in balbezit komt. En er komt een bal door het midden op Ronaldo. Maar in de greep van Frank de Boer is er weer een van precisie. Met Jonk met de bal op de rechterkant op Ronald de Boer. Bal binnendoor op Jonk. Die kan door. Bergkamp kan wegstarten. Bal gaat naar de andere kant. De bedoeling is zenden. Het valt wat moeilijk te belopen. En dan geeft hij weer een wat naïeve overtreding eigenlijk. Ik denk als hij een tel eerder bij de bal is, dat de overtreding omgekeerd wordt gemaakt. Nu krijgt Sender de vrije trap tegen. En ik denk terecht uitgedeeld door de scheidsrechter uit de Verenigde Arabische Emiraten. En heeft Brazilië balbezit uit de vrije trap.
0: Ja, Roberto Carlos halverwege de eigen helft. Nederland stoort weer een beetje voorin. De flitslampjes gaan weer. En de fotografen die hebben hun werk in ieder geval aan de zijkant. Maar zeker ook de privépersonen die heel veel foto's maken van dit treffen tussen Nederland en Brazilië. Het is de 7e keer dat de ploegen tegen elkaar speelden. 2 keer won Nederland, 3 keer verloor Oranje. En 1 keer speelden de ploegen gelijk. En terwijl Taffarel nu de bal over de zijlijn knalt omdat Bergkamp hem opjaagt, heb ik zo'n gevoel dat dit best eens de revanche kan worden van 1994 toen Nederland in Dallas verloor. Maar Davids raakt even de bal kwijt. Cocu neemt over. Davids zit wat minder in de wedstrijd, maar verzet wel weer enorm veel werk en is wel steeds aanspeelbaar. Jonk ook opent van het midden van het veld naar de rechterkant naar Reiziger. Reiziger neemt de bal in de voet. Kluivert biedt zich aan. Goed gedaan. Baiano en alle hier komen op. Terwijl er wel dan diep wordt gespeeld richting Ronald de Boer. Ronald de Boer met Roberto Carlos. Ronald de Boer aan de rechterkant van het veld. Roberto Carlos is niet echt een topverdediger. Is meer een aanvaller. Draait nu ook mee. Zal er nooit echt gretig ingaan. Laat een aanvaller toch zijn actie maken. Komt die bal voor. Taffarel. Terwijl Kluivert er niet bij kan komen. Is het Taffarel die de bal dan meteen heel snel naar voren knalt. Om die 1-1 situatie te krijgen. Is Frank de Boer wederom de betere en de meester over Ronaldo. Is Cocu de man die de bal bezit geeft aan Dunga. En de Brazilianen kunnen weer overnemen. Weer Ronaldo en weer Frank de Boer. Leonardo geeft de bal mee. Dat zegt Carlos. Zegt Carlos naar Dunga. Wordt bemoeilijkt door Davids. Dunga gaat er beliggen. Nederland misschien voor de counter. Nederland met Bergkamp. Bergkamp gaat tussen twee man door. Bergkamp nog steeds in balbezit. Geeft die bal niet goed aan Kluivert. Maar de overname is weer voor Nederland zelf al Reiziger.
1: Nederland tactisch absoluut beter dan, Brazilië. Barcelona wil ik zeggen dan Brazilië. Het klopt gewoon beter op het veld op het moment dat Nederland balbezit heeft. En als die bal in één keer gaat, is Nederland ook gevaarlijk. Met Kluivert die de bal even terugspeelt aan de zijkant van het veld op de helft van Brazilië. Ronald de Boer, Davids komt weer in het driehoekje. Stam, bal door de middencirkel naar de linkerkant in de voeten van Frank de Boer. Davids kan niet. Hij wijst richting Sender. Sender wil die bal aannemen. Krijgt een kleine overtreding tegen, maar de scheidsrechter loopt zo dichtbij dat hij daarvoor niet fluit. En dan Leonardo met een acrobatisch hoogstandje, maar het komt niet verder dan balbezit voor Frank de Boer. Sender met een puntje komt niet aan de bal. Bergkamp probeert aan de bal te komen. Wordt een arm uitgestoken en dan gaat Cocu door. En die is bijna eerder bij de bal dan de doelman. Die schrikt daar zo van, Taffarel, dat schoot hij zojuist de bal over de rechterzijde. Lijn in één keer buiten. Nu doet hij dat aan de andere kant. Zij het een stuk verder. Namelijk op de helft van Nederland. En neemt de Reiziger het zekere voor het onzekere. En die gooit de bal uit de ingooi. Gewoon terug in de voeten van Van der Sar. Die inmiddels ook buiten zijn strafschopgebied is gekomen.
0: Oké, ik zal wel chauvinistisch zijn. Vind ik niet erg hoor. Ik ben gewoon voor Nederland. Maar ik heb ook het idee dat we als we over 3 kwartier kijken. En dat zit er over 6 minuten op. Dat Nederland behoudens een korte fase. Zeg maar van tussen 15 en 20 minuten. Het betere van het spel heeft. De Brazilianen waren toen wat beter in het spel. Kregen ook wat corners, waren ook een paar keer een beetje gevaarlijk. Maar aan de andere kant begint Nederland zo langzamerhand steeds meer in het spel te komen. Het gevaar blijft natuurlijk altijd die actie, dat moment. En dat kunnen Brazilianen als geen ander. Balbezit nu voor Baiano. Baiano naar Rivaldo. Rivaldo met Reiziger bij zich. Rivaldo en Reiziger. Hoe vaak hebben ze dit al niet op de training met elkaar gedaan? Rivaldo met Reiziger. En Reiziger won dat toen. En nu ook balbezit via de voet van Rivaldo voor Michael Reiziger. Michael Reiziger die een van die spelers is die nu in de basis staat van het Nederlands elftal. Want als we dat vergelijken met Nederland-België, dan zijn er 6 spelers van Nederland-België die ook nu in de basis staan. Reiziger was er toen niet bij. Balbezit nu voor Nederland zelf. Aan de rechterkant van het veld. Ronald de Boer krijgt die bal goed mee. Kan hem onder controle houden. Wordt onderuit getrapt. Krijgt een vrije trap mee. Nee, zit de scheidsrechter. Jongen, Roberto Carlos raakt de bal dan ook bijna kwijt. En is het Davids die opjaagt. Is het via een gelukje dat opeens Brazilië weg kan komen. Via Rivaldo. Ook die valt. Zomaar. Reiziger. Ja, het, ik kan eerlijk zeggen, gelijke monniken, gelijke kappen, de scheidsrechter. Er zit wel één lijn in. Maar het is toch een wat soepelere lijn dan we tot nu toe hebben gezien. Man floot overigens al twee keer tijdens dit WK. En met name Frankrijk-Paraguay heeft hij voortreffelijk gefloten. Balbezit nu voor Van der Sar. Nu nog steeds geen opmerking overigens over de arbiter. Maar hij heeft toch wat andere, wat soepelere normen. En nou goed, daar moet je dan op instellen. Bal vervangt de boer naar Cocu. Cocu moet verspelen naar Kluivert. Speelt Kluivert inderdaad aan. Kluivert neemt de bal goed aan. Zet het lichaam ertussen. Leek een overtreding. Niet gefloten. Leonardo neemt dan over. Ronaldo en Frank de Boer. Wederom dat duel tussen Leonardo en nu David. En een overname. Kan die bal misschien via Jong naar Bergkamp? Nee. Gaat hij naar Kluivert. Kluivert rand 16 meter. Kluivert geeft die bal voor. Is hij iets te hard? Oh, een vierde borst van Roberto Carlos. Dan kan je wel ontzettend veel met een bal. Vierde borst van Roberto Carlos. Bal in handen van Taffarel die hard uittrapt. En dan krijgen we het sprintduel tussen Stam en Bebeto. En dan is het Stam die dat wint. Bebeto jaagt op en die blijft lekker jagen. Neem een pistool, jongen. Kan je achter een dier aan. Balbezit nu voor Frank de Boer. Jong neemt over.
1: En nog steeds is de veldbezetting van Nederland beter dan de veldbezetting van Brazilië. Met dat maar die kanttekening van Ronaldo natuurlijk voorin. Heeft Nederland balbezit via Reiziger. Ook via Ronald de Boer nu probeert weg te draaien bij een tegenstander. Bijna de bal kwijt. Houdt balbezit. Bergkamp 1-2. Ronald de Boer door het midden. Komt wat moeilijk uit. Houdt balbezit. Kan die bal terugspelen in de voeten van Davids. Davids breed op Jong. Dat kan ook naar links kan. Daar ligt ruimte voor zowel Cocu als Sende. Sende houdt de bal binnen voor Cocu. Dat zal Cocu op prijs stellen. Hoeft hij niet een paar extra meters te maken. Davids bots op zijn directe tegenstander. Nederland heeft balbezit nu via Frank de Boer. Nu wordt het speelveld klein. En nu eens kijken hoe Nederland hieruit komt. Hier komt Nederland dus niet uit. En nu is het wel uitkijken geblazen met Ronaldo nog op eigen helft. Buitenspel kan niet. En nu spelen de Brazilianen de bal in één keer. En dan wordt Ronaldo gezocht, maar niet gevonden. Omdat Rivaldo in moet houden. En veel Nederlanders nu op de weg terug zijn. 2, 4, 6, 7 man tel ik voor Nederland achterin. De Reiziger krijgt nu te maken met Roberto Carlos. Die wil graag buiten om. Die schiet. Die raakt een televisieman naast het doel van Van der Sar. En dat geeft aan dat hij gehaast moet schieten. Zoals Van der Sar nu ook de doeltrap vind ik wat te snel neemt.
0: Ja, maar hij
1: en
0: het doet geluk het omdat Roberto Carlos weg
1: dat
0: is.
1: Dat begrijp ik. Er ligt wel ruimte. Maar je loopt dus het risico van of. En dat risico wordt gelukkig geneutraliseerd. Omdat Braziliaans balbezit tijdelijk is. En Davids inmiddels voor Oranje de bal te pakken heeft. Heeft een breed gespeeld op Ronald de Boer. Die zoekt Roel Frank achterin. En Frank schuift die bal naar de linkerkant op het veld. Zijn we 3 minuten van de rust in misschien niet wat spectaculair lijkt. Maar wel wat heel mooi is om naar te kijken tussen Nederland en Brazilië. In de halve finale staat het nog steeds 0-0.
0: Zeg, Carlos speelt de bal naar Dunga. Dunga opgejaagd door Ronald de Boer. Halverwege de eigen helft. Dan krijgen we weer Ronaldo en Frank de Boer. Ronaldo houdt de bal met zich mee. Frank de Boer maakt een overtreding. Wordt niet gezien door de scheidsrechter. Overname Cocu. Cocu dan naar de linkerkant van het veld. Slechte bal. Overname Baiano. Baiano gaat bijna op de bal staan. Dan komt hij Zender tegen. Speelt de bal even terug. Speelt hem richting C. Carlos. De enige man met geld tot nu toe in de wedstrijd. Opening dan aan de linkerkant naar Roberto Carlos. Roberto Carlos 10 meter voor de middenlijn. Roberto Carlos dreigend. Dreigend speelt de bal naar Ronaldo. Ronaldo in de middencirkel raakt de bal kwijt. Uitstekend gedaan door Cocu. Frank de Boer neemt over. Ronald de Boer. Maar kan naar de rechterkant. Kan hij naar Bergkamp. Moet er eigenlijk naartoe. Gaat de bal naar David. Raakt de bal kwijt. Niks aan de hand. César Sampaio neemt hem de bal af. Leonardo neemt over. Nu gaat het snel op en neer met Ronaldo. Ronaldo. Wel of geen overtreding. Overtreding van Frank de Boer. En dan zegt Frank, sorry, ik deed, of Ronald was het. Hij zegt, sorry, ik deed het niet expres. Frank en Ronald even mopperen. Het zou ook heel gek zijn als we dat tafereel tijdens deze wedstrijd zouden hebben moeten missen. Nog een 2,5 minuten te spelen. De vrije trap wordt genomen direct. Een meter of 15 over de middenlijn. Is een gigantische afstand. Maar ik heb het Branco ooit een keer eerder zien doen. En dat was tegen Nederland. Toen verloor Nederland met 3-2 in Dallas. En ik heb toch het idee dat we wat dit betreft nu kansrijker zijn in deze wedstrijd. Toen stond Nederland met 2-0 achter. Werd het 2-2 en uiteindelijk 3-2 voor de Brazilianen. Brazilianen die nog nooit hebben gewonnen in Marseille. Niet in dit toernooi. Van Noorwegen verloren en 1938 verloren van Italië. De latere wereldkampioen. Maar nu dan de vrije trap tegen Nederland dat nog nooit heeft verloren hier in Marseille.
1: Muur staat op ongeveer 1 meter of 10, denk ik. Ik denk dat de scheidsrechter nog vast incalculeert. En dat gebeurt ook dat die muur een paar meter naar voren gaat op het moment dat er gefloten wordt. Tweemansmuurtje overigens afstand. Ik denk toch zeker zo'n 35, 40 meter. Hij probeert het wel hoor. En het wordt een rollertje voor Van der Sar.
0: Zag je dat Nederland een muur open hield?
1: Dat klopt. De muur open houden om de doelman het zicht te laten blijven houden op de bal. Zodat je niet verrast wordt wanneer een bal te laat eigenlijk in het blikveld komt van Van der Sar. Die nu die bal gewoon breed heeft kunnen uitverdedigen in de voet van Reiziger. Reiziger in één keer de bal heel erg diep speelt. En het risico daarvan is dat in tegen Argentinië wel goed gaat. Maar nu dus tegen Brazilië niet. Omdat er veel Braziliaanse verdedigers regelmatig een meerderheid hebben tegen weinig Nederlandse aanvallers. En je dan natuurlijk toch wat risico inbouwt bij de lange bal. Lukt het, is het perfect. Maar ik zie toch liever dat Nederland zo vlak voor rust. Want we zitten 20 minuten of 20 seconden moet ik zeggen van de rust af. Dat Nederland wat beter balbezit houdt. Balbezit kan er worden gehouden door Bergkamp. Bergkamp Kluivert. Oh, Jonk wilde door. twijfelde en zag vervolgens Baiano de bal onderweg terug maar oppikken. Baiano verdedigt overigens heel slecht uit. Reiziger speelt die bal in de voeten van Ronald de Boer. Moet daar een actie voor ondernemen, maar houdt balbezit voor Oranje. Reiziger ver op de helft van Brazilië. Houdt die balbezit 1-2'tje. Balletje valt weer goed. Nee, balletje valt niet goed. Kan die van zijn tegenstander Leonardo afkomen? Nee, dat kan hij niet. En nu is het oppassen voor Oranje. Ronaldo start weg. Frank de Boer, Cocu kan er prachtig bij. Magnifiek gespeeld. Van der Sar wil er ook nog wat goeds mee doen met de bal. Ondanks het feit dat hij wordt opgejaagd. En hij doet er wat goeds mee. Jonk heeft prachtig balbezit. Krijgt een schop nu van een Braziliaanse verdediger van Sampaio. En dat is geel, denk ik. En dan gaat Sampaio als tweede een gele kaart krijgen in deze wedstrijd. En dat zijn de messen waarover Hiddink het had van Brazilianen. Je verwacht het niet, maar het gebeurt wel. Hij, Sampaio en C. Carlos zijn de mensen die nu in het geel staan. Het zijn al eerder geweest Leonardo, Roberto Carlos en Aldair.
0: In andere wedstrijden.
1: In andere wedstrijden. Het zijn er inmiddels dus bij elkaar 5 aan de Braziliaanse kant. Die moeten oppassen. Het deed zeer voor Wim Jonk. De eerste helft zit er wat de 45 minuten betreft inmiddels op. Het staat nog steeds 0-0. Hiddink en de bondsarts, dokter Frits Kessel, kunnen weer rustig terug naar de bank. En Oranje hervat zo met een vrije trap via Frank de Boer.
0: Frank de Boer met de vrije trap, terwijl de seconde wegtikken. En inmiddels in de 46e minuut van de wedstrijd zit de lepel de bal richting 16 meter. Overname Brazilië, overname weer van Nederland. De balbezit van Nederland begint nu toe te nemen. Nederland heeft wat langer de bal in bezit gehad in de eerste helft dan de Brazilianen. Veld opjagen van Dunga op Ronald de Boer. Ronald de Boer zit tegen Jonk, praat even, want als er een man in mijn rug komt, weet ik dat liever van tevoren dan dat ik opeens iemand op mijn schoen heb. Kluivert, die een goede wedstrijd tot nu toe speelt. Tussen twee man in, die bal goed aanneemt. Heeft heel veel zelfvertrouwen in de wedstrijd op dit moment. Dat de bal naar Ronald de Boer. Ronald de Boer misschien om Roberto Carlos heen. Dat de bal poort hem bij Rivaldo. Jonk dan, komt hier nog iets leuks uit. Komt die bal rond 16 meter en het is... Kluivert, die de bal net overkopt. Daar waar, als Dennis Bergkamp er net iets beter had bij kunnen komen. Er nog iets meer uit had kunnen komen. Maar Nederland is in de eerste drie kwartier van deze wedstrijd de ploeg die boven ligt. Weliswaar nog steeds op een 0-0 stand. Maar daar waar het deze stand heeft, word ik toch een beetje optimistisch. Om de dood eenvoudige reden dat ik denk dat Nederland conditioneel sterker is dan iedere opponent tijdens dit WK. Je scoort niet voor niets op het laatst. Steeds een goal. In Nederland gaat nu samen met Brazilië de kleedkamer in. De ruststand bij Nederland-Brazilië. Halffinale WK 98 hier van Marseille. 0-0.
2: Goedenavond, 2:10. U bent terug bij NOS Langs de Lijn met een rechtstreeks verslag van de halve finale van het WK voetbal Nederland-Brazilië. Op het Prado-strand van Marseille zijn circa 40.000 mensen bij elkaar gekomen om daar op een gigantisch tv-scherm de wedstrijd te volgen. En ook op 2 andere plaatsen in de Zuid-Afrikaanse havenstad zijn Zuid-Frans havenstad zijn grote schermen geplaatst. En daar hebben zich ook duizenden kijkers gemeld. En dat geldt natuurlijk ook voor dat stadion in Marseille. De tweede helft staat op het punt van beginnen. Ronderijk en Jack van Gelder.
1: Was dat maar waar, Sjors? We zitten eerlijk gezegd nog te wachten op de spelers en hebben daarbij natuurlijk de gelegenheid te baat genomen om bij 0-0 ruststand hier in een overigens prachtig, modern open stadion waar de vlaggen flink wapperen. Dat betekent vanzelfsprekend dat er een frisse bries vanuit zee het stadion doorwaait en dat is aangenaam om te voelen deze verkoeling op de tribunes ook. Dat is denk ik heel aangenaam. Het oranje van de onze aanhang, als ik dat zo mag zeggen, het geel-groen van de Braziliaanse aanhang, broedelijk door elkaar heen, letterlijk door het hele stadion heen. Want mensen die met harkjes bezig zijn om het veld wat beter in orde te brengen. En we proberen dan toch, omdat je door een bril kijkt met een zekere kleur, te toetsen of datgene wat wij 3 kwartier lang hebben gezien ook speelt bij de collega's om ons heen. Bij een Portugees die ons vriendelijk toelacht en zegt met een duim omhoog, dat gaat best goed komen. Ralf Wedstreum die graag had gezien dat er misschien voorin bij Oranje een keer gescoord zou kunnen zijn. Maar iedereen is er wel over eens dat hoewel in balbezit Brazilië wat meer in speeltijd heeft gekregen dan Nederland. 16 minuten en nog wat. Om 14 minuten en een heleboel. Het scheelt een minuutje, iets meer dan een minuut inderdaad. Nee, Nederland heeft meer balbezit gekregen inderdaad. In de slotfase van de eerste helft heeft Nederland zeg maar ook dat gaatje heel verstandig dichtgelopen. Is iedereen het er wel over eens dat wat wij ook al hebben geconstateerd, met name de veldbezetting van Oranje, denk ik, beter is dan de veldbezetting van Brazilië. Jack, hoewel ik geloof dat jij naar iets anders zit te kijken nu.
0: Ik zag wat shots van Braziliaanse schonen. En dan ben ik even totaal kwijt wat nou precies veldbezetting is. Maar inmiddels staat er een heer met een groen-gele pruik. Dus ik kan me weer aansluiten bij jouw woorden. Ja, als je de eerste 3 kwartier op een rijtje zet, dan denk ik dat Nederland gewoon de bovenliggende ploeg is. Wat logisch op voetbal. Alleen wat tot nu toe heeft ontbroken bij Nederland is net dat ene paasje waardoor iemand bijvoorbeeld oog in oog komt met Tafarel. Echte uitgespeelde aanvallen zijn er in ieder geval door het centrum nog niet geweest. Daar waar het mogelijk was, kwam het via met name de linkerkant. Dat mag Zender zich in positieve zin aantrekken. En daar waar de Brazilianen probeerden uit te breken, komt toch het gevaar vanuit gewoon een lange bal. Zoals je die in het Engelse voetbal heel vaak ziet en die je verafschuwt. Dat je zegt, oh, dat is typisch Engels voetbal. De Brazilianen hebben toch niet meer het tikvoetbal wat ze altijd hadden. En wat ze op de training ook laten zien. Want ik ben hier gisteren de derde training geweest bij LCI. Dan weet je dus niet wat je meemaakt. Onvoorstelbaar om te zien. Toch denk ik dat de ploeg, ik heb ze dus dan zien trainen. Gisteren hebben we de training gevolgd. We hebben de laatste 10 dagen veel trainingen van ze via andere media binnengekregen. Dan zie je dat die ploeg niet geconcentreerd traint en geen inspanningen doet. En dat zou ze best eens kunnen opbreken in die tweede helft. Want Nederland is conditioneel door de testen van Luc van Acht en Jos Gijssel is het ook tot uiting gekomen. IJzersterk. En wat natuurlijk ook meespeelt, C. Carlos, de man die Cafu vervangt, is absoluut geen goede verdediger. Laat veel ruimte achter zich vallen. Wordt in ieder geval beperkt in zijn aanvallende kwaliteit, omdat Sende dan wel Cocu hem gestaffeld opvangen. En dat betekent dat er veel ruimte achter C. Carlos zou komen. En met die gele kaart zie ik daar eigenlijk voor Nederland de mogelijkheden. Met dan als de concentratie van de Brazilianen in hun rechter verdedigingsblok is, misschien de ruimte die Bergkamp of Kluivert nodig hebben voor een beslissende actie. Verdedigend zit Nederland tot nu toe uitstekend in elkaar. 1-op-1 spelend, Frank de Boer en een Stam. Jaap Stam doen het tot nu toe zeer, zeer, zeer goed. Als die concentratie er blijft, dan denk ik dat we straks over 3 kwartier wellicht al kunnen zeggen, Nederland is finalist.
1: Mag ik eens in de alsvorm vragen hoe jij er tegenaan kijkt? En ik weet hoor, alsvormen bestaan niet, omdat alles wat erachteraan komt niet bestaat. Maar als Ronaldo niet in dit Braziliaanse team zou spelen, dan hadden wij waarschijnlijk redelijk rustig achterover op de tribune gezeten en hadden wij gedacht, dit komt wel goed.
0: Ja, het probleem blijft natuurlijk toch dat ze ook een Bebeto hebben. Een lastig spelertje die een enorme neus heeft voor daar waar hij voor doel moet staan. Ze hebben natuurlijk ook Rivaldo en op de bank hebben ze ook nog de Nilsson zitten en ook Edmundo. Die Edmundo is een zeer omstreden figuur in Brazilië. Is de man met de beste advocaat van Brazilië, noemt hij zelf. Omdat hij een tijd geleden maar liefst 3 mensen doodreed terwijl hij alcohol had gebruikt. Dat heeft hij nu niet. Balbezit is voor Leonardo. Tweede helft de halve begonnen. Rivaldo speelt de bal even terug. Doet dat richting Aldair, die graag weg wil uit Italië. Maar niemand, echt niemand wil hem op dit moment hebben. Opmerkelijk genoeg. Balbezit nu voor Aldair. Speelt de bal naar Roberto Carlos. En Roberto Carlos vindt Ronald de Boer voor zich. Speelt de bal toch naar Rivaldo. Moet Nederland oppassen. Gaat Ronaldo voor zijn goal? Ja hoor. Brazilië komt op 1-0 in het begin van de tweede helft. We spelen om precies te zijn 23 seconden. En het is Brazilië dat de score opent. Nu wordt het een totaal andere wedstrijd. Ronaldo bewijst zijn zeer, zeer grote klasse. Hij scoort 1-0 in de wedstrijd. 23 seconden gespeeld in de tweede helft. En dat is wat dat betreft nog heel erg vroeg in de tweede helft. Maar het laat wel zien hoe gevaarlijk Ronaldo is. Onvoorstelbaar. Die bal die wordt gespeeld. En dan is het opeens tussen Frank de Boer en Cocu is het die er niet bij kan komen. Ronaldo die scoort. Ronaldo toch weer hij. Hij zorgt voor de openingstreffer in deze wedstrijd. En nu is die finale weer een stuk verder weg voor Oranje.
1: Nederland trapt af via Kluivert en Bergkamp. Deed dat voor de eerste helft en mag het nu in het begin van de tweede helft nog een keer doen. Treurige reden. Brazilië komt op voorsprong. Ronaldo toont zijn extra klasse. En Nederland moet gaan proberen deze vlek eigenlijk weg te werken in het verloop van de tweede helft. Benieuwd wat Oranje nog meer kan brengen met Kluivert voorin. Kan de bal niet goed controleren, loopt de bal over de doellijn. Het wordt een doeltrap voor Taffarel. En de vraag is natuurlijk ook hoe de Brazilianen omgaan met hun balbezit. Gaat er veel tijd genomen worden bij het nemen van het doeltrap? Dan lijkt het in ieder geval nu al wel op. Want Taffarel maakt niet de beweging van ik wil die bal wegtrappen. Nee, Taffarel doet alsof hij hem kwijt wil aan een verdediger. Ik vrees voor Brazilië dat Taffarel wel eens de volgende zou kunnen worden als hij dit wat vaker gaat doen, die in het boekje verdwijnt van de scheidsrechter. De kopbal is van Stam. Het balbezit voor Brazilië via Rivaldo. En Nederland moet oppassen terwijl nu Reiziger een overtreding maakt. En hij als eerste Nederlander denk ik ook in het boekje verdwijnt van de scheidsrechter. Kan me daar wel iets bij voorstellen. Reiziger moest eigenlijk wel. Hij deed dat op een wat ongelukkige plek. Hij kan het hebben, als ik dat zo mag zeggen. Hij heeft nog geen gele kaart achter de naam staan. En mocht het verder goed aflopen voor Nederland, zat hij sowieso in de finale. De vrije trap voor Brazilië komt van de voet van Dumba en de bal ligt ongeveer 15 à 20 meter over de middenlijn op Nederland zelf.
0: Het gaat nu wel een wedstrijd worden. Daar waar het in de eerste helft schaken is geweest, zal het nu een wedstrijd worden waarin Nederland moet. De vrije trap wordt genomen door Dunga. Speelt de bal naar Rivaldo. Rivaldo met de balbezit. Op zijn beurt naar Roberto Carlos. Roberto Carlos, Rivaldo. 1-2 is doorzien door Ronald de Boer. Moet de bal terugspelen. Doet dat naar Van der Sar. Van der Sar trapt de bal naar voren. Dennis Bergkamp en Dunga. Dat is het duel waar de bal nu terecht gaat komen. Dunga kopt de bal wel, maar kopt hem over de zijlijn. Brazilianen houden de bal sportief even. Geven hem aan een Reiziger. En Reiziger gooit hem in richting Ronald de Boer. Ronald de Boer halverwege zijn eigen helft aan de rechterkant van het veld. Nu moet het dus een wedstrijd worden. En nu zal voor het eerst tijdens dit toernooi Nederland moeten opboksen tegen een achterstand. Reiziger lastiger. Reiziger weer naar Ronald de Boer, de driehoekjes. Maar hoe kan Nederland een opening gaan vinden in de verdediging van de Brazilianen? Ronald de Boer zegt rustig aan, jongens. De wedstrijd duurt toch heel erg lang. Gewoon rustig het eigen spelletje spelen. Kluivert neemt de bal aan, raakt hem kwijt. Raakte hem net ook al kwijt. Zit in de tweede helft nog niet in de wedstrijd. Daar waar het in de eerste helft veel makkelijker ging met de balaannames. Is het nu een verre trap van Aldair naar voren. En Frank de Boer die de bal opvangt. Frank de Boer, misschien is het best goed. Ja, dat heet best goed. Achterstaan is nooit goed. Terwijl Jong de bal nu moeilijk geeft richting Frank de Boer. Is het best goed dat Nederland nu wel moet. En ook gewoon het eigen aanvallende spelletje kan gaan spelen. Via Reiziger, balbezit. Doorkoppen, niet doorkoppen van Ronald de Boer. Overname Dunga. Overname dan Rivaldo. Rivaldo over de middenlijn. Terwijl bij de rand 16 Ronaldo staat te wachten op de actie van Rivaldo. Is het Stam die de bal over de zijlijn tikt. 3 minuten ruim gespeeld. Bijna 4 minuten. Stand 1-0 voor Brazilië.
1: Wedstrijd is open. Roberto Carlos meldt zich voor de ingooi. Scheidsrechter staat dicht bij de bal en wil graag dat die bal snel wordt ingegooid. Wijst op zijn klokje dat hij tijd gaat bijtrekken. Ik ben benieuwd of dat gebeurt. Hij heeft ook de vierde man er al op attent gemaakt. Vermoed eerlijk gezegd van wel. Brazilië neemt overigens niet al te veel extra tijd bij het nemen van deze ingooi via Roberto Carlos. Een hoogstandje van Rivaldo. Die loopt vol tegen Reiziger aan. Reiziger raakt geblesseerd, denk ik heel vervelend. Aan de arm en aan de schouder. Terwijl Bergkamp een sprintduel uit gaat vechten. Wat hij in alle waarschijnlijkheid gaat verliezen. Hij moet buitenom bij Baiano. En nou ligt de Reiziger in het eigen strafschopgebied geblesseerd op de grond. En als Brazilië doorvoetbalt. Terwijl de scheidsrechter nu vraagt van de Braziliaan om die bal uit het veld te spelen. Denk je ook eerlijk gezegd dat dat gaat gebeuren. Maar BB toe natuurlijk weer niet. Nee, die speelt het liefst door.
0: Mr. Eikel
1: en
0: niet hoor.
1: Ik ben bang dat Reiziger wel eens iets vervelends zou kunnen hebben.
0: Aan
1: zijn schouder of aan zijn sleutelbeen. Want anders lig je daar niet zo, zeg maar, raar. Plat aan de rechterkant, notabene aan de zijkant van het eigen strafschopgebied. Meldt zich meteen verzorging. Komt ook dokter Kessel erbij. En dat zou wel vervelend gaan worden voor Oranje. Als op dit moment in de wedstrijd niet alleen de 1-0 achterstand is. Maar bovendien Aaron Winter nou door de grensrechter de andere kant wordt opgestuurd om warm te gaan lopen. Nou, daar zal niemand erg van wakker liggen van die grensrechter in ieder geval. Gaat Reiziger met de brancard van het veld. En vrees ik dat dat wel eens niet zo goed kon uitpakken.

0: Nu met 11 tegen 10 in balbezit. Via Bebeto. Bebeto en Leonardo. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Overname Nederland. Via Frank de Boer. En Jaap Stam is het balbezit voor Oranje. Oranje tikt de bal rond. Via Frank de Boer nu. Terwijl Ron even de lotgevallene van Rijzig in de gaten houdt. Is het David die in balbezit is. David speelt de bal goed. Nee, iets te hard. Veel te hard diep. Kluivert. Kijk, mismoedig. Voor de eerste keer eigenlijk dat ik gezichten zie bij Oranje die niet zo positief staan. Natuurlijk, 1-0 achter tegen de wereldkampioen. En dan nog met 10 man vanwege de blessure van Reiziger. Balbezit nu voor Nederland. Goede overname Ronald de Boer. Kan Jong erbij komen? Nee. Dunga ook niet. Nou, die kan er wel bij komen, maar speelt de bal over de zijlijn. En dan heeft de grensrechter het meest mooie gebaar. Want de grensrechter kan maken de vlag recht in de lucht, met andere woorden. Ik weet het niet. Scheidt het er wel. Nederlands balbezit via Ronald de Boer. Goede actie van Ronald de Boer. Geeft die bal te hard. Kan Bergkamp er niet bij komen? Is het Aldair die de bal gewoon maar wegtrapt? Absoluut niet op zijn Braziliaans, meer op zijn Abacavalda's. Balbezit dan voor Cocu, neem ik aan. Cocu houdt goed oog op. Geeft de bal aan Zender. Zender geeft de bal mee naar Cocu. Cocu kan misschien rand 16 meter gaan opzoeken. Heeft de Cesar Sampaio bij ze. Cocu met de bal. Schept hem tegen het lichaam van Cesar Sampaio. De eerste corner in de tweede helft is er een Nederlandse corner. Terwijl Reiziger gelukkig weer in het veld komt. Sorry, jij zou dat melden. Ja. Wordt de corner genomen door Jonk? Mag jij die corner doen?
1: Jonk vanaf de andere kant van het veld. In de 8e minuut van de tweede helft staat er nog steeds 1-0 voor Brazilië. Komt een indraaide hoekschop van Jonk. Bal komt niet al te hoog. Oh! Bijna Frank de Boer nog niet. Van de doellijn. Jongen. Wat een redding van die doelman. En het ongeloof op de hoofden van alle oranje mensen. Niemand bij de tweede paal bij Brazilië. Doorkoppen van Kluivert. Het intikken met de rechtervoet. En Taffarel in de reflex. En Rivaldo met het vervolg. Tweede mogelijkheid. Tweede hoekschop. Het is paniek achterin bij Brazilië. En hier zien we dus dat de kans voor Oranje ontstaat. Doordat bij de Brazilianen niemand bij de tweede doelpaal staat. En dus niet kan uitkomen. Oranje heel dicht bij de gelijkmaker. Nu de derde hoekschop op rij. Hoge bal. Jonk. Nu blijft de keeper staan. Boudewijn Zender kan er niet bij. Sterker nog, die staat een paar meters terug. Dan is het Reiziger die de bal slecht raakt. Kan Brazilië eruit komen met Ronaldo. Gaat Davids kijken wat Ronaldo gaat doen. Gaan er nu twee man naar Ronaldo en doet Davids iets verschrikkelijk goeds. En het is dat het Ronaldo is. Maar hij loopt hem de bal van de voet. En wat veel belangrijker is, het spel ligt stil. Is nu weer hervat omdat de vrije trap snel is genomen. Maar Oranje moet normaal gesproken nu een stuk beter staan dan ik denk een seconde of vijf terug. Balbezit voor Brazilië via een ingooi. En Brazilië voor met 1-0 door de treffer van Ronaldo.
0: 8 minuten gespeeld. Laten we hopen dat we verbaal kunnen proberen enige steun te geven aan het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal doet nu Roberto Carlos in balbezit ziet. Die schiet de bal helemaal naar de andere kant van het veld. Kan Bebeto daarbij komen of is het Cocu die oog heeft op de bal? Bebeto geeft de bal naar Carlos raakt de bal bijna kwijt. Via Leonardo met een aardig hakje is het Nederland dat over kan nemen. En via Van der Sar is de opbouw goed. Via Frank de Boer. Wat was die dicht bij de gelijkmaker? Dan nu Cocu. Cocu naar Zende. Nee, Cocu houdt de bal nog even in bezit. Nederland komt. De oranje machine zal moeten tonen dat het wilskracht heeft en dat het terug kan komen van een achterstand tegen de wereldkampioen. Via Jonk en Dennis Bergkamp aan de rechterkant is er misschien wat ruimte. Dennis Bergkamp geeft die bal niet goed voor. Wordt ingeschoten in het lichaam van de tegenstander. Is Ronaldo weg. Stam neemt goed over en schept de bal over de zijlijn. Inworp terwijl de bal via de voeten van Ronaldo volgens de Nederlanders over de zijlijn gaat. Is voor de Brazilianen. Roberto Carlos neemt alle tijd voor het nemen van de inworp. En het zou heel lekker zijn als de scheidsrechter niet alleen het gebaar maakt van tempo, maar als hij ook daadwerkelijk daartegen gaat optreden. Goede inworp van Roberto Carlos. Op de middags van het veld Baiano met een ongelofelijke domme trap weer. En dan neemt Nederland over via Frank de Boer.
1: Het is vooralsnog de bevlieging van één man geweest. Terwijl Zender probeert weg te komen. Het geluk heeft dat Cocu via toeval balbezit houdt voor Oranje. Metro 4 voor de middenlijn. Aan de zijkant van de middencirkel trapt hij die bal breed naar de rechterkant. In de voeten van de Reiziger. Reiziger even een shirt uit de broek. Het oogt alweer wat frisser dan een minuut of 2-3 terug. Toen ik echt bang was dat Michael Reiziger van deze wedstrijd af zou moeten met een blessure. Jonk vergist zich. Voor het eerst in deze wedstrijd speelt de bal zo in de voeten van Bebeto. Maar Bebeto heeft niet de snelheid van Ronaldo. Dus die moet terug. En die kiest vervolgens de weg naar links op Rivaldo. Maar die loopt buitenspel. Dat vinden grens en scheidsrechter samen. En dat betekent dat Nederland rechtsachterin een vrije trap krijgt te nemen. 10e minuut, tweede helft, de wedstrijd open. Jonk snel met de vrije trap. Ruimte ligt aan de linkerkant mogelijk via Cocu. En dan gaat de bal ook inderdaad naartoe. Zenden op grote afstand. Kluivert op grote afstand. En ook Bergkamp op grote afstand. Ik zie nog geen mensen
0: winter,
1: warm lopen. Ik zie wel
0: erin.
1: Iemand warm lopen. Het is Reiziger denk ik toch die nog wat extra tijd moet volmaken. En dan zometeen vervangen gaat worden. We zien het ook aan de manier waarop hij eigenlijk met zijn rechterarm wat loopt. Ik hoop eerlijk gezegd dat ik ongelijk heb. Maar ik vrees, althans niet voor Winter, maar wel voor Reiziger, dat het voor hem zometeen eindewedstrijd is.
0: Ja, en met Winter noem ik een man die de uitblinker was 4 jaar geleden in Dallas. Die de gelijkmaker inkopte, die voor 2-2 zorgde. Terwijl Cocu de bal niet binnen kan houden. Die helemaal door Stam naar de andere kant wordt gespeeld. Fluitconcert van het publiek. Omdat die bal net iets te hoog was, kon Sam die bal niet onder controle krijgen.

0: José Carlos. Die moet even wachten met het nemen van de inworp. Reiziger gaat eruit en Winter komt erin. Dat is de boekhouding die wij gaan bijhouden vanaf dit moment in de 55e minuut van de wedstrijd. Reiziger geblesseerd. En dat betekent dat Winter zijn rentree maakt. Winter heeft zich een tijdje geleden geblesseerd op de training. Heeft een grote teen dubbel zien klappen. En de grote teen zorgt voor de stabiele factor in je afwikkeling van je voet. Maar eens kijken hoe dat voor Aaron Winter gaat. Aaron Winter zei mij vanochtend, ik voel me fit, ik wil spelen en ik ben er klaar voor. Balbezit Stam, die de bal moet geven, niet moet geven, nu wel moet geven, niet kan geven omdat Ronaldo ertussen zit. En Van der Sar daardoor de weg afgesneden ziet. En Stam dan, speelt de bal slecht. Nee, speelt hem wel slecht. Bergkamp kan er niet bij komen. Nederland, terwijl Guus Hiddink nu zegt, kom op jongens, eventjes geconcentreerd blijven spelen. Roberto Carlos die gaat dan die bal niet pakken. En Roberto Carlos is zo heel langzamerhand aan het solliciteren naar een gele kaart. Balbezit voor Roberto Carlos. Terwijl Pierre van Hooijdonk volledig terecht vind ik dat zich in ieder geval warm loopt. Omdat Nederland wellicht in de laatste 25 minuten van bank moet gaan spelen. Rivaldo laat de bal eenvoudig van de borst afglijden. Goeie inworp Ronald de Boer. Ronald de Boer naar Kluivert. Kluivert, Davids. Davids naar Cocu. Cocu dan naar Zende. Krijgt de bal een beetje achter zich gespeeld. Met C. Carlos voor zich moet die bal even terugspelen naar Frank de Boer. De Brazilianen laten nu ook Nederland een beetje de bal rondspelen. Maar waar blijft die ene verlossende bal, die ene verlossende steekbal bijvoorbeeld binnendoor? Nu weer Ronald de Boer probeert om Roberto Carlos heen te gaan. Doet dat, uitstekend. Roberto Carlos even weggezet. Dan Ronald de Boer schept die bal goed naar Davids. Davids tussen twee man in. Kan die bal niet onder controle krijgen. Leonardo neemt over. Leonardo met uitstekende actie voor Frank de Boer. Dan weer een uitstekende actie voor Frank de Boer. De Beto ziet dan dat Ronaldo buiten spel staat. Speelt de bal naar Leonardo. Wordt onderuit getrapt. En dan zegt de scheidsrechter, ik zag helemaal niks. Ja, dat krijg je als je veel protesteert. En dan kan Nederland weg met een buitenspelpositie van Kluivert. En de scheidsrechter zegt, ja jongens, neem me niet kwalijk. Ik zag er helemaal niks in. De scheidsrechter hebben we zeker niet tegen. De scheidsrechter fluit gewoon. Wat dat betreft, we zijn het al eigenlijk meteen in de openingsfase. Met wat ruimer begrip voor de ingrepen van de beide formaties. Zodat we wat dat betreft niets te klagen hebben. 1-0 is de stand voor Brazilië op dit moment. We spelen 13 minuten in de tweede helft.
1: Ja, je blijft wat hangen. Valt het in het Nederlands voordeel uitzegging, dat is eigenlijk wel goed. Valt het in het Nederlands nadeel uitzegging van, hij mag toch wel een keer fluiten.
0: Ja, maar het is wel duidelijk. Hij doet
1: het
0: aan beide kanten.
1: Hij doet het aan twee kanten. En eerlijk gezegd, die Ronald de Boer verdedigt mee voordat Roberto Carlos gevaarlijk wordt. De bal komt via Van der Sar en Stam weer terug bij de Nederlandse elftal doelman. Die dan uitverdedigt naar de linkerkant van het veld in de voeten van Cocu. Nederland moet. Nederland heeft 13 minuten op de klok staan in de tweede helft in Marseille. En staat met 1-0 achter tegen Brazilië. Terwijl Cocu een man voorbij is. Een beetje moeite heeft met de bal. En dat is toch het wat stroevenveld. Kluivert dan wordt ingeschakeld als hulp. Zender zich daar mee gaat bemoeien. En Davids open naar de rechterkant van het veld. Winter moeiteloos, naadloos aansluit bij de prestatie van dit oranje elftal. En inmiddels bezig is aan zijn 75ste interland. Davids de bal door het midden speelt en wil terug hebben. Graag zou willen schieten. Hij deed het van die afstand tegen Joegoslavië. Hij krijgt nu veel minder ruimte om het heel Brazilië achterin is te vinden. Jonk de bal van Davids krijgt, terwijl Davids nog applaus krijgt voor zijn actie. Oh! En Stam nu twijfelt samen met Winter die aan de bal moet komen. En twijfelen moet je niet doen tegen Brazilianen. Zeker niet tegen Rivaldo. Die wil buitenom bij Stam. Stam lost dat overigens keurig op. Samen opnieuw met Winter. Het kostte even een schrikreactie. Maar Nederland heeft in balbezit via Jonk. En Jonk wil voor die lange bal. En dan komt die lange bal door het midden met Kluivert die er niet bij kan. En daardoor kan ook Bergkamp niet in stelling worden gebracht.
0: Nee, Nederland kan tot nu toe de ruimtes nog niet creëren achter de backs van Brazilië. Daar ligt eigenlijk het meeste ruimte. Want in de verdediging staan er een paar boomlange verdedigers die aardig kunnen verdedigen. Terwijl César Sampaio nu de bal kan spelen aan Bebeto. Maar die staat buitenspel. Krijgt er Davids nu een gele kaart. Een domme gele kaart. Had niet gehoeven. Want op die plek hoef je geen overtreding te begaan. Maar aan de andere kant laat het wel zien dat Davids fel is. En dat hij heel duidelijk ervoor wil waken dat Nederland wordt overlopen op het middenveld. Een overtreding die geen zin had. Maar wel wat vuur geeft in de wedstrijd wellicht. En wellicht heeft Nederland dat ook nodig. Dat heeft Nederland nodig. Want we spelen inmiddels een kwartier. En Nederland staat nog steeds achter tegen de wereldkampioen van 1994, Brazilië. Dunga neemt de tijd voor het nemen van de vrije trap. Speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Rivaldo, halverwege de helft van Nederland. Dan verder naar de linkerkant van het veld. Naar Roberto Carlos. Roberto Carlos met een 1-2 met Dunga. Dunga geeft die bal uitstekend door. Roberto Carlos kan hem dan voor het doel knallen. Doet dat. Stam werkt weg. Overname Jonk. En Jonk kopt dan de bal naar Ronald de Boer. Ronald de Boer doet het goed. Richting David. David uitstekend gedaan naar Kluivert. Kluivert moet die bal onder controle krijgen, want anders is hij gezien. Krijgt die bal wel onder controle, was bijna gezien. David neemt dan over. Duwt zich vanaf de rug van Rivaldo in balbezit. Via Jonk wordt goed geopend naar de linkerkant van het veld. naar Cocu. Cocu en Zende. Zende, ga maar een keer voor de actie. Laat ze maar weten dat je er bent. Via Bergkamp is Nederland in balbezit. Halverwege de helft van de Brazilianen. Maar er is ontzettend weinig ruimte. En Nederland vindt veel minder automatisch dan in andere wedstrijden de openstaande man. Zoals bijvoorbeeld nu bij Winter. Maar nu is het weer dicht. Een verdedigingsmuur van 5 man. Ronald de Boer geeft de bal naar Kluivert. Kluivert met de actie. Davids even terug. Nederland combineert wel aardig. Maar Brazilië kan gewoon op de plaats rust houden. Nu Jonk die de bal weer onder de voet door laat glijden. Jonk die geen goede wedstrijd speelt. Ziet dan de bal door de Brazilianen weer heel ver naar voren getrapt worden. En denk ik ook dat zo langzamerhand wellicht Clarence Seedorf zich kan gaan warmlopen. En zijn het voorlopig twee anderen die ze warmlopen. De eerder genoemde Pierre van Hooijdonk. En dan komt ook Hasselbank. Terwijl er nu, wat is er? Verkeerd ingegooid?
1: Ik heb het geen idee. De grensrechter staat opeens met een vlag in de lucht. Frank de Boer is woest. En de grensrechter zegt hij heeft hem op de verkeerde plaats ingegooid. Het is ongelooflijk dat daar nog op gelet wordt. Zeker omdat je juist ook al omwille van de snelheid in het spel wel regelmatig ziet dat bijvoorbeeld een vrije trap op de verkeerde plaats mag worden genomen. Dit is eigenlijk ook zo'n situatie. Geen Brazilianen op een afstand van 40, 50 meter te vinden. En nu is de scheidsrechter wel verplicht om nu de Brazilianen gaan ingooien. Daar ook precies op te gaan letten. Tietje precies. De grensrechter aan de overkant. Frank de Boer woest. Mist wel de bal. Er komt Ronaldo of Van der Sar. Het is Van der Sar met een briljante redding. Met een briljante redding. Met een magnifieke uitlooppoging.
0: Hij wordt geraakt,
1: denk ik, door Leonardo. Maar de uitlooppoging en de actie is daarom niet minder fraai. Hij was een fractie van een seconde eerder bij de bal dan Ronaldo. Moest zich heel moeilijk strekken. Moest eerst naar rechts. Viel half op de bal. Zag vervolgens Leonardo komen. En eerlijk gezegd zie ik geen overtreding op Van der Sar. Hij heeft blijkbaar wel iets. Dat kan hooguit zijn een soort overstrekking bij de actie die hij maakte. Hij maakte in ieder geval een prachtige redding. Behoed.
0: Nee, hij krijgt de eerste tik van Ronaldo. Per ongeluk raakt Ronaldo met zijn been het hoofd van Van der Sar.
1: Ja,
0: die daar nu de naweeën van ondervindt.
1: Hij behoedt in ieder geval Nederland met deze magnifieke uitloopactie voor een 2-0 achterstand. En daarmee denk ik voor het einde van de wedstrijd. Want dat is een uitslag, een 2-0 voorsprong. Die Brazilianen zeker niet uit handen willen geven. Van der Sar wordt opgelapt terwijl aan de andere kant van het veld Kluivert nu een drankje krijgt aangeboden van een van de verzorgers van het Nederlands elftal. Maar de grensrechter vindt dat de man die dat doet toch nog 10 centimeter meter achter moet en staat hij weer binnen het vak. Ja, zo werkt dat. Frank de Boer nog steeds boos over de ingooi. Ja, dan zal hij hem kennen nog wel een minuut of 10 blijven. Maar hij krijgt wel van de scheidsrechter de stuiterbal mee. Dus geen overtreding geweest op Van der Sar. Blessurebehandeling opgelost. De tweede helft inmiddels 18 minuten aan de gang in Marseille. Kijkt Nederland aan tegen een 1-0 achterstand tegen Brazilië.
0: Balbezit Stam. Stam naar de rechterkant. Naar Winter. Winter. Maar er is ontzettend weinig zijn aanspelmogelijkheden via Ronald de Boer. Nederland zal risico's moeten gaan nemen. Aaron Winter dan. Aaron moet gaan van Hiddink. Raakt de bal kwijt. Raakt de bal kwijt van Sampaio. Sampaio blesseert zich bij die bal van bij die overname. Sampaio hinkt. Terwijl Cocu dan de bal eigenlijk wilde geven aan Zender. Zender niet wegstarten, maar naar de bal toe kwam. Jonk. Jonk naar Winter. Winter. Terwijl Guus Hiddink het bloed door de aderen moet voelen kolken. Is het balbezit voor Ronald de Boer. Ronald de Boer speelt de bal naar Kluivert. Kluivert. Kluivert. Hey, daar wordt Bergkamp vastgehouden. En dan zegt Baiano niet meer doen tegen Bergkamp. Ik denk ook dat er niks aan de hand was. De scheidsrechter vindt in ieder geval dat er zeker niks speelde. Balbezit nu voor Winter. Maar de druk van Nederland begint toe te nemen. Begint toe te nemen via de linkerkant nu. Via Frank de Boer, via de middenas. En dan via Cocu of... Denk ook u.
1: Hij draait vanzelf naar Cocu toe. Cocu heeft nu ook de bal gekregen. Houdt hem een meter voor de zijlijn binnen. Stapt weer half op de bal. Het heeft toch met het veld te maken. Zende probeert weg te komen. Zende is weg. Wordt het een hoekschop of wordt het geen hoekschop?
0: Wordt
1: een hoekschop, zegt de scheidsrechter maar op eigen titel. Want de grensrechter heeft eerlijk gezegd niet zo bar veel gezien.
0: Jawel, die liep door naar de achterlijn.
1: Ah, kijk aan.
0: Dat is
1: hij gaf niet het gebaar inderdaad. Hij loopt door de achterlijn. En dan kan hij aangeven op die manier dat er een hoekschop is. Hij moet dan overigens oppassen dat hij niet tegen Van Hooijdonk aan.
0: Corners zijn gevaarlijk hoor.
1: Meter of 6. Jonk voor de vierde keer op rij. Indraaiende bal. Wordt verlengd. Wat scheelt het? Weer niks. Frank de Boer. En nog steeds staat er dus niemand bij die tweede paal van de Brazilianen. Daar ligt absoluut...
0: Kopbal Kluivert.
1: Oh, ik dacht Frank de Boer. Ik geloof je absoluut met de monitor erbij. En de herhaling is het Kluivert inderdaad die de bal raakt. Het scheelt opnieuw niet veel. Wat resteert is een doeltrap voor Brazilië via Taffarel. En die doet het weer heel slim. Die gaat eerst bij de bal staan. Doet alsof hij hem dichtbij meegeeft. Maar besluit uiteindelijk dan toch maar de bal ver te trappen. En de bal belandt een meter of twee over de middenlijn op de hoofd van Stam.
0: Een van de mooiste Latijnse uitspraken is: het venijn zit hem in de staart, terwijl Bergkamp nu hens gemaakt zou hebben volgens de scheidsrechter. Het venijn zit in de staart, omdat de scheidsrechter tot nu toe heeft gezegd: ik ga tijd bijtellen. Hij heeft dat een keer aan Taffarel laten zien. En laat het nu ook weer zien aan de Braziliaanse verdedigers die alle tijd nemen voor het nemen van deze vrije trap. Alleen moet je aan het einde afwachten in hoeverre er daadwerkelijk tijd wordt bijgetrokken. Voorlopig kijken we gewoon naar de officiële speeltijd. Laat ons zien dat er nog 25 minuten rest en Nederland zou dan de strijd om de derde en vierde plaats moeten gaan uitvechten. Natuurlijk, het zou niet, helemaal niet slecht zijn. We mogen trots zijn op dit oranje elftal. Maar Nederland wil die finale spelen aanstaande zondag om 9 uur in Stade Saint-Denis. En eigenlijk gezien het spel tijdens dit toernooi heeft de ploeg daar ook absoluut recht op. Alhoewel de Brazilianen tot nu toe in de wedstrijd de goal hebben gescoord. En ook ze nu nog gevaarlijker zijn geweest. Alhoewel de corners van Nederland gevaarlijk zijn. En wat dat betreft kan Van Hooijdonk misschien wat uitrichten in het verdere verloop van de wedstrijd. Bal nu slecht weggewerkt. Bebeto neemt over. Overname David. Speelt hem naar Frank de Boer. Frank de Boer opgejaagd. Dan moet de bal via Cocu komen in het hart van de verdediging bij Stam. Weer blijft die bal liggen. Het veld is ongelooflijk droog. En die geplastificeerde bal wil daar niet op rollen dan. Balbezit nu via Ronald de Boer. Aan de rechterkant van het veld. Kluivert komt naar de bal toe. Krijgt hem niet. Slechte bal Ronald de Boer. Plichtmatige bal. Overname Leonardo. Ook slechte bal. Overname Winter. Kluivert dan. Kluivert met Cesar Sampaio bij zich. Kan die bal niet binnenhouden. En zo krijgt de bal via Alda. Hier was het overigens. Weer oranje handen aan zich. Nu in dit geval de handen van Wim Jonk.
1: En die gaat ingooien op een meter of 10, 12 over de middenlijn. De Braziliaanse elftal. Kluivert goed weg bij Dunga. 1-2'tje. Schot van afstand. Oh! Streep zeg. Mooi schot. En de redding is eigenlijk eenvoudig. Omdat de doelman op de goede plek staat. Het applaus denk ik is voor beide. Het schot is voor Kluivert. En het applaus van de Braziliaanse kant voor de doelman. Maar het was meer opluchting dan dat het echt was. Omdat het een moeilijke redding was. Prachtig schot van Patrick Kluivert. Oranje opnieuw balbezit via Ronald de Boer. Kan Nederland aanzetten. Dunga met een slijding. Hiddink die de bal teruggooit naar de zijlijn. Naar Wim Jonk voor de ingooi van Oranje. Zagallo die wil dat Brazilië verder van het eigen doel af gaat spelen. Maar Zagallo kan gebaren wat hij wil. Brazilië gaat terug. Leunt gewoon op de 1-0 voorsprong via de goal van Ronaldo in de eerste minuut van de tweede helft. En kijk wat Oranje nog in petto heeft. Oranje Legioen gaat zich melden met verbaal lawaai. En Winter en Ronald de Boer moeten een probleempje oplossen. Dat lukt samen met Stam. En dan mag Jonk voor een mooi idee. Het wordt Kluivert. Kluivert is weer weg bij zijn tegenstander. En heeft de pech dat hij dus vastloopt op een volgende die doorheeft. Dat Kluivert heel vaak weg is bij zijn directe tegenstander. Oranje opnieuw via Jonk. Jonk breed. Davids. Davids goed overstapje. Kan die bal naar links spelen. Kies voor de diepe bal op Bergkamp. Bergkamp kaast even op Cocu. Cocu door het is van afstand. Nee. Hoogte wel goed, richting niet. Doeltrap Brazilië. De tweede helft begint langzaam maar zeker een richting op te gaan die moeilijk wordt voor Nederland. 23 minuten gespeeld naar rust. Nog steeds 1-0 voor Brazilië.
0: Denk jij lukt het? Wat denk jij lukt het?
1: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Ik heb ook mijn grote vraagtekens. Maar wie weet, Taffarel trapt de bal naar voren. Taffarel, terwijl Ronaldo er niet bij kan komen. Taffarel die bal wegschiet. Ik denk overigens dat als Nederland op 1-1 komt dat het erop en erover is. Ik heb dat vermoeden. Maar ja, voorlopig is het nog niet zover. Nu zijn er twee ballen. En zegt Cocu, laat ik er maar één nemen. Gooit hem richting Frank de Boer. Frank de Boer heeft de bal naar wie? Terwijl Ronald de Boer buiten spel loopt. Is er misschien ruimte aan de rechterkant. Ronald de Boer zoekt zijn ruimte een beetje achter de defensie van Brazilië. Waardoor er wat ruimte komt voor Jonk bijvoorbeeld. Nu de bal gestoken richting Ronald de Boer. Kan er niet bij komen. Bal dan weg voor Brazilië. Richting Ronaldo. Ronaldo over de middenlijn. Dan dreigt er onmiddellijk gevaar. Frank de Boer is bij hem. Helemaal aan de rechterkant van het veld. Wordt Ronaldo onderuit geschoffeld door Cocu. En Cocu zegt er is niks aan de hand. Er was wel degelijk wat aan de hand. Terecht gefloten door de scheidsrechter. Een wissel aan Braziliaanse zijde. De Nielsen neem ik aan gaat erin komen. Hij gaat erin komen. De nummer 20 gaat erin. De nummer 19 gaat eruit. Bebeto eruit. En de Nielsen erin. De Nielsen uitermate goede voetballer. Wat dat betreft heeft Zagallo wel het een en ander achter de hand. Bebeto is daar niet echt blij mee. Maar moet zich uiteraard opofferen voor het collectief van Brazilië. De Nielsen komt erin. Ik zei het, een goede voetballer. Ook een gevaarlijke jongen. En Nederland zal dus zeer zeker op zijn tellen moeten passen. Je moet aan de ene kant wat riskeren. En aan de andere kant moet je oppassen dat je niet op 2-0 komt. Want dan zit het slot op de wedstrijd. Balbezit nu. Ronaldo kan er niet bij komen voor Nederland. Jonk, wel een overtreding was van Ronaldo. Goed gezien door de scheidsrechter. Uitstekend. Vrije trap Nederland. Jonk gaat hem nemen. Opmerkelijk overigens dat bij Nederland bijvoorbeeld Seedorf zich absoluut nog niet warm hoeft te lopen. En dat wat dat betreft er dus alleen maar gehokt wordt op twee spitsen. Ja, met die ene wissel. Terwijl er nu overtreding wordt begaan tegen Kluivert. Met die ene wissel van Reiziger voor Winter moet je natuurlijk ook pure aanvallers er denk ik in gooien. Balbezit nu voor David. David rand 16. David, Ronald de Boer krijgt de bal niet onder controle. Wegwerken, overname weer voor Nederland. Nu krijgen we een beetje dat Argentijn, het spel tegen Argentinië. Waar het niet dat Jonk wederom een slechte bal geeft. Ik zei het al, Jonk zit niet in de wedstrijd. De Nielsen voor zijn eerste balcontact. Ook een snelle jongen. De Nielsen geeft de bal naar Rivaldo. Rivaldo, terwijl De Nielsen diep gaat, is Rivaldo de man die temporiseert met Stam bij zich. Overtreding Stam. Ja, zit de scheidsrechter, ik sta er dichtbij. Overtreding Stam. Nog 20 minuten en dan zou Nederland gedoemd zijn tot het spelen van de strijd om plaats 3 en 4.
1: Dat zou gebeuren ook in Parijs aanstaande zaterdag in het Parc des Princes. Nog steeds 1-0 voor Brazilië. Twee Brazilianen die de vrije trap zouden kunnen nemen lopen weg bij de bal. Dunga gaat naar de bal toe. Die scheidsrechter die moet een verschrikkelijk goed horloge hebben. Daar heeft hij al heel vaak op gewezen. Terwijl een aanvaller de Nielson bijna Winter te pakken had met een schijnbeweging. Maar Winter het geluk heeft dat Oranje in balbezit blijft via Jong.
0: Jong
1: probeert de bal te brengen bij Zende. Zoekt een wat lastige oplossing. Heeft het geluk dat een Braziliaan wegglijdt. En Nederland zwaar door mag met een ingooi. Snel genomen Zende Davids. Davids moet uit de hoek zien te komen. Doet dat prachtig. Eén man kwijt. Twee man kwijt. Power. Edgar Davids. Daar is hij weer door het midden. Bergkamp. De actie van Bergkamp. Of niet? Hij loopt zich vast. En ik denk eerlijk gezegd dat dat meer met het veld heeft te maken. Ja. Dan met zijn directe tegenstander. Het is Cocu. Die probeert Ronaldo het spelen moeilijk te maken. En dan is het prompt Ronaldo. Die over niets heen gaat. Heel boos is Edgar Davids. De bal is al weg. Zelfs
0: hij heeft het helemaal niet gezien, de scheidsrechter.
1: En dat wil wel wat zeggen. Het gebeurt achter zijn rug. Zou dat zo zijn? Dan geeft hij inderdaad ten onrechte een overtreding tegen Davids.
0: Hoewel
1: Davids
0: wel
1: een man is
0: Tuurlijk
1: die een overtreding maakt. Hij raakt Ronaldo wel degelijk op de enkel. En de reactie is voldoende om de scheidsrechter een beetje te doen omkijken. Jong maakt zich boos. Wil wat profiteren, denk ik, van de situatie. Maar Brazilië gaat zo meteen in de 27e minuut van de tweede helft een vrije trap nemen. 10 meter voor de middenlijn. En komt er een wissel aan?
0: Ja, Van Hooijdonk komt direct in de ploeg. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik denk dat hij Jong eruit haalt. Terwijl de bal heel ver naar voren wordt gespeeld. De Dunga zomaar in de handen van der Sar kan Nederland weer tempo maken. Doet dat via de rechterkant van het veld. Via Winter. Winter speelt hem naar Stam. Stam op zijn beurt. Naar wie? Naar wie gaat die bal? Richting Cocu. Cocu dan. Ter hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld. Weinig nog via de vleugels gespeeld in de tweede helft. Zende, die toch in de eerste helft een aantal keren aardig doorkwam. Zit redelijk aan de touwen daarbij. Zeg Carlos. Bal naar Frank de Boer. Frank de Boer naar Bergkamp. Laat zich vallen ter hoogte van de middencirkel. Tempo ligt te laag op dit moment. Maar het is verschrikkelijk moeilijk om een bres te vinden in de defensie. Misschien dat Van Hooijdonk straks met zijn lengte kan zorgen voor een verrassing. Voor een opening. Voor de Nanninga van dit toernooi. Dan gaat de bal naar Kluivert. Kluivert kan de bal niet goed onder controle krijgen. Overname Brazilië. Dunga dan opgejaagd. Opgejaagd door Ronald de Boer. Ronald de Boer jaagt door door Roberto Carlos. De Brazilianen komen eruit. Doen dat via de Nielsen, die de bal mooi aanneemt. Speelt naar Rivaldo. Rivaldo met Stam bij zich. Rivaldo versnelt met de bal aan de voet. Geen buitenspel. Ronaldo, dan komt de beslissing. Nederland heeft het niet gered. En dan is het de bal die net naast het doel gaat. En Edgar Davids verdient een standbeeld. Een standbeeld. Waar dan ook in Nederland. Want hij voorkomt, terwijl Ronaldo geblesseerd is, dat Ronaldo de wedstrijd beslist. Dit zou de beslissing zijn in de wedstrijd. En dan haal ik toch even het moment van Batistuta in herinnering. In de wedstrijd Nederland-Argentinië. Toen Batistuta de bal op de paal schoot. Nu is het Ronaldo die de bal zomaar voor het intikken lijkt te hebben. Nederland voetbal door. Via Kluivert. Kluivert en Zende. Oh, krijgt Zende een hele gemene trap, zeg. Die ligt heel zwaar geblesseerd. En dan geeft Bergkamp ook een knal. Loopt Ronaldo inmiddels weer over het veld. En dan valt er ook weer een Braziliaan. Is het nu catch as catch can? En is het ook vechten tussen Baiano en Kluivert? Die staan met elkaar te hakketakken. Terwijl het wel bezit voor Nederland is. Aan de rechterkant van het veld met Ronald de Boer. Goeiedag, zegt die Davids. Met die bal met Ronaldo. Nu het wegwerken is niet goed. Zit Jong ertussen, Jong ertussen, Jong ertussen. Zit Kluivert er bijna tussen. Wegwerken al hier. Tjonge, jongen, nu wordt het een hectische wedstrijd. Met Davids, Davids en Frank de Boer. Kom op Nederland. Hup Holland, kom op. Komt die bal richting Bergkamp. Die wordt weggetikt. Bal gaat verder. Geen overtreding. Zet de scheidsrechter Ronald de Boer. Wacht een beetje lang. Komt die bal voor. Is het Kluivert net niet. Net niet. En is het St. Carlos opgejaagd door Davids die de bal over de zijlijn speelt. Het moet toch een keer gaan gebeuren hoor. Bal bezit nog steeds. Nee, bal niet over de zijlijn. Zende, dreigend. Moet je nu de kappen draaien? Schot, schot! Net naast! Boudewijn Zende met zijn rechter. Bal net naast. In het veld gaat komen Pierre van Hooijdonk. Wie gaat eruit?
1: Ik ben benieuwd wie eruit gaat.
0: Boudewijn Zende gaat eruit.
1: Bijna hier een deel van de apparatuur naar beneden valt.
0: Boudewijn Zende gaat eruit.
1: Gered door onze technicus Paul de Meulen, die schrok. En terwijl hij weer gaat zitten, kan ook Boudewijn Zenden gaan zitten. Zijn schot net naast was zijn laatste actie van deze wedstrijd. Hij wordt vervangen door Pierre van Hooijdonk. En die mag inderdaad eens opnieuw gaan waarmaken wat hij namelijk heeft. En dat is geluk bij het binnenkomen in een wedstrijd. Hij scoort regelmatig voor Oranje. Maar hij moet die bal gewoon één keer goed op het hoofd kunnen ontvangen. De doeltrap is van Taffarel. Het is aftellen nog een kwartier in Marseille. Bij Brazilië-Nederland staat het nog steeds 1-0 in het voordeel van de Brazilianen. En struikelt nu Van Hooijdonk over zijn directe tegenstander heen. Die wil blijven liggen. Nee, die weigert een hand. Lijkt me niet echt aangenaam van Dunga. En dan wil hij wel de bal hebben om een vrije trap te nemen. Dit kost tijd en ik ben benieuwd hoeveel tijd er uiteindelijk bijgetrokken gaat worden.
0: Ik ben bang dat het heel weinig zal zijn. Terwijl Jong zegt, doen we er nog wat aan, scheid. Is het Dunga die vrije trap neemt. Zo zwaar geblesseerd was hij dus. Rivaldo in balbezit. Rivaldo. Rivaldo speelt de bal naar de Nielsson. De Nielsson in balbezit, de hoogte van de middenlijn. 5 meter eroverheen aan de linkerkant. Speelt de bal naar Roberto Carlos. Roberto Carlos lijkt de bal kwijt te raken. Raakt hem niet kwijt. Rivaldo tussen 2 man in. Komt toch uitstekend tussendoor. Ook de derde man passeert hij. Rivaldo geeft de bal, schept hem naar de rechterkant. Maar dat is heel makkelijk voor Van der Sar die bal. En Van der Sar gooit snel naar Davis. Nog slechts 1 kwartier. En dan is het gespeeld voor Nederland. Dan kan Nederland hoogstens derde worden op dit wereldkampioenschap voetbal. En kan Brazilië nog blijven hopen op het... op de wereldtitel, want Frankrijk of Kroatië is dan de tegenstander. Maar zover is het nog niet. Ik wil nog daar nog niet aan denken. Balbezit nu voor Davids. Davids opent aan de rechterkant van het veld, maar opent niet helemaal goed. Winter moet corrigeren. De hoogte van de eigen middenlijn de bal oppakken. Dan naar Jong. Jong, kom op. Je speelt geen goede wedstrijd, maar je bent wel een man van een pas. De bal gaat naar Cocu. Cocu, terwijl Nederland nu volop in de aanval gaat. Schept de bal voor. Kan Ronald de Boer de bal koppen. Komt voor Roberto Carlos, maar er te weinig richting aan geven. Hij moppert, omdat hij net niet goed die bal kan koppen. En is het Tafarel die weer naar de bal toe loopt. Heel eenvoudig. En die scheidsrechter die geen enkele aanstal te maken om daar een keer een gele kaart voor te trekken. In ieder geval het gebaar te maken dat hij hem gaat trekken. Van Hooijdonk zegt nu tegen de scheidsrechter, gebeurt er nog wat aan? En dan wordt de doeltrap misschien vandaag nog genomen. Of wordt het nog licht voordat Tafarel die bal gaat beroeren? Nee, hij schiet de bal naar voren. Komt op de helft van Nederland. Stam kan het kopduel winnen, neem ik aan. Wint hij inderdaad. Overname Jong. Jong trapt de bal zomaar naar voren. Komt terecht bij Cocu. Mazzel voor Oranje. Als ze het balbezit houden, houden ze niet. Dan Frank de Boer met een overtreding tegen Ronaldo. Balbezit blijft voor de Brazilianen. Brazilianen nu met aan de linkerkant de ruimte. De ruimte bij de Nielsson. De Nielsson gaat de 16 meter binnen. De Nielsson gaat hem direct voor zijn rechter leggen, ben ik bang. Komt hij met de actie van de Nielsson. Bal voor en gaat er nog niet in. Het is ongelofelijk, maar als je zoveel mazzel hebt, moet je direct nog een keer op voorsprong komen. De bal blijft onder Rivaldo liggen. En daar waar het voor de tweede keer 2-0 had kunnen worden, wordt er weer slecht uitverdeeld door Wim Jong. Weer de Nielsson. De Nielsson nu. Geeft die bal aan Roberto Carlos. Daar komt hij. Nee. Wegwerken weer van Oranje. Maar Wim Jong. Wat speelt Wim Jong een zwakke wedstrijd. Bal gaat nog niet over de zijlijn. De Nielsson weer. Nederland komt 2 keer verschrikkelijk goed weg. Brazilië dus terecht op die voorsprong. En eigenlijk had de wereldkampioen de wedstrijd ook al moeten en kunnen beslissen. Bal nu diep gespeeld. Zij Carlos kan dat denk ik niet belopen. Ook al is hij heel snel. Bal gaat 4e reclame worden. Achter, of was al eigenlijk al achter. En dan is er een blessure voor Van der Sar.
1: Ik weet het eerlijk gezegd niet. Hij gaat er wel bij zitten. Overigens Van der Sar natuurlijk tot 2 keer toe met een briljante reflex. Eerst op Ronaldo en zojuist op Rivaldo. Houdt dus Nederland in de wedstrijd. Van der Sar wil dat de verzorging in het veld komt. Ik ben eerlijk gezegd benieuwd wat hij zou mankeren. Het is een keeper die niet zo snel iets mankeert. Maar in dat opzicht is het onder een weinig gelukkig gesternte. Ook deze reflex is weer fenomenaal. Hij zit al half op de grond, maar ziet de bal nog door een uitgestoken lichaamsdeel niet in het oranje doel verdwijnen. De wedstrijd inmiddels is terechtgekomen in de 33e minuut van de tweede helft. Het is een halve finale voor het wereldkampioenschap voetbal. Nederland heeft 1 keer gewisseld. Zende eraf van Hooijdonk erin. En dat moet omdat Oranje aankijkt tegen een 1-0 achterstand. En Van der Sar op dit moment wordt behandeld aan een blessure. Het lijkt erop alsof hij weer door kan en fit is. Hij krijgt bovendien nog wat water over zijn hoofd heen gegooid. Scheidsrechter meldt zich weer ter hoogte van de middenlijn. Er mag Nederland zometeen verder met een doeltrap. Die doeltrap wordt genomen door Van der Sar. En de bal komt terecht bij Frank de Boer.
0: Terwijl Edgar Davids de gelegenheid te baat heeft genomen om tegen de spelers te zeggen van kom nou jongens, het is een unieke kans om in de finale te komen van een wereldkampioenschap voetbal. Slechte bal van Frank de Boer. Dennis Bergkamp kan er niet bij komen. Weer probeert Brazilië uit te breken, maar is Van der Sar ver uit zijn doel gekomen. Die de bal trapt naar de zijkant. En Roberto Carlos neemt de bal op de borst. Krijgt de dusdanige curve dat die bal binnen blijft. En Rivaldo houdt ook nog een keer de balcontrole. Brazilië nu dreigend met aan de linkerkant Roberto Carlos. Roberto Carlos naar Rivaldo. Halverwege de helft van Nederland. Wordt de bal helemaal naar de rechterkant gespeeld, waar Ronaldo zomaar vrij staat. Ronaldo met Cocu bij zich. Raakt de bal kwijt. Goed gedaan door Cocu. Overname Davids. Davids speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Bergkamp raakt de bal kwijt. Tussen 2 man in. Raakt hij de bal nog een keer kwijt. Geen overtreding zet de scheidsrechter. Davids raakt dan ook een beetje geïrriteerd. Overname Brazilië. Brazilië gaat die wedstrijd uitspelen en wellicht beslissen nu. Ronaldo. Ronaldo rand 16 meter. Geeft die bal voor. Komt die bal voor. Weggewerkt door Oranje. Jongen. Ik zit te transpireren van nervositeit. Balbezit nu voor Kluivert. Doet het goed. Moet openen naar de linkerkant van het veld. Moet openen. Doet het naar de rechterkant van het veld. En Van Hooijdonk. Van Hooijdonk terwijl er ruimte ligt. Komt Kluivert. Oh, dit is de kans. Dit is de kans op 1-1. Een fantastische aanval. Kluivert, Van Hooijdonk, Kluivert. Kluivert moet die bal van 6, 7 meter rustig inschieten. is in volle sprint en tikt de bal over. Verreweg de beste kans van Oranje in deze wedstrijd. Kluivert begint zelf de actie, speelt hem naar Van Hooijdonk. Van Hooijdonk terug naar Kluivert. En Kluivert met zijn linker loopt door zijn eigen vaart de bal over het doel van Taffarel. Die uiteraard weer alle tijd neemt voor het nemen van de doeltrap. Doeltrap nu plaatsgevonden op de helft van Oranje. Kopduel moet weer gewonnen worden door Stam. Wint het kopduel. Balbezit toch kwijt. Cesar Sampaio, kop, ook balbezit kwijt. Dan Davids kan er niet bij komen, ook balbezit kwijt. Dan wie? Davids weer een keer springt, doet. En dan neemt Ronaldo over naar een verkeerde terugkopbal van Cocu. Is het Ronaldo die de bal kwijtraakt, maar is het Frank de Boer uiteindelijk die de bal tikt naar Van der Sar. De tijd tikt weg. Nog slechts 9,5 minuut. En dan ligt Nederland er in zoverre uit dat het geen wereldkampioen meer kan worden. En zaterdag een wedstrijd moet spelen om plaatsen 3 en 4. Maar wellicht zijn er toch nog mogelijkheden. Want het gaf de burger net wel moed. De actie Kluivert van Hooijdonk Kluivert. Balbezit Stam en Nederland op weg naar datgene wat zo ontzettend lekker zou zijn. Namelijk de gelijkmaker.
1: Balbezit Kluivert. Kluivert diep. Balbezit Ronald de Boer draait naar binnen. Roberto Callas kwijt. Balletje op Bergkamp. Bergkamp staat vast. En de bal is ook iets te kort. Ronaldo koppend. Verdedigt die uit de hoogte van de middenlijn. Wordt aangespeeld. Frank de Boer eerder bij zijn directe tegenstander bij de bal. Dan zijn directe tegenstander pakt de bal op. Ter hoogte van de middenlijn temporiseert meteen. Schuift die bal mee in de voeten van Jonk. Want er komen toch ook wel veel lange ballen van Jonk. Het overzicht is er wel degelijk bij de PSV. De ballen zouden nu gewoon wat meer voor het doel gewoon moeten komen. Wat hoog. Terwijl Jonk wat ruimte maakt voor Davids. Davids meteen wordt opgejaagd door een uitkomende Leonardo. Kluivert toch nog een keer komt voor het hele mooie bewegingje. Maar Van Hooijdonk niet aan de bal komt. Davids voorcheckt. Jonk de bal nu voorbij ziet gaan. Ronald de Boer probeert balbezit te krijgen. De Nielson samen met Rivaldo uitkomt. Rivaldo zelf wil. En nou is Stam wel of niet geklopt. Stam is niet geklopt. En Frank de Boer vervolgens mag die bal terugspelen. Waar Rivaldo de bal eigenlijk, als ik het mag voorzeggen, aan Ronaldo had moeten geven.
0: Zeg jij maar niet voor.
1: Stam en Frank de Boer. En uiteindelijk Van der Sar heeft Nederland weer balbezit op de helft van Brazilië. Bergkamp, één keer komt die actie.
0: Die
1: absoluut.
0: Actie
1: Ronald
0: komen.
1: De Boer vanaf de rechterkant draait naar binnen toe.
0: Ronald de Boer draait naar binnen toe, maar raakt niet, komt niet om Dunga heen. Het is helemaal dicht daar. De bal moet terug. Moet terug naar Winter. Winter dan richting Stam. Terwijl Guus Hiddink zeer ontevreden is over datgene wat er op dit moment gebeurt. Want als je Van Hooijdonk in de ploeg hebt, dan moet je ook een keer proberen die bal erin te pompen. Bergkamp maakt hands, mag doorgaan van de scheidsrechter. Balbezit Winter. Winter aan de rechterkant is het Ronald de Boer die de bal terugtikt naar Winter. Nu is er enige ruimte misschien. Winter speelt de bal niet goed. Overname toch weer via het voet van Dunga. Via Jonk nu aan de linkerkant van het veld naar Cocu. Cocu met de bal aan de voet. Heeft iemand dat verlossende moment voor Oranje? David speelt de bal naar Jonk. Jonk misschien een keer met een bananenschot. Oh ja, maar het is inderdaad een bananenschot. Maar heel erg recht is die banaan. Van een hele slechte tros. En de bal gaat dan over de achterlijn. Taffarel neemt u alle tijd. Ik denk dat het gespeeld is. Nog 7,5 minuut.
1: En het is aftellen geblazen. En de vraag is, komt er tijd bij? Zo ja, hoeveel? En kan Nederland daarin misschien nog iets doen? Eén wissel hebben we gezien. Van Hooijdonk voor Zenden. Komt er nog een tweede wissel? En zo ja, wie? Alleen Hasselbank loopt zich warm al geruime tijd. En dat zou dan de tweede oranje wissel moeten worden. Fabank. Alleen de vraag is wanneer. Brazilië had het inderdaad kunnen beslissen. Maar verzuimt dat. En daarom blijft Oranje keurig in de wedstrijd via Stam. Want ook Nederland had op gelijke hoogte kunnen komen via Kluivert. Ook Nederland krijgt dus weliswaar niet veel, maar wel kansjes. En Nederland drukt. Nederland drukt via Cocu, die veel meer vooruit is gaan voetballen. Via Davids, die nu Cocu goed aanspeelt. Cocu kan die bal binnenhouden. Het is wat moeilijk om hem voor te krijgen, maar haalt er het maximaal
0: nou,
1: uit.
0: Van Hooijdonk,
1: namelijk een hoekschop.
0: Oh, krijgen we niet.
1: Nee. De scheidsrechter nu de hele andere kant op wijst. Niet te geloven, zegt Cocu, als ik zijn lip lees zie. Maar
0: ja,
1: hij heeft wel gelijk,
0: gelijk.
1: De scheidsrechter.
0: Gelijk.
1: De bal verdwijnt via de borst van Cocu uiteindelijk over de zijlijn. Maar Oranje heeft inmiddels alweer balbezit via een ingooi, omdat die bal opnieuw over de zijlijn is vertrokken. Stam heeft de bal. Het is de achterste Oranje klant samen met Winter ter hoogte van de middenlijn.
0: 6,5 minuut nog. Balbezit Winter. 1-0 achterstand van Oranje. Terwijl straks een wissel erin komt. Emerson komt er dan in bij Brazilië. Nou, we zien het wel wie erin komt. Laten we maar kijken of die bal erin gaat voor Nederland. Cocu tussen twee mannen in. Speelt de bal naar Kluivert. Kluivert klutst er tussendoor. Maar dan wordt hij onderuit getikt. Scheidsrechter zegt niks aan de hand. Balbezit voor Brazilië. Brazilië via de Nielson. De Nielson, terwijl Kluivert woedend is op de scheidsrechter, hebben de Brazilianen balbezit. De Nielson met Winter bij zich. De Nielson dreigt. Houdt in ieder geval balbezit. Is belangrijk voor de Brazilianen. Terwijl buitenom Roberto Carlos komt, is het de Nielson die Roberto Carlos aanspeelt. Roberto Carlos dan en die schiet die bal voorlangs. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Kom op met die bal, zegt Van der Sar bij een ballenjongen achter het doel. De wissel bij Brazilië. Leonardo gaat eruit en Emerson komt erin. We spelen nog in deze wedstrijd 6 minuten. En dan zou het toernooi voor Nederland in ieder geval niet meer kunnen opleveren dan maximaal de derde plaats. Nogmaals gezegd, een uitstekende prestatie om bij de laatste 4 te komen. Maar het spel van vanavond is zeker niet geweldig. Zeker niet geweldig. Nu wordt er weer alle tijd genomen door Leonardo En ik ben zo benieuwd hoeveel tijd erbij getrokken wordt. Als ik de verleden keer heb gezien, Nederland-Argentinië, werden er maar liefst 4 minuten bijgetrokken. Dat zou nu ook absoluut zo moeten zijn. Balbezit nu voor Frank de Boer. Frank de Boer, officiële speeltijd nog 5 minuten. Speelt die bal slecht. Wegkoppen is in het hart van de defensie. Hier was de man die de bal wegkopte. Hiddink, de coach, geeft de bal even mee aan Winter. Winter speelt de bal nu richting niemand. Want de Nielsen kan overnemen. Rivaldo dan. Terwijl Davids gaat jagen. Davids gaat jagen. Pas op dat je niet nog een gele kaart krijgt. De bal over de zijlijn. Goed opgejaagd. Wordt er even geknokt tussen Davids en Rivaldo. En zegt de heer, sorry scheids, zullen we nooit meer doen. Balbezit voor het Nederlands elftal. Via Winter. Winter met de inworp. Winter gooit de bal naar Stam. Stam dan. Pompt die bal dan nog een keer naar voren als je met Van Hooijdonk speelt. Stam. Stam met Ronald de Boer. Ronald de Boer maakt een beweging dat hij aan de buitenkant Winter aan gaat spelen. Doet dat niet, maar loopt zich vast. Krijgt een vrije trap mee, mag ik hopen.
1: Jongen.
0: Schijzen de fluit nu nergens meer voor. Terwijl aan de rechterkant Ronaldo wegstart. Op een slechte bal van Emerson niks kan doen. Bal over de zijlijn. Nederland dan via Cocu. Schijzen de fluit nu absoluut nergens meer voor. Nu is wat dat betreft Nederland in het nadeel. En de dood eenvoudige reden dat Nederland in de aanval is. En wat dat betreft dus alles wordt toegelaten nu. Niet dat het onreglementair allemaal is, maar er gebeuren wel wat dingen. Balbezit nu voor Nederland. Kluivert wordt weggeduwd. Wordt weggetikt in de 16 meter. Schijzen de fluit niet. Zou ook geen penalty waard zijn geweest. Overname weer via Nederland. Via Cocu. Cocu met een uitstekende actie richting Ronald de Boer. Is hier wat te halen. Ronald, nu moet je je voorzet van je leven geven. Komt Kluivert. Hij zit erin. Hij zit erin. Je moet de voorzet van je leven geven, zeg ik tegen Ronald de Boer. En hij doet het. En Patrick Kluivert scoort. Nederland op gelijke hoogte. 1-1. We krijgen extra tijd. We spelen 1-1. En we spelen nog 4 minuten in deze tweede helft. Ronald de Boer, de voorzet van zijn leven. Absoluut. De luchtmacht staat voorin. Iedereen en alles is toch gefocust op Pierre van Hooijdonk. Nederland zit nog in het toernooi. Wat zeg ik? Nederland hoeft absoluut dan toch nog niet te wanhopen. Het is toch weer Nederland in de slotfase van een wedstrijd die scoort. Patrick Kluivert, die net de 1-1 op zijn schoenen had, deed het liever zo. Een prachtige mooie bal, binnenkant rechts, draait weg van de keeper en Kluivert kop knalhard in. Toch weer Patrick Kluivert. 1-1. En de wedstrijd. Ja. De wedstrijd is er nog echt één. We spelen nog officieel 3 minuten. Doelpunt te maken Patrick Kluivert. Het is 1-1. Maar daar vertel ik u niks nieuws mee, denk ik.
1: Wat een enorme veerkracht toch van Oranje. Het overleeft 2 enorme Braziliaanse counters. Moet ook nu oppassen. Maar komt terug via een prachtige kopbaltreffer van Patrick Kluivert. Waar Davids balbezit heeft. En waar dit anders gaat dan 4 jaar geleden in de Verenigde Staten. Het lijkt erop te gaan. Het gaat er maar op lijken dat er een verlenging zit aan te komen. Tussen Nederland en Brazilië met een sudden death. En dan nog ben je niet ver. Maar dit is natuurlijk fantastisch. Minder dan 3 minuten voor tijd scoort Patrick Kluivert met het hoofd. Heeft Nederland balbezit. En blijft Brazilië gewoon consequent. Nu met Ronaldo ook terug. 11 man op de eigen helft staan. Wordt Ronald de Boer gezocht door broer Frank. Gaat die bal terug naar Winter. Speelt Winter de bal verstandig terug. Waarbij de Jong overslaat op Stam. Omdat Rivaldo wel heel erg dicht in de buurt staat van Jong. Speelt Stam op David. Speelt David op Stam. En nou ben ik benieuwd wat Oranje doet. Probeert Oranje alles of niet te spelen. Drukt Oranje door of probeert Oranje balbezit te houden en gaat Oranje voor de tombola die de sudden death inhoudt. De goal die meteen op het moment dat hij valt een einde maakt alsnog aan deze wedstrijd. Ronald de Boer, Jonk, het overleg blijft er nog steeds. Het overzicht is er, komt lange bal van Jonk. Van Hooijdonk kan er niet bij. Loopt als restbenige aan de linkerkant eruit en kan eigenlijk nooit op deze manier de bal goed op het hoofd krijgen. Idee goed, uitvoering wat minder.
0: En Jonk loopt ontzettend op zichzelf
1: te mopperen. Maar, ja, Jonk is
0: Jonk heeft zoiets van, ik moet die ene goede bal kunnen geven.
1: Maar die komt ook absoluut een keer. En ook Bergkamp moeten we nog een keer gaan zien in deze wedstrijd. In dat opzicht beschikt ook Oranje natuurlijk over 2 superspitsen. Uitverdedigen via Alde hier. Via het hoofd komt de bal terecht bij Taffarel. Mag de bal vastpakken. Weet Bergkamp in zijn buurt. En geeft de bal weer mee aan Alde hier. Maar die heeft nu wel een probleempje. Want ook Ronald de Boer komt voorchecken. En dit is natuurlijk wel iets. Niet de aanval van Brazilië. Maar een flink aantal Brazilianen zitten er. Ondanks het feit dat de ploeg veel minder heeft moeten doen dan Nederland. Toch weer behoorlijk doorheen. Oranje heeft balbezit. Oranje bepaalt nu wat er gebeurt. En nog steeds blijft alleen maar dat ene gevaar. Die Ronaldo, handje in de zij, in de middencirkel. Dat is het grote probleem.
0: Als je het geluk hebt, ik zei het eerder in de tweede helft erom. Dat als je die twee kansen die Brazilië heeft gehad niet verzilverd. Of tegen je verzilverd ziet worden. Dan heb je de mazzel misschien om die wedstrijd toch nog naar je toe te trekken. Terwijl het een slechte bal was van Oranje. De bal over de achterlijn gaat. En de scheidsrechter direct die extra tijd gaat bijtellen. Neem ik aan, is het balbezit voor Taffarel. Taffarel speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Alde hier. Opjagen van Hooijdonk. opjagen van Hooijdonk. Terwijl Nederland veel meer balbezit heeft gehad in de wedstrijd. Maar Brazilië de gevaarlijkste ploeg is geweest. Is de overname niet van Stam, niet van Davids, niet van Jong. Balbezit voor César Sampaio. César Sampaio speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Naar Roberto Carlos. Oppassen geblazen voor Oranje. Oppassen geblazen voor Oranje. Roberto Carlos geeft die bal voor. Komt hij bij Ronaldo. Ronaldo neemt de bal niet goed aan. En zo gaat de bal over de achterlijn. En heb ik zo langzamerhand het idee dat ik in een zwemvest beland ben. Maar vanwege televisiewerkzaamheden zit ik nog steeds in een jasje. Ik
1: zou... Keurig, staat je echt.
0: Ja, ja, nou,
1: echt
0: ik heb mijn tas al ongeveer op de navel hangen. Balbezit nu voor Winter. Winter naar Jonk. Ik kijk op de klok. We zitten in blessuretijd. En het spel gaat nog even verder. Via Cocu. Nederland zit dus nog in de wedstrijd. 1-1 stand. Goede bal van Cocu richting Van Hooijdonk. Van Hooijdonk komt een door. Bergkamp! Tafarel net. Goede actie van Hooijdonk. En een goede bal van achteruit van Cocu. Het jagen van Cocu op Zee Carlos werkt bijna. Ja, het jagen werkt goed. Kluivert richting 16 meter. Kluivert met het schot. En de redding van Tafarel. Tjonge jonge, de ene kans naar de andere komt er nu toch voor Oranje. De Oranje machine, terwijl Tafarel de bal naar voren krijgt.